0: De Scion binnentrint.
1: Ga je de tipke vaker bij, jongens?
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvoorstelbaar. Ja.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke in onder wel.
2: Nou, bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroepweb.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
5: Ik voor de Scootsjepoel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland, non-stop.

0: 600 hier Sint Antoni Gasthuis in Ljouwert.
1: Wij waren samen, hè, ja, man en ik. Toen zei van toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan, want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over.
0: Oud worden, sterk bluwen. Dit weekend in Friesland ook.

0: Engeland has a Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij T. Hij brengt hem op de
0: WC. Waar is die 29 juli? In Friendship.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Friesland, non-stop.

0: Het is weer zover. In onrin naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en tiesdag 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de tiesdag jongens van 6 en 7. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste.

0: woorden klappen.
1: Ik disse simmer binnen ze de weer.
2: Arjen en Geertje, maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjeel?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootsjeel.
4: Net een serieuze podcast. Dus de
0: kerstjeel.
1: Alle wedstrijddagen.
0: Een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Night, jongens.
2: Mijn favoriete podcast app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, de klapper.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Friesland, monster.

0: Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij tijd.
0: Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.

Het is Wesservier. In onrin naar de 153ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en tiesdag 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alven en Talven Maas en op de tiesdag jongens van 6 en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.

0: zijn huis.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
4: De beste.

ze houdt nog lang net op. Thuis is ze vol slijm verhoren, zwieren dingen tilt ze sa. Maar de baat de tuin om dolles, juist ze koe wil willen ha. Soms zit ze ek hele dagen in het hout van de iepen.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar doodingsten zelfs, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke hier nog wel.
2: Nou, bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in de Omroepweb.
2: Alle dagen tussen tolven en ien.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
3: Ik voor de Scootsjepoel.

Nee, maar als je ook nagaat wat koeien de hele dag belangeloos voor ons staan te maken. Ze maken melk, maar ook karnemelk, boter, yoghurt, biogarden, roer en stand, linksdraaiend, rechtsdraaiend. Maakt ze helemaal niet uit, vinden ze helemaal niet uit.

0: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij
1: hadden PC.
2: Het brengt hem achterin naar bij. Kijk, het brengt hem op de
0: BC. Waar is die 29 juli? In Friendship.
2: Ja, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmerie Friesland. Wij willen

Blauwe loft, witte wolkjes. Krijgt zo mooi als dij, droge stadig voor mijn eigen. Van links naar rechts voorbij. En de zinne liet mij dreamen, baant zefkes op mijn hoed. Liet de meesken nou maar draven.

blikken en ik sjog maar wat omheeg. En de tie het matte maar schikken, joetje te dreeg. Het is het mooiste plak op ierde, mooiste tiert de mooiste dij. Het is mijn allereerste simmer, eerste simmer mij dij. Kjer geen kwekjen van een kikkert, net het onslaan van een hoen. Want tien stem zit in mijn holle, zat ik jillis op het groen. En de bletsjes onder toeken, doosje je bartelijk in de wien.

mandarine blikken en ik sjoch maar wat omheeg. En de tie het matte maar skikken, joedje te dreeg. Het is het mooiste plak op ierde, mooiste tiert de mooiste dij. Maar mijn holle in de wolken, eerste simmer mij dij. Blauwe loft, het nood schuster, witte wolkjes worden zwart. En de zinnen worden te moine, maar ik sjoch net wat er wat. Ken mij ek net volle skelen, nee het docht weer niet mij. Want ik wier neers af verhelen, verhelen op dij. En ik lis nog in de blikken, en ik sjoch nog wat omheeg. En de tiert matte maar skikken, joedje te dreeg. Het is het mooiste plak op ierde, mooiste tiert de mooiste dij. Ken alleen de minder worden, eerste simmer mij dij.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Vannacht is de wer.
1: Friesland non-stop.
0: No dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude.
3: Een hele goeie morgen en van harte welkom bij Prelude op deze snijdmorgen. Ik van Joert ben er weer een heel soort onvragen binnenkamer voor mensen die haar jiddy vieren, een houdelijks jubileum hebben of dat om een orenreden een lied voor onvregen wordt. En jonkende muziek is er ook weer een oertenking. Die komt Joert van Hanny Mulder Vogelsang. Zij is lid van het liturgisch team van de Christoffelparochie in Wadzijn. Maar eerst de onvragen. Richt Westra Reitsma van Jistrum, die hoopt de komende weken 83 jaar te worden. De familie Lok wenskert haar der van Hettemai. 29 juli is mijn broer Jiddy en wordt dan 69 jaar, schreeuwt Reina Haanstra van Rutten. Wij als familie Hoekstra willen Pietje maar Lok wenskje en wenskje hem maar Tieten, de Bijen en Bijensbijen een mooie dag thuis, als dit in haar berucht. Jelle Eelkema van Dokkum is 84 jaar geworden. De lokwensen die komen van de neven en nichten Brouwer. Tjebbe Talsma van Drachten is Joertjeri. Hij werd 84 jaar. Lokwensen en bemoediging voor hem en zijn vrouw Hilly van de familie Talsma. Een fysiekje voor Jaapie en Ali Visser van Jester Berm. Ali wordt tiesdie 82 jaar en Jaapie had 5 augustus zijn jiddy. Hij hoopt dan 84 jaar te worden. Lokwensen van de familie uit Tsemerum, Dronriep en Drachten. Jan de Jager van Oerterp is vreed 91 jaar geworden. Jannes en Trinke van der Ska van Warkum. Hendrik en Anneke de Jager van Merum en Rennie Bosma van Oerterp. Die lokwenske haar broer en zweger en wenske hem een zegene nij libbes jirta. Zij vregen om het lied Grote God, wij loven u. En dat draaien we in de uitviering van het Mali-score Edoza van

Het Mali-koor Edoza van Snits, mijn grote god, wij loven u. De volgende vraag die komt van Sjouke Hiemstra van Dokkum. Hij schreeuwt dat zijn broer Keteke uit Jestermaar op 30 juli 80 hier werd. Vanuit de lokweeske van Sjouke en Anneke. De burners van het Heeghout in Boltsert die vregen Lieton voor Co de Bakker. Zij is vlinde weekend 89 hier worden. Maarten Hobius wie Juster Jiddy en Joert is Tjebbe Talsma Jiddy. Jij wordt lokweeske terug Emmy Jonker. En ik Leentje van der Leeuw en Joop Damstra. Lokweeske zal verst, maar haar Jiddy letter deze week. Joert Binnies Heid, Mem, Squam Heid, Squam Mem Paken, Beppe en Oerpaken. En Beppe 64 hier trouwt. Mailt Jelly Venema. Je hebt kunnen verst een mooi lied uit zieken wat bij deze bijzondere dag past. De lokweesken komen van alle bijen, de Paken en de Beppe Sissers en Oerpaken en Oerbeppe Sissers. Mandy wie het feest in Snits, Luwe Mara vierde der zijn Jiddy. Jo worden van het lokweeske troch Siebe en Helene Posma en ik van Vintje. Ze vregen speciaal om Leonard Cohen, mij Halleluja.

En nou Leonard Cohen en Halleluja, nou een omvraag van Piet en Seppie Vellema Hager. Ze binnen 60 jaar trouwd. En omdat Seppie 24 juli Jiddy weer, had ze dit dagelijk viert. De broers, zusters, squanzuster en zwegers Hager, die lokweesk jaar van het IMI. En weesk jaar voor de toekomst, God zegent daar. Germ en Maaike Venema van Holpert, binnen 64 jaar trouwd. Ze krijgen de hertelijke lokwensing van Tini en van Otter. En in dit berucht steert uw tante Lolsje Akkerman de Graaf van Drachten is die 14 juli 90 hier worden. De felicitaties die komen van haar tante Sissers, dat ben de Ben van Wietse en Boukje. Daan en Henke van der Meulen van Zewoud, die binnen Joert 66 hier trouwt. Lokwensing van de Ben, Paken en Beppe Sissers en Oerpaken en Oerbeppe Sissers. Zij vregen om het lied Groot is uw trouw, Heer. Dat draaien we in de uitvering van sjonger en dirigent Remco Hackert. MUZIEK

komt uit Den Haag. Dit is jonger en muzikus Remco Hackert. Ik draai de sinuutviering van Groot is uw trouw, o Heer. En dan naar Klaas Frisbeek van Bolzert. Hij is tons die 22 hier worden. Meestal is hij die enge die het voor Elsen in een plaat omvreegt. Maar nooit er zelfs aan de beurt. Klaas werd lokweenske trots zijn vrouw Gieltje, de Bern en Bern's Bern en alle bewenners van het Heeghout. Tons die biedt ook de jiddy van Riemke van der Weide Schakel in Donkerbroek. Mevrouw van der Weide is 26 hier worden en werd lokweenske trots haar man Sjoerd. Nog een jiddy in Drachten, Lineke van der Wal, werd lokweeske troch IJzen en Anneke Stoker van Waskemar. En een mailtje van Ineke Posma van Sruisterveen. Mijn man Wietse is jiddy op 24 juli van het lokweeske, maar die 62ste jiddy. Lisbeth Fokkema van Drachten die vreegt een plaat om voor haar leven man Doeken van zijn 80ste jiddy. Ze vreegt een nummer om van de Friske jonger Ritske Neumann en dan het laatst de verste rots van mijn behoud. Nou, die opname die kan ik ze gauw net vinden. Daarom kies ik voor De Heer is mijn hoorder van Ritske Neumann.

0: armen.
1: Je hebt een stem van Ritske Numan. De heer is mijn hoeder. En voor de volgende omvraag geven we naar Santanne. Morgen viert Djoeke Talsma van Santanne haar 82e jaar. Fokke en Wil Hofman van Halm die wens je haar een fijne dag. Maaike Jonsma Krootsma van Bedaard is juster 80 jaar geworden. De lokwensen die komen van haar zuster Janke, Tjitske en Hinne. Ektine Joekema Jonsma van Santanne die had haar 80ste jaar die hoorn. Een omvraag werd die in terug het PCOB op het beeld en het hierdere menamer deal. Man die hier, Juf Visser, haar hier die. Juf Visser die wennet in Frisia Staten in Oontjerk. De lokmeesken van Hilke en Lutke van Engwerm. En Tje Borger die vreegt een lied aan voor Richtje Borger Krol voor haar 80ste jaar. Hier is Eufonia van Akkerem met de friskuutviering van het bekende ABBA

Abba Vader dus, in het Fries gebracht door Euphonia van Akrum. En de volgende vraag is van Margje van Putten van de Lemmer. Zij had Joet haar 12 jaar lokwensen en bemoediging van haar vriendin Doete en Geertje de Haan. En waar is die hoopt Rex de Boer van Jeltsum haar 80ste jaar te vieren? Een man Frans die schreeuwt: ik ben dankbaar en lokkig dat we nu 50 jaar mal getrouwd binnen. Henny Bosma van Boetenpost die lokwenske het Clary Bosma van Sondel, Mahajiri van Juster. En een berucht van Anneke Visser van Drachten, mijn leven vriendin Lineke van der Wal, die viert haar 24ste jiri op 24 juli. En met deze onvraag wil ik haar lokwenske en nog een soort mooie en liefdevolle jaren daar wenske. Vlinde Wieke Snij, wie Anneke Leijendekker van de Jouwer Jiri, ze is 90 jaar geworden. Lokwezen die komen van haar goede vriendinnen en fietsmaatsje Sanne Dijkstra van het Jereveen. Ze vroeg je om het bekende lied 256 uit de bundel van Johannes de Heer. Tel uw zegeningen één voor één. En we draaien dat in de uitviering van het Famkeskoor, de Graai.

Als het goed is, dan jeste kreekjes nog van een plaat uit 1984 van het destijds verneemde famkeskoor De Graaideklanken. Tel uw zegeningen. Bouke en Trientje de Witte Steginga uit Makkum, die binnen Jood 60 jaar trouwt. De lokwensen die komen van een familie Steginga, die haar een mooie dag en nog een soort lokkerierend daar wensje. Juster hier Saamke Vellema Kramer van Dokkum haar jiddie. De lokwensen die komen van haar broer en zusters uit Amersfoort, uit Bolzert, Burgum en Damwoord. En ze wensje ook nog een soort mooie jernta. Dubbelfeest in Wietmassum, Lolke en Sierke Buma, die hier beide haar jiddie. En zij vreeg je dan weer een plaatsje om voor een orendwarfske noord, Anne Saatstra, lokwenske Mario Jiddie. En nog een berichtje kregen we van die Anne Saatstra in combinatie met zijn broer, die te taken wieke ek jiddie is, Jannie Saatstra. Die mailde: op 31 juli wordt pa, opa Ilke Zaadstra, 89 jaar. Vanaf de vakantieadressen de hartelijke felicitaties van Peter en Marianne, Jannie en Roel en de kleinkinderen. Op 27 juli wordt zijn broer Anna Zaadstra, 91 jaar, ook omke Anne Lokwenske. En dan is het even wat ingewikkeld, want ik neem de krijgt Bouke en Trientje de Witte Steginga van Makkemal, die Joert 60 jaar trouwt binnen. Maar Bouke zijn broer en vrouw, Sybren en Boukje de Witte Visser, ek van Makkem, die winnen op 21 april 60 jaar trouwt. De lokwensen die komen nou nog van zus, broers, zwagers en squaarzusters van de familie de Witte. En die Ilke Saatstra, daar wil ik nog even op waarom komen, want die krijg ik nog de lokwensen van Ilke en Uki van Netten. Ze wensen jou een goed en zo'n nijlibbezierta. En ze vregen speciaal om het lied Er is een God die hoort. En dat draai ik nou in uitvoering van het christelijk Maliskoor van Emmeloord.

Het Marley Score van Emmeloord wie dat. Matsje Dijkstra de Wit van Sebal de Buren krijgt hoe de Grains in Grainsloon bij Freed Jiri. Een fysiek werd haar ombeen terug Sip, Jan en Antje, Koba en Dirk, Wim, Ben en Bensbeen. En ik Tjitske Friesema van der Bij, die had haar 80ste Jiri hoorn. Een lied werd onvregen terug Wieger Friesema. Joort viert Dirk de Jong van Oude Madem, zijn zoon 80ste Jiri, zijn vrouw Ena, Ben, Thea, Anton, Simon en Marie, de pakensissers en hoerpakensissers wenske jou een goed en zegenen nij lebezier. En dan naar de omvraag voor Houkje Knossen van Bolzert. Zie je Tons die haar 81ste Jiri. Jo weer een lokwenske troch Sietse en Ans, troch Louise en Aagje. En ze vregen om het intercerkelijk Marley Score van Drachten. On Jodel.

0: het interzerkelijk Malisch koor van Drachten, onder leiding van Freddy Veldkamp. We kregen een bericht van Tjebbe en Avi Raap van Damwoud. Haar zuster Anneke van der Zwaag Raap van Burgum, die wordt zon 20 juli 24 hier, zal ook wens ik het haar, maar dit is diezelfde dag is het feest in Sint-Anne, want dan is de Jiri van Doet Talsma. Reinder en Boukje Venema van Koudum, die wens ik haar een mooie dag aan, maar de Ben en de Beppe Sissers en hopelijk nog een soort zonne jern. Klaas de Vries van de Griek, die wie waar is die Jiri? De lokwensen die komen van Griet, de Ben en de Paken Sisser. Willem van der Heijden van Seisbirm, die lokweeskert zijn vrouw Jannie, maar haar 82ste Jiri. En vrouw Nutma van Engwerm, die schreeuwt op 23 juli wie het de 50ste trouwdag van Jan en Betty Rossier Meinsma. Van dit gouden peer uit Damwoud graag de hettelijke lokwensken. En dan is de 29ste juli, na je wieken dus, Betty haar Jiri, ze hopen dan 23 hier te worden. Een dubbele felicitatie dus van zusters, broer en zwijgers Meinsma. Bottina van der Hoek van Bergeer, die is juist 68 jaar geworden. Gooit zijn Jan en Anneke van der Meulen, Ben en Ben's Ben, die lokwensk jaar van het en mij disse die. En dan komt er een onvraag uit Assen. Klaske die vreegt een lied om voor haar man Bouke, omdat hij altijd voor haar kleer stiet. En in Sint-Anne viert Djoeke Talsma intema moon haar 82ste jiri van het lokwenske van Ali en Reinder van Snits. Ze vregen om het nummer van Esther Timms, Ik zal er zijn, en dat draaien we dadelijk in deze prelude. Maar eerst naar de oetdenking van deze wieken. Die komt van Hanny Mulder Vogelsang, lid van het liturgisch team van de Heilige Christoffelparochie in Wadzijn.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Moon haar Christus en onderwijs. Na Pinkster begint voor een protte meisken de vakantietijd. Noffelig genietje van de rest, natuur en oude tjerken. Somtijden ik ondervinding opdwan, maar meisken in oren streken. Of uitdagingen zieken in bijzondere landen. Vanuit het tjerken kennen we de tijd tussen Pinkster en Christus Koning belibje als een leergang voor het leven, maar de Bijbel als reisgids, namelijk het woord van heid dat wij s'nijs in tjerken jaren op orenplekken delen met vaak onbekende mensen. In het Simmerskoft kunnen we onverwacht in situaties komen die het vergelijkbaar binnen met verhalen uit de Bijbel. Likas de barmhartige Samaritaan, de vrouw bij de wetterput, moedings met mensen die een behinding hebben of slim ziek binnen. Overal kunnen mensen op uw spaat komen die het help nodig binnen. Of gewoon even verlet haar van een lusterend eer. Het leven kennen wij Sasjen als een pilgerpaad. En juster wie de tingdui van de heilige Jacobus, de apostel die bekend is van het pilgerpaad naar Santiago de Compostela, het plak waar zijn graf is. Jacobus, waar terug Jezus roepen, wilst hij met zijn broer Johannes dwaande weer op een viskersboord van zijn huid Zebedeus. Hij jaarde Jezus zijn stem en vanaf dat moment volgde hij hem. Jacobus waard naast Petrus en zijn broer Johannes een van Jezus' meest dierbare leerlingen. Maar in opdracht van Herodes Agrippa is hij om politieke redenen met het zwet vermoorden. Hij werd meest iets afbeelden met een skelp, maar ik wil met een staf, het symbool van weerdigheid. Maar voor elke pilger een stipe voor onderwijs. En de Jacobus-skelp hierna zij op haar hoed haar mantel of rechtsek spelde. Pilgers gongen neer als vreemdelingen op reis, want overal werd zij kamen, moesten zij haar legitimeren kennen. En zij waren destijds goed beschermd door tjerken en steed. En hierna daarom onbevelingsbrieven bij haar van de pastoor, abten van kleesters of van de bischop. Maar in zijn vrijbrief kregen zij tagon om in kleesters en tjerken te oernachtsen. En pilgers rond het paard in Santiago vaak als een opjefte, bij geliks om boete te dwan voor een misstap in haar leven. Zij namen van hoes de hele reis een stinje mee in de boezen. En bij het aankomen in Finisterre, het hoogste punt, 5 kilometer van Santiago, lijnen zij als steken van verlichting die stien onder het kruis. Pastoor Jan Romkes van der Waal Silger had hem tegen inzet om het pilgerpaad van oude Pieter Born langs Sint-Jacobi-parochie naar Hasselt en het Zwarte Wetter op elkaar te zetten. Zijn boodschap daarbij is: het leven is als een pilgerpaad. Een waai van moeding en bezieling voor en mooi meesken onderwijs. Nog altijd komen meesken met een doel naar Santiago. De een om met haarzelf in Liekwicht te komen. Oren omdat ze een groot vertriet maaitaagje dat haar als een steen op een magen leidt. Ze krijgen tijd om nooit te denken over het leven, over het leven, in de hopen Gods liefde te voelen en betrouwen te krijgen voor de toekomst. Mijn man en ik hebben ook een pad van het pilgerpaad rond, maar voor ons onbekende mensen. En het aankomen op het plein van de kerken, maar mensen uit de hele wereld, weer bijzonder. Het voelen dat de een net meer is als de oor. En minder beleven wij het blijdschap en mochten dat ik uitstreel je. Zat ik het spreekwoord zuid, werd wij op de wraad ik binnen. Oerus schijnt dezelfde zinnen. De heilige Jacobus is patroon van de kerken in Dronriep, Haas, Frentscher en Sint-Anne-parochie. En bij gelegenheid van het kerkenpaad is in Dronriep van het Zimmer een uitstalling van Jan Romkes van der Waal zijn pilgerkleen, zijn boeken en ondenkens van zijn reis naar Santiago de Compostela. Ik wens je me alle jaar een goede Zimmer, maar meesken als bezieling op je paad.

Esther Timms, ik zal er zijn, ontsluitend op de oerdenking van deze week. En daarmee rint het al aardig dan Jurgen Oeren. We hadden nog rond de farmpeer omvragen. Jannie Hollema-Lunstra van de Waard, die had 30 juli haar jiddy. Ze hopen dan 84 jaar te worden. Lokmeester van Wessel en Sjoukje, de Beppe-Sissers en de Oerbeppe-Sisser. Herman Ritsema van de Oud, die had Tonsi zijn 82ste jiddy hoorn. Vanuit de Lokmeester en ik een bemoediging voor hem en Henny van Pierre en Tanny. Jan en Sina Knossen van Skinnegouten, die binnen 15 en 20 juli jullie. Ze willen ook wensken terug Femi Landman van Sennik. Ze wensken het haar nog een soort goeie en zonne jernta. Wieger Riemersma van Srusterveen, die is joort jullie, hebben 82 hier. Lokwensken van vrouw Lokke, de Ben, Ben's Ben en van Lietse Venna. Juster, 24 juli, is ietsje verder, maar mijnens maar 84 worden. Lokwezen krijgt ze van de Albanië-groep Raad Dokkum, dat zij Maha Freun Benny de grote motor van is. En Thies die hoopt Ali Visser 82 jaar te worden en Jappie Visser wordt 84 jaar. De Ben en Ben's Ben bieden hem een lied aan en wens ik hem nog een hele goede tijd aan. Volkje Venema van Oerterp, die is Thies Dieri. Lokwezen komen van Jannie Veenstra. En een omvraag van Annie en Grietsen en Pop en Jannie in Zusterveen. Van Matten en Pietje Buist, ter bemoediging voor je alle vierjaars, zou schreeuwen zijn. Jetty Dam van Snits, die werd je het zon 80 hier. Ze werd van het Lokwezen terug Thijs en Truus van erbij. Ze zijn al 50 jaar bevreunen, maar al koor. En Thijs en Truus, die vregen je om het pelgrimsgebed van Amanda Strijdom.

ego in mij rechtop staan. Die draken waartegen ik blijf vechten.

Vaak onvregen, maar het is ik een prachtig lied. Het Pelgrimsgebed van Amanda Strijdom. Dan kregen we van Prelude berucht van Klaske Visser van Oude Madem. Zij schreeuwt mijn boerman Dirk de Jong. Die hoopt het snijden 26 juli, dat is jou dus, zeer die te hebben. Ik wil hem een lokweesje, maar op Psalm 134 vers 3 dat zeer een zegen op u daal. Ik was zijn vrouw. En dan uit Drachten, Aafke Bouma van Drachten, die juster haar jiddy, 83 jaar is ze worden. Jo krijg een lied om bij een trochaio en trinken vastiens. Johannes Koornstra van Oude Haske, die is juist jiddy, het lokweensje troch de campingfreun, Berend en Eke uit Rusterveen. Hieke Tolsma Lolkema van Belsum, die werd door de familie Lolkema lokweensje maar haar 80ste jiddy. Marinus Kampen lokweensje maar jo jiddy van Pieter en Vrouwtje en Hanneke, ze weensje jo en Uki een soort leefde en zonsta. En dan tiesdy, dan is Sjoerd Wendelaar Bonga van Ljout jiddy, hij hoopt het dan 28 jaar te worden. Eddie en Corrie de Boer die wenske hem en zijn vrouw Rennie een noffelijke jirita. Daar kom ik dadelijk nog op waarom. Adi Hoekstra Hoogkamp van de Jouwer die werd 84. De Ben en Beppe Sissers die wenske haar een fijne jirita. Eddie de Boer van Ljout die had al een tongs die zijn jirita viert. Lokwensing van Sjoerd en Rennie Wendelaar Bonga. Ik neem dus al. Ze wenske jou een goed nij libbesierta. En diezelfde Rennie Wendelaar Bonga die vreeg de liertoon van haar man Sjoerd. Hij hoopt tiers die weer een jaar ouder te worden. Lokweeske, maar deze dag nog een soort zonnigeren van je vrouw, de Ben en de Pakenzissers. Juster vierde Rikspoorstra van Wolvegea, Jiri. Een dag die ik niet gauw vergeet, omdat ik zelf op die dag jarig ben, schreeuwt Johannes Koonstra. Vanuit de Lokweeske, hij hoopt dat ze er nog een paar mooie jaren bij krijgen. En Johannes vregen van Riek om het bekende lied Eens als de bazuinen klinken.

bekend als de Sanctrij 100 uit het liedboek voor de kerken, eens als de bezuinen klinken. Ali Jaltema Zijp van Marum, die had haar fjouwer in jontigste jaar die hongen. Lokmeesten die komen van Jelle en Pietsie, ze wijst jou nog een protte zon staan. Lineke van der Wal van Drachten, die had joerd haar jerry, wordt hem maar lokmeeske terug Lolke en Wietske. In het Theresiahuis op Jouwer, daar ben het Geertje Terpstra de Jong. Jou binnen deze week 86 worden, lokwezing van jouw squazuster Henke Twinstra Terpstra. En dan kregen we een aanvraag van Germen en Teuny de Boer uit Jorwert. Ze willen graag een liedhoonvregie van Lieuwe Heemstra uit Grauw. Die is op 16 juli verjaardag zondag geworden. Ja, wees je hem nog een soort zonnejerenta, maar de Ben en de Pakensissers. En dan liek ik een aanvraag van Jikke Visser uit Wommels. Zij is ongelukkig gevallen, had haar heup brutsen. Brotte Betterskip weeske dus van diezelfde Germen en Teuny uit Jorwert. Jansje Abma Hopma van Wommels is juster 90 geworden. De lokmeesten die komen van al haar naisten. Haar beppe is er, die zongt bij de zonggroep Klassie. Dit is Mike Dan Bij Dij.

En maar de Sjongroep Klassie, mooi, Derin, de Beppersisser van Jan Sjaapma Hopma van Wommels, bij wel online kaam. Van deze uitsturing van Prelude. Onvragen kan die worden op omroepfriesland.nl, dat is de website van Omroep Friesland. Maar de mail of maar de post. Zet er wel bij van waar het komt, van waar het is. En zet ik je telefoonnummer erbij. Hier bij Omroep Friesland is het nog eens een tijd voor het Nijs van de NOS, het Nijs het Friesland, het Waarbrugge en dan de muziek van Mai Douwe. Mijn naam is Jan Dirk de Haan. Ik wens je nog een hele mooie snijnta. En we sluiten het programma af met een wargelbespeling van Jochem Schuurman. Mijn God, mijn vader, zorgt voor mij.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 9 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. Het gaat om een man van 21, zegt de politie, uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen aangehouden voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd, vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten, en de autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In Hongkong zijn meerdere mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In het hele land rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur dicht. Het weer, vanochtend bewolkt, kan wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
4: Hast het als jongen, er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
5: Ja, mij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
4: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
0: Noi Friesland.
1: Jantine Weidenaar.
14: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
15: Een hele goeie morgen en welkom bij Noi Friesland. In Kollum gaan we vandaan in de oude nacht mooi winkelkarkens ontsmieten west. Het gaat om tientallen karkens die het bijen maar op een grote bult te slingeren binnen. Deze baldadigens badden op het parkeerterrein van de Aldi, de Jumbo en de Poys onder meester Andrea Stritten. Bij die laatste winkel lag een bulte vlak voor de ingang. De politie van de Jouwer die was kogeld voor wiet poeier dat op doorklinken ontroffen wordt. Inbrekers zullen het wiet goed broeken om in de gaten te houden wat wol als net thuis is in deze vakantieperiode. Ek takjes, tjen de vador of lietse stickers kunnen toch de criminelen broekt worden om eventuele slachtoffers te scouten. De politie roept mensen op extra alert te wezen in deze vakantietijd. De famkes van Nijewier hebben de 26e Oud-Meijerspartij won. In de finale win Michelle Sietsma, Marije Keegstra en Venna Koster. Mooi 4 van mijn vrouwen, 6 vrouwen te sterk voor het patroon van Reehuis Teuns. Mooi Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jessica Altenburg. Het is voor het eerst dat Nijewier de wichtigste keertspartij van famkes wint. Dat er een Nijewinner komen zou, dat wie al voor de finale duidelijk. Want ik Reehuis Teuns won de Oud-Meijerspartij nog niet. Vierlepper Michiel Silstra had voor de zesde wedstrijd op Riege woen in de heerste klasse. Die wenner van Jest Him sprong in Drilts 21,39 meter. Frere Kramer mooi 21,9 en Bouke de Jong mooi 20,99 stierne ek op het podium. Bij de vrouwen wie Hanneke Westers mooi een sprong van 16,68 meter de beste. Sigrid Bokma wat twadde mooi 15,83 meter en het tredde plakje wie mooi 15,34 meter voor Femke Rispus. Dan is het nou tijd voor het waarberucht Simon Mollema. Goeiemorgen.
16: Goeiemorgen, Jantine.
15: Ja, vind je van een mooi aardig oor uitzicht uit het Ruudwaai als justermorgen. Een soort wolken. Hoe komt het, Joert?
16: Ja, een soort wolken. En we hebben, Joert, af van een mooi betiet, gingen we zelfs even hier en daar een strook met wat buien. Buikus, kan ik beter zeggen, want zo roeg komt ik weer net. Want als de juist bolstert, zit op 0,4 mm laags, op 0,2. Grauw 1 mm nijbeets, 0,8. En Bakkeveen, 0,8. Nou, de temperatuur is Caroline ook zo'n beetje rond de 18, 19 graden. Ja, desal hoort ik net zo volle verschil in komen. Nou, Joert, hebben we hier al waren te vangen in de dagen. Uit en terug valt er toch een lichte bui, maar dus ik wil eens wat langere, droegere ritten. Dus een heel soort millimeters verwacht ik net. Ja, er is hier een soort bewolking, dus een wat grieze dijken. Wat is er, was krekkekkels zeist. Ja, de buien die worden met een zwakke, meest zuidwesten wind onviert. Nou, van de middag neemt de wind daar en die is dan wel matig en in vlagen toch wel vrij krachtig. En vooral als er een bui is, dan kan er dus even een beetje wat meer uithellen. Nou, de temperatuur die leidt goed om de 19 graden, dus wat minder warm dan juster. Jongen, dan volg je er wat opklaringen, maar de kans op een buiker die bloed gewoon besteden. Nou, vannacht is het dan zo goed als droeg. De zwakke wind die komt dan meer uit het noordwesten wei. En dan hebben we vannacht een leegste temperatuur van zo'n goede 13 graden.
15: Dan geven we naar morgen. Bloed het dan zo bewolkt of geven we de goede kant vooruit?
16: Begin de goede kant vooruit. Het is stapsgewijs, maar dat is meestal beter dan in één keer in omheeg vlenen. En morgen hebben we een afwerking van wolken en dan komt de zinnendrekkers weer bij. Op de meeste plakken op de morgen een lietse kans op een ja, spotje rein, kan ik wel eens even zeggen. Uit een buiken, maar verderop wordt het dan wat droeg. De middagstemperatuur die komt wel wat heger uit en die is dan morgen 21 graden, dus dat scheelt even een paar gradaties. De windrichting is morgen vanuit het west, noordwesten. Ja, en die is zwak, ontmatig, dus van de zielerij ligt het middenmatige genoeg. Nou, in de nacht dan draait de wind naar het zuidwesten. Maar ik dan is het droeg. De leegste temperatuur is dan goed 15 graden.
15: En dan geef ik nou de rest van de week. We hebben natuurlijk waar is die de PC. Wat wordt dat? Zinneklep mooi of paraplu's mooi?
16: Ik denk dat de zinneklep de meeste kans meidje. Want als die artiest is, zoals die had een hele drukke bied, dat verrijdt zich over u naar uw zoon bejouwing. En dat lege drukke bied, wat dus op dit stuit dan ik even plegen, die wordt meer naar wat nog bij Noorwegen leidt, wat omheeg drugs is. Maar ja, vanuit het westen wordt er dan warme, west-zuid-west in de reizen, wordt er warme lucht onviert. Ja, de temperatuur die rent op tussen de 23 en de 26 graden. Ja, die 23 dan van de water en land. Ja, dan tien je dus een afweg van wolken en zinnen en het bloed gewoon droeg. De winkrijft van de schilderij die is dan zwak ontmatig. Ja, waanzin was het eerst door de PC. Ja, vanuit het zuiden wordt er nog warmer lucht omviert. In het eerste en zuideerste komt het 32 graden dan in zicht. Dus ja, dat wordt even mijn oren. Een overhaal, dan is het juist tropisch, zouden we dat nemen. Op de waterland is het wat koeler, maar is het zo'n 20 graden. Maar ik daar dus volop zimmer. We hebben de zinnen de hele dag in zicht is. Dus het zinnenklepje en maar goed insmaren. Een zwakke hond, heel matige wind uit zuidelijke richtingen wij. Ja, een toosje. Ja, ik was zo'n 32 verhaal, een zo'n 20 op een waardeiland. Ja, dus nog een tropische dij erbij. Een soort zin en ze had nog op de meeste plakken een meest matige zuidwestenwind. In de nacht kan er dan een licht buik ontstaan. Ja, dat is nou 4 voet, dat is eigenlijk maar de connecting season. Maar daar ligt het wel een beetje op. Dus al met al stadig oprennende temperaturen, waarbij waanzin en toonzin op plakken boven de 30 graden uitkomt.
15: Nou, dan moeten we maar daarop taart wezen. Dank u wel, Sibo Mollema.
16: Gradien.
15: En ons af hier, deze editie van No in Friesland. Meer nieuws van Celsius op de website en in de app. Ik wens je een hele noffelijke snoeinda.
17: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Our Love is Easy van Melody Cardo. Dat jij die hem. Een hele goede morgen en welkom bij de muziek op de Snijnte Morgen. We krijgen straks muziek van Michel of Michael. Dat is beter. Michael Haydn. En dat is de jongere broer van Joseph Haydn. Een orgelsonate van Bach, maar dan Utviertrog, Vikingur, Olafsen. Volle meer nog. En ze zien bij om te komen. Eerst is hier Yves Montand, Planté Café.

Yelda Insamot van Noah, de Hebreeuwse zangeres. Klassieke muziek, een verneemd stuk, een heel geliefd stuk ik. Het is het lied van de Frans-Venezolaanse componist Reinaldo Haan. Hij had het schreuningetje een trekje op een gedicht van Théophile de Viau. En deze opname die word ik vaak instrumentaal uitviert. Het is eigenlijk dus een ariakje in het zezen, maar het is een voor zang, maar violisten en trompetisten en neem het maar op, die hebben het op hun repertoire. Maar een hele mooie uitviering is van Sol Cabetta, de celliste uit Argentinië. Zij speelt mooi het Praags Philharmonisch Orkest onder leiding van Charles Olivier Munro, Gloris van Reinhard Ohaan.

Sposa dispersata. Dit stuk Jerdium van de Montserrat Caballé. En het is een van haar hele bekende stukken opnames die op YouTube te vinden binnen en net op plaat opnomen binnen. Dat is heel erg jammer, want het is wel op plaatje, maar dan alleen nog mooi een pianist. En dit is mooi orkest natuurlijk. En ik kan er echt net achter komen mooi welk orkest het is. Ik denk ergens in de buurt van München of Stuttgart of dergelijke. Want het wie namelijk een Tajefte, dit stuk, in dat concert. En de dirigent heb ik net herkend, dus ik kan er gewoon het achterkomen. Maar goed, de muziek is wol. Het komt uit een opera, La Merope. En dat is eigenlijk van Gimignano Giacomelli. Maar het was altijd de tassoin on Vivaldi uit zijn opera Bajazette. En letter hadden de muzikologen toch wel tajoen van nee. Giacomelli, dat wie de eerste. En Vivaldi had het oernommen en die had het in een opera verwerken. Dus dan weten we dat ik. En ik had nou muziek van een broer van Haydn. En dat is Michel Haydn. Het wie een, hij heeft het grootste deel van zijn leven in Salzburg wennen. Hij wie trouwens een goede vriend van Mozart. Ben in Rohau, waar ik Jozef Haydn geboren is. En hij had ik een heel soort skreun. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we net meer van hem jaren. Want 40 symfonieën, requiems, tserkenmuziek en alles eromheen. Dat al je dingen. Hij wie natuurlijk initiëst bij een geestelijke. En daar hoe hij gewoon ontwerkt. Dit is in ieder geval zijn trompetconcerten. Jimjer, de Orpheus Chamber Orchestra, onder leiding van Winter Marsalis. En Winter Marsalis die speelt ik de trompet.

trompetconcert van Michel Haydn, de broer van Joseph Haydn. Je hebt de Wynton Marsalis en de Orpheus Chamber Orchestra. Hier is Víkingur Ólafsson uit IJsland. Hij speelt een bewerking van orgelsonaten van Johann Sebastian Bach.

Ave Maria Nomoro van Aleida Costa en Maria Bethania. En hier een bitsje baggerine van het Ave Maria. Heel iets bitsje. Slimane Nepsi, het is een Franse jonger. Hij is ben in Parijs, of vlakbij Parijs in Chelles. Hij had een Algerijnse familie achtergrond. En in 2016 waren we verneemd in Frankrijk. Mooi de versie van dit nummer, de Van de Voice. Hij zongt hier zijn amour. En wij binnen dadelijk weer. Dadelijk.

0: Het is weer zover. In onrin naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en tiesdag 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de tiesdag jongens van 6 en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis slim met Golden eSIM.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis slim met Golden eSIM.
9: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
10: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
11: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's. Is de Van Elsenie.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
12: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
18: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
17: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Ja, al die stikken op deze plaat. Sergio Mendes, 66. Brazil, 66. Dat we hier naar je topstikken. Disik werd een maskerade. En oeren nog muziek. Begin ik even naar het PC-café hier ergens in te oeren. Ons einde van het programma. En dan vertel je natuurlijk ik wat er al hier in Bureau de Vries is. Maar eerst nog even lekker een oeren muziek. Hier is Salvatore Adamo en Olivia Ruiz. De Georges.

Rivals and Rosary Beat, dat wie het titelnummer van haar debuut-cd van Mary Cotier. Het wie, dit nummer, dat ontstier mijn scroll-sessie mijn Irak-veteraan Joe Costello. Hij vertelde Mary dat hij zijn gevoelens allinnig kon omscrollen te worden. My soul hurts, dus mijn ziel docht zeer. En zij vregen hem van, ja, hoe ga je daarmee om als je een veteraan binnen? En maar al dat geweld, ja, die in de hart zijn geweer stevig vast, en de oren die hadden hun rozenkrans. En dat is dus wat je krijgt hier, de rosary beans van Mary Cotier.

Dio Vizalvi Regina. Ja, weet je hem nog toch? Ibo Vrini, wie dit? Dat je hem jij dan. En daarvoor jij je met The Broken Boulevard of Dreams van Tony Bennett en Sting. In je voorzien, good

0: Jim Jair en Stella Cole en ze zong Till There Was You, het American Songbook. En ja, Jim Mays kinderhaar eigenlijk. Ze komt uit Amerika. Maar de coronapandemie, toen kreeg ze een heel soort bekendheid, want ze zette haar video's op TikTok. En dat werkte, want Over the Rainbow die kon viraal. En dat leverde haar miljoenen volgers op. En toen stierf ze opeens in de Birdland Jazz Club en Carnegie Hall in New York. En nu is het een hele bekende showeres, Stella Cole. Hier is Fiorella Manoia. Ze komt uit Italië. Ik ben in Lucca. En ze zongt mijn missionares, Stella Cole. Hier is Fiorella Manoia. Ze komt uit Italië. Ik ben in Lucca. En ze zongt mijn Michel Bravi. Domani, un altro giorno.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio. Non si sa mai, e non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani è un altro giorno.

Joan Jolene heette dit nummer. En het zongen toch Lauren O'Connell. En zij nodigde haar vriendin uit Natalie Dynamite, jongen. En dames, kom uit Amerika. Jim Jaren dadelijk, ik heb je lief van Stef Bos. Daarvoor het Gouden Field van Wiebe Kaspers. En hier is eerst Willeke Alberti, telkens weer.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Stef Bos, ik heb je lief. Ja, Wazi is het Wesservier, dan is de PC. En altijd daarvoor is er PC-café in de bocht van Guinea. Toch Geert van Thun, en die hebben ook contact mee, want het is goed. Ik al. Goeiemorgen, Geert.
1: Ja, goeiemorgen, Douwe.
0: Bist er al helemaal klaar voor de komende uitsturingen?
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben even nu te druk te roeren, want het rijnt. Dus alles wat hier ongasten in het publiek binnenkomt, dat is binnen. Dus een hele kakofonie van lood. Maar wat hebben we prachtige gasten, de Douwe Zakenzaak erbij geliekt. Zij hebben hier in 76 de koning van de partij Wiep van Wier. Dan woont in 86 de partij Tjerk de Groot. Die het doen Ekma in 86. Woont de premie, zit een heel verhaal onverst. We hebben Rijn Tiedema. Dat is net een bekende keertser, maar dat is een man waar ik geweldig verhaal over de PC en zijn idolen daarbij. Nou, dat willen we nostalgische verhalen bij die mannen om de stamtafel. Ze zitten er al hier. Bonne Stienstra is er ook altijd, de columnist van De Snijn. Zo neem ik hem altijd maar. Hij is er altijd bij. En we hebben ook live muziek van De Suskes. Ja, Sipke Boer, maar zijn maten zullen het muzikaal op Fleury. Dat doen we al jaar in het PC-café. Nou, het rijdt wat. Als toch in de buurt bent van Frencher in de auto of op de fiets. Ik zou zeggen, kom lekker wel. De koffie is gratis en warm. En wij staan er gastkleer voor de volgende aflevering van PC Café om 11:00 live vanuit de bocht van Guinea.
0: Mooi, toffelijke uitsturingen daar. En dadelijk is er natuurlijk Bureau de Vries. En daar heeft hij vanaf 11:30 dan toch. Nou, dat weer in ons geval is Oebele Brouwer gasten bij René Koster. En dat is om 12:00. En Oebele Brouwer is daar dan gast. En hij wie 28 jaar officier van justitie en burgemeester van zelfs van 8 Kaspelen. Dat wordt een nieuwsgierig peteer met René Koster van 12:00 en eerst PC Café. Maarten Kaspers, die dier de techniek van de man. En ik, mijn naam is Douwe Heringa. Hele fijne snor, moet ze er een mooi rij van. Ontzettend.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke keer in
2: onder. Maar bij wie is het dan?
0: Doch mij, onder Scootsjepoel in Omroep.
2: Alle dagen tussen tolven en nien.
0: Klik rugsboppen op Appus.
4: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
5: Ik voor de Scootsjepoel.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: De garage in je omkrieten? Heima, service en auto's. Is de far else.
15: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
16: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
17: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Como meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hast het als jongen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen. Iliauwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
3: Ja, mij kwartingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
1: Kom, laten we gauw gaan. Want op is op.
14: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
17: Reis weer met Golden eSIM.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com.
19: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
20: Omroep Friesland.
21: De PC, daar staat de hele stemfabriek stil.
22: Ik ken uit net een slag mis. Dat mooi ik het weer beleven. De PC.
23: Het is een dag van traditie.
24: Omroep Friesland. PC Café.
25: Als ik alles bij ons joh, dan ja, ik denk dat ik net, ja, daar aan moet praten. Ja.
26: Presentatie Geert van Tunen.
27: En uiteraard, mijn verste sidekick Helco Broersma aan tafel. Goedemorgen alweer, het is 26 juli. Dit is PC Café, de tweede aflevering van Iergang 24. En we hebben weer mastodonten aan de tafel zitten. We maken er een prachtige aflevering van. Maar heerlijke nostalgische verhalen. Want de snij, dat is toch de nostalgie als het gaat om PC Café. Maar we stellen ze aan je voor. Om te beginnen, want daar maak je altijd mee beginnen. De koning van Jongetje 26, Zaken Zaagster. Wat is daar een verhaal hoe te vertellen? Die zullen we die zeker nooit vregen. Maar er is ook een prachtige... De vraag van Helco.
28: Ja, hast ook vreun oerholden in de keertverraad?
29: Zeker een vreun oerholden.
28: En wie is dat?
29: Wie Jetse Faber.
28: Kon hard voor reden, hè?
27: Ja. Wiepie van Wieren is de rek, die zit naast hem. Ja, die kreeg in 26 een pak op een beulen van Zaken Zaagster. Maar in 26... Ja, toch? Nou ja, dat komt straks wel. Nee, dat nuanceren we straks. Krijgt alle gelegenheid, Wiep. Maar in 86 woest hem wol. En dat weer natuurlijk een prachtige oerwinning met Tunno Schuurer en Peter India. Met Tunno als de koning. Ik voor die de vraag.
28: Ja, voor die dezelfde vraag. Hij stond een soort vrouwen doorhouden in de keersverhaal.
29: Ja.
27: Maar steek bij de microfoon.
28: Ja. Neem maar eens een peer.
30: Ah, jongen.
28: Jongen? Ja, ik ben niet wat zantig, maar...
30: Ja, neem eens een peer. Nou, dat is wat moeilijk op dit moment, maar ik ga een aanvragen.
27: Ja. Oké, okay. Nee, ja, maar u de keertrij bedoelen wij, hè?
28: Ja.
30: Ah, heel zorgelijk.
28: Ja. Ja. Kom maar straks wel waarom je.
27: Misschien hier we de vraag stellen, maar een hartstikke vijand, hoor. Wie is misschien gauwer kleren, weet je.
30: Nou, net ik weet, ik hoop het net.
27: Nee, dat denk ik net. Nee, daar is nog een leuke man voor, dat kan je missen. Tjerk de Groot is hier rek. En Tjerk, dat is de man die het in de finale van 86 weer op een beulen kreeg van Wiep van Wieren. Ja, dat wordt wat hokkletst. Maar die toch in de eerste omloop dan weer Zaken Zaagstra er al wist te slaan. Dat is een herinnering die altijd bij een bijbleun is. Maar ik kon daar de vraag, Tjerk.
28: Vreunen, oerhouden.
0: Ja, ik denk het wel. Nou, ik kom een heel soort bij Ron de Triemstra. Daar kan ik wel van zeggen dat een echte maat van al drie hier, of vierde hier bijna al van mij is.
2: Ja, dat ja, komt ik nog heel veel.
0: Vierde ik zou hetzelfde verhaal van wie ik in Mijlke niet gehoord.
2: Ja.
0: Dus, maar echte voor hun, dan,
2: ja, dat bedoelt
0: dan,
2: bij.
0: Dan neem ik echt Reiner.
2: Ja, oké, okay, Reiner, dat is duidelijk. En dan kom ik bij Rein Tiedema. Ja, Rein Tiedema, dat is net een keertje die nou een enorme palmares behaald heeft op de haardklasse. Wij komen daar dadelijk wel even op waarom, Rein. Maar die juist het zelf aan, dus dat is net zijn probleem. Dat is wel een betoefd zakenman geweest. En altijd wel belutsend bij de keertsporten. Zit ik in het bestuur van De Vreule, van Stichting De Vreule. Dus dat is prima. Ja, eigenlijk een echo ontdijk, want ik ken een beetje van die skiernis. Misschien maar wij ontdijken. Nee, we stellen toch de vraag, Helco.
28: Ja, Rein, had ik wel vreun in een keer zo rood oorhouden, denk ik.
5: Ja, zeker. En heel, ja, eigenlijk wel. Ja, Douwe de Boer, die zit hier nou.
2: Ja.
5: Jan Banten, maar die zit in Zweden.
2: Douwe, ja, dus, ik miste die. Ik heb, och ja, daar kom ik
5: straks naar
2: van. Nou ja, dan is het toe maar.
5: Nee, maar Tjepko Vellingen, dat soort man.
2: Ja.
5: Alles wel de jongenskeertjes, daar heb ik een soort vreun.
2: De jongenskeertjes.
5: De jongenstiet.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
28: En een vreulijk lakje.
5: Ja. Ja, klopt.
28: Wichtig, hè?
5: Ja, zeker.
2: Ja. Nou, mooi.
5: Ja.
2: Nou, dat is goed om te heren. Dan stel ik voor dat we naar Njoggetje Sijsensand gaan zaken. Want dat is toch... dat die finest moment was uit in carrière. Want als je die verhalen lezen, wat had je de flow kregen op die dag? Ging er waar die dag?
6: Ja, dat klopt. In Sijsensand doen de week nog eigenlijk nog maar correct een paar hier hoofdklasser.
2: Zeker.
6: Althans, eerste klasse doen. Hè.
2: Wie is de eerste achterin ze, hè?
6: Ik ben eerst achterin ze.
2: Ja.
6: Ja, Priesemoen. En toen even waarom lutsen en waarom kom via de tweede klas en zijn we in de hoofdklasse belonen of nou ja doe ja, de eerste klas zelf ja. En met Dirk en met Piet en wij wien net de favoriet voor de PC, maar wij wien wel een bepaalde outsider, want we gingen in ieder geval in dat seizoen al een of twee keer een wedstrijd doen.
2: Zeker.
28: Dus, ik kan je trouwens voorstellen dat het over opslager worden best, want dat Wansie van daar hing het hier als achterinje. Nou, dan wil je gauw achterin zal.
6: Ja, nee, dat bleek dus, want dat heb ik gauw niet. Dus, Oski van Om.
2: Ja.
6: Dus, wat dat betreft, de keuze maken om opslager te worden. En, mooi succes.
2: Ja, wat ja. Ik zei de best in de flow rekken in de rin van die dag. Wiep knikt, want die onthoudt alles. Maar kist dat gevoel nog waarom, Helly?
6: Nou ja, net helemaal precies meer vanzelf. Ik weet wel van, we begonnen moeizaam, de eerste omloop. Tien, het partij van Jan de Groot.
2: Ja.
6: We kwamen volgens mij zelfs nog achter in die partij. Maar goed, dat redden we op. En ja, gaande de dag, ja, we begonnen het eigenlijk wat beter te keertsen. En in de hele finale, het vind ik een heel goed partij. Ja, toen gingen we de gang er laag in. Dus dat joeg vertrouwen. En aan de andere kant, weet ik zo van, want Wiep en Klaas die keerst natuurlijk de hele dag geweldig.
2: Ja.
6: Maar goed, wij keersen eigenlijk nooit op hetzelfde moment. In ieder geval, wij letten net op hen. Dus wij gingen neer van mij kregen.
2: Dat mag het even maar doorgaan. Want ik lees waarom, daar stond eigenlijk net in de gaten hier hoe zij erin omstien te vegen.
6: Nee, dat gingen wij net in de gaten. Want ja, we winnen mooi zorgen partijen aan de gang. En dan les wat minder op joren. En dus ik op Wiep en op Klaas. En ja, en letterlijk begrepen wij wel van, nou, zij gingen eigenlijk tot de finale eigenlijk alles over de boppen heen slaan.
2: Ja, ja.
6: Maar goed, dus die angst namen wij net mooi.
2: Nee.
6: Nou, is net mooi de finale. Soms, we gaan onbevangen de finale in.
2: Ja.
6: Dus dat is misschien wel mooi best.
2: Ja, en dan zeg ik in die finale. Ja, ik kent het net op, maar er zit er 4 om me in. Is het geflatteerd? Hoe weer het eigenlijk?
6: Nou, als je naar de verhouding tussen hun partoer en hun partoer, ja, dan is het geflatteerd. Zelfs wie net zei dat wij nog eens volle beter winnen. Maar ja, dat moment winnen wij wel volle beter.
2: En dan hier is het perk eronder. Want wat weer de tactiek bij die opslag op dat enorme perk?
6: Nou ja, ze is maar in eerste instantie Klaas voorin.
2: Voorin.
6: En, ja. En nou ja, dat wil een beetje weer opslaan, maar ik tussenin, Pubieri. En Klaas, die de snijste voor net mooi. Hè, die volgens mij Johan Hammelsman nog mooi. En Klaas, die we hier maar een blessure
2: te
6: maken.
2: Ja.
6: Ja. Dus derde keer. Maar goed, ik zorg een spul, speel je vanzelf. Net alleen nog maar denken, nou, dat tegenstander. U speelt weer vooral goed opslaan. Keertsen, beperkt horen tot de middellijnen, bij wie spreken. En dan uitslaan. En andersom, ik. Ja. Goed opslaan. Keertsen, beperkt horen tot de middellijnen, bij wie spreken. En dan uitslaan en andersom ik. Ja. Zeg maar een keer lezen als in perk wien en dan mijn opslag precies de keer te houden.
2: Ja, ja, ja, dat zie je wel.
6: Het wie nog een traditionele keer en
2: zo.
6: Ja,
2: zo krijg je het, maar er ziet wel, het wie wel een plan.
6: Ja,
2: dus,
6: dat wie wel het plan.
2: In hem heen, het troppen.
6: En Turk wie sterk op de boppen.
2: Ja.
6: Dus dat nam ik mooi. En het tussenspel van u is, dat wie ik wel voldoende, om samen te zeggen.
2: Ja, je bent ooit bekend worden, ik, maar je, zeker door mijn Piet Jetsen, maar ik op de maten die je bij hem hing, dat van het totaalkeertje. Ja. Je stien te plakken, je wist precies hoe je hem in dat veld. Ja. Wie dat doet, ik al zo?
6: Ja, dat wie ik wel zo. Van, ja, dat leer je net meer, want dat heb ik een beetje, dat neem je mooi, denk ik, vanuit hoe je zelf binnen. Van als je precies weet, maar goed weet waar de bal komt. En dan moet je op dat plak steen in verzinnen.
2: Ja, ja. Dan heb ik wel eens zoiets van, ja, wacht even jongens. Het is al niet net zo simpel als dat ik het nou uitlees. En dat is het ik net. Want het verschil tussen de mooie ballen tot voorin en een goede tussenin is heel goed 10 centimeter.
6: Ja, dat is heel goed 10 centimeter. Want dat wie ik zou mooi, nou ja, dan doe je die wiep achterin. Maar ik doe het wiep voorin stieren.
2: Nou, die hier wel lengte.
6: Dan hier lengte. Van, nou ja, voordat je daar heen ging. En nou ja, doe de bal betunnel weer. En dat er dan tussenin moest. Ja, dat wie gewoon hartstikke moeilijk. Ja. Hartstikke moeilijk. En dan merk je van, als je een goede dwan binnen, ja, dan slag het dat.
2: Ja.
6: En ik vaker zie een keer. En dat je net een goede dwan binnen. En als ik was geweest, ja, dan zit het helemaal heel snel door de kant uit.
2: Ja, ja. Hoe zie je Stouwiep op die partij van Sijs? Want je bent toch, de grote kans hadden zo net.
30: Ja, in principe weer het was omdat wij de meeste partijen wonen hier. En ja, dan ben je eigenlijk wel een beetje favoriet. En ik keerste dat hier ook al heel goed. Dat wie mijn hier aan je steekbal was.
2: Ja.
30: En we begonnen ook goed op een PC. Ik bedoel, maar eerst in Johanne van der Maaivee om draaien of zo hebben we dat gewoon. En Tjesse en Willem Hiepstra ook.
2: Ja.
30: En toen de tweede partijtje in Zaken en Bert Rinia en Gerry van der Heijden volgens mij.
2: Nou, ik zeg het even voor die nasje in, Wiepen, dan komt dat heel erg goed.
30: Nee, Bert Rinia weer dat.
2: Wacht even. Je keert zijn eerste tegen Johannes van der Meij binnen Hovinga Willem Hiemstra, inderdaad. Dat klopt. Oh, dat is er een mooi verhaal bij. Want die broer Klaas, die hier voor de gewoonte, als hij Johannes van der Meij op het parkeerplak tegen zou, dan zou hij Lidde Boomer in de tas, jongen, want het werd helemaal niks met hij hoort.
30: Nou, dat zou best kunnen dat hij het nooit had, maar ik weet wel dat Johannes een gloeiend hekel van Klaas.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Ja, nou dat blijft blikken, want hij redde doe ik net. Dan kom je hem uiteindelijk op ja,
1: de finale,
2: hè? Dat is wel een hele leuke jongen, want je moest op het tweede omloop.
30: Sjouke de Boer.
2: Wat is dat? Nee, jong, wat is dit een hartstikke leuke tour? Dan moest dit is net de leeuw, dan moest je in broer. Zijn Robert, 26.
30: Ja, Robert.
1: Nee, het was omloop.
2: Nee, sorry, het was omloop. Nee, Sjouke de Boer. Nee, sorry. Nee, is die broer hier van Len. Ik denk.
30: Oh, maar hij heeft hem helemaal in de war, jongen.
2: Godverdomme. Neem me niet kwalijk. Herstel. 1-4. Sjouke de Boer, Bert Rinia, Gerrit van der Heijden.
30: Ja, dat zal ik.
2: Nou, Herstel, kijk, gewoon altijd gelijk. Dat zit ik er in om te lul, man.
1: Ja, Robert Helman eerst.
2: Nee, nou ja, doe maar.
30: En dan wonen we maar 4 meer. Ik zal jullie wel helpen.
1: Maar de hele finale, Wiep ging nog beter. Skinny geweest in Ring de Groot.
30: Ja, Ring de Groot.
1: Maar hing je hem groot wat verschetten in die eerste drie omloop.
30: Henk Leeuwen en André Rodenburg.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En ik koos nooit van het harde, maar dat wist alles.
30: Ja, ik ben zo.
2: Ja, hij weet alles.
30: Maar ik ga even...

0: Piet. Ja,
1: die ja. Oh, ja.
2: Toch heeft de boek een paraat dus, hè?
3: Maar hier je de eerste trein lezen, trein omlopen, je hem kroelt net wat verschetten.
1: Wat zei het niet?
3: De eerste trein lopen, te volle jammatten, dat je nee, dat je echt een tactisch keuze van die...
0: Die viel meer beren sterker.
2: Ja.
0: Ja, werkelijk weer.
2: Want dat wil ik dan weten. Want nou, dit is machtsvertoon wat je Michel liet hebben. En gelukkig het zaken net zo. Maar je moet die finale instap werden, maar ik dacht, deze is voor u.
0: Nee, dat zeg ik nooit zeggen, maar wel. Het algemene publiek, het gonzen erover, de keertjes zijn, ja, hierin had je in de keertjes, dat je de dingen die je van winnen kan, dat soort verhalen gingen, hè, bij had je hierin net tegen, maar ik jaren dat al wel, maar ja. dat zou je ook net zo volgen.
2: Nee.
0: Maar we hebben wel vol vertrouwen om in die finale te zaken die de keert, natuurlijk.
2: Ja, en dan gaat het zo, 4 miljoen.
0: Ja, nou ja, het is gewoon zo, wij kwamen naar die speelzaken en bij de zaken sloeg geweldig op. Een soort farin. Ik zie daar nog eens zelf uit. Ja. Ja, broer, ik zei, ja, nee, werkelijk, ik zie het nou voor hem. Ik denk, goh, jongen, Jan Meijnenwerk is een bal. Nee, Jan Meijnenwerk is een bal, maar ik viel me zo sterk. Hey, het zou hier tegen.
2: Ja.
0: Maar zaken die dat net. En dan zou het er wel, we gaan niks van die man mooi creëren, maar ze wisten wel dat ik iets voor dus ze weten wel dat ik zo'n net
2: gewoon aan moet.
0: Dus ik kan inzetten dat zo'n nog in. En ja. Dan letterlijk wel de PKD in.
2: Nog overwogen om te ruilen met Klaas. Klaas even achterin.
0: Dan hebben we het overhand. Maar ik zag Klaas, die had even een knibbel. En ja. Hij zat dan maar er achterin. En die man kon ik liggen wel achterin.
2: Jawel.
0: Ik zat dan maar die man rennen. Dat kon we eens. Dat kon eens dat ik net van Klaas met die knibbel.
2: Nee.
0: Zo, en dat maakte ik net wel. Dus hij maakt voorin. En ik ga juist nog even met Klaas overhand. Hij zei dat weer. En raak hoor, dat draaide al je naar links, zaken zijn bal.
2: Zaken zijn bal, maar de linkerhoorn afslaan.
0: Ja, wat tussenin, hij ging over vooruit. Ja, dat heb ik helemaal een lang perk. En dat weer voor zaken, maak ik er om een tussenin zitten aan. En zo weer het ik ben. En wat ik dan kreeg, ja, dat rotzooi en dan kon ik dan wel een keertje verslaan. Maar je keertje weer nooit dikker dan voor de middellijn. Dat is zo. Als dat loopt wel fantastisch op.
2: Ja, nee, dat
0: Piet Jets zei.
2: Ja, dat begreep
0: maar
2: ik.
0: Maar ik zie je achterin. En ik ga een peer van hem houden. Nou ja, die gaan dan ik weer ik heen en zal ook weer. Ja. Ja, nee, ik denk, ik wil die bal omhaan.
2: Ja, natuurlijk.
0: En daarheen is eigenlijk gewoon.
2: Ja.
0: Maar, nou, zag ik dat. En, nou ja, we kregen een poort aan de grond. We gingen een keertje voor de middellijn. En we sloegen nog redelijk goed op. Maar zij sloegen een knaap en goed uit. Zij sloegen de keertje voorbij. Nou, het is samen gebeurd.
3: Ja, dus deze premie telde net voor die.
0: Wat?
3: Deze premie telde net voor die. Die...
0: Ja, is wel, want ik veer het nooit weg, want ik ga nooit beter partij kiezen dan die dooi. Alleen dat ik word in die verhalen naar Tjen letten.
2: Nee.
0: Dat is zaken is je schuld.
2: Ja, ja. Ja, zeker. 50 kilo letten stellen we dat wel ver.
1: Dat is sowieso een best, hè?
2: Ja. Ja.
0: Maar zo weer, het weer mijn dooi. Dus ik ga echt, ik denk er nog alles doen. Ik denk, god, jongen, ik ben zo sterk.
2: Wat maakt dat frustrerend, Bert? De viel is sterk, de wie is sterk, en wie is fantastisch goed en hij krijgt amper een bal.
0: Ja.
2: Mannen, als zit dan rest die tegel.
0: Dan vred je ook, op, maar het is net alles.
2: Nee. Goh, nou, en dan een premie. Ja, Johan Lokkinga zei altijd, de kloterige premies. Dat zou beleefd houden, net?
0: Nou, nee, dan is net... Je wilt winnen, natuurlijk. Maar als je de prijs de premie winnen, hoe dat telt net mooi zijn, dat is logisch.
2: Ja.
0: Want alles geeft nooit de koning en nooit winnen de betoer.
2: Ja, zeker.
0: En dat is logisch.
2: Ja, dat is logisch, dat jij er ook bij. Ja. Trouwens, zaken... Klopt het dat je daar stoot? Nee, dat moet ik even heel zorgvuldig formuleren wat ik nou zeg. Klopt het dat Dirk Talsma wat spul hier mooi dij vooral geeft aan die PC? Ik denk met name aan de Rengers dij van dat hier.
1: Ja, nou ja, spul hier. Bij Kirsten dus met Dirk en Piet en ik. Nou ja, en dat roem gewoon net nog eens tevreden niet. Dus werkelijk toen hebben wij hier makken, dat we een paar weken voor de PC.
2: Ja.
1: Hebben wij Bert Rinia vregen. En dan gingen we Piet Jetsen weer achterin,
2: ja.
1: Bertrini ja voorin, en dan zonder Dirk. En dat zonden wij dus nooit op de Rengers, die we nooit maken.
2: Ja.
1: Zonden we dat naar Arjen van de partij, zonden we dat zijn Dirk zeggen, dat hij dat we nooit de PC stappen zoen.
2: Ja.
1: Maar doe het, want wij gingen niet makken Bert vregen dus, en dat we blijkbaar zichtbaar was. En toen werd er een orenkeertser.
2: Die in de rondje.
1: Een rondje om veel. Ja. En toen werd er een orenkeertser die ons nooit omhaast naar Dirk daar. En die zei, die hier wel in de gaten wat er gebeuren zou. Dus Dirk die uiteindelijk, net van u, maar van een oren. En hier hij wel in de gaten kreeg. En dat hij nooit per se net mooi strokkeertser koe.
2: Nee.
1: Dus ja, daar wie er net bleed mooi.
3: Waarom moet je hem door in? Waarom moet je hem door in, Riley?
1: Nou ja, omdat wij met Piet achterin gewoon, en Bert voorin gewoon meer kansen zeggen. En dus wat dat betreft, en Piet koek ik achterin. En Piet hiet de PC-woeners achterin, zoals Klaas en Johan. Ja. Dus wij zijn van, dat geven we dan.
2: Ja. Ja. En, want dan zegt, ja, hij wilde net blieb, maar hoe uitte hem dat? Want ik heb begrepen dat je in werkelijk een paar dagen helemaal niks in elkaar zijn had.
1: Die ringen daar hebben we helemaal niks in elkaar. Nee. We hebben volgens mij maar één omloop keerst. Misschien 2 omloop, dat werkt ze niet eens meer. Maar er is net een wat onderling wikselen.
2: Nee.
1: Dus dat we jammer, maar helaas. Maar goed, daarna hebben wij...
2: Maar je hebt wel praten, volgens mij, voor de PC. Toen zijn we...
1: Ja, nee, we hebben op de tafel zitten. Want we hebben zo een simmelkoor uit het samen. Maar dan hoeven we het niet eens naar de PC te gaan. Dus we hebben bij elkaar zitten. En we hebben dat terug praten. En we winnen weer on speaking terms, om samen te zeggen.
3: Gewapende vrede.
1: Gewapende vrede, nee, dat weet ik net. Ja, oh, nee. Dat weet ik wel weer helemaal oké. Okay. Dus Sab heeft met Dirk naar de PC te gaan.
2: Ja.
1: Daar wie op de PC op zich van tevoren, ik kan niet meer van de mee.
2: Nee, oké, okay, nee. dat die clear. Nee. Nou, had die Bertrini het net zo lang bij hem uithouden?
1: Nee, die had het net heel lang uithouden. Hij heeft wel wat prijzen nog mooi in woon. Maar nee, dat bevoelt toch net. En Piet, die woe, nee, achterin. Hij zei, nee, dat is me toch de bot, te zwier. Dus ik wil gewoon weer voorin en opslaan. En dus toen hebben we uiteindelijk...
2: Dwaai hem, denk
1: Weet ik nog niet eens, maar in ieder geval vrij vlot in het seizoen daarna. Ja, in zo'n zondag dus, hebben we Dirk bij Vregen.
2: Ja, ja.
1: En dan hebben we nog, eigenlijk nog nou ja, krap om 2 uur met Dirk keert.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Sterker nog, maar daar komen we ooit nog wel eens een keer op. Nou, het kan wel echt
1: zondag
2: natuurlijk. Dat is Dirk die toen blesseert.
1: Ja.
2: En dan, je wint de 2e prijs. En dan zei ze, dat is eigenlijk de allermooiste PC
1: ja,
2: die ik ooit
1: heb. Ja, dat is een hele mooie PC die we moesten...
2: Vertel dan maar
1: even. En moesten 2 keer zijn Dirk rekken blesseert. En toen ziet Wiepje aan de goede kant, want we verleren een prijs en premietje en Wiepje en Klaas en Sjouke.
2: Ja.
1: En toen hebben ze zo'n Dirk bloot erbij, want er mocht misschien wel bij laten worden, hoe dan ik maar. En dus toen is Piet Jetsen weer achterin gegaan, ik ben voorin.
2: Ja, voorin, hè? Ja.
1: En toen hebben we een hartstikke mooie dag eerst. En nou ja, dus dat wie gewoon een hele mooie herinnering inderdaad. Dus dan kan een 2e prijs ik wel heel mooi wijzen.
2: Ja, dat is het. Ja, en dat is dan ook wel weer heel opmerkelijk. Want je bent toppers. Je bent van het allerheegste altijd. Ja. Want zou goed winnen je wil. Dus daar ging je voor. En dat dan dit... En dan toch
1: en dan zeker dus in dat geval mooi Piet Jetsen. De hek gewoon heel lang markeerd. Maar dat was denk ik toch wel de partij dat wij hartstikke mooi op elkaar inspelen. Ja. En ik ben heel veel genoegen op Romsjuggen.
2: Ja, prachtig mooi, prachtig mooi. Ja, nou ja, goed. Dat is tot zover, zoals ik zei, zoals en zondag. De ruzie van de Talsmis verklaard. De vrede is getekend. Wij praten dadelijk verder over 1986. Dan wordt het echt vrolijk hoor, Wiep.
0: Met ik weer nog steeds bij Sergeant Santen, man.
2: Ja, ik zeg wel, de dwalen is een beetje voort. Ik denk, ik moet het even onkundigen dat we straks net weer die Babylonische spraakverwarring.
0: Nee, klaar.
2: Dus de bedoeling is dat we nou, ik zal even in het draaiboek zien. De bedoeling is nou dat we naar de muziek gaan. Dat Bonne dan zijn column docht en dat we dan eventjes een jongetje Sergeant Santen 80 bij de kop pakken. Is dat oké wat hij betreft?
0: Prima.
2: Cool. Schitterend kind. Nou, dan gaan we naar de zusjes, want die steen je... Jongens, dat mag ik je even vertellen. De zusjes. Weet je hem dat de zusjes sponsor is van een keerspertoer? Een huidig H-klasse keerspertoer. Jawel. Wouter.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Voilà. Oh, wacht even. Kom even bij deze microfoon bij. Die Matthias al stelt op muziek. Wouter is... Nou, vertel het zelf even.
4: Ja, mijn Lietse broer die zit hier op A-klasse. Dat is het patroon van Rendel Bouma.
2: Ja.
4: Ja.
2: En daar ben je een sponsor van?
4: Ja, volgens mij ben we zelfs hoofdsponsor van het patroon.
2: Ja, ik ga de zusjes op dat broekje steken, zien we nou. Ik moest de periscoop erbij hebben.
4: Ja, ja mooi ook.
2: Nou, eindelijk, jongens. Jim zit er net een bot in de senior op die PC. Nou, nee, dat mag ik net zeggen. Jongens, de zusjes, die is jongen. Ja, wat ben ik blij. Ze winnen vannacht om vjouwroeren tussen, treden op in Giethoorn. En zussen daar steken fris en vrolijk. Dat binnen de muzikanten. Die mogen we erbij hebben. Take me home, country roads.

0: Mooi man. De Suskes, ze komen dadelijk nog een keer weerom. Wij binnen bij PC Café Dwan de mooie verhalen uit Nieuwtje 86, 86 in letteren hierin. Maar er is ook altijd die ene man die stit als een blok, als een rots in de branding alle hierin achter de microfoon. Dat is die columnist. Nog altijd de allerbeste, ik kan het net vertellen. Hier is Bonne Stienstra.
1: Als in een sport het voorzichtbare, het voorspelbare, het wint van het onverwachte, dan wordt het een saaie sport. Dus ik bellen vanmorgen even met Tadej Pogacar. Hij nam op en ik zei, nou Po, dat was bedankt. Graag dien, Bo, zei hij. Niks graag dien, zei ik. Je hebt mijn hele Tour de France naar de kloten geholpen, maar dat hield niet maar demereren en winnen van die. Je kon de klok er op blik zetten. Wat hiek dan wel met een vreugde? Maar ja, wie er is een jaloer te laat onder start komen? Of hier 20 kilometer omvist? Of wie om mijn pad hier een knipper kan maken in een ravine, zei ik. Nou, master is Jerebo, zei Po. Ik ken er niet van dat ik zo vol win. Dan moeten mijn tegenstanders maar beter fietsen. En trouwens, Bo, dat ik die dag nog online hou, ga jij in Friesland ik net hier die praktisch alles wint. Jij hier er wel een punt voor zelf. Sjester Steinstra. Weet ik eigenlijk alles en zwaar het ervoor dat de uitkomst van een hardklasse partij eens van tevoren al vast is. Zoals Berem Juster is de uitzondering op die de regel bevestigt. Voor u, Fries Nationale gevoelens, is het nog een geluk dat de beste keertser van dit moment zijn geef Friske namen had. Stel je voor dat Dylan Drent fit weer en alles won. Stel je de kop in de Telegraaf toont je te morgen er eens voor. Drent, koning van Friese kaatsklassieker. En dan had je nog geluk dat er net Dylan Groninger heet. Dat zou pas beroerd klinken. Groninger wint PC. Je moet het er net aan denken. Maar goed, hoe krijgen wij de verrassing waarom in het keertsen? En vooral op de PC. Je kent het eerst aan mijn handicap keertsen letten. Doch eens in de hinste brood ik wel. Dan moeten de snelste drivers de rest 40 meter voor je. Voor het eerst leidt aan de stuit bij gelijks op de voorstreden. Je zou een mobiel perk lezen kennen. Op elke hoek een man en die vrouwen kinderen met perk van droog het eerst is een opslagbal onderwijs. Wij zullen een echo praten kennen dat we tegen massaal naar het zieswinkel van Tjesse gaan. Zodat er hem de hele dag uit de naden werkt. Nachts naar slepen kan van werkers en aan de oren thuis achter een rollator naar het perk schuiven. Maar zulke ingrepen binnen logistiek net makkelijk uit te vieren. En je kan het Tjesse in je hand op rij binnen of eerst dat hij in zijn omloop een koprol maakt of een pirouette. Maar dat staat niet te worden in de reglementen. Dat is hoor het ingrepen van hogere machten. De president van Amerika had bij het WK voetbal zien letten dat dat kan. Reed werd geel als de baas het wil. In de directietinter van de PC zit Waji de macht. Wij binnen maar het volk. Die ene dag is de PC-voorzitter de baas van het Sjoekeland en naast hem zit de baas van Friesland, commissaris van de Koning. Itz Hellinger en Arno Brok. Zeg maar de Infantino en Trump van de Chocolat. Minder corrupt, maar wel de man die het van zessen had. En ik weet dat de commissaris ik wil kleren is, maar dat wint van Chessen. Ik weet dat er popelt om in te grippen. Ik verwacht je dat in de finale. Het zit vier weersten gelijk, zoals gelijk en een dikke keer bij de boppen. 10.000 taskogers houden de adem in. Het verkeer komt stil te liggen. De muziek uit de bocht is uit. Voelt vleien een bochtje om. De F6 is weg. En het is zo stil. Zo stil.

0: Heel had het er nog nooit geweest. En dan had Chester Steenstra ons in omloop voor de allesbeslissende opslag begint, verbreekt een loere stem vanuit de PC-tent de magische stilte. Oorgoen.
1: PC-café.
2: Nou ja. Niks te volle zijn, toch? Nou, dat bedoel ik maar. Oké, okay, nou jongens, dit is PCKV, de hilariteit die viert jaar hoogtijd. Zaken Zaagstra, wie van wie een rood, die man aan die tijd komt er aan. En Rijn Tiedema, ze komen al die jaar nog aan het werk. Maar ik moet toch even met jou beginnen, Wiep. Want jongetje 86, ja, dat moet dan een van die finest moments West hebben, denk ik, hè?
3: Nou, dat weet ik net.
2: In ieder geval, hè?
3: Ja, in ieder geval, ja, maar van, ja, tuurlijk, het winnen van een PC is altijd mooi.
2: Ja, precies.
3: Maar er winnen wel meer erbij, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dat weet ik, want het allermooiste, dat is de PC die is maar in broer woont, volgens mij. Ja, ja. Ja nee, dat snap ik ook wel. Maar hier is nou wel natuurlijk een achterinse bij die er wat van koe, hè?
3: Zeker dat, en ook een goede opslager.
2: Ja.
3: Het altijd, maar wel vaak.
2: Tunnel Schuurer. Ja.
3: En toen een schuur, ja, natuurlijk. Eigenlijk een fenomeen, hè? Ja.
2: Nou, bel ik daar lessen op. Nee, toen vroeg ik, was bij u komen in PC-café. Dat is altijd direct leren wat wij waarderen. En toen zeiden ze, komt de premiewinner, Rek?
3: Ik zei, premiewinner? Ja. Hoe heet dat dan?
2: Ja, dat zeiden ze, ja. Ja, maar die, want toen zeiden ze, ja, die hoort, die had erbij.
3: Ja.
2: Ik zei, nou, die hebben we dan net uit nodig. Maar ja, als Wiep het zei, dan doe ik het. En ja, zeker. En dus kwam ik, Tjerk de Groot is een jaarboekje. En ik zei, Tjerk, PC-café. En daar zit hij dan, Tjerk de Groot. En die, ja, dan nou weet ik nee, net precies hoe beginnen met dat jaar. Want begin ik nou bij die finale, Jim Wiepen die?
4: Ja, maken we niks uit.
2: Dat maakt hij niks uit. Wat ga je in mijn pakken bij Beurlen kregen?
4: Ja, dat die samenmaken bij Beurlen. Maar ja. Wij kiezen in de eerste omloop, Jim Piet, Zaken en Rijn.
2: Daar kom ik straks op.
4: Oké, okay. Nou ja, maar ja, de pakken bij Beurlen. Ja, dat is jouw uit. Ja, ik zou krijgen een wit vier van mijn draaien. Nou, volgens mij wit vier van mijn eerste.
2: Ja, dat weet
4: ik. Dat Jerik nooit.
2: Ja, vier van mijn eerste, zoals het was. Zo is het.
4: Ja, nou ja, dat is duidelijk. Dus dan ga je net vol te zijn.
2: Nee.
4: En, ja, dan merk je de ommekeer, Rick, dat je dan het hier ervoor wint. En dan ren je alleen nog en dan ren je alleen nog naar je boskie klingen naar de achter het perk.
2: Ja.
4: Dus, maar dat wie, maar het persoonlijk voor mij woord de na de eerste omloop al. Ja, de woord krijg je via kroet verschijnen in de eerste omloop.
2: Nou, de eerste omloop, ja. Dan mogen we toch hoe die eerste omloop had, dus.
4: Ja, nou,
2: ik weet het. Ja,
4: ik ken me daar niet eens vol van herinnering, maar ja, dat wie...
2: Nee, maar dan vreek ik zaken, dat is geen probleem.
4: Ja, ik weet het.
2: Wist dat net meer te herinneren?
3: Ga zo net een plakboek.
4: Nee, jawel, nee, maar...
5: Het een van mijn treien zoals jou, Sjerk. Dus ik nog zaken, het wie ik nog wel resoluut dat je hem verleren, hè?
6: Ja.
5: Dat die zeer bedij.
6: Ja, ja.
2: Nee, nou, dat is... Ja, dat
5: is een beetje zacht uitdrukt, of
2: dat is zacht uitdrukt, ja.
5: Ja, want wat badde er? Dat is gauw voortlook.
6: Ja, nee, dus het weer gewoon... Maar goed, dat hier een heel soort oren ding zit erachter. Het woonnet op die pc en... kleer, dus dat weer gewoon. En dat weer in eerste moment dus ook al zijn. En dan hij misschien pech, dat is in een heel goed patroonmaat.
2: Ja, nou ja, maar dat weer net geen welzaken, want er weer wel een kwestie. En dat weer wonderbaarlijk nog een kwestie tussen die en Piet Jetsen. Dat is haast een 2-1 hier werd je net tussen komen kon, maar dat is wel zo. Want wat gebeurt er namelijk op Fjouwer om het treien en Goetjen Geert Skinnersuis achterstand voor Jim Tjentjerkendi. Piet Jetsen zei het zijn Reinder, Jim Tweede Maat, Reinder, hoe nemen die opslag? Mm-hmm. En dat bist als een zege zal ook worden.
6: Oké. Okay.
2: En dat heb ik al hier, ja.
6: Ja. Ja.
4: Ja. Ja.
2: Ja. Want, dan spreekt de dag daarna nog scandoor in de Leute kranten. Het is echt, de aarde giet er op het stuit flink aan. Krijgt van die maten geen vertrouwen en dan gaat de motivatie voort. En dan wonder, het wordt maar net maar zo volle wudden zijn, maar je preel wel dat je de schuld krijgt van dat net woord. Dan krijg je de schuld van alles. Zo viel is toch dat.
6: Ja,
2: ik haal hier nou misschien een enorm trauma naar boven. Wat
6: nee, ik heb er geen trauma van overhouden.
2: Nee.
6: Dus, maar goed, dat is in ieder geval net een fijne PC van mij. Dus leven samen zeten. Ja, dat is zo.
2: Wat mij verwonderde zaken is dat zo... Nou ja, ik denk, dan communiceren ze met Piet Jetsen met een knieperg. Je moet nog gewoon niks te vertellen of je wist wat er gebeuren moest. En dan gebeurt dit. Dat is toch wel heel bijzonder?
6: Ja, dat is op zich heel bijzonder. Maar wat ik al zei, van de die in ieder geval al van tevoren net mijn die. Dus ja, dan kan zoiets gebeuren.
2: Tevoren al net?
6: Ja, nee, van tevoren al net. Maar goed, dat heeft helemaal niks met
2: kiezen. Oh, nee, oké. Okay.
6: Dus het wie gewoon mijn dag net.
2: Nee. En dan staan die rakkers. Want ja,
6: ik moet zeggen, het wie een heel goed betoor. He, we gingen de eerste voor prijs en premietje.
2: Juist, hij maakt van hen.
6: Dus ja, wat dat betreft, wie gewoon ik een prima betoor. En ja, dan kan je het ik verliezen.
2: Ja, ja. Nou wie het wel zei dat. Klappert het? Want Huiken zei de wie is gauw voort.
5: Die is dan meer bereikbaar die dag, hè?
6: Nou, dat weet ik niet. Ik ben wel op een PC blijven. Maar ja, ik heb de mensen die dan al je vragen stellen willen, die ben ik net zien komen.
5: Nee, die onderhoofd.
6: Dus ik wist het paard wel op het veld, dus dan kun je er wel mensen net zien komen.
2: De overlevering vertelt dus, de artikelen die wij daarover bestuderen, die vertelt dus dat het rap onder de douche geroen bist en dat binnen 12 minuten het chocolat verlitten hast.
6: Nou, dat is in ieder geval net zo.
2: Oh.
6: Nee.
2: Sure.
6: Dus, en 12 minuten onder de douche, weet ik net.
2: Dat wie een snelle douche.
6: Dat weet ik net meer.
5: Wie een koude douche.
6: Ja. Het wie waarschijnlijk wel een koude douche. Ja. Ja, in figuurlijke zin.
2: Ja.
6: Dus ja.
2: Maar dat, dus dat klopt net, wat wij lezen. Dus.
6: Nee, dat klopt net. Nee. Ik ben wel op het veld blijven. En ik heb de PC ook uitgezien. Dus wat dat betreft ben ik wel op het veld blijven.
5: En Timmer Pietje zal niet wel goed komen.
6: Nee, maar dat is gewoon helemaal... Maar ja. Sorry, van dat wie al, het wie gewoon net mijn dag. Maar goed, dat hier heel veel door is.
2: Ja, nee, goed, dat hoeven we net te weten. Nee. Maar dat is prima. Dus, nee, oké. Okay. Nou ja, wij dachten even, hoe is het mogelijk? Want dan krijgen ze het perk. Oh jongens, die jongens die slaan ook werkelijk helemaal geen bal in. Oh mijn god, verdikken met de skul. Dat is net een lul wat je gebeurt. Dat is de oren dijs. Want dan komt de krant er nog even bij. Die dat wie in de collega's van Bonne. En misschien net iets zelf als Kreun, ik weet het net. Die dan daar even contact met die hebben.
6: Ja, dat is hetzelfde verwezen. Ja,
2: dat wist ik niet meer.
6: Nee, dat weet ik ze net meer precies. Nee.
2: Oh.
6: Nee. Ik weet wel dat die eerste omloop ging wel heugen. Maar dit al eromheen, dat is me net meer helemaal bij.
2: Nee, nee. Nou, we denken, we stoken het vuur kunnen even op. Maar dat
5: is helemaal voort.
2: Ja. Wat die Johannes van Dijk trouwens, Tjerk, toen Kim daar in die finale zo adroegen waren, Troviep en consorten.
4: Nou, die pak die weer gauw in de box als mij. Die weer gauw van het veld houden. Dan, dat die weer ook zo teleurstelt. Maar die hier er misschien niet meer van verwachten. Ja, dan heb je al die vier van meer soort. Dan heb je geen partij, jongen. Je wil al je partijkeertjes en zo. En had je er dan ook geen niks aan. Maar je, op papier winnen wij natuurlijk. Wij winnen net de favoriet. Let dus dat eerlijk zeggen. Want ik denk, en daarom denk ik dat WP niet. Ik net rauwig win dat wij zaken die in de eerste omloop droog keersen.
2: Nee, dat winnen ze net rauwig.
4: Nou ja, dat waren die twee apparaturen die. Die verpaten de hoofdprijzen natuurlijk, hoe het algemeen.
2: Ja, maar ja, je hebt hier een wolde titelverdediger. Hè? Je hebt hier een
4: en het is de PC. Het is altijd wat oors vanzelf. En nou ja, dat wij daar samen makkelijk troon in de eerste omloop, dat hien wij net verwachten. Want ja, zij wil ik. En normaal had je alle wedstrijden voor een omgekeerd van die man verliezen. Ja, en je krijgt weer wat oors op de PC, denk ik.
2: Ja, hè?
4: Ja.
2: Ja, dat is... Ja, ja,
4: het is... Oh ja, dat zie je nou ook wel. Elke keer mijn vriend dat je zit, dan waar hij die winnen zelf. Maar nou ja, hoe weer dat juist er even gebeurt. Maar die had dat dan net doen.
2: Oh.
5: Maar uiteindelijk hoest het wel van Wiep hebben. Want ja, het werd een groot voorbeeld van Dijli ook, hè?
4: Nou ja. Ja,
2: Als
4: je alle jong... Maar dat zou zeggen. Doe ik als jonkie verhuizen, is minstens een keer naar Bitchum, doe ik toch weer. En daar kwam ik voor het eerst al eens met Kirsten in omrekening. En nou ja, dan krijg ik die grote van ijs per dagen. Maar ja, ik, van een hoorkomertje, ik Kirsten toen eerst bij de CFK. Nou, dan weet ik al die goede Kirsten doen. En dat leefde daar gewoon. En dat je daar snoeis heen gegaan.
2: Ja, trouwens, hoe die CFK-sprutsen, hè? Daar heeft wel rare dingen die heb ik gehad. Bij de CFK. Dan heb je een keer, ja, zeker. Dan heb je een keer de prijs won in Minnesgeer. En dan kregen ze een bekerke. Dat is een beetje zo'n plastic vlot. Althans, in die beleving.
4: Ja, dan weet je niet, begon ze maar plastic bekerken. Maar
2: en toen?
4: Ja, ik weet het niet meer. Dan heb je het niet verteld, maar ik heb er geen actieve herinnering.
2: Nou, dan heb je
3: ze ben maar die beter.
4: Ja, wees nee, maar ik... Nee, dat zou je toch zelf dan wel weten, maar ja...
1: Dan krijg je dat beker...
4: zaken waar ik denk zo, en die weet er ook niks van.
1: Nee, maar dat wil net zeggen dat ze naar wie winnen, want Leal de Krans krulde, dus is het weer. Ja. Of net bonnen, zo is dat. Maar dan krijg je dat bekerke uit hand van de voorzitter van Minnetskeer. Dan schoft nou dat fot. Dan slaagt er twee handen omheen. De vrinkst twee keer, knap zo het bekerke. Dan zei die plastic rotse hoek net meer.
4: Dat zou wel van zo'n arrogantie tonen. Dat zou ik nooit.
1: Ik gaf het van de skiertsjochter van Tjens niet daarbij weer.
4: Nou, daar maakt het meer het baan. Maar dat kan ik me net voorstellen dat in mij zit.
1: Het is toch wat meer?
4: Nee, maar dat doe je net.
1: Oh.
4: Ja, dan maakt er eerst toch eindig in, maar...
1: Oh, daar hier stek ik
4: dan weer misschien wat door, maar...
1: Nee, dat zie je nog geen 20 in.
5: Ja, nee. Dan ben ik nog leuke dingen te vertellen. Ik weet van Wieren, zijn boek heb ik nog een keer gelezen. Dat van Rink Bosma, dat prachtige boek over die van Wierens. En toen lees ik een van de bronnen wie dat er van al die oortrijen broers van die waren in schriftje de uitslagen bijhouden. Van die net, of wie die man misschien ermee ophouden, weet ik net. Ik denk, ik pak mijn eigen schrift. Ik nog eens een keer lees ik Njontje Sons 60, Tweede Prijs, Federatie, Baderdeel en Naderdeel. En die jongens van mijn Naderdeel mochten ik meedoen. En dus die eerste prijs, grote jongen uit Marsum, Wiep van Wieren. Dus ik heb toch een keer geïndiceerd.
3: En, wie had die wel eens riep?
5: Ja.
3: Ja, nou, ik ben net vergeten.
5: En die...
3: Hey, dat is een heel verhaal.
5: Want?
3: Ik kom daar op Fitske, want ik ben hier het zien al, wat weet ik het.
5: Ja, 13, 14 of zoiets. Ja.
3: Ik woon inderdaad in onze gemeente, Haas alles.
5: Ja.
3: En toen mochten die echt mooi waren.
5: Bepaalde partijen, wat nou letten ze deel is.
3: En ik kom daar, ik wil eerst de betiet, want je mag op tieter wezen. Nou, eerst maar een ijs gegeven, ja. Toen kwam ik en toen ik zei, de list. Ik zei, verdomme, ik steed er net op. Oh, het is nog niet mooi beleven.
5: Ja,
1: mooi.
3: En ik steed net op de list. Ik zei, godverdikke, dit is net bed. Ik ga me opjoemen en alles. Ja, dat is net mooi. Hoe zei? Ja, dat wenst alles. En we wonen net haast dat Jerk wenst. Nou, gelukkig komt iemand van de federatie van mijn aldermiddel hier. Hij zei, ik zei, jongen, ik mooi net mooi. Nou, hij zei, dat zijn we in voor hij erheen en mooi die vereniging praat, dat weet ik wie het leidde. Hij zei, doe steeds voor op de list. Ik zei, mooi. Maar ik woon met de kroon in de hoes.
5: Ja, dat was het. Ja. Het is een hele mooie Leidse medaille. Ja. En ik verleer van die, dus ik heb een keertje in die keers. Trouwens, nog twee denkjes op die. Door, in het boek zie ik, ze zijn soms wel Joosje in die. Johannes Andela, die zei dan...
3: Ja.
5: Kan jou even zeggen hoe we in het perk staan, maar dat we tronnen laten zien?
3: Ja, dat weer inderdaad. Ik zei, jongen, dat mag ophouden. Jo zei er altijd. Ik zei, jongen, ik ben gewoon een wiep en meer net. Ja, maar jou ben jou. Oh, nou.
5: Ja.
3: Zou je dat blijven?
5: En het allerlaatste wiep, ben je nog bang voor een zwarte spin? Want een internaat heeft een keer een dwarske met spin meenom om daar uit het spul te halen. En toen dienen ze bij die partij, leden ze die zwarte spin... Daar ontsnappen.
3: Het weer net daarna, het weer Mara. Ik
5: Mara? Helpen. Ja, oké. Okay.
3: En het weer inderdaad weer. Ik ben nou de ben nou van zwarte spinnen.
5: Ja. Ik weet niet nou, de blauwste sympathieke keer. Ja.
1: Ja. Nou, die angst die deel ik wel. Dus dat komt wel goed uit. Ja, ik maak even iets naar Rein Tiedema. Ja, want Rein Tiedema die heeft toch wel een bijzondere boon. Maar een aantal mensen hier aan de tafel, zal ik het mij. En ik denk dat Zaken Zachter er in ieder geval één van is. Iemand die net aan tafel zit, Piet Jesse Faber. Daar heeft nog een bijzonderder boon mij. Laten we eens beginnen, Rein. Maar de foto die zo far is mij nomen hast. En die wil ik even hier zien litten. Dan zal ik misschien te beschrijven wat we daar joggen. Jaansje pakt hem even voor die dan een keer zitten blijven. Deze foto, die hing het prominent in het hoes van Rein Tiedema.
5: Ja.
1: En ik wil les bij Rein tussen zei, maar eerst even Sjen. Sjen, hier is Piet Jetsen Faber. En die slaagt een bal uit. En we hebben een prachtig overzicht. Kleurenfoto, Klaas Koopmans, de fotograaf. Nou, Geer aanwezig gaat hem maken. Schitterend overzicht van de PC. En dan keert er Sjen Piet Jetsen Faber.
7: Dit is Njontje 92, Piet Jetsen, zijn laatste PC.
1: Ja.
7: En wij gingen nummer zien in het waar. En ik mocht zijn Piet Jetsen. En nou ja, dat is natuurlijk een hele eer. Ja, vind ik wel. Ik ben een snotneusje van 20 hier. En dan de man zet Zaken, Wiepie, Daryl Tsien hier bij opzuggen. Als Joey Dong, dan moet je dan op een PC een keertje.
1: Ja, zo beleefde ze dat.
7: Ja, zo beleef ik dat, ja.
1: Ja. En een keertje in Piet Jetsen Faber. En dan komt er een moment dat Piet Jetsen Faber wat zin daar zo uit. Koos zelf maar net trouwens.
7: Ja, nou dat geeft een verhaal om vooral. Maar dat moet ik even vertellen.
1: Ja.
7: In 1989, want in die jaren 80 gingen we naar de Volkshegerskwallen en dan hebben we met de Peerske altijd een keertskamp.
2: Ja, legendarisch.
7: Zaken, dat heb ik dus begeleider geweest, maar in 1980 werd dat Piet Jetsen vader.
2: Ja.
7: De trainer Dirk van der Leest. En op de tweede dag, op de dag van de morgen, komt Piet Jetsen naar mij daarin en hij zei: Rijn, ik heb een lijn met Dirk. Ik informeer je alleen nog met die aan de gang. En dan heb je een groep van, ik zit bij de junioren, een groep van 15 jongens. Hij zei: ik wil alleen nog met die aan de gang. Want technisch zit het er eigenlijk goed uit, maar het gaat net helemaal zat het mut. Dat zit vol in me in. We binnen middags een oor aan de gang en hij draait het om de knappen, hij helpt me het vertrouwen. Dus hij zat op een gegeven moment en die draait het perk. Ik lees hem lean op zo'n meter, dus ik ging in de voorste in de voorinstingen en dan moest maar losgaan. Kom maar op, we zijn al even een oor aan de gang geweest. En ja, jongen, hij jongen, mezelf voor vertrouwen, dat ging mal. Ik sloeg hem om.
2: Hij had sloeg Piet Jetsen om.
7: Dat is misschien een sterk verhaal, maar het gebeurde al. Maar ik heb een protoprijs naar trainen, jongen. Ja. Ja. Dus wij hadden het, en hij had net voorbij de middel in de West. Dus hij kon daar nog een tientje bij, kon bij me. Hij zei: bliksem, Rijn, dit heb ik er net zo vaak mooi maken. Als dit van Saint-Michel is, wil ik maar die keertje.
2: Dat meer is net.
7: Nou, dat is voor mij het idee.
2: Ik koer die toen gelijk mijn zaak hoe lezen natuurlijk.
7: Ja. Nou, dat is voor mij het idee dat zei. Ja. Wil ik al gang ben, of net? Klopt dat zaken?
6: Ja, ik keer ze niet meer.
7: Nee,
6: ja,
7: nou oké.
2: Okay. Oh nee, 88 wie in de les is. Dan was je het in les.
6: In 89
2: toch? Ja.
7: En dit weer natuurlijk in het vorige seizoen van 89, hè, maar de Peerske.
2: Ja.
7: Dat zou het, Jamie. Nou, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Maar goed, ik kon misschien wel een beetje opslaan, maar ik wie op een wedstrijd, ik wie altijd. Nou ja. Zenuwachtig, hè? Ja, staan. Ja, nee, maar zij eerst.
2: Ja?
7: Ik ben wel eens onzeker. En dat is mijn manco ik. En daarvoor wil ik een topper, zeg ik altijd. Je moet alle facetten beheersen. Maar goed, 92 draai je verder. Want ik boekelen wat tussen de eerste klas en hoofdklas in. 12 per toer, dan mag ik uitnodigen.
2: Ja.
7: Nou, ik ging pikken op een PC, mooi dingen. Maar 92, Piet Jetsen. Piet Jetsen keert met Kees Punter en Koos Veldman. Ik keert met André Kuipers en Jeroen Oosterhaf. En we stonden op een gegeven moment achter. Ik, want die man wint wel betoefd. We staan op een gegeven moment draaien in Fjouwerdingen achter. En we staan zijn homokool in het veld. En dan,
2: dan gebeurt er wat bijzonders.
7: Nou, dan zei Piet Jetsen in mij: Rijn, lid nou eens even Sjen was het kist. Neem maar even los, zei er. Nou, dat vond ik zo bijzonder aan het zinstander dat ze mij zei. En zeker Piet Jetsen vader natuurlijk. Ja. Hè? En ze werd, en toevallig, maar ik heb Klaas Koopmans, wie toen in de tijd fotograaf. Die heb ik 15 jaar geleden een keer omgezet. Want ik, in die tijd, toen wij eerst waren, ik wou van mij net volle foto's maken. Maar ik weet dat Klaas toen wel redelijk actief hier. Ik zei: heeft u nou wat foto's in het archief? Van u, zo van mij. En die kwam met deze omgezet. Ja. En ik zit toevallig. Ik denk: bliksem, daar zit hij intussen dat ik een zitbal jou bij Piet Jetsen.
2: Ja.
7: Nou, ik denk, nou,
2: precies.
7: Nou, de leider van het klassement, ik denk, nou, die moet ik even niet vergrutsen. Die hing het boven de televisie altijd.
2: Ja, precies.
7: Ja.
2: En de wist op ieder geval, want ik kwam een keer bij die thuis en een afspraak. En dan zei ze: nee, eerst dit.
7: Ja.
2: Zo belangrijk is dat dus nog voor jou?
7: Ja, nee, dat is een van de wichtigste dingen in mijn leven is de keertse rij.
2: Ja, hè?
7: Ja.
2: Nog steeds?
7: Nog steeds, ja. Geert, het is alles waar je net. Als jonkje zijnde, ik kwam in 1988 voor het eerst op een PC. Dat die legendarische, we hebben het niet zo heen, dat Dirk Dalsma blesseert rekken.
2: Ja.
7: En zaken voor ingang.
2: Ja.
7: Jongen, wie van wie en die woonde toen.
2: Ja.
7: Jongen, ik wist net wat ik zeg. Zaken, linkshandig. Ik wie een linkshandig opslager. Piet Jetsen, zijn vlug als wetter. Hè, ze hebben toefd in de tussenspul. Ik vond dat fantastisch. En zie je in die letters je tussen die man.
2: Zo,
7: in field.
2: Ja. Ja.
7: Ik weet nog wel mijn eerste keer op Utno. Op een hoofdklasse, wie een jontje in 88. Wie een jontje, of wacht je een jontje hier. Wiepje zei hetzelfde. Ik kom in Stingers op hoofdklasse en ik ben in de kleedbox zien. Hartstikke zenuwachtig. En ik zie Wiepje van Wieren. Daar zit een hele kleedbox zit vol. En er is niet één plekje vrij. Nooit Wiepje van Wieren. Ik denk: nee, hè. Ik heb het wakker nooit gedacht. Ik denk: wat muk nou? Dus op een gegeven moment denk ik: nou, ik moet de stouders komen omlopen. Ik zei: meneer van Wieren, maar ik wil nooit hier zitten. Ja, jonkje, kom door je in maar even. Zei.
5: Ja, want Rijn, ik hier ik even Tarret. En ik hier al zien, hey, Van Mullum heeft al een klokje won, de tredde prijs.
2: Ja.
5: Nou, ik denk, let mij eens modern dan AI even op die haardklasse carrière loslitten. Toen kwam er in beeld deze man heeft nooit in het hoogste gespeeld. Dus hij zat een klas onder, mocht dus niet deelnemen aan de PC. Dus hij is twee keer die en twee keer van hen. En toen heb ik dan naar jongen van, heb ik punten in de haardklasse? Nou, kon ik niks vinden. Maar als invaller heeft hij één punt een tredde prijs op een hele merkwaardige manier in bed gemerijn.
8: Ja, dat klopt. Dat wie Jin Jontig, het betoer Jo Bierma, zakenporten, Hotse Rustkes, die in ruzie. En die zetten Jopen bewaaien. En Zaken belt me een week van tevoren op Zakenport. En hij zei, was er na je week eens nou hebben van ijs, maar daar moet je skeert. Ja, ik zei, jongen, om mijn geld mooi brengen, de graag. Altijd. Ja. En wij moeten, nou ja, ik denk dat voorachter heb ik een mooi perkje bij me. Ik ben in mijn ding te dwan. En in eerste omloop moesten we het zijn de premiewinnaars van de PC dat hier. Jurien Dijkstedt, Tjerk de Groot en van mij Kees Punter. Die woonden wij vier weer eerst een klik. Ik denk, nou, in ieder geval een omloop boom. Maar toen moesten we Tjen Johan hakken, Gagarin hakken en Tuno schuren. Nou, Bitgem en Tuno, dat, wie natuurlijk, dat is natuurlijk in.
1: Ja, dat had hij heel vaak doen.
8: Maar ik zit in mijn kleedbox. In die kleedbox, mijn hartse rustige, steek je bal niet. En ik denk, nou, een beetje tatarieren op die partij. En er komt Zaken in één keer binnen. Die slaat die door dicht en die begint te vlokken. En zo had ze wat dit er aan de hoorn. Maar in Bitgem geeft hem dikke prijzen. Hij zei, ja, want ze in die tijd waren zetten. De winnaar betelde dan de verliezer een liets bedrag. In dit geval 25 gulden. Maar die jongens van Akken, die woonden net zetten. Omdat, nou ja, Roy weer erbij. Dus dat kon ze nooit verliezen. Dat Zaken, die gaat bij me zitten. En Zaken is ik zo'n man, die kun je vertrouwen in. Die zei, ze maar Roy, dit wordt 10 partij. Nou, ik zei, ik doe mijn best. De eerste zei is gelijk. Ik moet opslaan. En Zaken komt een bij me. Hij zei, dit is het moment. Hè, zo. Dit is die moment. Nou, ik denk... alles dat niks. Gas. Hier bij Germ op het jen. Zitbal. Nou, dus wij de eerst voor. Maar Zaken, die bespiegelt dat. Die geeft het hele veld, maar de voest hem heen. Het achter tunnel jongens, heeft het hele veld omwest. Maar goed, ik met nog strijken op zo'n jullie opslaan. Dat die wedstrijd. Denk je, ja, dus strijken, nog een keer strijken. Een zitbal.
1: Zo.
8: Wij winnen dat vier van niks. Die man schijnt vier wezen erop. En wij een fiets. Dus, maar ze hebben me nog nooit feliciteerd. Ja, die man.
1: Nou is er een legendarische foto van Johannes van Dijk op een fiets op het veld in Bitgem. Dat is die fiets.
8: Dat is die fiets die ik woon in Bitgem. Ja. Ja. Ja.
5: Ja. Ja. Mooie herinnering, Rijn.
1: Mooi, hè? Ja, prachtig. Oké, ik kom eventjes even kwart bij Sietse Heijma. Ik moet even een klokje maar nemen, want ik moet een beetje op het tijd letten. Sietse, even tot kwart. Tien Hoyt woont 80 jaar verliezen de PC, hè? Dat is wel in een PC gezinkerd worden.
9: Ja, maar ja, doet hij keerser, daar wie ik natuurlijk naar bij.
1: Nee, daar wist
9: ik
1: dan.
9: Maar dat weer, nou ja, na de oorlog. He, hij kwam keerser met hotse. En ze kwam in 1944 als broekjes, want ze winnen, nou, je zou het net naar mij krijgen, 18 worden. En ja, ze hadden de finale. En ik denk dat vier weken ik zou ik gewoon de wol aan. Maar het had het toon was zet, want ze hebben vier hier op mijn rij. Ja. En ze de finale spelen.
1: Ja, wonderbaarlijk verhaal.
9: Ja, en de tweede keer woonden ze. Ja. De tweede keer woonden ze. En nu had je 48, vier weken ik zou ik. En hartstikke slaat op en de maat een keer skeert weer. En zo had hij ook naar de keer te draaien. En hartstikke die zei het al. Nou, zijn dat is drie keer. Ja, die zo had hij, oh, die heel lang gevoerd. Godverdorie, die krijgt rennenletten heel over de hand. Dus die krijgt voor beide keer. Ja. Dus, ja, dat is verrekt de sneeuw. Maar
1: daar
9: waren we er wel van, hè?
1: Maar dat is wel een beroemdigheid, hè? Dat is wel mooi om te weten, hè?
9: Ja.
1: Net alleen nog omdat hij hem verneemt, huisarts wie je. Maar ook om oorredenen. Wij zijn aan het eind komen van deze aflevering van PC Café. Mooi dank aan uw gast. Een zakenzuigster, Piet van Wieren. Want de keurman, ik ben zo vreselijk, ja. Ik ben die namen gewoon even kwijt. Rijn Tiedema.
5: En met Tjerk.
1: Oh ja, Tjerk Rood, ja. Vreselijk, hè? Ja, ik ben nog in de war van Wiep, jongen. Dat is nog één keer zo. Dit wie het failliet. Morgen ben we er net, want dan is het de lotting van de 103 zonder PC. Ben we live op de radio. En komende Tuesday ben we er al weer. Hebben we prachtige gasten, daaronder Dylan Drent. Maar ook hele oren bekende mensen en lika's bij.
5: Wensemius, hè?
1: Pieter Wensemius, die zal ik nog komen. Nou, ja, en we hebben verzeld de Oskie nemen. De Sima Volberda van de PC. Dat mag je duidelijk zijn. Ja. En ook even drie. Maar dit is wel aflevering van PC Café. Maar de zuskes. Dag zuster Ursula. Dag allemaal. Tot de volgende keer.

0: Oh, de klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
3: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjoen?
4: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootsjoen.
5: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjaarsfeest.
1: Alle wedstrijddagen.
3: Een stukje Jimco.
1: Te vinden op Spotify.
3: Dit is Good Night, jongens.
2: Mijn favoriete podcast-app.
3: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, de klapper.
6: Oma.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsingen.
15: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je hem van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
16: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is het Frieske Nijs. In Kollum hebben we Van Daan in de Aroene Nacht mooi winkelkarkens ontsmieten west. Het gaat om tiental karkens die bijna op een grutte bulten slingeren binnen. Deze baldierdigens badden op het parkeerterrein van de Aldi, de Jumbo en de Poes onder meester Andreas Tritte. Bij de laatste winkel lag een bulte vlak voor de ingang. Op camerabeelden is te zien dat het om minimaal 2 jonge mannen gaat. Tjogen werd vregen om haar te melden. De politie van de Jouwer die was kogeld voor wiet poeier dat op deur doorklinken en kaaigatten ontroffen wordt. Inbrekkers zoen het wiet goed broeken om in de gaten te houden wat wol of net thuis is in deze vakantieperiode. Ek takjes in de vader of lietse stickers die kunnen toch de crimineel ontbroekt worden om eventuele slachtoffers te scouten. De politie roept mensen op extra alert te wijzen in deze vakantietijd. En de famkes van Nijwier, die hebben de 26e Oud-Meijerspartij woen. In de finale win Michelle Sietsma, Marije Keegstra en Venna Koster mooi 4-4-4, 6-4 te sterk voor de partij van Rehus Teuns, mooi Amber Goedbloed, Wieke Schaap en Jiska Altenburg. Het is voor het eerst dat Nijwier de wichtigste keerspartij van famkes wint. Dat er een nieuwe winnaar komen zou, dat weer voor de finale al duidelijk. Want ik Rehus Teuns woen de Oud-Meijerspartij nog neerjedder. Vierlepper Michiel Silstra die had voor de zesde wedstrijd op Riegen woen in de hoogste klasse. Die wenner van Jest Him sprong in Drilts 21,39 meter. Verere Kramer 21,9 meter en Bouke Jong mooi 20,99 meter stien een ek op het podium. Bij de vrouwen wie Hanneke Westert mooi sprong van 16,68 meter de beste. Sigrid Bokma wat wadde mooi 15,83 en de tredde plakje wie voor mooi 15,24 meter van Femke Rispus. Het waar dan nog, joot een soort bewolking, maar ze uiten toch een bui. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Er zit een matig en vrij krachtige westenwien. Morgen een mix van wolken en zinnen. Bloot voor het geruste pad droeg. De maximum temperatuur is dan 20 graden. Daarna gaat de temperatuur omheen. Tis die een west-zuidwestenwien die de warmere lucht omviert. En dan wordt het tussen de 22 en de 26 graden.
6: Dat is lekker. En dadelijk is weer een mooi simmerpartier in ons programma Bureau de Vries. Joet praat René Koster met Oebele Brouwer. Brouwer werkt al 28 jaar bij het Openbaar Ministerie, doet er het roer omsmeert en burgemeester van 8 Kaspelen waar. Nou, zij is hier gier net terug en smeert het roer weer om. Hij waart rechter. Zien beweegredenen. Jij je dadelijk in het simmerpartier.
17: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
14: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer, service en auto's, is er van Elsing.
18: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè?
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
27: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing?
0: Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Michel Ney, Oebele Brouwer, je weet wel, de officier van justitie van destijds. Een soort in het Nijzik met Grutte, roemrofte zaken. Dit letter in één de kanteling maken hij wargemaster. En doet er dat, zei ze je, die en hier. Woerde net nog een periode, maar kantelde het nog een keer en water rjochter. Is de man nou ongedurig, weet er net wat er wol of zit er wat oorzachter? Ik ben heel benijd naar het verhaal van Oebele Brouwer.
1: Bureau de Vries, simmerpeteer.
5: Nou, goeiemorgen.
7: Welkom op uw steen. Ah man, ik heb juist hier het onderboord verven, dus...
5: En dat doe je dan zelf?
7: Dit ook zelf, ja.
5: Maar had het wel professionele apparatuur?
7: Ja, de boorjongen die had zo'n ding. Ik had heel vroeger met leider die, maar dat wak niet meer hoor. En ik als de juiste, ik steerst. Hij kan precies rikken. Maar het is mooi wunnen.
5: Maar dit is zo'n skilders, verrijker.
7: Ja.
5: Die geht mooi omheen en die kende je dan alle kanten op.
7: Er zitten achterhenders en dan ken ik niet precies helemaal in positie. Dat is met al je bewegingen. Hij gaat vermidden naar de vakkant en dan zie ik Joen. Zal ik het horen, Oeleboord dwan.
5: Ach. Vind ik mooi om zelf te dwalen.
7: Ik dwam mijn hand nooit centerlet, want ik ben altijd aan het werk. We waren 100 kilometer boete naar het dorp. Dus dat betekent ik, wat we direct door, hartstikke mooi. Dan stap ze op het fietsje en dan ben je weer helemaal boete uit. Helemaal op die zelf. Kies dwanen, litten was worst en dat bevalt dus heel erg goed.
5: En je bent ik helemaal thuis in die regio, dan denk ik dat is een echte woordman, maar je bent Benny Snits.
7: Ja, mijn de pakers en beppers zijn die komen al wel uit de woord, maar mijn heid die weer vierde jongen in een richten, dus ik hoor net op een boerenpleets. Hij kon goed leren en toen is hij bij de bank te lonen kwam als adviseur in de agrarische sector. En hij kwam bij de bank eerst iets nits te plakken, zag ook dat. Dus ik ben aan jaar 50 naar Snits verhuizen. En daar ben ik binnen. In het begin zegt de regering, jongetje 60, Isnits in de Tjottenstraat in een prachtig hoes, in een prachtige buurt. En daar ga ik de eerste jaren wennen.
5: Maar kennelijk zit er, ik was van die woorden in jouw genen.
7: Ja.
5: En deze regio, daar inklemt zo'n je zitten kennen tussen de burger Mar en de Leienhaaien. Ja. En het wetter en het Bjemtegrien, het beste van beide.
7: Ja, maar zo is het ik. Ik word het de meest in de Jester Mar dat ik zeggen. Want de Jester Marders op zich, die liep je met de kont naar het wetter. Met het gezicht naar de Bjemmen. Die had net zo vol aan het wetter, wil dat de burger Mar en de Leien prachtig is om te zien. Watervaren, dat ben je vaak gewoon die net uit Jester Mar komen. Maar van boet nu, kijk als ik. Maar wie van je, ja, wie had het beste van beide vrouwen?
5: Maar de dwarpelingen steen hoe generaal met de kont naar het wetter.
7: Ja, we gaan per week alleen het preemsiel in je hand de wedstrijd. En ik zit maar in de activiteitencommissie. Toen zei ik, meisje in het dwarp, zullen we geen dit zo aanpakken, René. Van je mij, vergees mij. Ik lees al je uit hoe het zit met de wedstrijden. En je krijgt koffie mij, wat dan ik. Het ben jouw uit het dwarp in mij west. En de rest, de boord ziet vol, maar dat wie al je mij... Ja, familie van Silas. Van jou uit het dorp.
5: Toch nog even waarom de Snits.
7: Ja.
5: Wat voor huishouding wie dat verder?
7: Ik kom echt uit de gereformeerde laag. Dat wie in Snits toen nog heel sterk. Dus dat betreft voetballen bij ONS. Naar de Julianuskwallen. Orgelles bij Volkert Binnenma. Een veilige, vertrouwde, warme omjouwing. Soms ik wel een stukje van zelfsprekendheid. Maar ik had een geweldige opvierding tussen ik hand. Maar heel soort roemte. Mijn heite mem die... Ik zocht altijd al een beetje de vrijheid op. En mijn heite mem joeg me dat ik. Ik weer zo... Mijn heite mem die ging dan een mooie cruiser. En ik weet nog, ik weer 15, toen kreeg ik die boord van mij. En mijn heit zei... dat is bij die wel een goede hand. En dan... klapten we de treien 16 kwadraat naar achter van Freun. En dan gongen wij een heel weekend voort. En ik weer dus kipper op die... Toen tocht ik wel, zo ik dat... Ik die en hij. Ja, dat hebben wij bij USB en ik die. Dus een vertrouwde omjouwing, een stukje vanzelfsprekend die tik. Hij ziet het zegtje niet voor de ARP in de rieën. En ze wat hinnen. Maar het had me nooit op mijn schouders drukt. Ik had er een. Pakt die verantwoordelijkheid. En dat had natuurlijk uit welk verminders. Ik kom ze door wel al je. Maar van, nou, de steer voor a sized. Wordt er een appel op die dingen wordt dan doorstad. Ik ga een prachtige tijd van René.
5: Christelijk ombracht, ben je nog christen?
7: Er is iemand die had Jimmy sign van de kust. De man wil uit het kerken helpen, maar het kerken net uit de man. Ik had het bestuur zitten van de Arios. De jongere organisatie van de ARP. Doet iets natuurlijk een heel soort die letter in de politiek gang binnen. Die had er ik bij zitten. En toen kwam die kwestie, dat wist nog wel van de dissidenten binnen het CDA. ARP was CDA. En toen waren die dissidenten, die eigenlijk zich uitsprutsen tegen kernwapens. Die waren eigenlijk op een zietspoor zet. En toen had ik zijn, deze stap die ik dus net me zet. Ik ga mijn lidmaatschap van de Arios opzijn. Ik ben nooit lid was van het CDA. Ik zei, dit is niet te breed. Dit wordt niet te conservatief. Dus toen ben ik, dat weer een drastische stap. Ik had zelden, ik zei al, ik had wargeles Hans van Volker binnen. Maar want ja, gereformeerde moest dat dan zijn. Dat wargespielen, daar hak ik al eens keer van aan. Ik speel nu piano. En dat is een hele andere manier van spelen. En eens is dat. Ik bij Weigel spelen, dan moest alles vast horen. Want als de toon los is, dan is de klank voort. Dus dat breiskut wordt omgekoren. Het is alweer wat legato enzovoort. Als muziek, ja, dat wist. En bij piano is het zo, je moest leren loslitten. Want als je het pedaal indrukt had, lit die toon maar los, die toets. Want de klank gaat wel terug. Dus eigenlijk vind ik dat wel een mooie metafoor. Dat ik van Weigel spelen naar piano spelen gong ben. En dat ik daar maar ik leren moest om dingen los te litten. Wils dat de muziek dan wel trok je.
5: Zo, wat een mooie prozaïsche gedachte.
7: Ja, wat een mooie metafoor,
5: ja,
7: hè?
5: Ja.
7: En dat herinner je eens aan.
5: Ja. Hey. Maar dan praat ik met Oebele Brouwer. Maar Oebele Brouwer, je hebt er helemaal net Oebele Brouwer doet erop groeien in snits.
7: Toen wist ik alles. Ik ben verneerd naar Paken Oebele. Die Lietsboer in de Pijn, Drachtse Pijn. De wust verneerd, Oebele Vijken. Maar mijn heid hem die wende, zag ik al zijn snits. En die zei, ja, wie Paken wordt verneerd. Maar zijn Frieske nam, maar zeker net die snits daardoor net. Dus ze neemt mij Otto. Dus de eerste jaren wie ik Otto. En dan ontstierde er iets. Ik viel me net gemakkelijk met die namen. Ik zag kwad, een beetje Duits. Ik hield er niks mee. Maar ja, zo hiet ik. En toen heb ik net samen afgekeerd. En toen op een dag, ik weer zegtje. Toen had ik op één dag twee beslissingen gedaan. Het eerste is, ik ben op die dag vegetariër geworden. Ik weer nogal actief, wat zei ik in de politiek. Maar ik had toen, ik zei van de ene op de andere dag, ik eet geen vlees meer. Onder de duim van Jorta. En de tweede weer, ik neem afkeerd van Otto. En ik wil me bij Oebele neerletten. Nou, mijn huid en mem vonden dat wel spannend. Mijn mem had het er onthardeerd, eigenlijk heel moeilijk. Want dat Otto ziet, ik zou zijn haar systeem. Ik ging naar Paken Oebeleta. Ik zei Paken. Otto bestuurde. Ik zei Paken van nou ben ik Oebele. Hij dood baas de trend in deed. Ik zei, wat vind ik dat mooi.
5: Laat ik eerlijk zijn bij jouw mem dan ik wel verwacht.
7: Ja, ze woord wel. Maar dit weer de naam, maar dit zie mij jong hier, Otto. En dus zit ik bij, maar hoe zou hij het net goed in? Ik zei, mem, daar gaat het net om. Je hebt hem Oebele neemt, alleen die Robname, wat ik, en wij noemen hem Otto, dat zit ik op het bettenkaartje. Ik zei, mem, die stap, ja, dat past net zo. Nou, en dan ging ze naar Grains en ik ging studeren. En daar kennen ze in elke keer die keer mij alleen maar als Oebele. Dus toen weer ik het makkelijker. Hè, dan,
5: Maar dat weer dus even een identiteitsstap.
7: Ja.
5: Twee wichtige beslissingen.
7: Ja.
5: Doet je sexy en wie een
7: ja.
5: Notabene.
7: Ja.
5: Die ja. Namen. Ik wil Oebele. ik toon mij boetenta ik dat ik Friesker ben als die wat Germaanse Otto. En ik wil vegetariër.
7: Ja, ja.
5: Nog even hoe dat net meer vlij ziet. Wie je dat op, Bachere?
7: Wat Joert de Dijmaai speelt als is vlees wel zoen of wat. En ik speelde toen net. Dat wil je maar namen doen. Een reactie op de trosketten bio-industrie. Dat de vraag naar vlees zagrut is. Dat Dijmaai er een dat bio-industrie direct wezen mat. Kjeln in Hokken, Vee in Hokken, Bargen in Hokken. Dus toen had ik zei, jongens, maar daar wil ik niet meer aan mij doen. Ja, maar dan kist toch wel biofly zitten? Sjoe, die reën?
8: Ja, zeker. Ja, ja.
7: Die is al schoen, hè? Die zit in een club van Saan, dit binnen Twa. Maar de oren 15 matten in de buurt zitten. Die show waar. Ze lissen ik s'nachts buurs in de tuin. Keer op de wildcamera Shen.
8: Maar ben er ik meestal niet als ze ze joggen denken, oeh, lekker.
7: Ja.
8: Een reerugje.
7: Ja, let ze maar mooi rennen, jongen. Let ze maar mooi rennen. Ze wisten nou een auto te volle binnen. In verband met de verkeersveiligers. Dan ligt het nog aan hassen. Nou, wisten wel, dan moet ze soms even weer wat erbij wijs zitten, omdat het oors te link wordt. Hoe dat vlees, dus de reden wie ik doe, ik wil mij even zetten in de bio-industrie. Ik kom uit een boerenfamilie. Dus die voelt wel dreig. En mijn omke in Gerip, die zei ik, oebelen, bist u tje in de boeren? Ik zei, omke Barend, ik weet het net om, maar ik wil net met mij dan naar het opkrikken van de vraag naar vlees. Johan, geweldig bedoel. En als je hier een molke deegt, mooi dat hij naar de slacht gaat. Maar er is een enorme extra vraag naar vlees. De bargen die zit in Lietse Hokken. Dus ik, en zo'n stapkist ik net heel dan. Dan moet ik gewoon zeggen, het is boom.
8: Die zelfbewuste jongen inmiddels oebelde, die gewoon onder studie.
7: Ja, ja, dat is een verhaal.
8: Ja?
7: ik wou een veearts beste dokter worden. Het weer een jochende zantig. Maar uitlotten. Er weer een enorme nummerus fixus. En ik wou uitlotten. Toen dacht ik, nou dan maar eerst een hier parkeerstudie ruchten. Dus daar vleeg ik doorheen, want ik denk, nou ja, voor onke meer dan dokter, we mij voor het beste dokter. Dus ik stier er, ja, de histibietes komen hier,
8: ja,
7: hè?
8: Ja, ik verneem ze, ja.
7: Ja, dan mag je oppassen. Dus ik zie het heel relatief in het vak. En ik vleeg het doorheen, hè. Wil ze het om me heen, dan ja, de held die vervoelt een beetje, oh, ik die wel mij, ik zoek wel beste dokter, wil ik wel uitlaten. Nou, toen had ik zijn nog
8: je bent voorbestemd.
7: Toch werd die predestinatie, hè?
8: Ja, dan komt
7: dat
8: er toch
7: we,
8: weer.
7: Dat zoeken we naar normaal.
8: Die informeerde echte groen, die komt weer boppen.
7: En toen rucht en uiteindelijk, en toen kreeg ik wel vat op. Ik denk, ja, dit is eigenlijk ook wel leuk, hè? Nou, zo vleeg ik door de ruchtenstudie.
8: En dan ben je clear.
7: Ja.
8: En dan ken je nog alle kanten uit. Je kent de advocatuur in. Je kent ik bij allerlei organisaties als je jurist te lonen.
7: Ja, toen net. Maar,
8: nee?
7: Nee, het was begin jaren 80. Het was midden jaren 80. En er werd helemaal geen werk. Dus uiteindelijk ben ik via een soort stage. Kon ik weer te plak komen in Snits bij de gemeente. Mijn vrouw is er altijd Wiederik Wijnbleun, die had ik in de studio ontmoet. Dus ik ben bij Bernardus van Haarsma Buma, dat wie mijn eerste baas.
8: Jo.
7: Ja, had ik treien zitten.
8: Maar dat wie saai.
7: Ja, dat wie net mijn ding. Die stroperig giet, maar alle respect, nee, dat ik denk, ja, maar. Nou, daar zit ik bij natuurlijk, die weer helemaal geen werk, maar dus qua salaris, het liep er nergens op. Daar kon wij net iets van rond komen. Ja, maar misschien dat is de oefie weer wel eens een stap gezet. Een keer succes praat. Ik geef het naar de wand. En toen ben ik, had ik me inschreven voor de selectie van RAIO. Rechtelijk ambtenaar in opleiding. Elk jaar hier kwamen de 24 waren geselecteerd. 1000 sollicitanten. Nou, ik toch, ja, die Leidse Grutbekken die geven me natuurlijk links en rechts voorbij. Maar ik geef er nee. Ik vleeg er toch in. Terwijl die selectie. En in 86, eind 86, toen kreeg ik het berucht van, nou, gefeliciteerd, u bent door de selectie. Ik weer in voor die 24. Ze skilde nog, ik weet nog, u is feik, wie de krek, wie een paar weken oud. En die zei, het goede nieuws is, meneer Brouwer, u kunt rijden worden. Het vervelende is, u wilde naar Leeuwarden, maar u moet naar Groningen. Dus toen moesten wij binnen een paar weken tijd. De hierop zitten, een naaihoesvine, verhoesje. Maar mij, uw jonkje, die weer toen een paar weken had. En toen ben we naar Zuid-Holland gegaan. Ik ben heel slucht op de muziek, de cd die Douwe Heringa maken had. Maar de Franse chansons, dat wist. En die stuurt hij, ik weet er vaak op snijden uit. En ik vind de oorzetting die hij maken had van het Vlakke Land. Dit natuurlijk hoor. Van Jacques Brel. Het Vlameland, maar eigenlijk als het Celeste denk je dit gaat ijs of Friesland. Dus dat vind ik een heel mooi nummer. Het Vlakke Laan van Douwe Heringa.
9: Maar het Noordzee stroom als luisterben vielt. En het weergen dun dat hege zeeën vielt. Maar vele blokken steen die het onder wetter rinnen. En dit altijd triest en griezig binnen. Mooi eindlieze diezen, hoor het romme wiet. Mooi wind uit het westen, altijd in de street. Dat is mijn

En zwart het worden, mooi duvels gezichten, die het wetter in de lege wolken zwaait je, die telt ze daar, dezelfde reis waar maait je. Mais kwast in een wiet van rein, hastelijk rood, maar je strien had het loon, min loon maar amper

0: die radioopleiding, die had wel een heel soort roemte, jongen. Ja, dat der mij wist gewoon, ik ga een baan voor het leven. Want als die opleiding goed gaat, die doet nog saai, zie je dan. Hè? Maar dat had een baan. En achteraan is juist die stap dat ik net in Ljouwert plaats was, maar in Grijns. Dat is een van de mooiste dingen die me opkwam is. Want ik had daar een geweldige tijd aan.
1: Wat heb je daar geleerd dat je daarvoor nog net leert hier?
0: Dan ben je, ik weer toen 26. En ik al in die opleiding krijg je al heel snel de verantwoordelijkheid. Dan ben je een soort adjunct-officier of dan ben je een soort adjunct-ruchter. Dus je krijgt al heel gauw verantwoordelijkheden. En alle mogelijkheden. En toen wist ik, ik ging wat voor de meerskip doen. Ik weer kwiet wat ik bij de gemeente wil, wat hier alles wat ik schreun. Dat gong weer uitrijden, vrouwen schieven, alweer van controle. Toen is hij een eigen verantwoordelijkheid. En in Grijns weer een prachtig opleidingsklimaat. Mijn rug is een officier. Dus ik had daar een geweldige tijd van.
1: En op relatief jonge leeftijd, ja, wil je dan al officier van justitie?
0: Ik zou ruchter worden. Dat was mijn doel. Toen ik die opleiding deed, toen dacht ik al te kleer ben, dan word ik ruchter. Alleen in die opleidingstijd heb ik een heel soort geerwerken met de politie. En toen dacht ik, wat ben dit mooie meisje. S'nachts op paard, onderzoekend van. Het is een soort Zweedse crimi, maar dan in het echt. En toen had ik zo een lip mee. Let ik maar eerst maar eens beginnen aan entreeren als officier. Ik viel me nog te jong voor de verantwoordelijkheid die de ruchter had. Want toen ik kleer weer, was ik 32. En toen denk ik, dat kind altijd letten nog. Ik wil levensondervinding meer hebben. Ik hier wel later wat mij maken, maar ik wil dat meer hebben. Dus ik zou eerst maar een aantal officieren, jaren als officier. Ja, en dat is een beetje te horen, want ik ben het 28 jaar West. Ik ben 28 jaar lang officier van justitie West op verskate plakken en verskate functies.
1: Omdat je dat blauwe woon of omdat er geen kans wie om toch het plak van rechter in te
0: nemen? Nee, zo hier in mijn graag gehabeld. En dat is altijd wat ze West. Maar omdat ik bij het Openbaar Ministerie...

0: We bejaarden die weer in het verzorgingstehuis in Vliethoven in Delfzijl deerspuiten, maar insuline trog een verpleegster. Wat een zaak. Die kreeg ik, mocht ik dwang. Zulke verantwoordelijkheden, dat is me altijd onwaar. En kom ik, jongens. Het kon ik al eens supergoed.
1: Ja, want je praat er wel een beetje over van dat is zo'n gebeurd. Ja. Maar eigenlijk weet ik dat vierste jong.
0: Weet ik net, want die koert ik wel om. Maar ik had de mazzel gehad dat op zo'n moment aan krek altijd weer de mooie onderzieken, de mooie meesken die kwamen te meten. En die mazzel had ik eigenlijk altijd wel hand. Ik zal straks ik om jou te team, want ik ben in 98 naar jou het gong. En ik, de mogelijkheden die ik tegen hier. Ja. Zo. Ja,
1: de schredlezer zijn, ja. Hè?
0: Deze man, daar ben we heel blij mee, want die maatje is dik, we helemaal.
2: Ja, helemaal.
1: Nou, helemaal, maar wonderstikjes niet even nederig binnen.
2: De meeste plakjes wel even.
1: Nog. Ja.
2: Ja, hij moest er heel dikker uit, hè?
1: Ja.
0: Nee, zo, dat kwam dan op mijn paard en dat gong ik altijd hartstikke best. Maar die rondte en die mogelijkheid die had ik wel kregen. Ik vertelde al, op een gegeven moment ook naar Ljouta, want ik had er een ier of acht in Grijnsland zitten. Landelijk ik een heel soort. Ik ging toen naar jou. Het is hartstikke vreeg om daar een stap te zetten. En sinds mijn baas te worden voor de afdeling die de zware criminaliteit dier. En ik kom daar. En in mijn tweede week is de zaak van mij in de Tjolker. En een paar weken later is de zaak van Janne Vaatstra. En dat zijn natuurlijk enorme heftige zaken. Wat van alles bad is. Maar dit me ik weer heel wat farma ha. In mijn leven, omdat er zoveel oren dingen we op die paard kwamen.
1: Vooral die zaak Marianne Vaatstra is zelfs, ja. Hoe griezelig altijd in de belangstelling geweest. Ik met allerlei theorieën eromheen.
0: Ja.
1: Complottheorieën, dat ik het even bij het ministerie een kwalijke rol in speel je zo.
0: Ja, ze is
1: had je nou achternij daarop waarom, Sjogen, hoe taxeer je dat dan?
0: Nou, de onderstroom die te doen weer van het zilver Ian uit het AZC was en de officier van justitie mat maar de AZC elke keer een DNA aannemen. Nou, daar hadden we toen wat van voeren en waar ik heel blij mee ben is dat we toen de reg rugthouden. En dat we zijn, dat gaan we niet doen. Want dat we al die asielzoekers, alleen maar die, het DNA aannemen en de rest van de Friers net, de rest van de inwoners net, dan is dat niet rechtsstatelijk. En René, wat ben ik blij dat we dat ik volhoud. Zinnenstreming, ik had er zelf ik wel les van hand. Hè. Dat had ik wel eens vaker bij hem voor de camera zijn. Dreigementen, dus. Mijn zoon is er ik op omsprutsen in de squallen. En wat me dan in de waai zit, is dan ben we nou zoveel hier 40 en dan wordt er die blanke boer uit Oud-Woud wordt oppakt als dierder, veroordeeld. Hij had dat dier. En dat er dan nooit in een excuus komt, dat had me wel in de waai zitten. Ja. Ja.
1: Van mensen in de rechterlijke macht, om het maar te zeggen, wordt vaak wel een bepaalde code verwachten. En ik krijg wel eens de indruk dat jou wat iepener binnen als wat die code vastkreeuwt. Dat jou wat makkelijker, tagonkelijker binnen, jeder uitlezen willen hoe het zit, hoe je het aan besluit komen, als dat gemiddeld wij in die sector zitten.
0: Ja, okay. Ik ben niet de enige. Er binnen nog een paar treffelijke voorbeelden van collega's die dit ik heel goed kennen, maar ik ga altijd was zijn, speelt het misschien taalig mooi. Hè? Want de voorbeelden die toen neemt zijn heel soort, is ik, omdat ik het wit dwan mocht in het Friers. Dus dan komt het ik al wat dichterbij. Maar ik ga altijd zijn van de beslissingen die we nemen. Die maar voor uitlis van de mensen in gewone taal. En ik net zeggen van een passe verlachte Natasja om mijn perscommuniqué of geen commentaar. De stem, het wordban. En dat ga ik altijd wel dienen. Ja.
1: Nou, op een gegeven moment met je pigrutte stappen, met je ik nog carrière en kom je landelijk bij de zwieren criminaliteitsbestrijding.
0: Zo.
1: Dan hebben we toen motorbendes en soksavot alweer.
0: Ja.
1: En de juridische ster van Oebele Brouwer, die stijgt en stijgt maar in dit land.
0: Ik wou vreeg om naar Rotterdam te komen. Dat landelijk pakket. En daar zit de club die het met Dwaande houdt. Echt maar de Champions League van de bestrijding. En dan had ze door Marengo, Ridion Tachi.

Dan had ze door de motorclubs, terrorisme. En daar mocht ik dus. Ik was dus maar ja, de baas worden van zo'n team die die onderzoeken doet. En dan komt ze niet keer, ik weer in een heel overmidden. De politie organiseert alles kin. Wat zij technisch kennen en qua opsporing en qua yield is ongekend. Wat zij joods is, een morgen wat we in Colombia, dan zit ze morgen in Colombia. De onderzieken, nou, ik neem dan Emma Sontje. Alles wat we toch, moest eigenlijk een dialect voort naar de minister, want die neemt ik weer mee. Champions League van de opsporing. René, wat had ik daar een allemachtig soort leerd. En ik dat gong weer hartstikke goed. Maar soms kniepte ik me wel even in de eer, omdat je, dat jonkje het snits. Dat officier worden is, omdat ik hier een beste dokter wilde koeren, dat ik nou hier een rol speel in mij in deze Champions League van de opsporing. We zijn helemaal slocht op Scandinavië. We zijn vaak op vakantie geweest in zijn prachtige film. En die heet As It Is In Heaven. En dat gaat door een dirigent die vooral beroemd worden is en waarom komt naar het plakdoek is de film. En dat is, dat had u, die film eigenlijk, we hebben zelf actie, die had u zijn in de besnijding. Er zit dat nummer in, een muzieknummer, Gabrielle Song. En dat werd song door Helen Schöhelm. En elke keer ook dat nummer hadden we ook wel zijn werk en ik in de trend. Dat vind ik zo'n prachtig nummer.

0: En toch kantelt dan ineens die hele carrière van Oebel de Brouwer als er een vacature in acht karspelen is om burgemeester te worden.
1: Ja. En dat komt, want wat ik al zei, dat in Rotterdam dat weer prachtig om te dwan, maar zo verschrikkelijke sfeer. Ik fysiek, hè. Ik stier morgens dan stier ik om kwartier of zes op het trein op Steenwijk en dan reed ik naar Rotterdam toe. Soms bleun ik daar een nachtje, dus het weer fysiek heel sfeer. Ik kwam soort op me aan. Dus ik toen de bazen daar toen zei van, nou, ik doe het maar een heel soort willen. Maar je moet rekenen, vier keer je mag me rekenen. En dan ging ik weer wat oorst van. Want dan, nou, op een gegeven moment, de leeftijd begint ik wat mij te spelen. Hè. Toen werd ik tweede helft 50. En ik zei vier en ik ging er vol voor. Maar dan ging ik om me heen en zei, ik zou ruchten worden. Want dat wou ik toch altijd al. Dus ik ging contact met de president van de rugbank al. Ik zei, nou, na zoveel jaar, misschien wordt het nu eens tijd. Nou, zei Oebele, ja. Nou, we zien je graag komen. En toen waar ik, hoe zit ik het omschreeuwen? Weer er een en die attendeerde me op de advertentie als burgemeester naar Kasmus als goal.
0: Het weer dus net zo dat die Champions League misschien krijgt een stapje te heen.
1: Nee, absoluut. Nou, dat klinkt eigenlijk zo dat ik nee is. Nee, nee, dat is als.
0: Nu dat zo in mijn voetbal is, ja, ik wel. Nee. Jouw meisje nou deze vergelijking, nee, maar die, nee, die mij dan naar een topclub en ja, daar redden nee, ze het krijgt net op.
1: Nee, nee, ze voelt verschrikkelijk spietig dat ik voortgong. Het gong ik als een jekko. Achteraf had ik wel massa. Ik deed het onderzoek Marengo, Ridwan Taghi. Mijn meesken. En we hingen een groot team en er zit niets van size officieren in. En wij hadden dus aan de basis hier, wat we dit onderzoek draaien en wat dolven en de gearworking, maar doe nou clear. En ik ging voort uit Rotterdam en drie weken letten we Dirk Weersen vermoorden, de advocaat, in het onderzoek van Ridwan Taghi. Als ik dat doe nog zitten hier, dan hiek van de ene op het moment hiek ik in de beveiliging zitten. Hiek ik in een hotel zitten.
0: In jouw target west.
1: Dan wie de meesten van bewaken en beveiligen in de grote zwarte auto's, die hier en zeiden, ja, Brouwer, het is leuk op dat pleertje voor jou, maar dat gaan we niet meer doen. U gaat in een hotel. Dus ik weer. Ik, ja, dat klinkt gek, maar ik weer kijk op dit voort. Maar ik ben voortgang, want wat ze hier meer heel graag horen wordt, maar ik tocht echt naar vier hier tropiëren. Prachtig mooi om te dwalen, maar fysiek heel zwier. Mijn vrouw zei Oebele, Nieske die zei Oebele, ik hoop dat ik die weer om krijg. Leed dat eens in die omgeer. Ik hoop dat ik die weer om. Want als je zo in dat vak, wist altijd voort. Jongens, de telefoon gaat altijd, vaak s'nachts ik nog. Dat werk had hij zo in de besnijing. Neer is plant, alles is hectiek. Dus hij zei, ik hoop dat hij er weer omkrijgt. Dus die kar, om naar 44 te zitten, ik ging wat hoors ervan, dat weer een bewuste kar.
0: Maar goed, de ambitie weer er al van, nou, ik wil net zeggen jongs af, maar al heel lang, rechter worden.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dan kies je het af van wat hoors. Waarom?
1: Ja, ik ben vregen om te schreeuwen. Ian had me attendeerd op die advertentie. En dan leest dat.
0: Maar Ian, wie dat een woordman? Of nou, Ian uit de politiek? Of uit de gemeentelijke organisatie? Of wie dat de commissaris van de koning?
1: Ian deed wel aardig wat te sissen had.
0: En, ja, dan weet ik nog net wat het is.
1: Die ik net sissen. Nee, maar Ian Wol, die ik al heel lang ken, die mij ik ken. Hij kent mij al heel lang. En die zei, hast u die advertentie action? Ik weet nog heel goed, we waren op Vlieland op vakantie. En ik stond helemaal in de bestelke die hele advertentie nooit. Ik weet ik net met dwalen. Ik ben nooit raadslid geweest. Ik ben nooit wethouder geweest. Ik had niet eens een partij. Ik ben net lid van een partij. Vanaf dat ik de Arjos gedacht zou op mijn zoontje, dan had ik nooit weer lid was van een partij. En toen las ik die advertentie. En toen dacht ik, goh, ja. Ja, waarom ik net? Misschien zoet we wat voor me wezen. Nou, je uitdaging. En een burgemeester, you're to die, is wat oors als in de tijd dat mijn eerste baas Benelders Buma er nog weer. You're to die had de burgemeester een heel soort te krijgen bij openbare orde, veiligheid, burgemeestersbevoegdheid, ondermijning.
0: Mediation.
1: Ik zei, daar had ik wel verstaan van. Nou, ik wou je.
0: Op een grens van de provincie.
1: En de woordpiekenmentaliteit, die ken ik heel goed. Ik ben zelf in mijn dwanen, litten en tinken, viel ik me ook wel een woordpiek. Dus toen dacht ik, ja, nou, eigenlijk net. Nou, op Vlieland, ik hier een hele dag om de brief te schrijven. We binnen waarom kwamen de boord, in de auto stapt en we moesten reizen tot de klok. Want die moest van 4 uur bij het provincie, hoe ze inleveren worden. En ik geloof dat een kwartier van die tijd hadden tot de bus die in de zelfs gaan.
0: Ja. En toen zei de commissaris, nou wat mooi dat is meer hier opvolgen haast.
1: Toen had de commissaris een selectie maken van de brieven. En die had de size uitpikt. En de size meesten, 5 of 6, die had de partieren met de vertrouwenscommissie. En nou ja, daar ging ik weer als een jekko. Dus na het eerste partier zei ik te Ieske, nou, dat koe best strong. En houd die me vers. Ik gewoon, dat koe best strong. En het is ik toch wel.
0: Hoe waren daar in juridisch Nederland op reageren? Je zoebelen. Dus er op zo'n plattelandse gemeente waren master.
1: Ze vond in Rotterdam, de hoofdofficier van het landelijk pakket, echt een topper. Die vond het geweldig. Hij zei, een van mijn mensen, een van mijn vooraanstaande officier, dat hij zelfs burgemeester kan worden. Dat vond hij prachtig. En als ik zou denken, in die tijd, binnen meer officier van justitie, ik wil die stap zetten. Ik wilde ook de vierde in een riege in al die jaren tijd. Dus dat bij Annemarie Pen, Maastricht, hetzelfde verhaal, is ik officier geweest. Dus in bit OM, ze vond het al je geweldig. Goh, hadden we nooit gedacht. Maar volgens mij, nou ja, dat past ook wel bij hem. Dat zou wel de zijn. De rugbank vond het weer wat minder enthousiast. Want ja, ik zou komen en dat ging dus eigenlijk, dat ging net terug.
0: De wisbwargemaster, valt het dan al?
1: U stapt ergens in, als je geen idee hebt wat het is. En ik kist je wel inlezen, maar dat jouw nog niet in beeld. Dan krijg je al je boeken van hoe hoort het eigenlijk. Dan krijg je boeken over hoe de partners zich gedragen had. Dan krijg je al je boeken hoe het een rieën en een college en wat dan ook. Ja, ik wil het zitten gooien met voort, want het is wel wichtig. Maar de realiteit is altijd oors. En er zitten peerkanten en er. De boerman die krijgt veevoer, denk ik. Er zitten peerkanten niet, maar de takenpakket van een burgemeester op zich, openbare orde, veiligheid, de wijze voor de mensen die in de kniepen zitten, de wijze als er een slim ongeluk bad of iets hoors. Maar ik ben de 60-jarige houdelijken. Dat podium bij mij had er altijd wel wat in zitten. Fantastisch. En dat ken ik. Dat ken ik. In de fantastische club van 18 burgemeesters opereren. En Siebrand had mij een ontzettend soort roem te doen om mij hem ik landelijk wat te budgetten op het merk van ondermijning. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Kan je. Het politieke proces, René, dat is een oorverhaal. Ik kwam net uit die verhaal. En dat wie voor mij zo dan nog wel even slikken. Ik denk, jongen, verdomme, neem nou een beslissing.
0: De vraag, wie voelt dat al?
1: Ik draai er wat omheen, hè? Nee, ik zou maar een heel soort willen we rond op die size hier. Ik ga de skonken uit mijn lief roen van de gemeente. Het punt van besluitvormende kracht van de gemeente, dat is mij afval. Wat mij opvalt is, het is een hele drege arbeidsmarkt. Hè? Dat is de myworkers. Ik wie wend, de verste meesten die zitten. Dat zie je 15 hier en die weten alles wat er speelt. Dat is bij de gemeenteland Utrecht minder het geval. Hè? Dat ze krijgen moeilijk meesken. Dus ze krijgen meesken tijdelijke in hier. Of die blue and green zwijnen. Dat vond ik wel
0: ja, dat vooral liet ze gemeentes. En dat had alles weten krijgen. Maar dat ze derde poorten in zon zetten. Omdat ze net herindelen willen.
1: Ja, dat toen kwam dus ik natuurlijk. Hè, de peteren met die tekstige deel. En ik ga net in het begin zitten, maar wel op het eind. Hè, dat ze uiteindelijk zijn van, nou, we gaan net, het wordt net in een gemeente. En we komen weer aan een ontvlechting. Ja, dat hoe komt die? Uitspraak van de Rieën. En daar gaat ze het als burgemeester maar te dwannen.
0: Maar dan vind je het net mee eens.
1: Mijn kar wie een orenwest. Ja, ja.
0: Dat is wel mooi politiek om scrum. Ja. Mijn kar hier een orenwest. Ja. Ik zet je op internet mee.
1: Nee.
0: Maar dat weer net een reden om op te houden.
1: Nee, volslijn net. Even naar Achkaspelen. Ik denk dat Jerelien de boord mist haar. Zeg je, maar kolom alone in een gemeente worden mat. Dat is hetzelfde DNA. Die tekst, Achkaspelen net. Dat is een oor-DNA. Dus lang om net dat die Rien des zijn. Ha ja, toch weer uw eigen weg. Maar ja, nou, we zullen zien. Het zijn nou 12 gemeenten. Waarom ik stoppen ben uiteindelijk. Of ik maar eigenlijk zissen. Waarom ik net gong ben voor een 12e termijn. Dat wie ik wel het persoonlijk. Ik zei, dan ben ik. Hoe oud wie ik? Nou, 63, 64. Wil ik nog ont mijn pensioen ta, het burgemeesterschap dwan? Of is het toch wel het jonkje dit helemaal in het begin zei toen hij 26 wie en bij de radio opleerde en begon. Ik wil een keer ruchten werden. En toen had ik gezegd, ook dat wil, maak het nou dwan.
0: Ja, maar dat hing je naar alle gedachten net betocht. Had je griefstelijk lekker in je vel ziet als burgemeester.
1: En toch?
0: Dan hing je zijn van geweldig. Ze wilden me nog een periode van 6 jaar. Ja, ja. Heerlijk. Ik viel me als een vis in het wetter.
1: Ja, en toch ik die. En toch ik die stap zet. Nou, als ruchter, ik vind het fantastisch.
0: Dat snap ik. Maar ik wil je toch nog even. Want het gaat mij om die kanteling. Hè? Ja. Dat, want je wint van de ene kant naar de andere kant kantelen. Naar die heb je bestuurd van de juridische verhaal. En dan kantel je jou weer waarom, naar zij zie je.
1: Ja.
0: Ja, dat wekt bij mij toch de indruk. Dat ik komt omdat het aanvalt, omdat je wat missen, omdat je misschien, ja, ik weet het ik net, een intellectuele uitdaging of werd het onleid, maar...
1: Hey, daar zit ik net om hinder draaien. Wat ik nodig als ruchter, dat is natuurlijk qua intellectuele uitdaging een oorniveau. Doe haar zaken, er komt voor alles op die aarde, maar zelf al je beslissingen nemen die erin hakken, die voor de burgers heel ingreven binnen. En als burgemeester has nu een functie. Er is een soort boegbeeld, een slasmeesje op het schouder en de machine dat die rietskeerkomsten wat noffelijk ik verinnen. Maar voor mij werd de Engelsen nemen dat push en pull. Ben ik nog voortgang omdat ik zei, ik ben clear maar dat orenvak. René, dat is net zo. Ik word die laatste saison hier van mijn lippen echt nog een keer dat ruchtersvak doen.
0: Ja, dat theedrinken maar meestal die 60 hier trouwt binnen, dat hing je wel schoon.
1: Ik vond dat een van de mooiste dingen die er weer. Nee, stier in de weer. Daar ben ik burgemeester, die sinds ik lid het onder wet halen zo.
0: Ik bedoel dat ik naar denigreren, maar waarom komt het op die intellectuele uitdaging? Had je nog sabroezen van energie en van tinkvermogen en je drinken thee bij mensen die 60 jaar trouwd binnen, dat is heel gezellig, maar dan ontbreekt er ik wat.
1: Maar dan ben je wel ambassadeur van de gemeente en dan haast altijd weer die peteren en mensen vinden het geweldig. Ik wie op een gegeven moment draai ik net omheen, de wie een warriorsgeer komt, denk ik, gosje, Mickey, dan hebben we dat weer. Mijn koor, wat bevechten in talen. Wat een, daar wie ik soms wel wat kleer maar. Hè? Dat een rie is en het heegste orgaan. Maar dat politieke proces, de binnengewoon, die vinden dat geweldig. En ik denk soms, jongens, neem nou even een beslissing. Nou, ik ben blij dat ik daar wat van aan ben. Ja, daar ben ik heel eerlijk in.
0: Je kon de rie eigenlijk net serieus nemen?
1: Nee, dus is het te zwart-wit. Nee, en ik hier wat bijzondere reedsleden bij zitten. Ik koe heel goed. Toen ik burgemeester
0: was... Bijzondere, dat bedoel je van de PVV?
1: Dus zit ik gewoon die wel in het oorspectrum zit als ik. En die dus
0: je bedoelde die van de PVV?
1: Nou, daar hiel ik me in de inhoud wel eens, vond ik het wel eens wat dreig, ja. Want ik hier asielzoekers als in mijn portefeuille. Nou, dat is soms wel even dreig. Maar de Rie op zich, ik zit in die selectie. En toen vroeg een van die selectiecommissie, zei... Ja, maar Brouwer Soenjo, het voorzitter van de Rie, had je nog nooit gehad. Soenjo, dat wel dwang kennen. Zie je hier onder haar tafel de tosteer van Pippi Lankhuis. Ik zei, het antwoord op je vraag zit op het tos. En dus die op, ik heb het nog nooit eerder gedaan en ik denk wel dat ik het kan. Ja. Nee, maar dit is zo... En wat mij speelt, René, was ik net vierde. En dat had Sibrand ik wel in sympathie zijn. Een burgemeester is 24 zoon, hè? Dus dat betreft ik. Doe best alle jongen paard. Doe best elk weekend best voort. Wist ergens voor uitnodigen. Was ergens naar ta. Een lintro knippen. 24 zoon bist toe het oorsprekpunt. Zelfs als er een, we rennen hier langs de strijd maken, maar als er een stoep tegen scheef leidt, dan denk ik, zeg maar, de burgemeester.
0: Maar Jerk jou nou zissend van, Oebel Brouwer wordt wat reiziger rondwaan en daarom wordt er jochter?
1: Ik maak je een heel soort oren nou, want strafzittingen die binnen bewerkelijk. Maar de realiteit is dus wel dat een ruchter wordt jongens net miskillen. Telefoon geeft net. Geeft nooit. Een ruchter wordt jongens net meer benaderen. Of toen was het onderzoeksrechter wijzen, maar dat binnen maar een peer. Dus ik maak je nou een heel soort oren, maar het is gestructureerd. Dus ik vind het wat ik nodig super. Het is geweldig, omdat ik wat budget ik in voor de Fries gemeenschap in de fondsen die ik jou. En de manier waarop ik dat ambt invul is qua teamsverspeling echt oorzaak wat ik in het verleden wend ben.
0: Je bent jurist, je bent burgemeester, je bent schilder, ik skipper.
1: Ja,
0: je houdt eigenlijk in al die posities wel graag het roer in handen.
1: Ja, ik kom in eigen carrière. En toen vrees er even terug hoe de gemeente. Maar ik, dat is dus precies wat het is. Dus zei ik in mijn eigen carrière stappen. Had ik eigenlijk altijd zelf het roer in handen nam. Altijd zelf zijn dit wil ik. Ja, dat klopt. Dat Jos bij de SKS en wetten denk ik zit. Ja, dat zit ik wel wat in me.
0: Ja, die scootje verhaal is wel wat over stuur, hè?
1: Dit wat? Ja, dat meer.
0: En ik daarmee weer wat van vinden.
1: Ach ja, dat is...
0: Sterker nog, dan mag je hier en daar zelfs knopen terughakken.
1: Ja, dat kink. Dat is ik wel een keer dat ze dan bij mij uitkomen. Of mij, dat ik hier van de treinen ben, maar om daar wat van te
0: vinden. Dat is de sielerie hier, dat Joop.
1: Ja, zeker. Nou, we beginnen als een oorlogwieke. Noot we dit interview opnemen, oorlogwieke begint de sielerij wel. Nou ja, daar maakt soms ik protestsituaties. Daar moet iemand van vinden. Nou ja... Dat vind ik wel nieuwsgierig om dat te doen, ja.
0: En ze accepteren je ook gezag, neem ik aan.
1: Misschien dat ze in het begin, toen ik Jochen en begon, dat ze toch wijze floepen. Ja, we kennen van televisie, maar waar is dat? Ja, de gezag ga ik hier moeite maken.
0: Stel ze zo'n je nog eens vreeg je als informateur.
1: Dit wordt te lang, hè? Eigenlijk is dat al een antwoord. Het spelen de armen bij de armen verkiezingen.
0: Nee, voor de goede waarde voor de mensen die dat niet meer weten. Nee, de provinciale verkiezingen, een geweldige overwinning van de BBB. Heel ingewikkeld liep het om daar een college. Vater Farmien, Obele Brouwer wordt vregen als informateur om die partijen toch bij een wat te krijgen. En daar een mooi meerderheidscollege Vater Farmien.
1: Ja.
0: Vlagen uit. Toosten en de orendijs ploft het alsnog in.
1: Ja, en een van de partijen die loekt zich wel weer om.
0: Ja, wie de PvdA, dan gaan we het even helemaal goed rondmaken.
1: Wie wil een hele mooie metafoor. Ik werd van, ik ga in dat programmatieproces, haak in elke zijn. Jim zit aan boord van het scootje. Jim had roer in de hand, Jim zit bij de zut, met de grootscoot, Jim bepaalt de koers. En ik ben de adviseur en ik ren van links naar rechts om Jim op de goede koers te houden. En er waren wel beskreun en Ian bij de fok die sprong op boord en leert het schip uit koers rennen.
0: Ja, dat wie Edo Hamstra.
1: Dat we de fractievoorzitter van de PvdA, ja, dat klopt.
0: Dat had je misschien ook wel ervaren als een nederlaag.
1: Nee. Ja, ik baal als een stekker. En het verhaal, nou, skippendrift, we zit je 100 meter vanaf. Ik denk, wel verdomme. Want bij mij is, afspraak is afspraak. Dus het is ergens voor. En ja is ja en nee is nee. Dat mast van steen. En dat rekken me heel bot. Maar dat rekken de oorpartijen en ik. Hè? Ik zorg nog de CDA en de BBB en de ChristenUnie die weer en ik doen. Hoe wat het bad is. Maar dat in de politiek koer, het kind het, maar dat baden, dat had me wel rekken.
0: Had je wel eens bijpraat met Edo Hamstra?
1: Ze komt uit het dorp, hè? Nee. Dat is, we hebben elkaar wel. En dat hield hetzelfde voor haar compaan. Op Verskaten, Bim konden wel even verberen. Nee, dat is net uit praat, maar dat leid ik net bij mij. Het is wel. Zullen ze wel een vraag komen, ergens in het gemeentelijke vermidden of wat dan ook. Het ben wel eens keer opdrachten, om dat te doen. Maar de meeste kennis... iets dwangkist. Omdat er een team van maatje kist. He? Nou. Dus Machien, bij de volgende verkiezing... Ik sluit het net uit.
0: Maar via er zelf actief in de politiek...
1: Nee.
0: Wat je daar van mij maken... Dat saffie van jou, dat wil je niet.
1: Nee, ik ging net wel. Ik ben actief in het WARP. Ik zit in allerlei commissies en wat dan ik. Ik ging net in de politiek. Nee, absoluut net. Die wil ik afsluiten.
0: Maar verder... Leidt eigenlijk de verhaal aan mogelijkheden nog hier op een verroebelen.
1: Ik liet me alle dagen weer verrassen wat dus nou weer ook komt. En de Bordemontin, het prachtige programma via hem, de veroring. Ik zit je heel goed op mijn plak. Zat we hier zitten, in dit vermidden. We gaan prachtige familie. Al die hartstikke mooi. En dat plakken zijn ruchten bevalt me ik hartstikke goed. En dat maai ik, vergeet die net jong. Ik maai dat nog ooit mijn trein zonder te dwan, als ik dat leuk vind. Welke baan had het nou? Dat is toch gewoon 3 dagen in de week? Het is volgens wat meer, maar clear. Dat is toch gewoon size, het is haast een soort hobby. Dat ze dat ontemaan die trein zondags te gewoon dwanmaist. Prachtig.
0: Maar dat er nog eens een konteling komt, nee. Zelfs dat sluit je net uit?
1: Nou, dat zullen we heel gek wijzen. Hij had nog 40 weer. Ik ben 66. Nee, dit is prima, sa. Er komt nog een heel soort op me aan. En laten we hopen dat ik ben aardig zoen. Laten we hopen dat dat zo bloed. Maar dat is toen een vrouw hier was zist. En zij is een heel oebele. En toen had ze alweer naar je baan. Die kans is nihil.
0: Oebele Brouwer, dank u wel.
1: Het weer meer genoegen, jongen.

0: Dit wie het verhaal van Oebele Brouwer in het Simmerpeteer. De muziek die je tussen troch jaren wie ik troch hem uitkezen. En dat wie een Douwe Heringa, mij min vlakke loon. Helen Showholm, mij Gabrielle Song, uit As It Is In Heaven. En Coldplay, mij Clocks. Nee, wieke hebben we een peteer mij oud wat ik hier lid voor de PvdA, Jacques Monas. Hij brutst na decennia lidmaatschap mij de partij. Hij komt volslaan net meer vinden in de koers van de PvdA. Maar makkelijk wie de kar net.
1: Natuurlijk doet dat zeer. En daarnaast, dat is bekend, is natuurlijk op een gegeven moment is wat er na 7 oktober 2023 in Israël gebeurd is. En hoe de politiek internationaal, maar ook in Nederland daarmee om is gegaan. Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel hele redelijke mensen hebben daarvoor voor besloten om uiteindelijk de Partij van de Arbeid te verlaten. Dus voor mij, ja, ik heb helemaal nu niks meer met die beweging.
0: Nije wieken dus, Jacques Monas in het Simmerpeteer. En nu dadelijk snijden in Friesland. Nog een noffelijke dag.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Haast het al zien? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mijn alle sterke merken onder één dak.
11: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
10: Kom, lichten we gauw gaan, want op is op.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Trein die toerieren is het een fijn als de bijbeest ons zijzoeren. Ben we de mij snijden in Friesland. We gaan waarom je het tiert en dat wie je doet. Ja, en alle oren een oor hier. En de tiertmachine bepaalt altijd wat dat hier wordt. En juist het nijs en muziek, dit worden uit.
17: Njotje zijzensantig.
14: Ah, neskerig. Waarom nee, de jaren zantig, njotje zijzensantig. De reclame komt erom. Ah, we krijgen even de tiert om een nummer of 5 te zieken. Uit de hitlist, zelfde wie ik het doe, juist dadelijk.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
23: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen.
26: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 5e generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
27: Snijden in Friesland.
28: Maar Johan Terpstra.

0: Essa Quad, hè? Fats Domino, Blueberry Hill. 12 minuten 8 seconden.
1: Snijden in Friesland.
2: Ontzaai zoeren.
1: Het gevoel.
2: Het neus.
1: En de muziek.
2: Van Doe.
1: Maar Johan Terpstra.
0: Ja, dit soort van noemers, dat mij best wel langer door. Vist ik net? Ja, dat weer vroeger wel een geval, hè? Fats Domino, wie je dat? Ja, Njontje, zij ze zantig. Ik zei correct al, dan wordt dan even bekend. Makkertroor dat hier misschien wat het hier wordt. Dan gaan we op ziek naar het Nijs van Doe en ik. De muziek op de hitlist, zelden wie ik het doe. Nou, dan krijgt even de reclame dat hier om alvast die hitlist even te beschermen. En dan ik vat al die top 3 maar eens even beter pakken. En noem het draaien. Nou, daar ben we weer. Op snijnt de midden. Want seizoeren presenteren we het Nijs van Doe, muziek van Doe. En alle oeren een oor hier in dat wie doe. Snijnt in Friesland. Fijn als je erbij bent. De eerste appjes komen hier ik al weer binnen. Ja, die vind ik mooi als mijpraasmuus programma. Wat haast belibben in het hier? Deel het mij u. Dat ken mij de omroep app voor zelfs WhatsApp. Maar ik 0620 4 Ian Jochen. Zij is zondag en hier waarin de beurs hield die het leger liep te worden, want alles waar duurder. Maar wie ik het hier van opvallende milieuramp. In Schonebeek waar een heel dwarpskeren bedutsen onder een laag oliesom bij een ongeluk naar een oliebron. In Tiel ontsnapt giftig gas uit een gamingsbedrijf en heel Europa schrok van de zware giframp in het Italiaanse Seveso. Het maakt een mensen echt bewust van hoe kwetsbaar uw milieu eens wie. Als ik nog een mooie herinnering, let het witte, hè?
1: Dit is
2: de top 3
1: van Doe. 3.

Boente de technicus, die had al even die top 3 besjoen en snelle fragmentjes even achter koor zet op 3. Hetzelfde wie ik het doe. Settle and Brothers en Quiver. Arms of Mary, 2, Jesse Green, Nice and Slow. En op 1, daar vinden we Peter Frampton. Hij is Showed Away, al een jaar eerder uitgebracht als studioplaat, maar geen succes. Pas doet het blijven spelen op het album Frampton Comes Alive, ontstier de magie. Het publiek zong het volop was mij en die bijzondere talkbox. Ja, maar die tuinslang liet het wel verder op spelen. Maakte de plaat een groot succes. Het weer de populair.

0: tuinslankje. Naast de microfoon, de blaas er dan op. En dan kreeg dat heel apart effect. Letten we aan dat ik die intro bij geliefd Bon Jovi. Peter Frampton, de populairste in Seizoensantel. Show me the way. Hewitt Keertsen in Arem, de laatste vrije formatiepartij van de PC van No Waage. Om tolvoer uiteindelijk. En ja, we hadden daar contact over met Geert van Tunen en Heuko Broersma. Heuko, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Johan. In die het is de generale repetitie van de 163ste PC, de Gerrit Akkenga partij, die hier haat onderwezen west is, maar ik een hele goede keerser. En daarom hebben ze deze partij naar hem neemt. Ik trouwens de vrouw haatklosters ben actief. Maar eerst maar even naar Mali, want ja, juist heb je daar het eerste verlies van het kantoor van Mendel van Zwieten en Rick Minnesma en Jesse Steenstra in Sijsbjerm. Ze verleden maar 4 om 1 van Mattenbergs met Hessel Posma. Die 2 won vorig jaar de PC met Pieter Jan Leijenaar. Erwin Sielser is na een lange periode van blessures er nog weer bij als achterinse. En ze hebben beide op de eerste les al keers, want Mendel van Zwieten en Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Gunden, Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beemen en Pieter Talsma maar een bootje 4 om 1 en Schiet en Sijs. Nou, Jorrit Nanninga, Sjoerd, De Jong en Jan Balstra de helden een bootje meer. Dus 4 om 2 en Sijs 2. Verlies in Martin Bergsma, Hessel Postma en Erwin Silstra. Dus die treffen mekaar dadelijk op het tweede list. Dat beschut ik dus dat de nummers 4 en 6 al uit aanzetten binnen. En die houden mekaar aardig in Likwicht. Alleen nog, het is er nou even Jurgen Ozinga. Niet bij het eerste Lik en Saïd Lik Boppenslag. Dus het toer van Rutmer Sagemans. Rutmer Sagemans moet ik zeggen. Steven van der Meer en Jurgen Ozinga komen voor met Rijn met Waas en Brent Jesse van Beem, Nick van der Wald en Jan van Kaper. De Vins binnen aan de gang en dat is een eenzijdige partij. Die van Peter van Zuiden, Albert Hoek en Kevin Jordi Hiemstra, Sjeer Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volgensma. Dus dit het op dit stadje in het rijst van de partij van Peter van Zuiden. Beschut ik deze nummers 4, Ontemooi 8, zit in het geustige blokje vanzelf, want ze onderinnen dan de, ze nemen de toppentouren als Mendel van Zwieten, Martin Bergsma en Johan Sipma, wat ik dan nemen nog. Die de nummers Johan, die met Gabian van Popte en Hendrik Koonstra, Sjeer Johannes van der Veen.
0: En doe weer de verbinding fort. Even zien, als er nou weer wat begint te knipperen en de verbinding opnij hersteld wordt, mijn arm. Dat zocht er net goed uit. We beschikken je dat even te herstellen, die verbinding. Vanzelfs blower erbij, daarbij het, bij het Keertsen in arm. En jest, hoe er ontak hier.
2: Jet iets wie alles beter.
3: Meer hier, minder buur.
2: Ontzijzoeren.
3: Stijn in Friesland.
2: Verom in de tijd. Ik ben...

De Mercedes artiestennamen, de echte namen Rob van Bommel. Hij hier werken ons in muziekcarrière. Pas mij Rocky kwam de grote doorbraak in 1976. En de eerste stuk Bonnie St. Clair. Ze zong de vrouwelijke stem, maar was net op het label neer.

0: Ja, op speurtocht geven we dan in de hitlist. Ik net wat noemers die wat overeenkomst hebben. Om dan uit de, ja, een kar uit te bijtje voor die. Als het van de radio zit, misschien ook voor televisie. Om even mij te stemmen. Paul Vistien, Dombro, Pep. Twa noemers mij Manhattan. Ja, A, de Manhattans. Kiss and say goodbye. En B, Eddie Howell. Man from Manhattan. Stem even mij.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat
1: weer doet.
0: Anne zei het, ja, Johan. Zeker een mooi hier. Het is het bed hier van mijn vrouw. Groeten van Anna en Rina. Dit is het Anna. En André zei, ik weet niet wat de bedoeling is, maar mijn favoriet. Het zei zonder is echt wel Lying in the Arms of Mary van de Sutherland Brothers. Ja, die heeft hem gekregen in die top 3 liedsfragmentje. Hè? Dat is wel sneu dan. Nou, bij jou nog even een plakje, verzels André. Hij komt voorbij. Hoor de radio, jongens, successen. Ja, een vers hege drukke biert. Boppen eerst Europa zwart in de mannen juni en juli voor een uitzonderlijke hittegolf in Europa. Het onder oren bij Sinneskin is 314, 190 normaal. Het zwart voor rampzalige gevolgen voor de landbouw. Op een soort plakken wordt het drinkwetter ransoneren. Ook in Nederland is de simmer lang en heet. Het is een lange hittegolf van 23 juni, onder mijn 9 juli. Maar ook augustus is zinnig en droeg. Het is de droegte zwart voor een protte zwart bij de boeren. Want daarmee, ja, kunnen ze net een soort wettersproeid worden voor zelfs. Sletten en veerten vallen droeg en een soort wemboten vallen dan ik droeg. Als dan eindelijk de eerste echte Rijn valt, stond er een soort meest de douche van blierskip in de Rijn. En dat zocht net vaak in Nederland.
3: De consument moest meebetalen aan de droogteschade die in de miljarden liep. Maar voor veel boeren lag de prijs hoger. Duizenden van hen zijn aangewezen op regeringssteun. De klap viel mee voor kleiboeren, die konden spuiten. Maar veehouders in het noorden en westen verloren 250 gulden per koe. Op de zandgrond was dat vaak twee keer zoveel.
4: Het lijkt waarschijnlijk dat niet alleen augustus in een deel van ons land een droogterecord te zien zal geven, maar ook de zomer in zijn geheel zal zeker bij de drie droogsten van de laatste 250 jaar terechtkomen. Plaatselijk in Zeeland en Zuid-Holland is het zeker de droogste zomer in de laatste 250 jaar.
2: Dit wie het nijs van doet. En dit is de muziek uit
5: Jochetje Saai is zandig.

0: altijd.
1: Dit is de tijd van de elektronica.
2: Op snel in de midi.
3: Ja, wat dat?
0: Bij Omroep Friesland.
4: Maar door wie moet dit gebeuren?
2: Johan Terpstra.
4: Laat die mannen nou bij mij eten.
0: Snijden in Friesland, dat?
2: Bier.

0: Het is altijd een feestje om door die hitlisten in het erin. Op snijdenmidje, dat werd dan bekend het hier. En als jucht de plaatsjes in, denk ik, hoe is het toch mogelijk? Sans koft netjet. Dit is ik van Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
1: Snijden Friesland. Dankjewel.
0: Ja, we hebben vanzelfs hoe de droegte, het landelijke nijs. Maar dit is het droege simmer, speelt ek in Friesland. Op een bepaald stuit is er amper nog genoeg eten en drinken voor het vee dat boeten erin. Maar gelukkig liggen het na een peerbuikers bij wat beter te komen.
2: Nou, dit tastand is gelukkig wel een beetje oors worden als dat we ons nooit aan wend waren. We hadden dus een extreme droogte, Rita had achter de regen. En gelukkig is het zo dat het waartype wat gunstiger geworden is. We hadden hier en daar wat buien gehad die tegen wol komen weer in. En het is ook zo dat wij de wind wat uit de noordenhoeken komt. Hè, we zijn het skrale waar van Kwartlien, dat is wat voorbij op het ogenblik. Maar het is toch nog net zo dat we Noël Cissé kennen. Wij hadden kritieke periode achter de rij.
0: Ja, wat mooi hè, dat Jansie dan het Nijs ervoor bijpakt. En ik op die droege simmer, dat ze daar uitkomt op het Nijs. Landelijk, maar ik in Friesland. Nog dichter op de dij. Ja, doe, dezelfde dij. 26 juli, Jontje, 26. Erik Enema, de familie, ik ben bij. In het archief van Omroep Friesland. Ja, Erik, ik ben ik naar van Sto. Finekest, familie, goeie midje.
3: Ja, goeiemiddag Johan. We beginnen met de Jippels, oftewel liever de prijs van Jippels. De kop op het artikel is: publiek wendt aan dure aardappels. En wat er nou gebeurt, is dat een heel soort boeren de Jippels oladiek verkeerpje. Het publiek wendt aan de dure aardappelen. Onder het motto: better duur als net te krijgen, wordt er vrolijk gemiddeld 1,25 gulden betaald voor een kilo borgers. Welke soort in het noorden en noordoosten van Friesland deze dagen via borden langs de weg veelvuldig te koop wordt aangeboden. De kwaliteit van de aardappels wordt zonder uitzondering uitstekend genoemd. Door de grote droogte is de opbrengst weliswaar laag. Maar die tegenvaller wordt voor de boer ruimschoots goedgemaakt door de hogere prijzen.
1: Snijden in Friesland.
4: Dat wie je doet.
1: Joggetje 26.

0: in Friesland. Dat wie doe.
1: Maar ik de jaren 70 doet James Bond nog geen idee hier van een Brexit.
2: Can I help you?
3: Yes, my name is Bob. James Bond.
4: Oh, wat een geweldige tijd wie dat.
0: En AGM, de clues van de V&D in jou het legerhoven, maar zijn thermische lans.
5: De ene keer win ik en de andere keer win ik zijn.
1: Snijden in Friesland.

In de stemmen van Jotje Seijzen zat ik al Lee Towers bij C-versie van You'll Never Walk Alone. Sveske hier al bekend uit de musical Carousel. En waar het wraad verneemt door Gary en de Pacemakers. Lee Towers joeg zijn heel eigen loeter rond. Het was zijn grootste top 40 hit. En een groeide letter uit daar. Ik het onofficiële clublied van Feyenoord. Op dat stuit wie Lee Towers kreeg ontdutsen als de jongende kraammachinist uit Rotterdam. Ja, er werd stemd op raak. A of B, Njotje Seijzensantig. Twee keer had het te krijgen. Maar Manhattan.

0: keer die kiest voor A. Oh, zo'n mooie, mooie herinnering. Kom op, Bob, tiergetank jou een mooie midje. Blier dat het rijnt. Ja, dat had ik een beetje bij het nijs te krijgen vanzelf. De droegte in Jontje, Seizer, Zandig en Buurs. Ik, hè? Even wat drukjes van de tuin. Altijd goed. Rutten van Sjoukje. En Egbert zei het, ja, ik ben van B.O. een product van Queen. Stem ik even mee. Paul Vinst in de Omroep App. Wat moet het worden? A. Manhattan's Kiss and Say Goodbye. Of B. Eddie Howell. En Man from Manhattan. We beginnen naar het keersen in Arem. Even zien dat die verbinding nou goed is, Helco. Ja, we moeten nog even omkomen naar die wisbetier te uiteindzetten, hè, om tol voeren al. Hoe zit het op het stuit voor?
1: We pakken maar even het bladje tussen de nummers 4 van de mooie 8. Want hier kan al een beschouwing van jou dat het patroon van Peter Verzuijden, Albert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra vrij makkelijk mooie scannen rijden. Eerst de voorkamer. De koersen helemaal keert. Ik al met Peter Verzuijden al net lekker opslacht. Zelfs even uit de wedstrijd west is. Misschien het een leaks blessure in elk geval. Albert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra maken wel mooi hem verder. En die kan bij trouwens ook wel opslaan. Maar die scannen rijden is helemaal voor het is ondertussen rijden is een leak worden. Dus ja, je zit toch wel in het bladje dat je dat dadelijk winnen willen. Want de winnaars van 5, 6, 7, 8 en de Simmerkoor, die komen wel in de finale. Ik de andere partij is het aardig Liekwicht. Ritmer Sageman, Steven van der Meer, Jörg Doorzinga, die speelde Liek. Jim Brent, Jesse van Beem, Nick van der Walt en Jelden Kaper. En toen waren het reis. En ik nou ondertussen vier reis in de Liek. Dus daar is eigenlijk neer van de zeven wie het verder komt. Peter Verzuijden die won dit seizoen één keer een tweede prijs en één keer een tweede prijs. En van de rest zit hier een blokje waarbij de prijs na en ik rij binnen. Maar ja, goed, dan krijg je dus ik wel mooie partij. Net altijd even goed verzeld, maar wel spanning aan de Telegraaf. Sien had het patroon van Peter Verzuijden, Albert Hoekstra en Kevin Jordi de trip weer oppakken kan. Zij ondertussen wel een schinnen fjouwer. Nou, let me hier nog slagbal even meenemen van Klaas Pier Volkersma. U te maken, hij brengt hem naar het perk van Albert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. En wat docht hij? Hij dacht dat het goed. Daarmee pakken ze schinnen size en op nieuwe kans om nou weer een woordje vastbrand te nemen.
2: Snijden in Friesland.
3: Dat hier doe.
0: Ja, Joert Keersen in Arem, de laatste vrije formatiepartij van de PC van No Waasje. Ja, even bij Brom en Jontje Seijzen zondag de PC-finale van Doe. Die gaat tussen Zaken Zaakstra, Piet Jetsen Faber en Dirk Talsma. Het zijn Jannes van Seijst, Klaas van Wieren en Wiebren van Wieren.
4: En nou aan Zaken Zaakstra. Het grote moment om misschien deze partij uit te maken zien. En misschien, betekent het haast wel zeker, als hij het wint, als Simpator het wint, om koning van deze PC te worden.
5: Ja, want hij had Joert formidabel opslijn en dat had er de hele tijd in. Hij had net in het begin net zo volle steun van zijn perk gehad. Dat had er nou wel in deze finale en in het laatst van de hele finale zien dat partij van Jarek van de Veen. Nou, zaak de opslag, hij rent aan, daar komt die bal. Klaas van Wieren, retourneert en Dirk Talsma van de Keers. Ja. En dat is hem dan.
4: En ja, dan is het inderdaad gebeurd. De winnaars van deze 100 man in de BC, dat winnen Zaken Zaakstra, Piet Jetsenvader en Dirk Talsma. Zaken Zaakstra, Van Weensen, Jenny Boinderier, student van de Pedagogische Academie, Piet Jetsenvader, Twainter hier, winkelbediende, Istiers en Dirk Talsma, die dit al vaker gewonnen had. Het is werkelijk fantastisch wat deze keertsers hier in deze finale presteert had om uiteindelijk van het trio van Zeist te winnen.
0: Griet van Dun die praat in de Klaikamer dan met de winners, Piet Jetsenvader en Zaken Zaakstra.
4: Nou, let ik bij Piet Jetsen beginnen, want die zit hier nog de waskie en heel te douchen. Krijgt nou de spanning van die finale. In ieder geval van het alle treien van het lok is dat Piet Jetsen doe ik. Het weer een moeilijke dag, dacht ik, hè?
6: Ja, in het begin toen liggen deze nergens op, no? Wij zitten ontzettend vast, de eerste partij. Een paar keer zo is het wel achterin eerst. Maar dat trein, we krijgen het niet meer, maar dan horen we geluk. Toen waren we precies hetzelfde, ik steeds wat vast.
4: Ja. Is moeilijkheden gewoon
6: ja,
4: in die ritme?
6: Ja, ik zie moeilijkheden, want ik ben juist wat griepen geweest en ik ben zo slap en ik ging in kijken op een bal en dat lukte net.
4: Zaken werd de meeste haar vooral over wonderen had, dat is was toen in die finale partij presteerde. Dus, trio jongen van Seijs, dat weer ijzer sterk en iedereen dacht dat dat perk, dat, nou, dat weer net te breken. En dan is dat die maar in opslag.
7: Ja, maar zoals zei Kirsten, ik heb moeilijker dat wij Kirsten zagen. Wij dus bijvoorbeeld eerst waarom lopen Kirsten. Dan moesten wij dat winnen kennen. En nou, dat kon je aan de vijf zitten ook weer van zij wien favoriet. Dus wij hier niks te verliezen, zei gewoon zo jongens, we nemen alle risico's. En dat lukte. En begon te rennen en zei hij net, we komen zo aan bij te komen.
2: Jochetje Seijzen Zandig.
3: Dat?
2: Wie je?

0: Waarom in de tijd?
1: Dit is de tijd van de elektronica.
2: Op snel in de midi.
3: Ja, maar dat.
0: Bij Omroep Friesland.
3: Maar door wie moet dit gebeuren?
2: Johan Terpstra.
4: Laat die mannen af, maar
0: snel in Friesland.

0: Online in Friesland.
1: Dat wie doe. Maar ik de Jirren Santig doet Turks Fruit met meer dan 3 miljoen bezoekers de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden waard. Maar Erik en Olga op de fiets terug Amsterdam.
2: Wat idioot!
1: Ja, machtig.
0: En Adsie Deelstra de ene naar de oren gouden medaille maar naar hoesnaam.
3: Adsie Deelstra heeft de eerste plaats in het algemeen klassement veroverd, dames en heren.
1: Snijnie Friesland.
0: Dat wie

0: die noemen ze Yes net zo vaak weer. Hè? Full House, Standing on the Inside, Dr. Bernhard, Bonnie Sinclair ervoor, maar even zelfs een Rob Brandsteden erbij. Ja, ik weet dat hier er een oren nabben. Je wilt toch Jaap zijn van Ron J. Winchester. Misschien wil dat een soort artiestennaam, misschien ik wel imiteerd. Ja, die er op mij, hè, Ron Brandsteden. Of de dokters is maar. Ja, zij is zondag, we sluiten dat dadelijk al. En ja, daardoor ik mij de plaat bij de best op stemt. Dus ik vind dit nog even mooi, die pakken kregen we nu. Het zijn protte reacties weer. Tien dank daarvoor. Bob de Jong, die zei het. Hey Johan, die talkbox. Daar is het even hoor, bij Peter Frampton, die, de Show Me The Way. Ja, dat zegt op televisie, zegt dan nice microfoon, een soort tuinslankje, daar blazen ze dan toch in. Dan komt ze op spielie. En ja, Bob, die hier de muziekwinkel voor zelfs, hij zei er nog bij, ja, ik bouwde vroeger die ding ik in een winkel. Groeten van Bob. Nou, wat leuk om hem even te hebben. Bob, tien dank. We gaan nog even naar, ja, Seize Sander dit weekend. Als er even lekker op uitwoest, hè, Erik?
1: Ja, via toch de tijd van het feesten, de dwarfsfeesten, de merken, de kermissen. Nou, ik in Frenchert, kermis te Vraneker, PC, woensdag 4 augustus. Nou ja, dan kerst het principe, 8 uur receptie, vanaf 11 uur kleine hap of verfrissing. En s'avonds om 8 uur dansen, met medewerking van het Friesland Combo. Sneu en San Augustus dansen met medewerking van de Walwero's. Entree beide avonden tijdens het dansen, 2 gulden. Gaan ze gezellig uit in het verenigingsgebouw Martini Plantsoen 7. Te Vraneker, zou Bolde familie Zwart graag hebben. Kermis Warga, merken, Wergeers, hoe je nou zeggen. Op 21 juli, 21 augustus. Ja, van alles. Daar sneu 4 liep met kampioenschap van Mid-Friesland. De Music Stars treden erop. Gerard Wiersma en Ben Mol, dat duo, de slik optreden. Dan is de Keersen verzels. En het Friesland Combo komt ik nog delen uit. Het is al je feest. De kermiscommissie organiseert als vanouds weer onder andere volksomhaken voor jong en oud. Het kinderfestijn op zaterdagmiddag. En natuurlijk draait de molen van Abe Kooistra weer 3 dagen gratis voor de kinderen. Amusementcentrum De Woudvennen bij Langwaard presenteert in Disco Club Het Scootsie aanstaande zaterdag 31 juli Barend Servet. Jazeker. En dat begint dan om 8 uur. En op zondag augustus komt dan de DJ Krijn Torringa. Ik nog daarin bij Langwaard. In het Dwarfsoers Het Honk in Ex-Moire dansen met de Friese topgroep Road.
0: Tja, stappen zak er naar dit weekend. En Jotje Seize Sander. Ja, wat wordt er dadelijk? Snijd van.
2: Jochetje,
0: Jochen en Jochen. Ja, de meid is de sprong. Nee, Jochetje, Jochen en Jochen. Toch dadelijk mij, Nijs en muziek uit dat hier. Nog even bepalen wat het dan wordt, hè. A, Manhattan's Kiss and Say Goodbye. Of die oren Manhattan, maar dan terug Eddie Howell. Man from Manhattan. Die lijst had het net helle 24% van de stem. 66% van Manhattan, Kiss and Say Goodbye. Is even door dat listje heen. Onder oren Fijke had erop stemd. Afke, Alberto, Grietje, Mariet, Janke, Kirsten. Kirsten, Rinkje, Yvonne, Peter, Jan en nog volle meer. Dat wordt hem. Daar sluiten we Seize Sander mee aan. De Manhattans.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. Because of my obligations. And the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you. Just like this, let's just kiss and say

0: Fryslân.
1: Simmer in Fryslân.
2: 600 jaar Sint-Antonie Gasthuis in Ljouwert.
3: Wij waren samen, hè, man en ik. Toen zeiden we, toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan, want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over.
2: Oud worden, sterk bluwen. Dit weekend in Fryslân-dok.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Dit is Omroep Fryslân.
13: 24 uur in Dijs op omroepfryslân.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende twee weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Deze oren zo'n 20 hier. Waarom in het tiert naar het hier?
16: Jochentje, 99.
15: Ja, het list er al bij. En het nijzen komt er dadelijk in kom vanzelf. De belimst het al hier in Snijden-Friesland, dat we doen. Dadelijk uit die hitlist Shania 2. Maar die verneemde zin hoe Brad Pitt... That don't impress me much. Ze is die het in die hitlijst stelde wie ik het doe, komt er dadelijk om.
0: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: Snijden in Friesland.
24: Maar Johan Terpstra.

0: Impress Me Much.
1: Spanje,
0: Friesland. Ja, Sveske combineerde country met pop wat nog heel bijzonder weer. En miljoenen naaie fans opsmeert. Een beetje ja, opleving zeg maar, van de country muziek. Shania Twain, ja, het idee voor het fest kon stieren dat Shania... Jerde dat in Benam Grutsk weer, dat er wist waar Brad Pitt weer. Haar reactie was makkelijk. Ja, ik ben net echt onder de indruk, hè. En die humor waard de basis van de hit. Ja, dat net al innig, want die videoclip misschien herkent hem nog. En wist het nog, die tier. Dan rent ze in een luipaardpak door de woestijn. Ja, dat weet ik wel een dingetje, hè. Dit oer bepaalt Njontje Njognenjontig. En hier dat heel Nederland in een nieuwsgierig waard naar een jonge vrouw uit Argentinië. Maxima. Waar wie dat? Dat wie de vraag doet kroonprins Willem-Alexander, maar zijn nije vriendin in het Nijskam. Njognenjontig, wie ik het hier dat de televisie nooit weer hetzelfde wijzen zo. Miljoen meesken ziet naar alle jongen van de buis naar Big Brother te zien. Gewoon naar meesken zien dit in een hoerswijn, een mijlkoor. En alles waard filmen. En ik, wie is de mol? Magazine debuut. Spit ik er nog hier, Jochen en Jonter, ik een zustere kant. De veteranenziekte bij de Westfriese flora kostte meer dan 200 mensen het leven. Ik Europa waard schokt door de deerlijke brand in de Mont Blanc-tunnel en de Tower-tunnel.
2: Dit is de top 3 van toen.

0: Om het beeld heel wel compleet te krijgen, een top 3 is hetzelfde wie kan doen wat wie een nou de populairste plaatsjes op 3 Whitney Houston, My Love Is Your Love. En 12 Jennifer Lopez, If You Had My Love. En de simmer van Jochen en Jontig bracht de simmerplaat van Lou Bega bij Mambo No. 5. Een moderne versie van een instrumentaal mambo-stuk, het 49 al, van Perez Prado. Lou Bega voegde de verneemde list My Frolies Namta en maakte er een vrood hit van. Een helle Inuslaan, de nummer 1 positie. Maar zijn hoed, pak en onmiskenbare stil brachten de mambo in één klap. Waarom? Naar de hitlisten.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: De simmerhit van Jochtje en Jochen en Jochen. Zie je het op de camping? Wist dat nog? Lid het vooral witte, hè? Die verhalen in mijn dealen vinden we leuk. Lou Bega, Mambo nummer 5, dat hier de simmerhit ziet, dat hier. Joet het Kersen in Arem, de laatste vrije formatiepartij. Van de PC, Novage, Heilco. Jout dat ik extra spanning bij de Kersers?
1: Nou, ik denk het net botje. Misschien verschoenen hard sommigen wel. En aan de andere kant, het maakt waanzinnig barren. Dus ze zullen net rauwe wezen. Misschien dat ze de prijs hier net helly. Ja, het oren zeg je met flauwkul. Zeg je dat je arm in en weet de PC net. Maar daar horen we net op feest. Je wil hier gewoon het tweede list en verder om in de prijs te vallen. Want in arm zit toch echt nog wel mooi op de list. Maar Redmer Sageman, Steven Vermeer en Jurrit Oosinga. Die kwamen het eerst op 5 en 4 in Brent, Jesse van Beem, Nick van der Wald. Debutant trouwens, komende waanzinnig. En Jelf en Kaper. Nou, die jongen daarna vlot belies. 4 van Fjouwer en Schinder Sois. Dan Peter van Zuiden. Hij voelt uit. Hij kwam bij Waarom. Albert Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra hier. Dus die Schinder draaien eerst een vastbrok van Spiegel. 4 om het draaien. Waar het daarna toch. Nou, die draaien eerst een blik. 4 om het draaien en Schinder Sois waren het zelfs. Maar uiteindelijk een zitbal van Carné Tuninga. Zorgde er nog even voor dat het 4 om Fjouwer was. Maar bij 4 om Fjouwer en Sois 2. Met een bobslag van Kevin Jordi Heemstra. Dat betoog van Zuiden, Albert Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra. Dat het waarde list en het zien Johan Sipma, Gabian van Popten, Hendrik Koolstra, zie Johannes van der Veen, Jelte Pieter van der Wald, een broer van de Orde van der Wald, ik debutant, zie Willem Heringa. Nou, het mooie noemer en dus had je dit winnen, een steen noemer. En dat deelt dus dan van Johan Sipma, Gabian van Popten en Hendrik Koolstra, want ze staan dan misschien de Fjouwer eerst voor. Dus zij gaan, ik wil terug naar de hele finale, want dan is ze een steen noemer op die tweede list. Maar op die tweede list zit bij Peter van Zuiden, net waarom?
2: Nee, die is dus uitval. Helco memoreren het regel even aan. Is behandeld door de verzwarger. Komt weer waarom op het veld. Loekt on. Ja, letterlijk gewoon een poort. Zo mag je het eigenlijk zeggen. En dan gaat de hoorn in de richting van de Liesk. Dus het kind een Liesk-blessure te weten. Ik heb hem even vregen. Nou ja, hij zegt ja, Liesk. Misschien iets boven. Ik zeg, wat dorst nou terug, Keertje? Nee, want de coach het zijn. Jongens, let nou even op. Komende waans, die is belangrijker. Dus lid dan deze maar in. Ik hier het idee dat Peter van Zuiden, maar ik hoor dat hele gesprek natuurlijk net stiekem al, Lustrie. Dat Peter van Zuiden daar net heel gelukkig mee wie. Hij wie ik net zo spraakzaam, doe ik hem er nou vregen. Maar hij heeft nou wel besluiten. En dat heeft hij bevestigen dat hij Joert in elk geval net weer terugkeert. Nou ja, dat betekent dat in de tweede omloop maar er een maat bij zocht willen. Dan weet op dit stuit nog even net wat dat is, maar dat zullen we dadelijk op het veld verschijnen. En dan kijk ik terug naar de tweede list, want daar keert ze ondertussen ik op. Ja, dat is de kraker van Juster, is de kraker van Joert, het is de kraker van alle tien. Menno van Swieten, Rick Minnes, Matthijs Steenstra, Sjen Mattenbergsma, Hessel Postma, Erwin Sielstra. Voor het eerst in dit seizoen wist het tour van Mattenbergsma de kroons te pakken op een vrije formatiepartij. Het betekent dat het tour van Van Swieten, Hingje Bloot en mij alle ere zoek ze op 12 oerwinning van de 13 vrije formatiepartijen. En dan treffen ze koor dus op de tweede list. De een van de 12 zal dus net in de prijzen komen. En het is een eerste en een 6-jouwer vastsprong van de tour van Martin Bergsma. Ja, dat is dan toch echt wel een beetje te wieten om de opslager van Swieten, die het nou terug begint te krijgen. Want die mikte een aantal ballen in de richting van Hessel Post, maar die zei dat is fijn. En die stapt eronder en die mikte een trijker door de boppen heen. En zo is er een eerst en 6-12 vastsprong. Dat werd nou de 6-4. En Van Swieten die had nou in de gaten dat hij maar een boogje over de Farinse Hessel Postma heen had. Dat is makkelijker zo uit als die in vanzelfs, want je kent dat net al je precies uitmeten. Maar ik zal even zeggen wat hij nou docht. Want hij brengt de bal ja nou weer achterin naar Erwin Sielstra. Die kan hem in de hoek krijgen. En daar staat Rick Minnesma op een boppen te retourneren. Nou, dat had hij misschien echt wel eens krachtig gedaan. In elk geval komt er een keer te lezen ter hichte van de middellijn. Maar Matten Bergsma weer opslaan. En die rekert Helco en even mij ongelooflijk in vorm. Dat wordt echt per dag beter.
1: Ja, per dag beter. En ja, nou die waanzin daar. Hij zei in het begin van het seizoen, ik toen het net helemaal roen en alles aan. Let maar op. In 1 juli, begin augustus, dan steken we er wel. Nou, hij kent nou helemaal even zien letten. Toch deze keer ziet een 3 decimeter achter de middellijn luidt. Trouwens, het Sint zit erbij. Dus is het niet wijze maar in adem. Want die waren die in de feesttenten, maar het vanzelf naar volk komen. Nou, dat volk, die Sint en Sint, daar komen ze allemaal heen. En misschien nou de zin ik van Martin Bergsma, als ze op een spul vastgrond komen kennen. Hij brengt hem voor in bij Rick Minnesma. En dat hij nou...
2: Hij heeft hem weer.
1: Ja, hij heeft hem er krek voor. De karmaster zit op één lijn. En de skier zag dat in het toer. Zo hing het dat spul onder telegraaf.

Oorspronkelijk schreven voor een autoreclame van Mitsubishi. Eerst bestierde Mars aan 40 seconden muziek voor het televisiespot speciaal maken. De reclame was zo populair dat de makkers besletten het Vesco automatisch te aan. Ja, toch volslijnde single City to City. The Road Ahead, de grote hit uit 1999. Erik en Paul, zeker. En de insteek is Zwiert.

0: zie ik je altijd even een linkje te pakken uit die hitlist. Ja, en dat is toch Sweet. Zoet of Sweet. A. Extinct, zoete inval of B. Schenk en Bigfoot, Sweet Like Chocolate. Kom erop, Paul Viestien, doe maar op, hè.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn
1: in Friesland.
0: Ja, nou, even vregen naar die eerste vakantie. Joop zei, mijn eerste vakantie met de maten naar Valkenburg. Wie het? Ja, dat mat wel in Jochen-Jontig west werd. Net heel nog wist van Johan. Ja, we kwamen weer om met een bult prachtige woontinkers. Het wie gezellig en gelukkig binnen de foto's nog. Hield hij het bewijs van doe. En Geertje zei het in Omroep app. Voor het eerst bij de Vouwwijn, naar Appelskeer naar de camping. Thuis twee keer oefenen, want je wil ik in de dag op een vol kampeerveld. Ja, zo'n vouwwijn, hè? Kamikaze wijn erop. Ik wil eens in die tiert. Ja. Echt wel een dingetje dat je wel op in je lijn ligt, Marsten. Maar ook hoor als gezin om die op te zetten. Dan geven we naar het Nijs. Uit dat hier, half augustus, is er voor het eerst een, na lange tijd weer een totale zinnenverjustering in Europa. Het is net echt in Uursland, de Sjem, maar wel dichtbij. Bob, dat is de bewolking in Nederland, maar bijzonder is het wol. En dus hier.nos-lezer Humberto Tan, ja, die heeft het goed. Doe nog werkzaam voor de NOS als Nijs-lezer. Hij hier.nl het journaal bij dit Nijs.
3: Goedemiddag, dames en heren. Het kan u niet ontgaan zijn. In Europa is een zonsverduistering aan de gang. In Nederland is de verduistering slechts gedeeltelijk. In andere delen van Europa is de verduistering totaal. Eén zwaar gewonde viel vanmorgen in Duitsland, waar een man de verduistering probeerde te bekijken in een elektriciteitsmast. Hij raakte de kabel waar 20.000 volt op stond. De verkeersdrukte is enorm. Tussen België en Frankrijk moesten ruim een uur geleden 3 grensposten worden gesloten vanwege de drukte. Ook in Duitsland staan er kilometerslange files. Iedereen wilde natuurlijk de echte totale verduistering zien. Ondanks bewolking hier en daar wisten cameramensen toch prachtige plaatjes te schieten van de totale verduistering en de corona die dan verschijnt. In Nederland, zoals gezegd, slechts een gedeeltelijke verduistering. Vanaf het Mediapark was de verduistering, ondanks een behoorlijke wolkenlaag, toch ook goed te volgen. Althans, het begin daarvan. Daarna schoof er een dikke wolk voor de zon. Maar op het moment suprême piepte de zon

0: Wat vind je doe?
1: Maar ik de jaren 90 doet Peter Jan Rens nog in een blauwe pyjama op tv te zien wie.
2: Niet.
3: Oh ja, die weet ik nog wel.
0: En Ed Nijpels, de grutske commissaris van de Keningen in Friesland is.
4: Een boppenslag.
1: Snijn in Friesland.
0: Dat weer doen.

0: Ja, hits uit de simmer van 99. En daar kom ik simmerske plaat niet voor. Ricky Martin, hier doe een grote hit met Livin' La Vida Loca.
1: Snijnie Friesland, dat weer doen.
0: Ja, het mooie daarvan, net alleen nog de muziek, maar ik het nice wat voorbij komt. Uit de verhaal, uit Nederland, maar ik eigen provincie, dadelijk Erik Enema en Turkie van Omroep Friesland. Ja, in Oornijs is hetzelfde hier, het is het hier van de Nederlandse webwinkels. Daar komt Maurice de Hond met Macropolis. Via CD-ROM kerst de webwinkels van ABN AMRO, Bruna, Dixons en Quantum Bechen. Ik alle producten van Week kan binnen in een online winkel te zien en te bestellen. Ja, want die tier krijgt daar zo'n hele dikke map van Week kan binnen, hè? Zo'n winkelboek. Het Duitse mediaconcern Bertelsmann komt op advies van een Nederlander met een online verkeerkanaal voor boeken, bol.com. En drie vrienden komen mij MP3-man, wat nou Coolblue is. En als tjenhinger van alle nieuwe webshops komt René van Mullen met een platform waar er pas het Twaddehoorns spulkje bekeert. En dat is, ja, Marktplaats. Begon al hier in 99, zo'n hier, waarom, hè? En het mobiele telefoonverkeer neemt Sanfleeg dat er toch een Ierpenbieren veiling drie extra GSM-vergunningen al jongen worden door het ministerie van Verkeer en Wetterstaat. Je bent Gunt on Telfort, Dutchtone en Ben. Nou binnen vier mobiele telefoonaanbieders, want PTT en Libertel, no Vodafone, Wienden al in dat hier. Nijt Argief van Omroep Friesland, Erik Enema, zelfde tijd doen, 26 juli.
2: Even een alarm in Gautum. De explosieve opruimingsdienst van de marine die moest erheen. Die dacht vanmiddag uit een weiland langs de Breediek tussen Gautum en Wirum een vliegtuigbom op te diepen. De vermeende 250 ponder uit de Tweede Wereldoorlog bleek echter een paardenschedel te zijn. Een medewerker van het loonbedrijf Roel de Haan uit Wirum was vrijdag bezig met het graven van een kabelsleuf toen hij op een metalen voorwerp met een ronde kop stuitte. De kraanmachinist dacht meteen aan een bom en dichtte het gat weer toe. Het projectiel lag op zo'n 2 meter diepte, al dus politieman Wolter Sipma. Het gevaarte werd om 1:30 blootgelegd. Toen de deskundigen zich over het voorwerp bogen, werd het duidelijk dat het om een schedel van een paard ging.
1: Dat? Wie

0: Op snijte middy maakt het zissen.
1: Je tiets wie alles bed, alles bed, alles beter.
0: De hits van Doe.
2: Het nijs van Doe.
0: Want saai horen.
2: Waarom in de tiets?
0: Snijnie Friesland. Dat.
2: Wie je.

0: 1999. Kreeg de Backstreet Boys I Want It That Way. Wat wie in die boybands populair in dat decennium. En dit wie Iris van de Goo Goo Dolls. Ja, man, ik hier de radio hoor, opmerkelijk. En je hoort dan steeds maar een soort semifinale, zoals we ze kennen. Martin Bersmaatje en Menno van Swieten. Hoe zit het ervoor?
1: Nou, we verlieten hier maar een spulvastprong van het doel van Martin Bersma. Daarna kwam er een 6 liter een telegraaf. En toen waren er een bopslag geleverd. Ik minst maar op de opslagbal van Martin Bersma. Maar die naam daarna toch wel even revanche. Maar toen pakte hij wel een keer een 6-6. Kwam er een Lietskeerske en Hessel Postma stond niet voorbij. Toen ging ze ondertussen ik alweer een trein in een vastsprong. Dat is dus uiteraard nog een 4 in een vastsprong. En een 4-2 in punten voor. Ik met deze patroon van Martin Bersma is gedreven. De goede opslag van Hessel Postma is vermeest. Erwin Sils er al even zien bijdragen. Hekbol. Ja. Nou, dat stuit ik dat zeker, want hij slaagt de bal boppen. En mooi komt die 6-12 naar de telegraaf. En ik in het tussengespeeld, die Martin Bersma krijgt af zijn boeks van Juste Green. Begin ik heel makkelijk op hem winnen.
2: Ja, ze is zo scherp als een Mechelse Hedderswijk, Cezewolle. En gedreven. En ja, het is nou vrouwen om hier in 6-12. En daarmee zetten ze toch wel de tonen die in ze Juster in 6-Bierenmerk. De voel eigenlijk niks op wat dingen. En dan toch, ja, dan kun je stiekem mooi nog de gedachte hebben. Dit het patroon van Tjesse Steenstra dan naar vjouwen om hier achter wat rennen, wat zitten. Nou, dat kist ik net zezen. Dit is trouwens een goede opslagbal van Rick Minnes, maar achterin bij Erwin Zijlstra. En die kan die keerst net passeren, zodat het vierde bordje nog net binnenhellen is. Maar we moeten constateren dat nou ja, alle logische wetten, zat we die tolveren vrije formatiepartijen aan is voorbij komen, jongen, hebben, dat die logische wetten toch misschien ik ben weer wat minder logisch binnen of wurren. En dat al die twee dagen, drie dagen voor de PC. Dat maakt het er natuurlijk wel reuze interessant om te zien. Ja, want ik denk dat het toch druk jouw aan de kant van Tjessen.
1: Ja, ik ging er maar vanuit. Ze gingen 4 finales van Martin Bersman die nou juist van de eerste keer won. Maar het lijkt erop dat ze dus nou ja, sure, dan 4 fruit, maar misschien een 12 bijschroken kennen. Al maar het patroon van Sipman vanzelf ik net uitsluiten. Maar Tjessen Steenstra, hij is degene die het nou voor best opslacht. En die gaat vierste 4, denk ik. Ja, die gaat kweer. Ze moeten dus bij 4 min en 6 4 van min.
2: Zo.
1: Ja, krijgen we haast een beetje dezelfde cijfers als die 6.
2: Ja, dit is de eindstand van 4 voor me in. En dan moet je toch weer zien van wat doet zo'n patoer nou? Begin je nog te wrotten, te vramen, te knokken, te miegelen, te weet ik veel al je wat. Of denk je van oké, en dat is echt adem, hè? Even oer de dooi heen een keer. Zit het er even net in? Wol het even net? Hebben we dingen bezocht die het net goed uitpakt binnen? Laat maar. Want we komen waanzinnig weer om en dan houden we het wel gaten. We moeten u echt net verrot. Ik denk dat dat nou zo staat gewoon wel een beetje het adagium wordt van de patoer van Menno van Swieten.
1: Ja, en die Menno van Swieten die lid de bal om Tjesse Steenstra tussen trog maar even zeggen dat dit natuurlijk net de echte finale is. Want Redmer Sagemans, Steven Vlermeer, Jurre Doorsinga, die binnen de jonkende wanden zien Peter Zijn. Nee, dat hebben meldt die voluit. En Jorrit Nanninga is erbij komen. Nou, die zal beleefd zijn, want maar Albert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra steeds ondertussen al een spul en skinny fjouwer voor. En aan de andere kant is nog een keer komen te lezen. Dus dan met Rick Mens, maar weer morgen we met nog een Zwieten is aan het balkeren. En Sipatoer steekt mij 4 van meer achter.
0: Paul in de omroep heb je 1999 hoe ja, de combinatie twee plaatsjes oer Zwiet.

0: Dadelijk in drie uur sluiten we al met één van deze twee nummers. Wordt dat A. Extin, zoete inval of B. Shanks en Bigfoot en Sweet Like Chocolate? Pol in de Omroep-app.
1: Snij in Friesland. Dat wie doe.
0: Nijs uit uw eigen provincie. Het verkeer terug het dorp Woord zijn is een groot probleem. Net alleen nog simmers als de bergen vaak hier besteden. En daarom wil het dorp een roenwei.
2: Woord zijn het er meer dan daar. Eigenlijk al volle eerder. Alleen nog, ja, dit hier is het verhevigd worden. Eigenlijk door de provincie zelf. Om het in eerste instantie dus toch op de lijst te zetten. En er daarna weer uit te halen. Ja, en toen kwam het, het hele verenigingsleven in de Wezijn kwam in geweer. Inclusief de gemeenten Gastronsleert en Wimbrit zelf. Maar met name is ondernemersvereniging. Het er toch verschrikkelijk soorten dingen om de lobby voor te zetten.
0: Het ijs van Doe. Jochtje, Jochen en Jomtig. Dadelijk zullen we nog even naar de televisie van Doe. Messi is het voor. Zepper in de hand op het bankstel. Ah, even dat oude jagen voor Erik Enema dadelijk. Maar dat doe eens, joh. Hier is Enrique Iglesias.

0: Dit voor Enrique Iglesias en Bailamos.
1: De TV van Doe. De TV van Doe.
2: Ja, wat ziet het zijn, Johan, in dus kromen hier, 1990, Lewis en Nederland hier. Om 8 uur begin ik dan maar even voor het Gemaakbaarheids NOS-journaal. Daarna een netwerk, het actualiteitenprogramma van de NCRV, Villa Velderhof en de Zomer van 45. Het is een, wat goed wijzen, een soort film, toneelstuk, serie, ik weet het niet. Het ziet er net per se bij. Op Nederland 2, liep ik even naar Sjen, om Sanne Noer de Studio Sports. Daarna EO Gehandicapt, een sportserie-reportage. Waarin wordt stilgestaan bij een groot aantal takken van sport die door gehandicapten beoefend worden. En dan om 8 uur, America's Funniest Home Videos. Ja, jullie kunnen een aflevering van Villa Velderhof op Nederland 1. Om 9 uur is dat. Presentator Rick Velderhof ontvangt in zijn villa om de Côte d'Azur met 3 bekende Nederlanders en Vreget Haren het hemd van het liefje. Toch wel legendarische televisie. En daar heb ik een tune bij. Johan, die is het eerste in, hè, van Villa Velderhof. Zeker.

0: Bekende Nederlanders komen logeren bij Rick Velderhof in een landhuis aan de Côte d'Azur.
1: Ja, zo herken maar dit, hè? Villa Velderhof. Jochetje en Jochen en Jochetag. Ja, op televisie te zien. Wat wil de dadelijks tijd draaien, oeren? Ja, en je los met de crypto-quiz dan, ik.
2: Jochetje 84.
1: Ja, dat wordt het hier. En denk je de crypto-quiz? Ik kom kans gedij op mooie prijzen. Ja, die polydomer op app. A-extint, zoete inval is het net worden. 24% van de stem. 26% van Shanks en Bigfoot. Sweet like chocolates. Dan sluiten we Jochen en Jochetag mee, ouwe.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Het is weer zover. In oorin naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en tiesdie 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskes en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de tiesdie jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
3: PC Café.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
14: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
15: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
16: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
17: Hast het al zien? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen. In Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
18: Ja, mij kwartingen ontzettend 20% op meubelen, bedden en accessoires.
17: Kom, laten we gauw gaan. Want op is op.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dadelijk los met de crypto quiz en het hier Jontje 84. Maar eerst geven we naar Arem, naar het Keert, een partoe van Menno van Swieten, een partoe van Martin Bergsma. Op die twadde list, waar had die titanenstrijd het woenen, Helco?
1: Martin Bergsma heeft op post met Erwin Silsra. Die wint uiteindelijk maar 5 om het 2 en 6 lijkt. Martin Bergsma, hij slaagt op. Hij brengt hem er achterin. Bal valt waarschijnlijk kweer. Maar ja, dat maakt het niet uit omdat Jesse Steenstra er opslacht. En dan gaat de partij uit. Want dan gaat de punten naar Martin Bergsma. Hij en Hessel Postma en Erwin Silsra. Dus naar de hele finale. Aast Johan Sipma, Gabian van Popt en Hendrik Koolstra. Nou, en we kunnen haast wel zeggen, dat kan ik nou alleen mooi nemen. Dat de invaller Jorrit Nanninga, maar Alep Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra sowieso uit de finale helisillen. Want ze staan in de strijd op de finale of niet. Maar misschien is hier eerst voor.
0: Ja, begin nij het hier deze hoeren.
19: Joggetje 84.
0: Los mij die crypto quiz. Ik ga de prijzen hier klaarlezen. Het boek Mijn Eerste 18 jaar. Dat zit er op het spul. En het boerspul Remember the Music. En dan kies ik dan een karmaatje uit de algemene popversie of de nederpopversie. Dadelijk weer los met de eerste cryptische omschrijving. Muziek komt er dadelijk aan uit hetzelfde hier. Joggetje 84 van Denise Williams. Let's hear it for the boys. Komt er dadelijk op.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
22: No bij Lippen. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippen. Ons gauw.
23: SC Heerenveen. Een club van families. Van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
24: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
26: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
27: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
28: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
29: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
32: Fisher Investments.
31: een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Snijden in Friesland.
2: Maar Johan Terpstra.

0: Denise Williams, let's hear it for the boy.
1: Dat weer doe.
0: Ja, ze nam het vestje op van de film Footloose. Doe's film, zien die hem 80. Wat wie ze populair, Footloose weer in ieder geval. Ja, en ze woert eigenlijk eerst net. Ze woert alweer ze. Maar haar manager zei, ik denk dat het toch goed voor die is om het te dwalen. En dat zou hier van haar grootste hits worden. Dit oer draait de klok weer om. Nijntje 84. Bij de bank zie je niet in een nijapparaat. Dat zelfs jeelt uit, dus zelfs dan het jeelt uit helikoest. Eerst de jeeltautomaat. Op televisie verhoorde er van alles. Bij de kabel kwam in een boetelandse commerciële stewards binnen. En kreeg doet elke niet een green roze buttons kocht hier. Kwam het nijs dat de populairste Nederlandse popgroep uit een wandergier. Voor de fans weer een echte domper. Doe maar. Vloggen weer dat ik medisch nijs van historische betjutting in Nederland. Waar het voor het eerst mijn succes een herttransplantage uitviert. Maar wie ik opscore in Friesland verdoen, trok gemeentelijke werindiening in een klap 18 gemeentes.
1: Dat weer doen.
2: Cryptoquiz.
0: Ja, we staan op scherp. Hè. De eerste reacties komen dan ik al binnen. Kom erop met die prijzen. Ik wil winnen, jongens. Nou ja, zie dat ken vanzelfs, hè?
1: Ja, is. Ja, is.
0: Ik zou zeggen, zet hem op, hè? Wat hadden we mooie prijzen. We hadden het boek Mijn Eerste 18 jaar. Zit al een heel skoft in het prijzenpakket. Maar mensen vinden dat geweldig.
1: Ja, je... dat bloot ik mooi. Ja, nou ja, maar dat is toch prachtig om er eens even in om te bladeren.
0: Ja.
1: En wist wat voordeel is, joh? Als je dan een eerste 18 jaar hast, dan kiest altijd weer mij dwan.
0: Ja.
1: En dan de volgende 18 jaar.
0: Oh, ja, ja.
1: En dan weer. Dus.
0: Ach, wat hebben wij er al een soort uithellen hè, voor dit programma.
1: Ja, je wist.
0: Nice, films, muziek, het zit er
1: alles al in. Sport, ja, ja. Hele leuke dingen.
0: En een mooi boerdspel hebben we dan ik nog. Remember the Music. Dit is de algemene versie, maar zit ik nou een karmaatje voor de Nederpop versie. Van eigen bodem. Nou, dan geef we los bij de Cryptoquiz.
2: Cryptoquiz.
1: Onwijzing Ian. Waar is de net grut mij worden?
0: Ja, dat kan echt alle kanten op gaan, hè? Waar
1: ja, ik hoop net ook hem te moeilijk maken, hè?
0: Nee, oké. Okay. Ja. Waar is de net grut mij worden? Dat is de eerste cryptisch omschroom. Nou, kom maar op, Scott voor de boeg. De Omroep app kist even broeken, Rios Boppen in de Omroep app. Daar staat appuurs, WhatsApp en Mike 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.
2: Dit is de top 3 van toe.

Ja, ook doen we Traaien, Zelda We Can Do, In A Hitlist, Traaien, Spend Up Ballet, Only When You Leave, en op 12 Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. Het wiert hier van de grutte schoudervulling en neonkleuren. Oh, wat wien we breed, maar snel in dit hier. En net door de sportskwallen, maar toch die schoudervulling. Wake Up, Me Up Before You Go-Go waard de eerste vrouw weer de nummer 1 hit van Wham. Makker van George Michael en Andrew Rissi, superster. Het idee van het nummer ontstier toch een, ja, slieperige flater. Andrew liet voor zijn ouders een briefje achter. Met de tekst Wake Me Up Before You Go, Go, Go. Ja, die flater zegt George Michael Stern. En die dacht, ah, daar komt u zijn eerste grote hit on. Ik denk dat het dat betocht, hè. Hij was lightje. We maken er echt een broad hit van. En die is nou op nummer 1. Notje 84. Zelfde wie kan doen. Yeah.

0: Wham! And wake me up before you go-go. We gaan naar Adem Nijtkeertsen. Hoe is die laatste partij op de 12 listen, Aron Heilko?
1: Nou, je spanning, dat is dat Jorrit Nanninga blij is dat hij bij Albert Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra een vierde keer zo mooi. Want ze wonen uiteindelijk maar 4 van meer. Ze pakken nog wel een bootje Red van Sagemans, Steven van der Meer, Jorrit Oosen. Maar die verleden maar 4 van meer in de schinnen size. En ik kreeg de indruk dat de opslager uit Wiet Massen Red van Sagemans eigenlijk ik nog een beetje blesseerd trekken. Zij dus net naar de finale. Wol dus Jorrit Nanninga en mooi Albert Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra. En dadelijk nog de hele finale tussen de partoer van Martin Bergsma en Johan Sipma. Dus ja, geen finale voor Menno van Swieten, Rick Middelsma of Jesse Steenstra. En de man die het misschien al wennen had, is Menno van Swieten.
2: Ja, dat is de vraag. Je moet je onwennen had je 2 keer net weten te winnen. Had je zelf voor winningen of net?
3: Ja, ja, ja. Ja, schijnbaar.
2: Ja, nee, nou ja, goed, maar leuke zorg, toch?
3: Ja, absoluut. Ja, daar kom je heel goed in voor.
2: Nee, dat is duidelijk. En ik zeg ook even naar je eigen rol, want eindigst als balkeerder, dat is echt niet leuk.
3: Oh, dat maakt niks uit.
2: Nee, maar dan zou je keert als een team, dat weet ik wel. Maar...
3: Ja, ze, mijn bal hield net genoeg dreiging, zeg maar. En dan probeer je, op een gegeven moment train je achter en je weet dat Rikkie goed opslaan kan. En de wind komt volle bak van rugs en hij heeft wat een dwarrelende bal. Nou, dan probeer je daar wat mee, maar ja.
2: Nou, dat begreep ik. Je zult toch, denk ik, die concurrent naderbij komen nooit zo'n weekend of net. Of doet je hem dat niks?
3: Ja. Ja, nee, dat ben je wel even een cliché vragen.
2: Ja, wees jongen, maar daar ben wij ook voor.
3: Dan. Ja, daarom. Nee, alle patoeren zijn het hele hier prima. De keer net valt de keer een uur kant uit. En misschien met dit weekend de omstandigheden wat in hun voordeel. Wat kreeg zij? Bal met wat zweden, de wien is wat van rust. Nou, dat vindt Matten net erg. Dat slaat hij goed op. En hebben wij iets minder druk in de opslag en is dit het verschil misschien dit weekend? Ik weet het niet.
2: Nee, ik vind het echt net mijn maar ja, nee, doe het tamelijk. Ja, waarom? Hallo, zeg, de wereld vergeet ik net, dat weet ik ook wel. Maar ja, er is toch wel wat aan gewaasje nou, van die partij. En Rick die het Martin een beetje, nou, een beetje veel begint te horen vallen, zeg ik maar zeggen. Dan denk je van nou, dit komt dus wel even hurt onkennelijk.
3: Nou, dat zou ik kregen al. Het liep het dan of ik het Rick heel erg aanval. Maar die horen betoeren doordat het hele hier trol exact hetzelfde.
2: Ja, nee, dat weet ik nog zo in de dat weet ik wel.
3: En dat geeft misschien wat stiller of met, ja, wat minder optisch, weet ik veel. Maar dat gebeurt precies hetzelfde. Erwin die zou net wat minder, hè. Oh. Dus nee, daar zit net in. Maar Rick die ziet goed in de partij, sloeg goed uit. Dus die gaat...
2: Hij wie van je hem trein. Ja, misschien de, denk ik
3: ja,
2: de beste.
3: Ja, dat is Wiederik. Ja. Hey, we moesten hem helpen en dat doen we net genoeg. Ons is de andere partij, maar dat doen we net genoeg. Maar nee, hij gaat het gevecht wonen.
2: Ja. Nou ja, zo. En dat we de dingen even helder krijgen, meneer. Oh, ja. Ja, nou ja, maakt ook niet uit. Het is gewoon quasi PC, Menno.
3: Ja, zo is het.
2: Ja, en dan maak je maar werk gewoon.
3: Ja, en dat deels voor iedereen.
2: Ja. Nee, maar goed, dat snap ik wel. Het komt wel een beetje onder het verdruk les te lezen. Het publiek begint mij te leven. Wij komen massaal naar die partijen. Ja. Als dat normaal, dat is al je normaal. Dat deelt via hem te gek, maar dat het misschien wel ietsje grutter is als dat het normaal op een doordeweekse middag in Ternate.
3: Ja. Ja,
2: maar
3: dat is al 15 jaar hetzelfde, toch?
2: Zeker, jongen. Ik doe het al 40 jaar, moest ook begrijpen.
3: Ja, dus nee, roem deze weekend dit het gewoon zo. Ja. Dus nee, daar zorg ik net van op.
2: Nee. Nee. Nee, dat is niet een verrassing.
3: Nee. Nee, zeker niet.
2: Nou ja, dan tref ik die morgen midden in een korenbus, ja. Menno.
3: Waar ben je? Ik denk, zoals het begint, Luke. Dus,
2: ja, voor het begint zo is oer,
3: ja? Nou, dan ja. Hebben we er iets eerder. Kunnen we het kleiner nog even over. Dan zijn we weer eerder.
2: Dank u wel voor uw reactie.
3: Dank u wel.
4: Snijden in Friesland.
5: Dat wie

0: wat wie en zo populair. Duran Duran en The Reflex.
1: Dat wie doe. Cryptoquiz.
0: Midden in de cryptoquiz. Vader Priers, de eerste cryptosomskronie. Hou we gewoon aan. Zie dat wie.
2: Waar is de net grut mee worden? En nee, het is geen Petje Pietermintje pindakaas.
0: Ja, Petje Pietermintje. Ja, en ik net van de Malken, Joris.
2: Joris Driepinter.
0: Driepinter, hè.
3: Ja. Ik, dat doe je dat, Joris Driepinter?
0: Dat wie die, wist dat ook?
4: Ja, ja. Ach, moet het? Drie glazen melk per dag, dat doet het.
2: Ja, nee.
0: Nutsjespoor, pindakaas, brinta, het komt al hier binnen. Kipkorn, sjoch ik steen, geen goed antwoord nog. Henk, die ding nog diepvries, magnetronmaaltijden. Wat komt er nog meer binnen? De roman van George Orwell, 1984. Eerste compact computer, wordt er nog zijn. Tommy Cooper, zakken tijdens het optreden in waar en komt de Stjern, dat klopt, ik heb dat indicieerd, hè. Tentoonstelling van het werk van Annie M.G. Smit. Barbie komt nog binnen. Geen goed antwoord, jongen.
1: Cryptoquiz.
2: Onwijzing 2. Het smittie wat op.
0: Dus, waar is de netgrut mee worden? En het smiet die wat op. Graag die antwoord. In de Omroep app. WhatsApp mij 0620. Fjouw en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen.
5: Dat wie doe.
6: Dat wie doe.
0: Begin uit Nijs. 23 juni 1984 docht dokter Egbert Bos de eerste Nederlandse harttransplantatie in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam. De Nederlander Ger Keizer krijgt een nieuw hart. Officieel is dat een tastien. De regering maakt je nog taststemmingen voor jou. Maar ik, al is het tien gespand, de operatie slaagt.
7: De patiënt herstelt snel.
8: Ik heb gewoon het volste vertrouwen. Ik heb gisteren namelijk zijn hartje zien kloppen. En dat is, het is gewoon allemaal fantastisch.
7: Ger de Keizer uit Gouda wordt na 3 weken al ontslagen uit het ziekenhuis. En het politieke probleem dat is ontstaan is hem geen zorg.
9: Nou, dat zoeken ze in de Haag maar uit. Heb ik moeite.

0: Roberto Giacchetti en de Scooters. En I Save the Day in de Kershow daarvoor. I Won't Let the Sun Go Down on Me.
1: Dat weer doe. Cryptoquiz.
0: Ja, die cryptoquiz, hè. Het gaat meestal wel in de besnijing. De eerste cryptosomskroon is Joen Haastjaansje dat wie.
2: Waar is er net grut mij verden?
0: Nou, daar kwam Alverit op binnen. Malke, Nutsjesmoren, Barbie, Cora van Mora. Dat vond ik wel grappig. De Tour de France voor het eerst mij fietste terug Franlie. Gin, goed antwoord. En de tweede die is hier.
2: Het smit die wat op.
0: Ja, en er komt een soort op binnen. Ik pak er nog even een peer uit. Air Miles wordt nog zijn. De Silver Float. Meerdere keren wat voorbij komt. Big Brother hier weer jeder, ik al even. Een spaarbankboekje wordt zijn. Pipi Langkous. Hagelslagreclame. Suvel. Snack van Mora. Ja, ik nog een keer weer binnen op mij. Fans, dat wie ik de hagelslag net
2: ja,
0: van mij.
2: Ja, ja.
0: Ja, grote
2: kolen. Het hagelt. Grote
0: dat
2: van het Carl's fans.
0: Ja, dat weet, ja. Hagelslagreclame. Ik ken nog geen goed antwoord. Maar...
1: Cryptoquiz.
2: Onwiezing treien.
0: Er zitten wel wat mensen warm, heb ik
2: die. Ja. En de thee drinkt, dus ik jou een dubbele onwiezing.
0: Oké.
2: Bestemd voor de jeugd. En het had tosjes aan de boppenkant.
0: Ja, en dat laatste dat we een dikke frustratie hebben.
2: Ja?
0: Die tosjes aan de boppenkant.
2: Oh.
0: Ja. Ja, echt weer. Wat hij dat bezocht om dertig in te komen door die tosjes.
2: Oh.
0: Ja.
2: Nou, dat wil ik net meer vertellen, want ik hou het waarom bezig, jongens. Dus ja. Straks maar even uitlezen waar die frustratie
0: zit. Dat komt goed. Oproep app, die antwoord op WhatsApp, maar ik 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ian Joggenjoggen.
1: Snijn in Friesland.
0: Jontje Fjouweren 80, ik de titel van het album van de rockband Van Helen, maar ik de titel van een roman van George Orwell. Hij schreef een boek in 1948, mei. Zijn visie over de toekomst. Jontje Fjouweren 80. Op Fjouweren augustus wordt het Simmercarnaval voor de eerste keer in Rotterdam gehouden. En Alec Jeffries, de Britse geneticus, ontwikkelt de techniek van DNA-vingerafdrukken. Deze revolutionaire uitvinding maakt het mogelijk om mensen te identificeren op basis van haar unieke DNA-profiel. Ja, dan nijst u dus eigen provincie, 26 juli. Erik Ennemeij, Turkie van Omroep Friesland.
3: Juttersgolf, nog geen rage op de Schelling. Het is dan op het golven, op het strand van Skielge. Nou, het is tot nu toe geen publiekstrekker van formaat geweest, stiert in de kranten te lezen. De mensen zijn wat terughoudend. Ze hebben nog een beetje drempelvrees. En je moet ook niet uit het oog verliezen dat het bijna nog geen mooi strandweer is geweest. Op die paar mooie dagen die we gehad hebben, was het trouwens wel druk. Dat zei de organisator. Begin deze morgen die taststemming om op het strand bij Mestland en Zee elke dag een race mini-golfbanen te maken. De organisator, dat Tuzik docht, kwam uit het idee om op het strand minigolf te spiritelitten, maar behalve van materiaal die de zee onspillen liet. Maar nou, het wilde nog net echt een succes worden. Misschien

0: Design in Friesland.
1: Dat wie doe.
2: Maar ik de jaren 80. Doet Don Johnson het coolste kapsel, de breedste schoudervulling en de vlugste auto's hier in Miami Vice.
3: I got enough problems with this investigation already.
4: Oh ja, dat wie mooi.
0: En de tocht der tochten twa keer verrieden waard. Maar de finish op een bonken.
5: Even nog met de 13 11 tocht.
2: Snijn in Friesland.
0: Dat wie doe.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

0: Oh, prachtig. Klein orkest en over de muur. To Friends zitten voor Mike Oldfield en Maggie Reilly.
1: Dat weer doe. Crypto quiz.
0: Ja, de eerste omskroon wie waar is de netgrut, mij worden. De twadde, het smiet dij wat op. En treien bestemd voor de jeugd en het had tosjes aan de boppenkant. Nou, fokje, doe weer eens naar de twadde eindzaal. Er kwam zo'n soort appjes binnen. Ik hier het even door de holle schoen. Excuses daarvoor, maar hier is naar de twadde al. Wat knap. Wist er al, vakje?
2: Jawel.
0: Ja, wat ongelooflijk knap dat smal hier is naar de twadde, hé. Hey.
2: Ja, nou ja, je smiet wat op. Dus dan denkst je, ja, dat is yield. Nou.
0: Ja, ja.
2: En
0: ja.
2: Je moest vroeger wel sparen, dus.
0: Ja.
2: De spaarpot.
0: De spaarpot, dat is helemaal goed. Ja, ja, ja, ja. Krokodillenspul komt naar binnen. De bietring, bennenpasseels, maar ik misschien wel die tosjes eromheen. Fluorbehandeling, ja. Ja, zo'n soort antwoorden. En Theo vond ik wel opmerkelijk. Ja, die en ik van die tosjes voor zelfs. Maar dit wie in de tosjes, die zit aan de boppenkant van de spaarpot. Ik hem dan van de Rabobank. Sparresto vroeger dan ik, Fokje?
2: Ja, zeker. Dat moest, hè?
0: Ja, en die stond ik mij een spaarpot?
2: Ja, ik hier
0: een stienbarig. Een stienbarig? Dus,
2: ja.
0: En de koers aan de onderkant, koers dat de, was, denk ik wel even los, Harry, hè? Stiekem.
2: Ja, ja, er zit zo'n rubber...
0: Ja.
2: Nekseltje, ja.
0: Ja, en wie zat de grote frustratie weer, maar die van de Rabobank, dat zie ik hier, ik, Weberom. In de omroep, hè, wat een frustratie weer dat. Lambert zei het onder oren. Van, ja, dan hier is wel nog niet wat snobberd geworden. En het bezocht dan wat geld te krijgen, maar de koers er net doorheen. En dan komen ze van die Toski die vonden de hele tijd daarvoor. Dat is zo frustrerend.
2: Oh ja. Nee, ja, nou, die zie ik net.
0: Nee, hier is toch je last van, hè? Als we even omgaan in de tiert, hè? Ja, de prijs is meer voor die sturen we op, hè? We halen even achter de schermen regelen wat ze graag gaan worden. Het boek mijn eerste 18 jaar. Remember the music, het boerspul. Daar doe ik de zinnenbril van Omroep Friesland bij en de pet. Stel voor, als we even omgaan in die tiermachine bij die, hè? Dan maar eens op de knoppen drukken. Naar wat voor eer zoest toch graag we even omwollen? Wat zoest op naar Belibi wollen? Trek het zo eens.
2: Nou, dan wie ik altijd bij een vriendin. Die had hij in een kroeg. En dan ging we daar een jukebox en dan hoorden we daar een kwartje. En dan drukten we de steeds met Dave Jouwer in. En dat wie dan Billy Swan. Oh, I can help.
0: Ach, wie is de dag? De code wist ik dat, Dave Jouwer.
2: Ja.
0: Oh, wat fantastisch, ja. En wie wie dat?
2: Fuck. Dat wie op dak van Aysion.
0: In de kroeg.
2: Ja.
0: En dan zie je
2: met Jellen Zertje.
0: Ah, dan zie je het alle weekend, zie je het.
2: Ja.
0: Ah, ja. En dat is het dan nog wist, hè, Kerst Nijgen. Wat er achter die noemers, dat dat noemers ziet. En dat wie hem dan de populaire vestjes, die stelde ik mooi vondst.
2: Ja, ja, dat weet ik nog. Ja, er wie wat van BZN en zo.
0: Ja.
2: Dat weet ik net correct mee wat voor vestjes dat wie. Maar ja, ik ben nog maar jong, ik ben nog maar tolder.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan, nou ja, dat is wel spannend, is aan kroeg, hè.
0: Ach, ja, ja, fantastisch. Nou, mooi ja. Dat ze het even met ons dealen worden. En de prijzen komen er aan, vakje.
2: Ja, dank u wel.
0: Ja, leuk die te spreken.
2: Ja.
0: Beste. Hoi.
2: Hoi.
0: Ja, dat wie hem, hè. We hadden hem op televisie, hadden we nog even een plaatje, litten nog even steen. Ja, dat wie de spaarpot van de Rabobank, die kristal. En die werden ja, alleen maar leger bij de Rabobank zelfs. Die hier een speciale sleutel voor zelfs. Die verskate kleur. Ik zie nergens mij hier een blauwe. Hier is Nick Lowe, een halve boy en halve man.

0: Nick Lowe, halve boy, halve man. Ik het jongetje Fjouwer het achter. We sluiten dadelijk al. Bepalen dadelijk eens even wat het hier dadelijk wordt naar Fjouwer roeren. Maar we gaan eerst naar het Keertsen in Arem, de hele finale.
1: Martin Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielsera. Dan winnen ze dus van Menno van Swieten en Rick Minnesma en Thies Seensera. Maar om de finale de hele maaie wil winnen van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koosera. Maar die man die denkt, verdorie van de PC Maatwijk een keer een vrije formatiepartij winnen. Ze komen dan wel in de eerste achter. Maar ze ondertussen voor met Fjouwer Mien. Met name bij Trijmien. Dan zal ik een prachtige opslag van Johan Sipma. Hij gaat naar Erwin Sielsera achterin. Een retour Hendrik Koosera in het perk. Zo komt die voorsprong van Trij eerst en Fjouwer Mien. Net nog dat het spelen is. Maar ja, West van Balroer, ja, van Gabian van Popta. Fjouwer was vastgebroken ja. Van Pop de hek eigenlijk. Die is dat goed hier nog?
2: Nee, monsieur, dit is een verloop van een partij. Dat als dat even in dit ziet, Jipperlijs en Christian, dit pakken zij net meer op. Fjouwer om hier achter, Fjouwer twee achter. En dan is hetzelfde verhaal dat we die sec krijgen zo bij het patroel van Menno van Swieten. Dan denk je op een bepaald moment, oké, ja, als het zo is, dan is het zo. Hier in Arem, we hebben een man in het patroel. Hij zit er op boven, dat is Erwin Sielstra. Zul je nou opslaan?
1: Ja, ik ga het even opslaan. Ja, je mag toch even opslaan.
2: Ik zeg op mijn kleersteen voor de opslag. Nou ja, die mag wij heel houden. Want die heeft die lastige leersblessure gewoon. Nou ja, hij wie altijd de vermeest opslager bij het patroer. Dat het Hessel Postma oornaam op het moment dat Erwin Sielstra dat al hier net balwerkje kwam met zijn leersk. Maar hij doet het net goed. Hij slaagt de bal boet. En dat betekent dat het Fjouwer om Ian is. En zo is het waar al hier in het vaddeel van het patroer van Johan Sip. Maar dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is inderdaad, was dan constateerd Helco, ja, dan is er toch dat die extra glans die ze op witte te wekken, hè, aan de kant van Sipma. Van Pop daar beter, Koolstra feller, Sipma wat verster. Ja, ben raar. Van die PC-dingen ben ik daar.
1: Even een keer goed opladen en waar is je er steen? En Erwin Sielstra moest nog even, ja, bij Sien wel uitperk. Nou, hij meepte in die boeten. Dan lette dit één opslagbal zijn mooi pakken. Fjouwer Mien en Soistwaal. Maar dat gaat zo. Zit maar zo nou echt eten leren kennen dat hij helemaal waarom is met opslag. Ja. Want die keer is net al te groot. Een meter op zien. Hij stuurt zijn beide maten. Dus ik naar voren. Dan komt die machine oor in. Hij brengt hem achter die bij Erwin Sielstra. Dat is toch goed. Maar ja, de bal weer toch te mooi. Karmaster zit in die boppen. Zo is het boppen. Hij is nou even het bordje vast. Maar Leo maar net dat ze heel lang waarom komen. Fjouwer hem in en zo is Fjouwer.
0: Er zit een Njontje Fjouwer een 80 al. En starten de tietmachine. Wat wil het Alex? Naar Fjouwer roeren.
3: 2008.
0: Dat is de jaren nice en muziek uit dat hier. Stuurt de 84 dan al. Maar dit is van Bob Marley. Hij stiek in de hitlist. Zelfde wie ik het doe. My One Love. People get ready.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij
0: hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin en bij. Kijk, hij brengt hem op de
2: Waar is die 29 juli? In Frentje.
0: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
6: vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Wat een naaie show! Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
15: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middagzon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dadelijk weberom naar het hier.
4: 2008.
1: Ja, het is een hier, mijn kruttertje-instelling. Dat is ik jaren on het nijs. Nice. De hitlist er even bij. Dadelijk nemen we de top 3 even terug. We draaien de nummer 1. Ja, en ik zorg Disse Simmer, hit er ik in steen.

0: En hier zetten we George Baker weer in een plaat van Kid B, Martin van der Starre, Una Paloma Blanca, heel de zomer lang. Komt er dadelijk aan.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Snijden in Friesland.
10: Maar Johan Terpstra.

0: Martin van der Staren. En die Martin van der Staren Cracklin in je eerste met Twakke mee. Sean, hij speelt dan ik in de coverband van The Golden Earring. Ja, en van mij is die ja, verdikken, dit komt al wel bekend voor. Klappert, ja, George Baker Selection, yes. De Una Paloma Blanca vanzelfs. Maar ik, dit zit erin verwerken van Lynyrd Skynyrd. Ja, en ik nog, Jan Jaap, een koffie. Lien kwam die direct nog even mee. Johan, net al in een Sweet Home Alabama. Maar ik, Warren Sieven zit erin. My Werewolves of London, pianostikje. Gonna get a big dish of beef chow mein.
1: Nice. En de muziek
2: van Doe. Ontzang eens oren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat
1: hier.
2: Doe.
0: Het is oren. Waarom nee? 2008. Die met Grutte Tjeerstellingen aan de ene kant. Zie het haast heel Nederland in de bioscoop. Mijn meid is jong. Op Mamma Mia. Meryl Streep. Dit zien dat ze net al in de acteren koer. Maar ik jongen. De film Lutz haast een miljoen bezoekers. En liet zelfs James Bond met Quantum of Solace achter hem. Maar boet de bioscoop weer de sfeer een stuk minder fleurig. De kredietcrisis sloeg hutta. Banken rekken in het probleem. Olie en boodskippen waren heel te duurder en ik de Nederlandse oerheid moest ingriepen om banken te redden. Aan de andere kant van de oceaan waar Barack Obama keerde als de eerste zwarte president van Amerika. Een historisch moment dat miljoenen mensen mij in emotie volgen. En in de simmer zegt de vrouw naar de spectaculaire Olympische Spelen in Beijing.
1: Dit is
2: de top 3 van toen.

Best verkochte plaatjes, zelden wieken doe je het wat. Toen ze dacht op 3, Enrique Iglesias, Can You Hear Me? En op 2, Jan Smit, Stilte in de Storm. In 2008, wie Madonna 49 hier, maar daar lust ze haar helemaal neer van aan. Give It To Me, wie de 2e single van het album Hard Candy. En het weer een duidelijke boodschap. Lid je net vertellen,

Caitlin Clark en Blow Me Away. Madonna daarvoor. Zij weer de populairste zelden wie ik het doe. Maar vanzelfs Give It To Me, die juist krijgt voor. Ja, we hebben twee noemers over vertrekken. Wat had hij in vakkaar uit die hitlist in 2008? A of B?

0: Ja, ja, ja. Ik ben benieuwd wat er nou gebeurt. Gist voor A. Jeroen van der Boom. Het is over of de Koning der Piraten. B. Jannes en ga dan. Paul Vienst in de Omroep-app.
1: Snijn in Friesland. Dat
2: weer doen.
3: Oh ja. Ja.
1: Oh, ja.
0: Ja. Het is, vertel me correct even, het hier van de Olympische Spelen in Beijing. Krijgt daarvoor wie ik daar op vakantie in China. Ja, en dan zorgt dat ze drok dwaande binnen daar om Beijing. Ik die stert om dat valkoord te krijgen. Echt ongelooflijk, er waren complete wenwieken. Ja, die werden voorthellen. En dan werden ik grote houten borden vastzet om het maar netjes te krijgen. Dat weer ik wel een beetje de kritiek die stjerst. Ja, in mijn hotel kook ik zien dat ze drok dwaande wien mij dat stadion. Het wat ik wel het vogelnest, birdsnest neemt. En dan wien ze op dwaande bovenop. Op het stadion, dus die en al hier Chinezen, drok aan het werk. En ik zonder bescherming, zonder stegers erop en zonder zo'n tuigje om, zonder bescherming, winnen ze drok dwaan om dat aan te krijgen. Ja, die Olympische winterspelen in Beijing. China doch het goed, want er zijn half toers dat leden. Gewoon mij zijn 204 verschillende landen doch het daar om mij. Nederland geeft mij 16 medailles naar huis, waarvan zo'n goud. Uitzonderlijk is dat Ankie van Grunsven voor de tweede keer op Riegen de dressuur wint. Dat is ook nog een orenkant om deze spelen in China. En dat zei ik correct al, dat is de politieke kant.
4: Het Olympisch decor is een Peking dat zichzelf niet lijkt te zijn. Natuurlijk, alles is schoon, groen, filevrij en vol blije vrijwilligers. Maar is het China?
5: Dat laatste maakt de Chinese overheid weinig uit, zolang de internationale pers maar tevreden naar huis gaat. En dat gebeurt. Beijing 2008 wordt een daverend succes.
4: Tijdens het Olympisch feest weet niemand dat dan al maanden jonge kinderen ernstig ziek worden door vervuilde melk. De schuldigen weten het melamine-schandaal tot ver na de Spelen in de doofpot te houden. Dat daardoor tienduizenden extra kinderen slachtoffer worden. Tja, misschien is dat wat Chinezen dan lotsbestemming noemen.
1: Dit wie het nijs van doet. En dit is de muziekuut.
6: 2008.

0: McDonald en This is the Life in 2008. Een grote hit. Een keer na het keert in Arnhem. De laatste vrije formagepartij voor de PC Novage. En die hele finale.
1: Ja, Matt Bergsma, Hessel Postman, Erwin Sielster. Dat zag dus op het tweede listje. De Men of Zwitten, Rick Minsman, Jesse Steinster. 5-12, zal eigenlijk won. Maar het rond gewoon net zien. De gebrande trio Johan Sipman, Gabian van Poppen en Hendrik Koonstra. Uiteindelijk komt het aan bij 5-12 en 6-12. Terug een zitbal van Johan Sipman. Die het heel uitlust is. Die de hele partij heel goed opsloeg. Dus we zien dat Matt Bergsma, Hessel Postman en Erwin Sielstra. Die bleven op het tweede prijs staan. Juster won ze daar in 6-Bierum. En ja, ze gingen misschien graag gewoon dat ze twee keer is gewonnen. Dus wel twee keer van verzwitten, maar ik twee keer de partij winnen. Dat slag het dus net. Het bleef nog hangen op de tweede prijs. Juster in Salisbury in de eerste prijs. Maar ja, ze maar toch moed tappen het, denk ik. Misschien weet ik wel wat burgers of zo, je weet het net. En ze gingen alles zetten op die partij, ze men of verzwitten. Ja, en dan Geert, hij staat nog op het veldje ook wel. Hij rent naar Erwin Sielstra, de achterin zit Jester Lent, die lang geblesseerd West is. Maar hij verleert dus in die hele finale. Ze maar goed genoeg nemen naar de eerste prijs, Juster in Salisbury. Maar de tweede prijs hier in Arnhem.
2: Nou, Erwin Sielstra, dan pak je voor de tweede keer dat vervelende patoer, zal ik maar zeggen, en dan ga je in de volgende ronde eraf.
3: Ja, dat ja, aan de ene kant mooi natuurlijk dat je ze twee keer pakken. Dan word je eigenlijk wel wat meer. Maar nee, daar, ik denk dat het tank een beetje leeg weer.
2: Ja, want ik zou zeggen, waar maar van nou voornamelijk naar Sjen, is dat het zinstander of is dat in eerste instantie ik naar hemzelf?
3: Nou ja, ten alle tijde eerst naar jezelf, denk ik. Maar ja, je jezelf er lekker in zetten, dan kun je natuurlijk ook naar de tienstanders zien. En je hebt bij elke tienstander ook wel wat een strijdplan natuurlijk. Maar nou, het begint altijd bij jezelf natuurlijk. Ja,
2: en dat wie je net goed genoeg?
3: Dat wie deze omloop zeker net goed genoeg. Dat wie eigenlijk daar naar het verschil moet die voren inderdaad.
2: Ja, dat is zeker.
3: Ja, ja, ja.
2: En dan zei is de tank weer wat leeg. Wat betekent dat? Dat er futter uit is, dat er burgers
3: zijn. Als je dus naar die omloop ervoor, nou, er zit volle meer energie in. Er werd meer praten. Ze is alles vleren lekker eruit. Ja, het brutje is nou eigenlijk krijg wat al, met name in het perk, denk ik. Nou, en dan opslag. Hij slaat de eerste twaalf lopen een heel soort achterin. Nou, wie krijgt of slagen dat nog krijgt net. Nou, en Gabe die zit er heel wat lekker in. Dus eigenlijk gingen we daar net wezen moeten. Maar nee, dan slagen het al, je krijgt net.
2: En zelfs ik nog een bal opslaan.
3: Ja, nou ja, zo van ja, we moeten allemaal wat proberen. Ja, achternaar denk ik van ja, we hebben door. Want je de hele bal of de hele dag net een bal opslaan. Maar ja, je denkt, is het in vier in je achter? Ja, je maakt misschien allemaal wat proberen, ja.
2: Wat is nou ja, het gevoel na dit weekend, Erwin? De prijs in Salisbury, hier een Lietse premie, toch weer winnen van het patroon van Steenstra. Is dat over het algemeen positief?
3: Ja, dat is zeker positief. Tenminste, als je wijder wilt zien, dan was van tevoren zoals van we winnen het sneum of jou omlopen, je keert zijn arm draaien omlopen, je pakt een prijs, pak het twee keer verzwieten in die jaar, dan kun je zeker positief rondzien op zo'n weekend. Ja.
2: En omlopend draaien, daar hebben we het wel eens vaker gehoord, dat weer met name voor Dijvel belangrijk. En daar is medisch gezien wel aardig te hinnen skaddelen, even mij.
3: Ja, nou ja, welke al jij de zoon in wien. Van tevoren natuurlijk wat een plan opstelt met de fysio's. En, want ja, je moet het uiteindelijk langzaam weer opbouwen, moest aan uiteindelijk klote blessure. En ja, uiteindelijk je dat heel best uitpakt. Het kwam eigenlijk al je mooi uit, steeds de omlopen opbouwen. En ja, zo'n shirt krijgt op die genoeg van de grote dag natuurlijk. Ja.
2: Dus mooi vol vertrouwen naar de PC.
3: Ja, dat zeker weet dat helemaal nooit zo'n weekend. Dan, ja, dan dat jouw een heel soort vertrouwen, zeker weten.
2: Nog even één ding wat het hier wat. Het roen gast wat u te hoort, nou het roen een beetje te horen bij de Kleikemer. Rick Minnesma, nogal duivels, des duivels op Matten Bergsma. Want waar geert het nou over? Matten zou hem net fatsoenlijk gefeliciteerd hebben of zoiets.

0: Kate Ryan, Ella Ella.
1: Snijden in Friesland, dat?
2: Wie doe.
0: Ja, het nice zit in 2008. De band Toto had zo'n begin jaren 80 verschillende hits aan. Denk maar eens aan Africa, Hold the Line en Rosanna, nog volle meer. Ik ben echt van die klassiekers waar laatst hier een blode hit zit. En op 6 augustus houdt de band er dan ik op te besteden. Nou, gelukkig hebben we de muziek nog verzeld. Zij is het. Ik ben soort bij Omroep Friesland. Muziek van Toto. Ja, dan geven we naar het nice uit de eigen provincie. Zelfde dat doe. 26 juli, Erik.
3: Ja, dit ijs komt net uit Friesland, maar is te mooi om net mee te nemen. Een ambtenaar vergat huwelijk. Een Larense ambtenaar van de burgerlijke stand overweegt een stiptheidsactie omdat een pasgetrouwd echtpaar uit de school heeft geklapt over zijn vergeetachtigheid, zo meldt het Algemeen Dagblad. De ambtenaar is boos omdat de pasgehuwden in wijde kring hebben verteld dat hun huwelijk haast niet was doorgegaan, doordat de ambtenaar het gewoon had vergeten. Ja, dat word je natuurlijk net, maar dat word ik net dat bekend wordt. Het echtpaar het er ging geheim van maken dat de trouwdag behoorlijk bedoeld weer. De ambtenaar is erover verbolgen, omdat het bruidspaar tenslotte slechts een kwartiertje vertraging had opgelopen. Tot dusver zijn mijn cliënten altijd met de grootst mogelijke souplesse behandeld, al dus de ambtenaar. Om lange wachttijden te voorkomen werden doorgaans overlijdens en andere akten blanco ondertekend. Daar voel ik nou niet zoveel meer voor. Ja, hier heb je
0: het ijs verdoeit. Eigen provincie hier in Kennema. Zij kan met Jetsien. Interactief bij Omroep Friesland. En dan datzelfde hier in juli. Dan is het Safir het smokeverbod voor horecagelegenheden. Dat treedt in werking.
4: In de horeca mag niet meer gerookt worden. Dat betekent lekker eten zonder de uitlaatgassen van het tafeltje naast je. Maar ook buiten in weer en wind de sigaret zo snel mogelijk weg inhaleren. Kroegbazen protesteren, want de klandizie loopt terug, zeggen ze. Na verloop van tijd zetten steeds meer caféhouders de asbakken terug, waarmee ze een flinke boete en zelfs sluiting van hun etablissement riskeren.

Juli, 12 uur de dag, maken Jan Smit een bijzondere comeback. Maar dit noemen we stilte in de storm naar een operatie. Jongens in stemban, ieder man lang haast net jongen mochten. Kreeg doet er een protomezing haar afrekening. Hadden we waarom komen, soer, stierder, mijn grut optreden. Op Keningsdijver zitten we op het podium. De singlekaam, Vottendaal is binnen op nummer 1. Waat ik nog de titelsong van de film De Brief voor de Koning. Gitoer Rijst Fine kreeg op het moment dat het leven om de hinnen het meest onrijstig is. Ja, hij is die in de Hitlerzelfde week doe. Jan Smit, stilte in de storm.

0: Ja, er komt al een Nederlandstalig nummer dadelijk nog VAR 4 woorden voorbij. En ja, Hokke, dat wordt dat is aan de want we gaan ze even in de pal stappen. In de Omroep App Vinstum, Jos Boppe in de Omroep App. Appius, als daar even sjocht en even onklikt, dan sjocht ze stien. A, Jeroen van der Boom, het is over. Of B, Jannes, ga dan. Yvonne, Gerrit, Jan-Jaap, Janke onder oren, die gaan van Jeroen van der Boom. Ik sjocht een soort Jannes stien. Mijnte, Klaske, Ali, Bernardus, krijgt stemt ik. Dus kom ik even terug, want wat is nou het populairste Bimmenheid? Pauline Nommer op heb. Stemt even mij? Ja, dan gaan we weer naar het Nijs, uw eigen provincie.
1: Snijden in Friesland.
0: Ja, op de Frieslandbank, hè. Je had een bankbus en dat is een groot succes.
2: Goedendag.
3: Goedemorgen. Mag ik wel even binnen?
2: Jazeker.
3: Fijn.
2: Ja, natuurlijk.
3: De mobiele bankbus van de Frieslandbank staat van de morgen in Balk, achter het centrum bij de Poys supermarkt. Mirjam Bos, coördinator van de bankbus van de Frieslandbank. Is het druk van de morgen?
4: Het is redelijk druk in Balk, normaal gesproken. Nu staan we natuurlijk nog maar net eigenlijk op de locatie. Dus ben ik nu net aangekomen. Er zijn aardig wat mensen die gebruik maken van de bankbus in Balk. Net zoals vele andere locaties natuurlijk waar de bankbus aandoet. En ja, de mensen zijn blij dat

0: Sarah Bareilles en Love Song, Alphabet ervoor en Fascination begin naar arm, naar het keertsen. Ja, de generale van Novage Geert en een verrassende finale.
1: Ja, dat mag je wel zeggen, want daarin vinden wij, dat is wel best wel verrassend. Jorrit Nanninga, hij is de invaller van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Sint Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koolstra. Ja, Johan en Tsien hier die het eerst omloopt, dan krijg je een steent noemen. Dan moet je dan zien het vertoel van Martin Bergsma, die is wat uitkeert naar die titanenstrijd Sint Menno van Swieten. Daar profiteren ze goed van. En nou dus in de finale zit het vertoer van Jorrit Nanninga. En ik moet zeggen, Greta van Schietjager voor het vertoer van Johan Sipma. Want ze zijn al treien. Ze kennen eerst en voor zijn dat vertoer van Jorrit Nanninga. Nou ja, in deze finale zijn ze natuurlijk echt wel de favoriet. Dat mogen we constateren. En ja, we hebben van de Miriel Jadder constateerd dat er iets van, hoe zal ik dat nog nemen, art fuel er waarom is aan de kant van Sipma. Daar is dus duidelijk even praten in dat vertoer. Ja, dan hebben we de kop even bij elkaar werd te zeggen. Ja, jongens, maar als wij zelf echt de lamblendig hier beginnen uit te stralen, dan winnen we het nooit. Dus dat moet even oors. Dit is een vrije vertaling van hoe dikker naar Sjoch. Maar er is wat gebeurd, dat moet duidelijk wijzen. En dan zitten ze eigenlijk zo scherp als een mes op het veld. En pakken dus succes, want hier in de finale. Ik zei, hebben we natuurlijk dan net een eerste prijs won in dit hier. Maar dat zou er nou wel eens komen kennen. De tuur van Johan Sipma zit mij treienskind eerst voor. Zit dat van Jorrit Nanninga.
0: Pakken wij nog even 2008 er even bij. Wat wie er ze al aan reclame? Wat kwam er op is al, Erik?
2: De opromming in de Skronier op alle dames modeschoenen bij Kamsma in Drachten Frenchet. En in een heel soort orenplakken trouwens, ik nog. Dan is er ik nog reclame voor Supernova. Dat is een nieuwe attractie in Duinenzaten in Appelskeer. Spanningsensatie voor jong en oud. Duinenzaten dus in Appelskeer. De specialist in heel Friesland voor de mooiste fietsenwinkel. In Friesland de mooiste fietsenwinkel van Nederland. Kom kijken op onze stand tijdens de Pieter Wening Classic en de profronde van Sir Huis ter Veen. En profiteer van de aanbiedingen. Cycle Trend, dat wie de onderneming die de reclame hiervoor maken. Maar ja, je kan zelfs ook nog volle vierder voor het feest vieren. En dan maai je dus hierin. En ja, het is wel een mooie reclame. Je liep er even hier, hè, Johan.
3: Wacht niet langer. Kom ook naar de grote finale van het 15e verjaardagsfeest van Disneyland Parijs. Boek nu en krijg een extra dag en een extra nacht gratis. Dit is je kans. Met gratis toegang en verblijf voor kinderen tot en met 6 jaar. Bel 0900 0654.
0: Ja, reclame uit het hier 2008, want we het dadelijk naar 4 voeren. Uit hier bij Nijs en Muziek.
4: Jongetje, jongetje.
0: Denk even aan de slag. Yes, zit Alex. Naar je 4 voeren. Dan de poll in de omroep app. Oei, ja, is het een verrassing? Nou, nee. Ik heb wel een beetje verwacht, om eerlijk zijn. Ik koos een karmaatje uit A. Jeroen van de Boom. Het is over. Of B. Jannes gaat dan. Het is Burden. 29% van Jeroen van der Boom. Ja, en de rest, 20% van Jannes bestemt. En stuurt we 2008. Dit hoeren mij al aan. Blijf erbij. Daar is nog alleen te volgen op radio. Op televisie keer een hoop programma.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij?
0: Wij hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin, het BT. Hij brengt hem op de
2: TV. Waar is die 29 juli? In Friesland.
3: Yes,
0: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: De wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Krutske co-sponsor SKS.
11: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland witte wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaartendwaan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze hoeren het hier.
4: Joggetje 90.
1: Ja, sjoggen naar de SKS. Dat hier. Tjette Brouwer met Jereveen Skoetsje. Gerben van Manen werd de kampioen in de SKS. Ja, en Novage verzelt de PC. Hoe wie dat in Joggetje 90? Doe won Koos Veldman, Piet Jetsen Faber en Tunno Schuurer. De PC. Muziek, uit die hit, hetzelfde week doe. Dadelijk de top 3. En ik sjoggen Nick Kemenik in die list in.
13: Promise myself. I promised I'll wait for you.
1: Wij traapje dadelijk ze deze oeren. Mij dood hier, Njochtje en Njochtje gehad met Nick Kemen.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
17: hoe groter die korting.
16: Dat is One van Vodafone
17: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
18: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè.
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
24: Snijden in Friesland.
25: Maar Johan Terpstra.

0: Het begon van Nick Kamen in de jaren 80. Ja, in de spiekerbroeken reclame. Daar wie het te schermen. Maar jonge Koederik had een makkerie in de hit naar de oren letter. En dit wie in Jochertje Njochert een singrutte hit. I Promised Myself. Het keert zijn in Arem de finale. En die is uitgeert.
1: Ja, die is weer. Het is een finale met absoluut geen spanning. Is die het er die heen? Je ziet de Weens gaat naar Johan Sippergaard van Pop dan Hendrik Kloonstra. En vanzelfs ik al favoriet ten opzichte van Jorrit Nanninga, Allard Hoekstra en Kevin Hiemstra. En dat wordt dan de Telegraaf heel breed uitdrukt. Er is een, ja, ik was zeggen, een klassieke eindstand. Skinner vier weersten, Skinner size. Dat is wat er op de Telegraaf in. Sipa van Popta en Kloonstra melden haar gewoon de kop van het klassement. Had het gaat om de PC. Zullen er dan toch draaien voor een wijze niet? Nou, misschien wel dichter bij elkaar zitten als dat we vooral toch hier. Het zit er al die erin. Daar werd er tolvolle winningen winnen van het patoel van Steenstra. Weer er Justringen van Bergsma. Is er Joertingen van Johan Sipma. En dat weer wel overwinningen. Zo'n het tiestip, zo'n zo vlak voor de PC. Dieter Tadogge niet mooi tellen. Het maakt het de street eigenlijk alleen nog maar interessanter komen de waanzin. Wat nou weer van belang is, dat is de lotting. Die is Montejoen. Zij ze worden in de Korenbeurs in Frenzier. Wij sturen dat live uit op de radio. Geen al je bij ons volgen. En dan maken wij de prognoses op. Maar dit prognose, die kunnen we invullen als een goede prognose. Want hier is niks van onder de waan. Johan Sipma, Gabriel van Papte, de premie. En de premie gaat naar Martin Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. Interviews kun je hem volgen op www.omroepfriesland.nl. En ik wies hem direct nog even op dat wij nog dan naar binnen om mooie beelden te maken. En dat komt er mooi. Nou, helemaal bij, dank u wel. Ja. En graag wat mooi bij de lotting.
0: Tegen Geert. Ja, achter de schermen houden jullie een heel soort druk te handen om die verbindingen bij Arem goed te krijgen. Dat krijg ik te jaren. Ja, het is net oors en die peteren die komen dan letterlijk. Maar in elk geval gaan we het nog even meekringen hoe het Aron is. En dat is het wichtigste van ons. Over uur 4 is het weer een Stijn in Friesland. Dat we doen, het laatste oorke. Deze oren springen we weer om naar Jochertje Njochentig. En hier werd in de stripbeeld net te missen wie een die in een roen in een zwart t-shirt, maar een score spiekerbroek en een punkkapsel. Hier is de oren een kleurig Australian trainingspak. Ja, de Gabber scene om hier met mij voor zelfs die happy hardcore muziek. Maar Jochen toch wie ik het hier dat de vrouw had op scherp stier. En ja, en als het echt hip even mij die is, dan hier is het een Game Boy van Nintendo. Ja, de Batella stoel in Doel in Jochentje staan 169 euro voor. Misschien daar ik wel Tetris op spelen. Irak voelt Kuwait binnen en de spanning niet midden. De eerste roen hut op. De Verenigde Staten die sturen een grote troepenmacht naar Saoedi-Arabië. En ik Nederland leveren een bijdrage mijn marineskip in de Golf. En doe kan dat bijzondere beeld dat de hele wereld trekken. Nelson Mandela, naar 20 jaar veenskip, ronder als vrij man de feest naar Zuid. Het waren symbool van hoop, vrijheid en verhoring. En miljoen mensen zeggen het live op televisie.
2: Dit is de top 3 van Doe. 3.

Deze week doe op nummer 3 Adamski en Killer en 2 MC Hammer. You can touch this. En op 1 Dirty Cash Money Talks van Stevie V. Opvallend genoeg is het geen lovelier toe yield, maar krijgt een kritiek op materialisme en de drang om vlug riek te worden. Textlieke toer graag yield, hebben te gaan. Maar het is eens een waskogentje in yieldzucht. De nummer 1, zelfde week doe. In 1990.

0: Waarom in het tijd?
1: Dit is de tijd van de elektronica.
2: Op snel in de middag.
3: Inderdaad.
0: Bij Omroep Friesland.
3: Maar door wie moet dit gebeuren?
2: Johan Terpstra.
4: Laat die mannen af in mij uit.
0: Snijden in Friesland.
5: Je hebt een fantastisch programma, jongen. Dat komt al even boppen, hè?

0: En wat is dan de link? Jedi-thinken van Johan, wat is dit, joh? De link is Prince. Ja, A, dat is een nummer van hemzelf. The Future, of je tafkap in die titel, want daar verhoor ik van namen. En B is Wendy en Lisa. En de yes gewoon dat het de muziek van Prince is. Ja, want Wendy en Lisa, die speelde ik weer in de band van hem. Strung Out. Ja, twee hits uit die hitlist, zelden wie ik het doe. Wat moet het worden? A of B? Paul Fieste in de Omroep App.
1: Omroep Friesland.
2: Snijden in Friesland.
0: Nee, het nice geven. Ja, Jaantje had wel mooi nice voor van de week. Dit ik weer. Hè. Echt zo'n oh ja. Nice tikje. In ons land vindt de introductie van de OV-jierkaartplak. Studenten kennen mij deze kaart. Vergees gebroekmaatje van het Iepen Bier 4. Maar dit had nog wel wat toekeltje. Want de studenten maakt op wel allerhande gegevens trooien aan. Zoals het adres. Maar ja, student, vroeg je om de havenklap.
3: De OV-jaarkaart komt er uiteindelijk tot vele verbazing dan toch. Zonder de medewerking van de studenten lukt de invoering niet. De automatisering van alle precieze gegevens van de vaak verhuizende studenten is een enorme klus. Maar hier worden de problemen niet verwacht. Cruciaal is dat van alle studenten voor 1 oktober aanstaande de juiste gegevens zoals naam, adres en voorletters bekend zijn.
4: Dat betekent dat de studenten tussen nu en 1 oktober iets moeten doen. Ze krijgen van ons een brief waarin hun gegevens staan zoals wij ze in het systeem hebben. Kloppen die gegevens niet, dan moeten de studenten die gegevens corrigeren. Pas dan kunnen wij ervoor zorgen dat op 1 januari aanstaande de studenten een OV-studentenkaart krijgen.
3: Mensen die ophouden met studeren maar de kaart niet inleveren, worden hard aangepakt.
5: Dan teer je op ten onrechte op gemeenschapsgelden. Dat is ook de filosofie achter onze strenge invorderingscampagne. We zullen het niet dulden dat mensen die er geen recht op hebben die kaart toch blijven gebruiken.
1: Dit wie het nice van doe. En dit is de muziek uit
6: Jochetje 90.

0: in Friesland.
1: Dat wie je doet.
2: Maar ik de jaren 90 doet Peter Jan Rens nog in een blauwe pyjama op tv te zien wie.
3: Niet.
4: Oh ja, die weet ik nog wel.
0: En Ed Nijpels, de grutske commissaris van de Keningen in Friesland is.
5: Een bobbeslag.
2: Snijn in Friesland.
0: Dat weer doen.

0: Roxette, 99 de hit. It must have been love in there. Fire as Maxi Priest and close to you.
1: Snijden in Friesland, dat wie doen.
0: Louis zei het in Domer op Epic. Hammertime. Ja, ik moet even op stemmen, maar ik zie in de poll, dat noemen we net steen. Nee, die komt automatisch voorbij. Speciaal voor Dijk, Louis dan. Hè. Voor het eerst wordt het Nationaal Dicté der Nederlanden. De Nederlandse taal zelfs. Nationaal Dicté de Nederlandse taal. Holden. De Broadzoensorganisatie Homoseksualiteit van de List mij ziektes helpt. Ja, het is het hier een joggetje en joggetje waar het deze oren omdraait. En nog wat bijzonderheden. De gemiddelde levens verwachting is zo'n zandig hier. En dit hier had zelfs 1 schrikkelseconde. En dat is wel op 20 december. Favoriete jongensnamen, dat is Kevin, Johannes en Jeroen. En de favoriete famkesnamen binnen Maria, Laura en Anne. Ja, dan geven we naar Erik Enema, Targief van Omroep Friesland. Zelfde tijd doe het mij, 26 juli.
2: Politie Nijenfurt pakt illegale kampeerders bij Hinderlopen. De Rijkspolitie, wie is de hiërarchie toen nog? De Rijkspolitie van Nijenfurt heeft dit weekend ongeveer 10 vakantievierders in Hinderlopen van hun luchtbed gelicht, omdat ze illegaal kampeerden. Volgens postcommandant Gerben Brouwer werden verscheidene tenten in de buurt van parkeerplaatsen opgezet, omdat de campings in Hinderlopen en omstreken geen gasten meer konden herbergen. Iedereen echter die dacht 's avonds na 10 zijn tent te kunnen laten staan, werd door de politie gesommeerd op te breken. Wij willen hier geen Zeelandse tafereelen en daarom treden wij streng op. Het grote probleem is dat de mensen dicht bij de mast in wollen, maar daar binnen de campings krijgt vol. Maar kom je in Biglis Gaarsland, dan is er nog genoeg plak. Nou, dan moeten de kampeerders demmen heen. Had Brouwer, de politieman, Leeuwenmaaier.
0: Nou, Louis, ik denk dat Krek even de tiertoon haast om die solbroek even nog een te loeken. Krek als MC Hammer altijd hier. Dan kerst los, hè? Krek als in de clip.
3: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Ze brachten een album uit, Fire Con Dios. En ja, hier van die plaatsen die er van het album kwamen, weer What's a Woman. En wat een grote hit. En die, ja, de muziek weer uniek voor zelfs. En vooral ik, als ik even show snijd hier, een joggetje, een joggentig. Populair, waren een soort verkocht als cd-chick in de cd-winkels. Alfred doe jouw verzeisen is weer een snijden in Friesland. Dat wie je doet, deze woorden, njoggetje njoggetig, hartstikke al even stemt. De link is Prins, Hokkermat aan draait worden. Prins zelfs even, My The Future, A of B, Wendy en Lisa, Strong Out. Ja, die spelen vanzelfs ook in de band van Prins. Jan Jaapje het van Prins zelfs. En Louis, dochter ik al, hebben we het al even doen vanzelfs. En Ali en Sjoerd, die kennen van Wendy en Lisa. Nou, doch ik nog even mij. Volle meer stem, maar ik heb er zijn een peer uit. Dat bepaalt mij wat we aanstaan zien zijzoeren als laatste noemer draaien. Dan geven we nog meer nijs uit uw eigen provincie. Sportclub Jereveen. Betellen voetbal begint haast weer. In het weekend van San Augustus. Ja, dit is hier. Maar in Kroonius is een groot succes voor Sportclub Jereveen. Ze weten via de nijcompetitie te promoveren. De club onder leiding van Frits Korbach eindigt in de reguliere competitie als 16e in de eerste divisie. Maar nou toch stak om seizoen in de eredivisie.
1: Komt Heug voor achterin in de richting van Gert-Jan Verbeek. En die komt, hij scoort! Gert-Jan Verbeek, hij scoort! Een corner, de tweede corner van Jereveen. En je weet wat de 12 minuten Lienbare doet. De eerste corner van Jereveen Naambaar. Die waren aan toch André de Jong. En deze wordt op links naam toch Pieter Bijl. Shot is 7. En achterin de strafgebied het er weg. Gert-Jan Verbeek. Maar hij die bal en nee, de bal komt voor hem bij Martin Diek. En dan kan Lubbe van Diek zitten in de Maleven spelen. En dan Martin Diek. Ja, hij scoort. Martin Diek, hij scoort. De rebound van Lubbe van Diek. Lubbe van Diek die keurig vrij. Hij scoort in. En het weer uit de tweede corner van Jereveen. Martin Diek die uiteindelijk scoorde. Wat een mooie goal is. Ja, je hebt naar fluiten van de rende. Au. Ja, ja. Ja, Jereveen had hem. Jereveen had de Eredivisie. Was het mogelijk? Jereveen had de Eredivisie. En alle spelers vlogen al op een trainer die misschien al lang verdwenen is. Tjoj, oj, oj, wat een vreugde. Jereveen had de Eredivisie.
0: Ja. Ach, en dan is die naam van Doe weer voorbij komen. Prachtig dan, hè? Joggetje die joggetig. Nog eens even een hit erbij pakken. Greg McLachlan. Yes, had neer meer, hè? Maar no wall. Snijden in Friesland, dat we doen.

0: van Friesland.
1: Dat wie doe.
2: Maar ik de jaren 90 doet Peter Jan Rens nog in een blauwe pyjama op tv te zien wie.
3: Niet.
4: Oh ja, die weet ik nog wel.
1: En Ed Nijpels, de grutske commissaris van de kinderen in Friesland is.
5: Een bobbeslag.
2: Snijn in Friesland.
1: Dat weer.

0: Lois Lane en I Wanna Be.
1: Snijden Friesland, dat wie je doet.
0: En zelfs hebben we in de poll af stemmen tussen Prince, The Future of Bae, Wendy en Lisa Stronghouse. Ze zit in de band van Prince. Maar ja, ik leid er weer een link met Lois Lane. Want Prince zegt Lois Lane optreden in Amsterdam als VAP-programma van hemzelf. Heb je sa onder de indruk van de zusjes Monique en Suzanne Kleeman dat er een persoonlijk contact bij haar zocht. En daarbij bannen ik wat bijzonders. Want Prince kreeg een produceerde het noemen Standing on the Edge voor Lois Lane. Oh, redelijk hitsje west. En dan over de zusters, ik nou eens even uitzien in Paisley Park Studio, Minneapolis. En Lois Lane zong ik achtergrond partijen op verskate projecten van Prince. En ze werken verskate hier een geregeld met hem keer. Waar ik echt een freun. Ja, dat denk je. Nou, wat wil er dadelijk Prince zelf of Wendy en Lisa? Dat zullen we dadelijk jaren. Eerst nog even naar de Utgeens tips, de Utgeens agenda. Erik, wat hast?
2: Dan was het me heeg, Jan. Als de Friese ballonfeest in My Maatje wordt. Het mooiste zomerfeest in Jouren. PC, permanente commissie der Vraandelijke Kaatspartij, opgericht 1853. Een kaatspartij. Het is zelfs door de PC. Waar is die in augustus, 1990, toen ik al zelfs. Het begint om jou te zien, de keertsrij, dat is nog net verroren. Receptie in de Koornbeurs om 8 uur. De rondrit vanaf de Koornbeurs, 8:45. Loting in de Koornbeurs, dat is dan de man die is de forum. Saai zoeren. Voor bezoekers van de kaatspartij zijn voldoende landkaarten aan de kassa verkrijgbaar. Dat is weer dan de PC in Friendship. Maar voetbal bloot natuurlijk altijd leuk. En op diezelfde dag, jongens en Sanoeren in sportpark Drachtsterbos. Een wedstrijd tussen Drachtster Boys en PSV. Met de complete nieuwe A-selectie ter voorbereiding op het seizoen 90-91. Dat is wel leuk om te zien hoe dat PSV uit de bus komen koer in Drachten. Maar dan kies ik de Ajax, de man is een wieke letter, San Augustus. Daar speelt het A-selectie van Ajax in een regio-team Snake. En dat is in het sportpark Leeuwardenweg in Snits. Nou, de muziek is van de Blauwhoester Dakkapel. Dat kan net missen. Daar maak je hinnen zelfs. In Snits dus.
0: Ja, prachtig. Erik, tien dank weer voor die bijdrage. Vanuit het archief van Omroep Friesland. Vanzelfs het Nijsje, dus eigen provincie. Ik prachtig om Trier. Ja, dan sluiten wij maar. Wat wordt het? Ik zag hier een reactie van Kees. Die zei, ja Johan, ik ben een Hulendal fan in de jaren 80 van Prince. Maar ja, maar die namenverhoring en ik, de verhoring van muziek ben ik het ergens kwijtrekken. Ik ging dan, om een puntenmaatje ging ik van B, Wendy en Lisa Strung Out. Ik druk op de knop. Van de Paul, wat is het dan worden? Het is, toch wat ik gedacht, ik een beetje worden kreeg. Hè? Want Prins, die redt het net zelf. The Future, 53%. En het budget, zo'n 50% van Wendy en Lisa, My Strong Out. Het wuttelijste van Snijden in Friesland, dat wie doet mij een soort willen makken. Jaantje. En Johan, wees je daar een hele noffelijke joen. En vanzelfs is Snijden in Friesland, dat wie doet de Nijwieke Snijwer.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland hebben ze Wimbledon.
3: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij
3: hadden PC.
4: Hij brengt hem achterin bij je tijd. Hij brengt hem op de
2: wezen. Waar is die 29 juli? In Friesland.
4: Ja, yes, eindelijk.
3: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
3: Simmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

0: Het is weer Safir. In Onri naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van 6 en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.

0: wat een klapper.
1: Ek disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geertje, maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjouw
1: zijn ze. Wedstrijddagen.
0: Nee, een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Nice, jongens.
2: Wien favoriete podcast-app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, wat een klapper.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: De Jong van Friesland.
11: Non-stop muziek.

0: De Scion binnen Trint.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenseon.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dit is onvertelbaar. Ja, ja.

van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Studio gedicht voor onze laatste set. En ik denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie is hij met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Engeland is het Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
0: Wij?
1: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij tijd. Hij brengt hem op.
0: Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
0: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Een vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Dat geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Friesland.
2: Vroeger de PC, daar staat hele stemfabriek stil.
3: Ik ken uit net een slagmis. Ach, mooi, ik het weer beleven. De PC.
4: Het is een dag van traditie.
5: Omroep Friesland. PC Café.
6: Als alles bij de rand schuurt, dan ja, denk dat ik daar dagen op praten kan.
7: Presentatie Geert van Tuin.
8: En uiteraard, mijn vijfde sidekick Helco Broersma aan tafel. Goedemorgen alweer, het is 26 juli. Dit is PC Café, de 2e aflevering van Iergang 24. En we hebben weer mastodonten aan de tafel zitten. We maken er een prachtige aflevering van. Maar heerlijke nostalgische verhalen. Want de snij, dat is toch de nostalgie als het gaat om PC Café. Maar we stellen ze aan je voor. Om te beginnen, want daar maak je altijd mee beginnen. De koning van Jorritje 26, Zakenzaagster. Wat is daar een verhaal over te vertellen? Die zullen we die zeker nooit vregen. Maar er is ook een prachtige... Vangende vraag van Helco.
9: Ja, heeft al vreun oorholen in de keertverraad?
10: Zeker een vreun oorholen.
9: En wie is dat?
10: Wie Jetse Faber.
9: Onder hart voor reden, hè?
8: Ja. Wiepie van Wieren is de rek. Die zit naast hem. Ja, die kreeg in 26 een pak op een beulen van Zakenzaagster. Maar in 26... Ja, toch? Nou ja, dat komt straks wel. Nee, dat nuanceren we straks. Krijgt alle gelegenheid, Wiep. Maar in 86 woest hem wol. En dat weer natuurlijk een prachtige oerwinning met Tunnel Schuurer en Peter India. Met Tunnel als de koning. Echt voor die de vraag.
9: Ja, voor die dezelfde vraag. Hij stond een soort vrouw doorhouden in de keersverhaal.
10: Ja.
8: Maar hij bij de microfoon.
9: Ja. Neem maar eens een peer.
11: Ah, jongen.
9: Jongen? Ja, ik ben denk ik wel zantig, maar...
11: Ja, neem eens een peer. Nou, dat is wat moeilijk op dit moment, maar ik ga een aanvragen.
8: Ja. Oké, okay. Nee, ja, maar u de keertrij bedoelen wij, hè?
9: Ja.
11: Ah, heel zorgelijk.
8: Ja. Ja.
9: Kom er straks wel waarom je.
8: Misschien hier we de vraag stellen, maar een hestig vijand, hoor. Wie is misschien gauw kleer, weet je.
11: Nou,
8: weet
11: net ik weet, ik hoop het net.
8: Nee, dat denk ik net. Nee, dat is nog steeds een leuke man voor, dat kan dat missen. Tjerk de Rood is je rek. En Tjerk, dat is de man die het in de finale van 86 weer op een beulen kreeg van Wiep van Wieren. Ja, dat wordt wat hokletst. Maar die toch in de eerste omloop dan weer Zakenzaagster er al wist te slaan. Dat is een herinnering die het altijd bij een bijbleun is. Maar ik ontdij de vraag, Tjerk.
12: Vreunen, oerhouden.
13: Ja, ik denk het wel. Nou, ik kom een heel soort bij Ronde Triemstra. Daar kan ik wel van zeggen dat dat een echte maat van al 3e hier, of 4e hier bijna al van mij is.
8: Ja,
9: En dan komt ik nog heel veel bij 40.
13: Ik zou hetzelfde verhaal van Wiebeek en Maelke niet gehoord.
8: Ja.
13: Dus, maar echte vreun, dan...
8: Ja, dat bedoelt mij.
13: Dan neem ik echt Reiner.
8: Ja, oké, Reiner, dat is duidelijk. En dan kom ik bij Rein Tiedema. Ja, Rein Tiedema, dat is net een keer ze die nou een enorme palmares behaald heeft op de haatklasse. Wij komen daar dadelijk wel even op waarom, Rein. Maar die hoeft het zelf aan, dus het is net zo'n probleem. Dat is wel een betoefd zaken, maar wij zijn altijd wel belutsen bij de keertsporters. Zit ik in het bestuur van De Vreule, van Stichting De Vreule. Dus dat is prima. Ja, eigenlijk een ek ondij, want ik ken een beetje van die skiernis. Misschien maar wij ondij. Nee, we stellen toch de vraag, Helco.
9: Ja, Rein, had ik wel vreun in de keer zo'n auto overhouden, denk ik.
0: Ja, zeker. En heel, ja, eigenlijk wel. Ja, Douwe de Boer, die zit hier nou.
8: Ja.
0: Jan Banten, maar die zit in Zweden.
8: Douwe, ja, dus, ik miste die. Och ja, daar kom ik straks
0: naar
8: van. Nou ja, dat is toen maar.
0: Nee, maar Tjepko Vellingen, dat soort man.
8: Ja.
0: Alles, wel de jongenskeertjes, daar heb ik een soort vreun.
8: De jongenskeertjes.
0: De jongenskeert.
8: Ja, oké. Okay. Ja.
9: En een vreulijk lakje.
0: Ja. Ja, klopt.
9: Wichtig, hè?
0: Ja, zeker.
8: Ja. Nou, mooi.
0: Ja.
8: Nou, dat is goed om te jaren. Dan stel ik voor dat we naar Njoggetje Sijzenzand gaan zaken. Want dat is toch... dat die finest moment was hebben uit die carrière. Want als je die verhalen lezen, wat gaat toch de flow krijgen op die dag? Gaan we die dag?
14: Ja, dat klopt. In Sijzenzand doen doe ik nog eigenlijk nog maar correct een paar jaar hoofdklasser.
8: Zeker.
14: Althans, eerste klasse doe. Hè.
8: Wie is de eerste achterinse, hè?
14: Ik wil eerst achterinse.
8: Ja.
14: Ja, Priesemoen. En toen even waarom lutsen en waarom kom via de tweede klas en zijn we in de hoofdklasse belonen of nou ja doen ja, de eerste klas eerste, zelf ja. Ja. En met Dirk en met Piet en wij waren net de favoriet voor de PC, maar wij waren wel een bepaalde outsider, want we gingen in ieder geval in dat seizoen al een of twee keer een wedstrijd doen.
8: Zeker.
9: Dus, kan je trouwens voorstellen dat het over opslager worden best, want dat wansie van daar hing het hier als achterinje. Nou, dan wil je gauw achterin zo.
14: Ja, nee, dat blijkt dus, want dat heb ik gauw niet. Dus, Oski van Om.
9: Ja.
14: Dus, wat dat betreft, de keuze maken om opslager te worden. En, mooi succes.
8: Ja, wat ik zei dat best in de flow rekken in de rin van die dag. Wiep knikt, want die onthoudt alles. Maar, kist dat gevoel nog waarom, Helly?
14: Nou ja, net helemaal precies, meneer Verzel. Ik weet wel van, we begonnen moeizaam, de eerste omloop. Tien partij van Jan de Groot.
8: Ja.
14: We kwamen volgens mij zelfs nog achter in die partij. Maar goed, dat redden we op. En ja, gaande de dag, ja, we begonnen het eigenlijk wat beter te keertsen. En in de hele finale, het vind ik een heel goed partij. Ja, toen gingen we de gang er laag in. Dus dat joeg vertrouwen. En aan de andere kant, wie het ik zag van, want Wiep en Klaas die keerst natuurlijk de hele dag geweldig.
8: Ja.
14: Maar goed, wij keersten eigenlijk nooit op hetzelfde moment. In ieder geval, wij letten net op hen. Dus wij gingen daar neer van mooi kregen.
8: Dat mag het even maar door. Want ik lees waarom, daar stond eigenlijk net in de gaten heerst hoe het zij erin omsteen te vegen.
14: Nee, dat gingen wij net in de gaten. Want ja, we winnen mooi zorgen partijen aan de gang. En dan les wat minder op jongeren. En dus ik op Wiep en op Klaas. En ja, en letterlijk begrepen wij wel van, nou, zij gingen eigenlijk tot de finale eigenlijk alles oer de boppen heen slaan.
8: Ja, ja.
14: Maar goed, dus die angst namen wij net mooi.
8: Nee.
14: Nou, we net mooi de finale. Soms gewoon onbevangen de finale in.
8: Ja.
14: Dus dat is misschien wel mooi west.
8: Ja, en dan zeg ik in die finale. Ja, ik kent het net op, maar er zit er 4 om in. Is het geflatteerd? Hoe weer het eigenlijk?
14: Nou, als je naar de verhouding tussen hun partoer en hun partoer, ja, dan is het geflatteerd. Zelf, want wie net zei dat wij nog saffele beter winnen. Maar ja, dat moment winnen wij wel volle beter.
8: En dan hier is het perk eronder. Want wat wie de tactiek bij die opslag op dat enorme perk?
14: Nou ja, ze is maar in eerste instantie Klaas voorin.
8: Voorin.
14: En, ja. En nou ja, dat wil een beetje meer opslaan, maar ik tussenin, Pubieri. En Klaas, die de snelste voor net mooi. Hè, die volgens mij Johan Hammelsman nog mooi. En Klaas, die we hier maar een blessure
8: te
14: maken.
8: Ja. Ja.
14: Dus derde keer. Maar goed, ik zorg een spul, speel je vanzelf. Net alleen nog maar denken, nou, de tjinstander. U speelt wie vooral goed opslaan. Keertsen, beperkt horen tot de middellijnen, bij wie spreken. En dan uitslaan en andersom ik. Ja. Zeg maar een keer lezen, als in perk wie en dan mijn opslag precies de keerste houden.
8: Ja, dat zie je wel.
14: Het wie nog een traditionele keertsen zo.
8: Dat zo krijg je maar dat ziet wel. Er wie wel een plan.
14: Ja,
8: dus,
14: dat wie wel het plan.
8: In hem heen het troppen.
14: En Turk wie sterk op de boppen. Ja. Dus dat de naam Wik mooi. En het tussenspel van u is, nou ja, dat wie ik wel voldoende, om samen te zeggen.
15: Ja, je bent ooit bekend worden, ik met hem, zeker door mijn Piet Jetsen, maar ik op de maten die hem bij hem hing, dat van het totaal keert. Ja. Je hem stien te plakken, je wist hem precies goed niet meer in dat veld. Ja. Wie dat doet, ik al zo?
14: Ja, dat wie ik wel zo. Van, ja, dat leer je net meer, want dat heb ik een beetje, dat neem je mooi, denk ik, vanuit hoe je zelf binnen. Van als je precies weet, van, of precies, maar goed weet waar de bal komt. En dan mag je op dat plak steen in vanzelf.
15: Ja, ja. Ja. Heb ik wel eens zo van, ja, wacht even jongens, het is al hier net zo simpel als dat ik het nou uitlees. En dat is het ik net. Want het verschil tussen de mooie ballen tot voorinse en een goede tussenkniezen is heel goed 10 centimeter.
14: Ja, dat is heel goed 10 centimeter. Want dat wie ik zou, maar nou ja, dan doe je die wiep achterin, maar ik doe die voorinse hier.
15: Nou, die hier wel lengte, hè?
14: Dan hier lengte, van nou ja, voordat je daar heen ging en nou ja, doe de bal betunnel weer. En dat het dan tussenin moest, ja, dat wie gewoon hartstikke moeilijk. Ja. Hartstikke moeilijk. En dan merk je van, ja, als je een goede dwan binnen, ja, dan slag het dat.
15: Ja.
14: En ik vaker zie een keer, en dat je net een goede dwan binnen. En als ik was geweest, ja, dan zit het helemaal heel snel door de kant uit.
15: Ja, ja. Hoe zie je Stouwiep op die partij van Sijs? Want je bent toch, ja, je bent toch de grutte kans, zo net.
16: Ja, in principe, wie het was, omdat wij de meeste partijen wonen hier. En ja, dan ben je eigenlijk wel een beetje favoriet. En ik keerste dat hier ook al heel goed. Dat weer mijn hier aan je stekbal was.
15: Ja.
16: En nou, we begonnen ook goed op een PC. Ik bedoel, maar eerst in Johanne van de Maaivee om draaien of zo hebben we dat gewoon. En Tjesse en Willem Heemstra ook.
15: Ja.
16: En toen de tweede partijtje in Zaken en Bert Rinia en Gerry van der Heijden volgens mij.
15: Ik zeg het even voor die naasje in, Wiep, dan komt dat heel erg goed.
16: Wacht even.
15: Je keert zijn eerste tegen Johannes van der Meij binnen Hovinga Willem Heemstra, inderdaad. Dat klopt, ooit, dat is er een mooi verhaal bij. Want die broer Klaas, die hier voor de gewoonte, als hij Johannes van der Meij op het parkeerplak tegen zou, dan zou hij de bomen in de tas, jongen, want er werd helemaal niks met hij hoort.
16: Nou, dat zou best kunnen, dat hij het nooit had, maar ik weet wel dat Johannes een gloeiend hekel van Klaas.
15: Ja. Ja. Ja, ja, nou dat blijft blieken, want hij redde doe ik net. Dan kom je hem uiteindelijk op ja,
17: dat finale,
15: is,
17: hè?
15: Dat is wel een hele leuke jongen, want je moest op het tweede omloop.
16: Sjouke de Boer.
15: Wat is dat? Nee, jong, dat is dit een hartstikke leuke tour. Dan moest je, dit is net de leeuw, dan moest je niet broeren. Zijn Robert, 26.
16: Ja, Robert.
17: Nee, tweede omloop.
15: Nee, sorry, tweede omloop. En Sjouke de Boer, nee, sorry. Nee, is die broer hier van Len. Ik denk...
16: Oh, maar ik ben helemaal in de war, jongen.
15: Godverdomme. Neem me niet kwalijk. Herstel. 1-4. Sjouke de Boer, Bert Rinia, Gerrit van der Heijden.
16: Ja, dat zal ik.
15: Nou, herstel eigenlijk gewoon altijd gelijk. Wat zit ik er in om te lul, man.
17: Ik Robert Helman eerst.
15: Nee, nou ja, doe maar.
16: En dan wonen we maar 4-4. Ik zal jullie wel helpen.
17: Maar de hele finale, Wiep ging nog beter. Schindig geweest in Ring de Groot.
16: Ja, Ring de Groot.
17: Maar hing je hem groot wat verschetten in die eerste drie omloop.
16: Enkel Leeuwen en André Rodenburg.
17: Ja, precies. En ik koos nooit van het harde zijn, maar dat wist alles.
16: Ja, ik weet het zo.
15: Ja, hij weet alles.
16: Maar ik ga even spieken.
15: Ja, toch heeft de boek een paraat dus, hè?
17: Maar hing je hem de eerste drie listen, drie omloop, je hem groot net wat verschetten?
16: Wat zei het niet?
17: De eerste drie lopen te volle jammatten. Dat je echt een tactisch keerste van die.
16: Die viel niet beren sterker.
15: Ja.
16: Ja, werkelijk weer.
15: Want dat wil ik dan weten. Want nou, dit is machtsvertoon wat je Michel liet hebben. En gelukkig het zaken net jongen. Maar je moet die finale in stap werzen, maar ik dacht, deze is voor u.
16: Nee, dat zeg ik nooit zeggen. Maar wel, het algemene publiek, het gonzen, de roer, de keertsen zijn. Ja, hierin had je in de keertsen. Er zijn dingen die je van winnen kan. Dat soort verhalen gongen, hè. Had je hierin net tegen, maar ik jaren dat al wel. Maar dat zou je ook net zo volgen.
15: Nee.
16: Maar we hebben wel vol vertrouwen om in die finale te zaken die de keert, natuurlijk.
15: Ja, en dan gaat het zo, 4-4.
16: Ja, nou ja, het is gewoon zo... Wij kwamen naar die speelzaken en Piet Jetsen, zaken sloeg geweldig op. Een soort farin. Ik zie daar nog eens zelf. Ja. Ja, Brurmje zei: ja, nee, werkelijk, ik zie het nou voor hem. Ik denk: goh, jongen, Jan Meijnenwerk is een bal. Nee, Jan Meijnenwerk is een bal, maar die viel me zo sterk. Hey, het zou hier tegen.
15: Ja.
16: Maar zaken die dat net. En dan zou het er wel, we gaan niks van die man mooi creëren, maar ze wisten wel dat ik niet voor dus ze weten wel dat ik zo'n net.
15: Dat moest ze net houden.
16: Dus ineens zit dat zo nog in. En ja. Dan letterlijk wel de PKD in.
15: Nog overwogen om te ruilen met Klaas. Klaas even achterin.
16: Dan hebben we het overhand. Maar ik zag Klaas, die had even een knibbel. En ja. Hij zat dan maar er achterin. En die man kon ik liggen wel achterin.
15: Jawel.
16: Ik zat dan maar die man rennen. Dat kon wel eens. Dat, nee, dat kon eens dat ik net verklaard met die knebel.
15: Nee.
16: Zo, en dat maakte ik net wel. Dus hij maakte voorin. En ik ga juist nog even mijn klaar door de hand. Hij zei dat weer. En raak hoor, dat draaide al je naar links, zaken zijn baan.
15: Zaken zijn baan, maar de linkerhoorn afslaan.
16: Ja, tussenin, hij ging over vooruit. Ja, dat heb ik helemaal een lang perk. En dat weer voor zaken, maak ik er om een tussenin zitten aan. En, ja, de, ja. En zo weer het ik ben. En wat ik dan kreeg, ja, dat rotzo, en dan kon ik dan wel een keertje verslaan. Maar je keert ze weer nooit dikker dan voor de middellijn. Dat is zo. Dat zat ook wel fantastisch op.
15: Ja, nee, dat
16: Piet Jets zei.
15: Ja, dat begreep
16: maar
15: ik.
16: Maar ik stond achterin. En ik ga een peer van hem hand. Nou ja, die gaan dan ik weer heen en zal ook weer. Ja. Ja, nee, ik denk, ik wil die bal omhaan.
15: Ja,
16: dat
15: is
16: heel is eigenlijk hoor.
15: Ja.
16: Maar nou zag ik dat. En nou ja, we kregen een poort aan de groen. We gingen een keer zijn voor de middellijn. En we sloegen nog redelijk goed op. Maar zij sloegen een knaap en goed uit. Zij sloegen de keertje voorbij. Nou, het is samen gebeurd.
15: Ja,
16: dus
15: deze premie telde net voor die.
16: Wat?
15: Deze premie telde net voor die. Die...
16: Ja, is wel, want ik ben ik veer het nooit weg, want ik ga nooit beter partij kiezen dan op die dooi. Alleen dat ik word in die verhalen naar Tjan letten.
15: Nee.
16: Nou, de zaak is je schuld.
15: Ja, ja. Ja, zeker. 50 hier letten stellen we dat wel ver.
14: Dat is sowieso een best, hè?
15: Ja. Ja.
16: Maar zo weer, het weer mijn dooi. Dus ik ga echt, ja, ik denk er nog alles doen. Ik denk, god, jongen, ik ben zo sterk.
15: Wat maakt dat frustrerend, Bert? De fielst die sterk, wie is sterk, en wie is fantastisch goed en hij krijgt amper een bal.
16: Ja.
15: Mannen, mannen, mannen, dan rest die tegel.
16: Dan vred je ook, maar het is net alles.
15: Nee. Goh, nou, en een premie. Ja, Johan Okkinga zei altijd, de kloterige premies. Dat zo beleefd het net?
16: Nou, nee, dan is net. Je wilt winnen natuurlijk. Maar als je de premie winnen, dan goed, dat telt net mooi zijn dan, dat is logisch.
15: Ja.
16: Want alle geert nooit de koning en nooit winnen de betoer.
15: Ja, zeker.
16: En dat is logisch.
15: Ja, dat is logisch, dat jij er ook bij.
16: Ja.
15: Trouwens, zaken. Klopt het dat je daar stoot? Nee, dat moet ik even heel zorgvuldig formuleren wat ik nou zeg. Klopt het dat Dirk Talsma wat spul hier mooi dij vooral geeft aan die PC? Ik denk met name aan de Rengers dij van dat hier.
14: Ja, nou ja, spul hier. Bij Kirsten dus met Dirk en Piet en ik. Nou ja, en dat roem gewoon net nog eens tevreden niet. Dus werkelijk toen hebben wij hier makken, dat we een paar weken voor de PC.
15: Ja.
14: Hebben wij Bert Rinia vregen. En dan gingen we Piet Jetsen weer achterin.
15: Ja.
14: Bertrini ja voorin. Ja. En dan zonder Dirk. En dat zongen wij dus nooit op de Rengers. Die we nooit maken.
15: Ja.
14: Zongen we dat naar Arjen van de partij. Zongen we dat zijn Dirk zeggen. Dat hij dat we nooit de PC stappen zoen.
15: Ja.
14: Maar doe het. Want wij gingen niet makken Bert vregen dus. En dat we blijkbaar zichtbaar was. En toen werd er een orenkeertser.
15: Die in de rondje.
14: Ja, rondje om het veld. En toen werd er een orenkeertser die ons nooit om aans naar Dirk daar. En die zei, die hier wel in de gaten wat er gebeuren zou. Dus Dirk die uiteindelijk, net van huis, maar van een oren. En hier hij wel in de gaten kreeg. En dat hij nooit per se net mooi strokkeertser koe.
15: Nee.
14: Dus ja, daar werd er net blied mee.
17: Waarom moet je hem Dirk
14: inruilen?
17: Waarom moet je hem Dirk inruilen?
14: Nou ja, omdat wij met Piet achterin gewoon, en Bert voorin gewoon meer kansen zeggen. En dus wat dat betreft, en Piet koe ik achterin. En Piet hier de PC van ons achterin, met Klaas en Johan.
15: Ja.
14: Dus wij zijn van, dat geven we dan.
15: Ja.
14: Ja.
15: En, want toen zei je, ja, hij werd er net blied mee, maar hoe uitte hem dat? Want ik heb begrepen dat je in werkelijk een paar dagen helemaal niks in elkaar zijn had.
14: Die Rengers daar hebben helemaal niks in elkaar.
15: Nee.
14: We hebben volgens mij maar één omloop keer, misschien 12 omloop, dat werkt ze niet eens meer. Maar er is net een woord onderling wikselen.
15: Nee.
14: Dus dat we jammer, maar helaas. Maar goed, daarna hebben wij...
15: Je hebt wel praten, volgens mij, voor de PC. Toen zijn we...
14: Ja, nee, we hebben op de tafel zitten. Want we hebben zo een simpel uit het samen. Maar dan hoeven we het niet naar de PC dat gaan. Dus we hebben bij elkaar zitten. En we hebben dat terug praten. En we winnen weer on speaking terms om samen te zeggen.
17: Gewapende vrede.
14: Gewapende vrede, nee, dat weet ik net. Ja, want dat weet ik wel weer helemaal oké. Dus Sab heeft met Dirk naar de PC te gaan.
15: Ja.
14: Daar wie op de PC op zich van tevoren, ik al niet meer van de
15: mee. Nee, oké, dat niet clear. Nee. Nou, had die Bertrini het net zo lang bij hem uithouden?
14: Nee, die had het net heel lang uithouden. Hij heeft wel wat prijzen nog mooi in woon. Maar nee, dat bevoelt toch net. En Piet, die woe, nee, achterin. Hij zei, nee, dat is me toch de bot, te zwier. Dus ik wil gewoon weer voorin en opslaan. En dus toen hebben we uiteindelijk...
15: Dwaai hem, denk
14: Weet ik nog niet eens, maar in ieder geval vrij vlot in het seizoen daarna. Ja, in zo'n zondag dus, hebben we Durk weer vregen.
15: Ja, ja.
14: En toen hebben we nog, eigenlijk nog nou ja, krap om twee uur met Durk keert.
15: Ja, zeker.
14: Ja.
15: Sterker nog, maar daar komen we ooit nog wel eens een keer op. Nou, het kan wel echt
14: zondag
15: natuurlijk, dat is Durk die toen blesseert.
14: Ja.
15: En dan, je winnen de tweede prijs. En dan zei ze, dat is eigenlijk de allermooiste PC
14: ja,
15: die ik ooit
14: heb. Ja, dat is een hele mooie PC. Die we moest, ja,
15: vertel
14: dan
15: maar
14: even. En moest je twaalf keer zijn Durk rekken blesseert. En toen ziet Wiepje aan de goede kant, want we verleren een prijs en premietje en Wiepje en Klaas en Sjouke.
15: Ja.
14: En toen hebben ze zo'n Durk bloot erbij, want er mocht misschien wel bij laten worden, hoe dan ik maar. En dus toen is Piet Jetsen weer achterin gegaan, ik ja, ben voorin.
15: Ja, voorin, hè? Ja.
14: En toen hebben we een hartstikke mooie dag eerst. En nou ja, dus dat wie gewoon een hele mooie herinnering inderdaad. Dus dan kan een tweede prijs ik wel heel mooi wijzen.
15: Ja, dat ja. is het. Ja. En dat is dan echt wel weer heel opmerkelijk. Want al, je bent toppers. Je ging voor het allerheegste altijd. Ja. Want het zou goed winnen je wil. Dus daar ging je voor. En dat dan dit... En dan toch
14: en dan zeker dus in dat geval mooi Piet Jetsen. De hek gewoon heel lang markeerd. Maar dat was denk ik toch wel de partij dat wij ja, hartstikke mooi op elkaar inspeelden. Ja. En ik moest een heel soort genoegen op Vromsjuggen.
15: Ja, prachtig mooi, prachtig ja. mooi. Ja, nou ja, goed. Dat is tot zover, zoals ik zei, zoals en zondag. De ruzie van Dirk Talsma is verklaard. De vrede is getekend. Wij praten dadelijk verder over 1986. Dan wordt het echt vrolijk hoor, Wiep.
16: Met ik ben nog steeds bij Sajen Santen, maar...
15: Ja, ik zeg wel, de dwalen is een beetje voort. Ik denk, ik moet het even onkundigen, dat we straks net weer die Babylonische spraakverwarring.
16: Nee, klaar.
15: Dus de bedoeling is dat we nou, ik zal even in het draaiboek zien. De bedoeling is nou dat we naar de muziek gaan, dat Bonne dan zijn column docht en dat we dan eventjes een jongetje Sajen Santen, 86 bij de kop pakken. Is dat oké wat hij betreft?
16: Prima.
15: Cool. Schitterend kind. Nou, dan gaan we naar de zusjes, want die steen ik. Jongens, dat mag ik je even vertellen. De zusjes. Weet je hem dat de zusjes sponsor is van een keerspertour? Een huidige H-klasse keerspertour. Jawel. Wouter.
18: Ja, zeker. Ja.
15: Voilà. Oh, wacht even. Kom even met deze microfoon bij. Die Matthias al stelt op muziek. Wouter is... Nou, vertel het zelf even.
18: Ja, mijn liefste broer die zit hier op H-klasse. Dat is het partour van Raymond Bauma.
15: Ja.
18: Ja.
15: En daar ben je een sponsor van?
18: Ja, volgens mij ben ik zelf hoofdsponsor van het partour.
15: Ja, ik ga de zusjes op dat broekje steken, zien we nou. Ik moest de periscoop erbij hebben.
18: Ja, ja mooi ook.
15: Eén geluk, jongens. Jim zit er net een bot in de senior op die PC. Nou, nee, dat mag ik niet zeggen. Jongens, de zusjes die is jongen. Ja, wat ben ik bezig? Leren vannacht om jouw roeren tussen treden op in Giethoorn. En zussen daar steken fris en vrolijk. Dat binnen de muzikanten. Die mogen we erbij hebben. Take me home, country roads.

0: Mooi man. De Suskes, ze komen dadelijk nog een keer weerom. Wij binnen bij PC Café Dwanden mooie verhalen uit 1986 in letteren jaren. Maar er is ook altijd die ene man die stit als een blok, als een rots in de branding alle jaren achter de microfoon. Dat is die columnist. Nog altijd de allerbeste, ik kan het net eens vertellen. Hier is Bolle Stienstra.
1: Als in een sport het voorzichtbare, het voorspelbare, het wint van het onverwachte, dan wordt het een saaie sport. Dus ik bellen vanmorgen even met Tadej Pogacar. Hij nam op en ik zei, nou Po, dat was bedankt. Graag dien, Bo, zei hij. Niks graag dien, zei ik. Je had me niet hele Tour de France naar de kloten helpen, maar dat hield niet maar demereren en winnen van die. Je kon de klok op blik zetten. Wat hiek dan wel met een vreugde? Maar ja, wie er is een jelle te laat onder start komen? Of hier 20 kilometer omvist? Of wie om mijn pad hier een knipper kan maken in de ravine, zei ik. Nou, master is Jerebo, zei Po. Ik ken er niet van dat ik zo vol win. Dan moeten mijn tegenstanders maar beter fietsen. En trouwens, Bo, dat ik die dag nog online hou, ga je in Friesland ik net hier die praktisch alles wint. Je hier er wel een punt voor zelf. Sjester Steenstra. Weet ik eigenlijk alles en zwaarder ervoor dat de uitkomst van een hardklasse partij eens van tevoren al feestert. Zoals Berem Juster is de uitzondering op die de regel bevestigt. Voor u, Fries Nationale gevoelens, is het nog een geluk dat de beste keertser van dit moment zijn geef Friske namen had. Stel je voor dat de Dylan Drent, fit weer en alles won. Stel je de kop in de Telegraaf toont je te morgen er eens voor. Drent, koning van Friese kaatsklassieker. En dan had je nog geluk dat er net deel een Groninger heet. Dat zou pas broer klinken. Groninger wint PC. Je moet het er net aan denken. Maar goed, hoe krijgen wij de verrassing waarom in het keertsen? En vooral op de PC. Je kent het Jesse mijn handicap keertsen letten. Doch eens in de hinste brood ik wel. Dan moeten de snelste drivers de rest 40 meter voor je aan. Voor het Jesse leidt aan de stijt bij gelijks op de voorstreden. Je zou een mobiel perk lezen kennen. Op elke hoek een man en die vrouwen kinderen met perk van droog het Jesse zijn opslagbal onderwijzen. Wij zullen een echo praten kennen dat we teasen massaal naar het zieswinkel van Jesse gaan. Zodat er hem de hele dag uit de naden werkt. Nachts net slepen kan van werkers en aan de oren thuis achter een rollator naar het perk schuiven. Maar zulke ingrepen binnen logistiek net makkelijk uit te vieren. En je kan het Jesse in je hand op rij binnen. Of eerst dat hij in zijn omloop een koprol maakt of een pirouette. Maar dat staat niet te worden in de reglementen. Dat is hoor het ingrepen van hogere machten. De president van Amerika had bij het WK voetbal zien letten dat dat kan. Reed werd geel als de baas het wil. In de directietent van de PC zit Waji de macht. Wij binnen maar het volk. Die ene dag is de PC-voorzitter de baas van het Sjoekeland en naast hem zit de baas van Friesland, commissaris van de Koning. Itz Hellinger en Arno Brok. Zeg maar de Infantino en Trump van het Sjoekeland. Minder corrupt, maar wel de man die het verzissen had. En ik weet dat de commissaris ik wil kleren is, maar dat wint van Jesse. Ik weet dat er popelt om in te grippen. Ik verwacht je dat in de finale. Het zit vier weersten gelijk, zijn gelijk en een dikke keer bij de boppen. 10.000 taskogers houden de adem in. Het verkeer komt stil te liggen. De muziek uit de bocht is uit. Voelt vleien een bochtje om. De F-16 zegt. En het is zo stil had het er nog nooit geweest. En dan, als Jesse Steenstra ons in oorloop voor de allesbeslissende opslag begint, verbreekt een loere stem vanuit de PC-tenten de magische stilte. Oren!
0: PC-café. Niks te volle zijn, toch? Nou, dat bedoel ik maar. Oké, okay, nou jongens, dit is PCKV, de hilariteit die viert jaar hoogtij. Zaken Zaagstra, wie van wie een tjette groot, die man aan die tijd komt er aan. En Rijn Tiedema, ze komen al die jaar nog aan het werk. Maar ik moet toch even met jou beginnen, Wiep. Want jongetje 86, ja, dat moet dan een van die finest moments West hebben, denk ik, hè?
2: Nou, dat weet ik net.
0: In ieder geval, hè?
2: Ja, in ieder geval, ja, maar fijn, ja, tuurlijk, het winnen van een PC is altijd mooi.
0: Ja, precies.
2: Maar er winnen wel mooier erbij, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat weet ik, want de allermooiste, dat is de PC die is maar in broer won, hè, volgens mij. Ja, ja. Ja, nee, dat snap ik ook wel. Maar hier is nou wel natuurlijk een achterinse bij die er wat van koe, hè?
2: Zeker dat, en ook een goede opslager.
0: Ja.
2: Het altijd, maar wel vaak.
0: Tunnel Schuurer. Ja.
2: En toen was Schuurder, ja, natuurlijk. Eigenlijk een fenomeen, hè. Ja.
0: Nou, bel ik daar van lessen op. Nee, toen vroeg ik, was bij u komen in PC-café. Dat is altijd direct leren wat wij waarderen. En toen zeiden ze dan, komt de premiewinner, Rek?
2: Ik zei, premiewinner? Ja. Hoe heet dat dan?
0: Ja, dat zeiden ze, ja. Ja, maar toen zeiden ze, ja, die hoort, die had erbij.
2: Ja.
0: Ik zei, nou, die hebben we dan net uit nodig. Maar ja, als Wiep het zei, dan doe ik het. En ja, zeker. En dus kwam ik, Tjerk de Groot is een jaarboekzin. En ik zei, Tjerk, PC-café. En daar zit hij dan, Tjerk de Groot. En die, ja, dan weet ik, nee, we net precies hoe beginnen met die Tjerk. Want begin ik nou bij die finale, Jim Wiepen die?
3: Ja, maakt me niks uit.
0: Dat maakt het hier niks uit. Nee, wat hij in mijn pakken bij Beurlen kregen?
3: Ja, dat wie samen gebeurd. Maar ja. Wij kiezen in de eerste omloop Jim Piet, Zaken en Rijn.
0: Daar kom ik straks op.
3: Oké, okay. Nou ja, maar ja, de pakken bij Beurlen, ja, dat is jouw uit. Ja, ik zou krijg je een wie het vier van me draaien. En volgens mij wie het vier van me is.
0: Ja, dat weet ik.
3: Is dat Jerik nooit
4: zo? Ja, vier van me in de zo is het waar.
0: Zo is het.
3: Ja, nou ja, dat is duidelijk. Dus dan ga je net vol te zijn.
0: Nee.
3: En, ja, dan merk je de ommekeer, Rick, dat je dan het hier ervoor wint. En dan ren je alleen nog, en daar ren je alleen nog naar je boskie klingen naar de, achter het perk.
0: Ja.
3: Dus, maar dat wie, maar dat, het persoonlijk voor mij wordt de na de eerste omloop al. Ja, dan krijg je via kroet verschijnen in de eerste omloop.
0: Na de eerste omloop, ja. Dan mogen we toch hoe die eerste omloop had, dus.
3: Ja, nou,
0: ik weet niet. Ja,
3: ik heb me daar niet eens vol van herinneren, maar ja, dat wie...
0: Nee, maar dan vreek ik Zaken, dat is geen probleem.
3: Ja, ik weet het net.
0: Wist dat net meer te herinneren?
2: Ga zo'n een plakboek.
3: Nee, jawel, nee, maar...
4: Op een van mijn treien zou je jouw Sjerk. Dus ik nou, Zaken, het wie ik nog wel resoluut dat je hem verleren, hè?
5: Ja.
4: Dat die zeer bedij.
5: Ja, ja.
0: Nee, nou, dat is... Ja, dat is
4: een beetje zacht uitdruk, of
0: dat is zacht uitdruk, ja.
4: Ja, want wat badde er? Dat biedt jou voort, ook.
5: Ja, nee, dus het weer gewoon... maar goed, dat hier een heel sedore ding zit erachter. Het woonet op die PC en... kleer, dus dat weer gewoon. En dat weer in eerste blok, dus ik al zei. En dan hij misschien pech, dat is in een heel goed patroonmaat.
0: Ja, nou ja, maar dat weer net geen walzaken, want er weer wel een kwestie. En dat weer wonderbaarlijk nog een kwestie tussen die en Piet Jetsen. Dat is haast een 2-1 hier, werd je net tussen komen, maar dat is wel zo. Want wat gebeurt er namelijk op 4 om het treien en goed zijn.

0: Aardig giet er op het stuit flink hoor. Krijgt van die maten geen vertrouwen en dan gaat de motivatie voort. En dan wonder, het wordt mij net maar zo volle wudden zijn, maar je preel wel dat je de schuld krijgt van dat net woord. Dan krijg je de schuld van alles. Zo viel is toch dat?
1: Ja,
0: ik haal hier nou misschien een enorm trauma naar boven. Wat
1: nee, ik heb er geen trauma van overhouden.
0: Nee.
1: Maar goed, dat is in ieder geval net een fijne pc van mij. Dus laten dat maar samen zeggen. Ja, dat is
0: nou,
1: ja,
0: wat mij verwonderde zaken is dat zo... Nou ja, ik denk, dan communiceren ze met Piet Jetsen met een knieperg. Je moet nog gewoon niks te vertellen of je wist wat er gebeuren moest. En dan gebeurt dit. Dat is toch wel heel bijzonder?
1: Ja, dat is op zich heel bijzonder. Maar wat ik al zei, van de dag wie in ieder geval al van tevoren net mijn dag. Dus ja, dan kan zoiets gebeuren.
0: Tevoren al net?
1: Ja, nee, van tevoren al net. Maar goed, dat het helemaal door, dat het helemaal niks met
0: kiezen. Oh, nee, oké.
1: Okay. Dus het wie gewoon mijn dag net.
0: Nee. En dan staan die rakkers, want ja...
1: Ik moet zeggen, het wie een heel goed petoor. He, we gingen de eerste voor prijs en premietje.
0: Juist, heen ik verleend.
1: Dus ja, wat dat betreft, win gewoon ik een prima petoor. En ja, dan kan ik verliezen.
0: Ja. Ja, nou wie het wel zei dat. Klappert het, want Huiken zei de wie is gauw voort.
2: Is dan meer bereikbaar die dag, hè?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik ben wel op een pc blun. Maar ja, ik heb de mensen die dan al je vragen stellen willen. Die ben ik net zien komen.
2: Nee. Die onderhoofd
1: dus, ik wist het paard wel op het veld. Dus dan kun je er wel zwaar zijn dat die mensen net zien komen.
0: De overlevering vertelt dus, de artikelen die wij daar bestuderen. Die vertelt dus dat het rap onder de douche rond bist. En dat is binnen 2 minuten het chocolat verlitten hast.
1: Nou, dat is in ieder geval net zo.
0: Oh.
1: Nee.
0: Sure.
1: Dus en 2 minuten onder de douche, weet ik net.
0: Dat weer een snelle douche.
1: Dat weet ik net meer.
2: Wie een koude douche.
1: Ja. Het wie waarschijnlijk wel een koude douche. Ja. Ja. Al in figuurlijke zin.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Maar dat, dus dat klopt net, wat wij lezen. Dus.
1: Nee, dat klopt net. Nee. Ik ben wel op het veld blijven. En ik heb de PC ook uitgezien. Dus wat dat betreft ben ik wel op het veld blijven.
2: En tegen mijn PTS zal even goed komen.
1: Nee, maar dat is gewoon helemaal... sorry, van dat wie al, het wie gewoon net mijn dag. Maar goed, dat hier heel veel woorden.
0: Ja, nee, maar goed, dat hoeven we net te weten. Nee. Maar dat is prima. Dus, nee, oké. Okay. Nou ja, wij dachten even, hoe is het mogelijk? Want dan krijgen ze het perk. Oh jongens, die jongens die slaan ook werkelijk helemaal geen bal in. Oh mijn god, verdikken met de skul. Dat is net een lul wat je gebeurt. Dat is de oren thuis. Want dan komt de krant er nog even bij. Die dat wie in de collega's van Bonne. En misschien heeft hij het zelf als kreun, ik weet het net. Die dan daar even contact met die houden.
1: Ja, dat is verwezen. Ja,
0: dat wist ik net meer.
1: Nee, dat weet ik ze net meer precies. Nee.
0: Oh.
1: Nee. Ik weet wel dat die eerste omloop ging. Wel heugen, maar dit al eromheen. Dat is me net met helemaal bij.
0: Nee, nee. Nou, we denken, we stoken het vuur kunnen even op. Maar dat
1: is helemaal voort.
0: Ja. Wat die Johannes van Dijk trouwens, Tjerk, toen Jim daar in die finale zo uitdroegen waren, Trofiep en consorten.
3: Nou, die pak die wie gauw in de box is mij. Die wie gauw van het veld hoor. Dan dat die wie ook zo teleurstelt. Maar die hier er misschien niet meer van verwachten. Ja, dan heb je al die 4 miljoen soort. Dan heb je geen partij, jongen. Je wil al je wolpartijkeerts en zo. En had je er nog geen niks aan. Maar op papier winnen wij natuurlijk. Wij winnen net de favoriet. Let dus dat eerlijk zeggen. Want ik denk, en daarom denk ik dat Wiepje niet. Ik net rouwig win dat wij zagen die in de eerste omloop droog keersen.
0: Nee, dat wint ze net rouwig.
3: Nou ja, dat waren die 2 apparaturen die. Die verpaten de hoofdprijs natuurlijk, hoe het algemeen.
0: Ja, maar ja, je hebt hier wel de titelverdediger. Hè? Je hebt hier
3: en het is de PC. Het is altijd wat oors vanzelf. En nou ja, dat wij daar samen makkelijk troon om de eerste omloop, dat hien wij net verwachten. Want ja, zij wil ik. En normaal, had je alle wedstrijden voor een ongeënt van die man verliezen. Ja, en het je krijgt weer wat oors op de PC, denk ik.
0: Ja, hè?
3: Ja.
0: Ja, het is...
3: Nou ja, dat zie je nou ook wel weer. Elke keer mijn vriend dat je zit en waar hij die winnen zal. Maar nou ja, hoe weer dat juist er even gebeurt. Maar die had dat dan net doen.
0: Oh.
2: Maar uiteindelijk hoe ze het wel van Wiep hebben. Want ja, het is een groot voorbeeld van Dijlen ook, hè?
3: Nou ja. Als jonkje verhuizen is minstens keer naar Bethlehem, doe ik toch weer. En daar kwam ik voor het eerst al eens met Kirsten in onrekening. En nou ja, dan krijg ik die grote van ijs per dagen. Maar ja, van een hoorkomertje, Kirsten toen eerst bij de CFK. Nou, dan weet ik al die goede Kirsten doen. Dat leefde daar gewoon. En dat je daar snoeis heen ging.
0: Ja, trouwens, over die CFK-sprutsen, hè? Daar heeft wel rare dingen die in, heb ik gehad. bij de CFK. Dat heeft een keer, ja, zeker. Dat heeft een keer de prijs won in Minnesgeer. En dan kregen ze een bekerke.

0: Het is zo'n plastic vlot, althans in die beleving.
1: Ja, dat weet ik niet, begon ze maar plastic bekerkut, maar ik...
0: Ja, nee? Ja. En toen?
1: Ja, ik weet het niet meer. Nu heeft het me niet verteld, maar ik heb er geen actieve herinnering. Ja,
2: ze ben maar die beter, ze ben maar die beter. Ja,
1: ja wees nee, maar ik... Nee, dat zou je toch zelf dan wel weten, maar ja...
3: Nou krijg dat beker...
1: Zaken, ik denk zo, en die weet er ook niks van.
0: Nee, maar dat wil net zeggen dat ze naar wie winnen, want Leal de Krans krulde, dus is het weer. Ja. Of net bonnen, zo is dat. Maar dan krijg dat bekerke uit hand van de vastzitter van Minnetskeer. Dan sjoft nou dat fot. Dan slaagt er twee handen omheen. De vrinkst twee keer, knap zo het beker tegen zei die nou, plastic rotse hoek net meer.
1: Dat zou wel van zo'n arrogantie tonen. Dat zou ik nooit.
0: Ik gaf het van de skiertsjochter van Tjens niet, hè.
1: Nee, nou, daar maakt het meer het baan, maar dat kan ik me net voorstellen dat in mij zit.
0: Het is toch wat meer?
1: Nee, maar dat doe je net.
0: Oh.
1: Nee. Ja, dan maakt er eerst toch eindig in, maar...
0: Oh, daar hier steek ik
1: dan weer het misschien wat door, maar...
0: Nee, daar zie je nog geen 20 in.
4: Ja, maar ben ik nog leuke dingen te vertellen. Kerstens, ik weet van Wieren, zijn boek heb ik nog een keer lezen, dat van Rink Bosma, dat prachtige boek over die van Wierens. En toen lees ik een van de bronnen weer dat er van al die oortrijbroers van die waren in schriftje de uitslagen bijhouden. Van die net, of wie die man misschien ermee ophouden, weet ik net. Ik denk, ik pak mijn eigen schrift. Ik nog eens een keer lees ik Njontje 66, Tweede Prijs, Federatie, Baderdeel en Naderdeel. En die jongens van mijn Naderdeel mochten ik meidwan. En dus die eerste prijs, grote jongen uit Marsum, Wiep van Wieren. Dus ik heb toch een keer geïndiceerd.
2: En, wie had die wel eens riep?
4: Ja.
2: Ja, nou, ik ben net vergeten. Hey, dat is een heel verhaal.
4: Want?
2: Ik kom daar, op Fitske, want ik ben hier het zien al wat, dan weet ik het.
4: Ja, 13, 14 of zoiets.
2: Ja. Ik woon inderdaad in onze gemeente, haast alles.
4: Ja.
2: En toen mochten we echt mooi waar mooi.
4: Bepaalde partijen, ja, wat nou letterlijk deel is.
2: En ik kom daar, ik wil 40 betekenen, want je mag op titel wezen. Nou, eerst maar een ijs gekeken, ja. Toen kwam ik en toen ik zei, de list. Ik zei, verdomme, ik steed er net op. Oh, het is nog niet mooi wel even.
4: Ja,
0: ja, ja, mooi. Ja.
2: En ik steed net op de list. Ik zei, godverdikke, dit is net bed. Ik ga me opjoen en alles. Ja, dat is net mooi. Hoe zei? Ja, dat wenst alles. En we wonen net haast het Jerk wenst. Nou, gelukkig komt een van de federatie van mijn andere bedoel hier. Hij zei, ik zei, jongen, ik mooi net mooi. Nou, hij zei, dat zijn we in voor hij erheen en mooi die vereniging praat, dat weet ik, wie dat leidde. Hij zei, doe steeds voor op de list. Ik zei, mooi. Maar ik woon met de kroon in de hoes.
4: Ja, dat was het. Ja. Het is een hele mooie liedse medaille. Ja. En ik verleer van die, dus ik ga een keertje in die keert. Trouwens, nog twee denkjes op die. Door, in het boek stier ik, ze zijn soms wel Joosje in die. Johannes Handelaar, die zei dan...
2: Ja.
4: Kan jou even zeggen hoe we in het perksteen hadden, dat we tronnen laat zien?
2: Ja, dat weer inderdaad. Ik zei, jongen, dat mag ophouden. Jo zei er altijd. Ik zei, jongen, ik ben gewoon een wiep en meer net. Ja, maar jou ben jou. Oh, nou.
4: Ja.
2: Zou je dat blijven?
4: En het allerlaatste wiep, ben je nog bang voor een zwarte spin? Want een internaat heeft een keer een dwarske met spin genomen om daar uit het spul te halen. En toen lieten ze bij die partij, lieten ze die zwarte spin... Daar ontsnappen.
2: Het weer net daarna, het weer Mara. Ik
4: Mara? Helpen. Ja, oké. Okay.
2: En het weer inderdaad weer. Ik ben nou de ben nou van zwarte spin.
4: Ja. Ja. Ik weet niet nou, de bloos een sympathieke keer. Ja.
0: Ja. Nou, die angst die deel ik al, dus dat komt wel goed uit. Ja, ik moet even naar Rein Tiedema. Ja, want Rein Tiedema die heeft toch wel een bijzondere baan. Maar een aantal mensen hier aan de tafel, zal ik het mij. En ik denk dat Zaken Zacht er in ieder geval één van is. Een man die net aan tafel zit, Piet Jesse Faber. Er is nog een bijzonderder baan mij. Laten we eens beginnen, Rein. Maar de foto die zo voor is mij genomen hast. En die wil ik even hier zien laten. Dan zal ik misschien te beschrijven wat we daar joggen. Jaansje pakt hem even voor die dan een keer zitten blijven. Deze foto, die hing het prominent in het hoes van Rein Tiedema.
4: Ja.
0: En ik wil lessen bij Rein tussen zei, maar eerst even Sjen. Tje, hier is Piet Jetse Faber. En die slaagt een bal uit. En we hebben een prachtig overzicht. Kleurenfoto, Klaas Koopmans, de fotograaf. Nou, Geer en Wijze gaat hem maken. Schitterend overzicht van de PC. En dan keert er Sjen Piet Jetse Faber.
5: Dit is Njontje 92, Piet Jetse, zijn laatste PC.
0: Ja.
5: En wij hier nummer zien in het waar. En ik mocht zijn Piet Jetse. En nou ja, dat is natuurlijk een hele eer. Ja, vind ik wel. Ik ben een snotneusje van 20 hier. En dan, de man zet Zaken, Wiepie, Dat zie je hier bij opzeggen. Als je op je dan, dan moet je dan op een PC iets een keertje.
0: Ja, zo beleefde je dat.
5: Ja, zo beleef ik dat, ja.
0: Ja. En dan keert zijn Piet Jetsen Faber. En dan komt er een moment dat Piet Jetsen Faber wat zin daar zo uit. Koos zelf maar net trouwens.
5: Ja, nou, dat geeft een verhaal over vrouwen. Maar dat moet ik even vertellen.
0: Ja.
5: In 1989, want in die jaren 80 gingen we naar de Volkshegerskwallen. En dan gingen we maar de Peerske, gingen we altijd een keertskamp.
0: Ja, legendarisch.
5: Zaken, dat heb ik dus begeleider geweest. Maar in 1980 werd dat Piet Jetsen Faber.
0: Ja.
5: De trainer Dirk van der Leest. En op het tweede dag, op de dag van de morgen, komt Piet Jetsen naar mij daarin. Hij zei, Rijn, ik heb een hoelang met Dirk. Ik informeer je alleen nog maar daar aan de gang. En dan weer een groepen van, ik zit bij de junioren, een groepen van 15 jongens. Hij zei, ik wil alleen nog maar daar aan de gang. Want technisch zit het er heel goed uit, maar het gaat net helemaal zat het moet. Dat zit vol in mijn. We zijn middags een uur aan de gang. En hij draait het om de knappen. Hij helpt me het vertrouwen. Dus hij zat op een gegeven moment. En die draait het perk. Ik lees hem lean op zo'n meter. Dus ik ging in de voorste in de voorin stingen. En dan moest maar losgaan. Kom maar op. We zijn al even een uur aan de gang geweest. En ja, jongen, hij joeg me zelf voor vertrouwen. Dat ging mal. Ik sloeg hem om.
0: Hij had sloeg Piet Jetsen om.
5: Dat is misschien een sterk verhaal, maar het gebeurde al. Maar ik heb een protoprijs naar trainen, jongen. Ja. Ja. Dus wij hadden het, en hij had net voorbij de middel in de West. Dus hij kon daar nou een tientje bij. Hij kon bij me. Hij zei, bliksem, Rijn. Dit heb ik net zo vaak mooi maken. Als dit van Saint Michel is, wil ik maar die keertje.
0: Dat meer is net.
5: Nou, dat is van mij. Ik
0: koe die toen gelijk mijn zaken hoe lezen natuurlijk.
5: Ja. Nou, dat is van mij dat je dat zei. Ja. Ik ook al gang ben, of net? Klopt dat zaken?
6: Ja, ik keerste het meer.
5: Nee,
6: ja,
5: nou oké. Okay.
0: Ja, oh nee, jongen, net, oh, nee. 88 okay. Wie in de les is. Dan, wie het in les?
6: In 89
0: toch? Ja.
5: Ja. Ja. En dit weer natuurlijk in het vorige seizoen van 89, hè, maar de Peerske.
0: Ja.
5: Dat zou het, Jamie. En dat vond ik natuurlijk fantastisch. Maar goed, ik kon misschien wel een beetje opslaan, maar ik weer op een wedstrijd, wie ik was wat, ik weer altijd. Nou ja. Zenuwachtig, hè? Ja, staan. Ja, nee, maar zij eerst.
0: Ja?
5: Ik weer was onzeker. En dat is mijn manco ik. En daarvoor wil ik in topper, zeg ik altijd. Je moet alle facetten beheersen. Maar goed, 92 draai je verder. Want ik boekle wat tussen de eerste klas en de hoofdklas in. Ja. 12 per toer, dan maak ik uitnodigen.
0: Ja.
5: Nou, ik ging pikken op een PC, mooi dingen. Maar 92, zijn Piet Jetsen. Piet Jetsen keert met Kees Punter en Koos Veldman. Ik keert met André Kuipers en Jeroen Oosterhaf. En we stonden op een game met achter. Ik, want die man win wordt betoefd. We stonden op een game met draaien in vier dingen achter. En we stonden zijn homerkoor in het veld. En dan, zou
0: dan,
5: het Piet,
0: ja, dan gebeurt er wat bijzonders.
5: Nou, dan zou het Piet Jetsen in mij, Rijn, lid nou eens even Sjen was het kist. Neem maar even los, zei er. Nou, dat vond ik zo bijzonder aan het zinstander dat ze mij zei. En zeker Piet Jetsen Faber natuurlijk. Ja. Hè? En ze werd, en toevallig, maar ik heb Klaas Koopmans, wie toen in de tijd fotograaf. Die heb ik 15 jaar lang een keer omgezet. Want ik, in die tijd, toen wij eerst waren, ik wou van mij net volle foto's maken. Maar ik weet dat Klaas toen wel redelijk actief hier. Ik zei, heb je nou wat foto's in het archief? Van u, zo van mij. En die kwam met deze omgezet. Ja. En ik zit toevallig. Ik denk, bliksem, daar zit hij intussen dat ik een zitbal jou bij Piet Jetsen.
0: Ja.
5: Nou, ik denk, nou,
0: precies.
5: Nou, de leider van het klassement, ik denk, nou, die moet ik even niet vergrutsen. Die hing het boven de televisie altijd.
0: Ja, precies.
5: Ja.
0: En de wist op ieder geval, want ik kwam een keer bij die thuis en even een afspraak. En dus zei ze, nee, eerst dit.
5: Ja.
0: Zo belangrijk is dat dus nog voor jou?
5: Ja, nee, dat is een van de wichtigste dingen in mijn leven is de keerserij.
0: Ja, hè?
5: Ja.
0: Nog steeds?
5: Nog steeds, ja. Geert, het is alles waar je net... Als jonkje zijnde, ik kwam in 28 voor het eerst op een PC. Dat die legendarische, we hebben het niet zo heen, dat Dirk Dalsma blesseerd rekken.
0: Ja.
5: En zaken voor ingang.
0: Ja.
5: Jongen, nou, Wiep van Wieren, en die woonde toen.
0: Ja.
5: Jongen, ik wist net wat ik zeg. Zaken, linkshandig. Ik wie een linkshandig opslager. Piet Jetsen, zijn vlug is wetter. Hè? Ze hebben toefd in de tussenspul. Ik vond dat fantastisch. En zie je in die letters, sting je tussen die man.
0: Saai.
5: In field.
0: Ja. Ja.
5: Ik weet nog wel mijn eerste keer op een hoofdklasse. Wie een jontje in 88, wie een jontje. Of 18, een jontje hier. Wiepje zei hetzelfde. Ik kom in Stingers op hoofdklasse en ik ga in de kleedbox zien. Hartstikke zenuwachtig. En ik zie Wiepje van Wieren. Daar zit een hele kleedbox zit vol. En er is niet één plakje vrij. Nooit Wiepje van Wieren. Ik denk, nee, hè. Ik heb waken nooit gedacht. Ik denk, wat muk nou? Dus op een gegeven moment denk ik, nou, ik moet de stouders komen omlopen. Ik zei, meneer van Wieren, mag ik wel nooit hier zitten? Ja, jonkje, kom door je in maar even. Zo.
0: Wat
4: Ja, want Rijn, ik hier ik even Tarret. En ik hier al zien, hey, Van Mullum heeft al een klokje won, de tredde prijs.
7: Ja.
4: Nou, ik denk, lid mij, ik is modern dan AI even op die haatklasse carrière loslitten. Toen kwam er in beeld, deze man heeft nooit in het hoogste gespeeld. Dus hij zat een klas onder, mocht dus niet deelnemen aan de PC. Dus hij is twee keer die en twee keer verlend. En toen heb ik dan naar Sean van, heb ik punten in de haatklasse? Nou, kook ik niks vinden. Maar als invaller heeft ook één punt helen, een tredde prijs, op een hele merkwaardige manier in bed gemerijn.
7: Ja, dat klopt. Dat wie Jin Jontig, het patoer Jo Bierma, Zakenporten, Hotse Rustkes, die in ruzie. En die zetten Jopen bewaaien. En Zaken belt me een week van tevoren op Zakenporten. Hij zei, was toch na je week eens nou hebben van ijsmedaille, maar je skeert ze. Ja, ik zei, jongen, om mijn geld mooi brengen, de graag. Altijd. Ja. En wij moeten, nou ja, ik denk dat nou, voor achter heb ik een mooi perkje bij me. Ik ben Berry, mijn denkt het wel. En eerst omloop moesten we het zijn de premiewinnaars van de PC dat hier. Jurin Dijkstedt, Sjerk de Groot en van mij Kees Punter. Die woonden wij vier weer eerst een klik. Ik denk, nou, in ieder geval een omloop boom. Maar toen moesten we het Johan hakken, Gerren hakken en Tuno schuren. Nou, Bitgem en Tuno, dat, wie natuurlijk, dat is natuurlijk in.
0: Ja, dat had hij heel vaak doen.
7: Maar ik zit in mijn kleedbox. In die kleedbox, mijn hartse rustige, steek je bal niet. En ik denk, nou, een beetje tatarieren op die partij. En er komt Zaken in één keer binnen. Die slaat die door dicht en die begint te vlokken. En ze had ze wat dit er aan de hoorn. Maar in Bitgem geeft hem dikke prijzen. En hij zei, ja, want in die tijd waren zetten. De winnaar betalen dan de verliezer een liets bedrag. In dit geval 25 gulden. Maar die jongens van Akinga, die woonden net zetten. Omdat, nou ja, Roy weer erbij. Dus dat kon ze nooit verliezen. Dat Zaken, die gaat bij me zitten. En Zaken is ik zo'n man, die kun je vertrouwen in. Die zei, ze maar Roy, dit wordt 10 partij. Nou, ik zei, ik doe mijn best. De eerste zei is gelijk. Ik moet opslaan. En Zaken komt een bij me en hij zei, dit is het moment. Hè, zei, dit is die moment. Nou, ik denk, alles dat niks. Gas. Hier bij Germ op het jen. Zitbal. Nou, dus wij de eerste eerst voor. Maar Zaken, die bespiegelt dat. Die geeft het hele veld. Maar de voest hem heet. Het achter tunnel jongens. Heeft het hele veld om best. Maar goed, ik met nog strijken. Zou jullie opslaan. Dat die wedstrijd. En ik jou de strijken. Nog een keer strijken. Een zitbal.
0: Zo.
7: Wij winnen dat vier van niks. Die man schijnt vier wezen erop. En wij een fiets. Dus, maar ze hebben me nou nooit feliciteerd. Ja, die man.
0: Nou is er een legendarische foto van Johannes van Dijk op een fiets op het veld in Bitgem. Dat is die fiets?
7: Dat is die fiets die ik woon heen in Bitgem. Ja. Ja.
4: Ja. Ja. Mooie herinnering, Rijn.
0: Mooi, ja, prachtig. Oké, ik kom eventjes even kwart bij Sietse Heijma. Ik moet even een klokje maar nemen, want ik moet een beetje op het tijd letten. Sietse, even tot kwart. Tien Hoyt woont 80 jaar verliezen de PC, hè? Dat is ja. Wel in een PC gezinkerd worden.
8: Ja, maar ja, hij doet hij keerser, daar ben ik natuurlijk niet bij.
0: Nee, dat wist
8: hij
0: al dan.
8: Maar dat weer, nou ja, na de oorlog. Hij kwam keerser met hassen. En ze kwam in 1944 als broekjes, want ze winnen, nou, je zou het net naar mij krijgen, 18 worden. En ja, ze hadden de finale. En ik denk dat vier wezenlijk schuiflijk ze gewoon er wel aan. Maar het toon was het, want ze hebben vier hier op mijn rij. Ja. En ze de finale spelen.
0: Ja, wonderbaarlijk verhaal.
8: Ja, en de tweede keer woonden ze. Ja. De tweede keer woonden ze. En nu had je 48, vier wezenlijk schuiflijk. En hartstikke slaat op. En de maat een keer skeert worden. En zo had hij ook naar de keer te draaien. En had ze die zeer het al. Nou, zijn dat is drie keer. Ja, die zo had hij. Oh, die heel lang gevoerd. Godverdorie, krijg rennenletten heel de hand. Dus wie krijgt voor beide keer. Ja. Dus, ja, dat weer verrekt dus nee. Maar
0: ja,
8: dat er wel van,
0: maar hij is wel een beroemdheid, hè? Dat is wel mooi om te weten. Hè?
8: Ja.
0: Net alleen nog omdat hij verneemt, huisarts weer, maar ook om oorredenen. Wij zijn aan het eind komen van deze aflevering van PC Café. Mooi dank aan uw gast. Zaken Piet van Wieren. Want de keurman, ik was vreselijk. Ja. Ik ben die namen gewoon even kwijt. En Rijn Tiedema.
4: En met Sjerk.
0: Oh ja, Sjerk de Rood, ja. Vreselijk, hè? Ja, ik ben nog in de war van Wiep, jongen. Dat is nog één keer zo. Dit wie het failliet. Morgen ben we er net, want dan is het de lotting van de 103 zonder PC. Ben we live op de radio. En komende Tuesday ben we er al weer. Hebben we prachtige gasten, waaronder Dylan Drent. Maar ik hele oren bekende mensen en liga's bij. Pieter Wensemius, die zal ik nog komen. Nou, ja, en we hebben verzeld de Oskie nemen. De Sime Volberda van de PC. Dat mag je duidelijk wezen. Ja, en ook even eruit. Maar dit is wel een levering van PC Café. Maar de Suskes. Dag, zuster Ursula. Dag allemaal. Tot de volgende keer.

0: sneun, 1 augustus, live bij Omroep Friesland, neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uiteenzet. De Supervriezen tegen Folos. 1 augustus om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik viel mij Oebele Brouwer. Oebele Brouwer, je weet wel, de officier van justitie van destijds. Een soort in het Nijzik met Grutte, roemrofte zaken. Die letter in één de kanteling maken naar Wargemaster. En doet er dat, zei ze je, die en hier. Woerde net nog een periode, maar kantelde het nog een keer. En water rjochter. Is de man nou ongedurig? Weet er net wat er wol? Of zit er wat oorzaak achter? Ik ben heel benijd naar het verhaal van Oebele Brouwer.
5: Bureau de Vries, Simmerpeteer.
4: Nou, goeiemorgen.
6: Welkom op uw steen.
7: Ah man, ik ga juist hier het onderboordhak verven. Dus,
4: En dat doe je dan zelf?
7: Dit ook zelf, ja.
4: Maar dan had het wel professionele apparatuur.
7: Ja, de boorjongen die had zo'n ding. Ik had heel vroeger met leider hier, maar dat wak niet meer hoor. En ik als de juiste, ik steerst. Hij kan het precies rikken. Maar het is mooi.
4: Maar dit is zo'n skilders, verrijker.
7: Ja. Ja.
4: Die geeft mooi omheen en die kende je dan alle kanten op.
7: Er zitten 8 hendels en dan ken ik me precies helemaal in positie. Dat is met al je bewegingen. Hij geeft vermid je naar de vakkant en dan zeg ik jong. Zul ik het horen, Oeleboordwan?
4: Ach. Vind ik mooi om zelf te dwalen.
7: Ik dwam mijn hand nooit centerlet, want ik ben altijd aan het werk. We waren 100 kilometer boete naar het dorp. Dus dat betekent ik, wat we direct door, hartstikke mooi. Dan stap ze op het fietsje en dan ben je weer helemaal boete uit. Helemaal op die zelf. Kies dwanen, litten was zoals. En dat bevalt dus heel erg hoor.
4: En je bent ik helemaal thuis in die regio. Dan denk ik, dat is een echte woord, man. Maar joh, ben Benny Snits.
7: Ja, mijn de Pakers en Beppers zijn die komen al wel uit de woord, maar mijn heid die weer 4e jongen in een richten, dus ik hoor net op een boerenpleets. Hij kon goed leren en toen is hij bij de bank te lonen kwam als adviseur in de agrarische sector. En hij kwam bij de bank eerst iets nits te plakken, zag ook dat. Dus ze binnen aan 54 naar Snits verhoezen. En daar ben ik binnen. In het begin 60 hier, een nootje 60. In Snits, in de Tjottenstraat, in een prachtig hoes. In een prachtige buurt. En daar ga ik de eerste jaren wennen.
4: Maar kennelijk zit er, ik was van die woorden in jouw genen. Ja. En deze regio, waar inklemt zo'n je zitten kennen tussen de burger, Mar en de Leienhaaien. Ja. En het wetter. En het Biemtegrien, het beste van beide.
7: Ja, maar zo is het. Ik word het de meeste in de Jeste Mar dat ik zeg. Want de Jeste Marders op zich, die liep je met de kont naar het wetter. Met het gezicht naar de Biemen. Die gaan net zo vol om uit het wetter. Wils dat de burger van Mar en de Leien prachtig is om te zien. Watervaren, dat ben je vaak gewoon niet. Net uit Jeste Mar komen. Maar van boet nu, kijk als ik. Maar wie van je? Ja, wie gaat het beste van beide vrouwen?
4: Maar de dwarpelingen steen hoe generaal met de kont naar het wetter.
7: Ja, ja, we gaan per week alleen het preemsiel in je hand de wedstrijd. En ik zie het maar in de activiteitencommissie. Toen zei ik, meisje in het dwarp, zullen we geen dit zo aanpakken? René. Van je mij, vergees mij. Ik lees al je uit hoe het zit met de wedstrijden. En je krijgt koffie mij, wat dan ik. Ik ben vier uur het dwarp in mij west. En de rest, de boord ziet vol, maar dat wie al je mij. Ja, familie van Silas. Van jou uit het dorp.
4: Toch nog even waarom naar Snits.
7: Ja.
4: Wat voor huishouding wie dat verder?
7: Nou, ik kom echt uit de gereformeerde laag. Dat wie in Snits toen nog heel sterk. Dus dat betjut voetballen bij ONS. Naar de Julianerskwallen. Orgelles bij Volker Binnenma. Een veilige, vertrouwde, warme omjouwing. Soms ik wel een stukje vanzelfsprekendheid. Maar ik ga een geweldige opvierding tussen ik hand. Maar heel soort rondte. Mijn heite mem die. Nou, ik zocht altijd al een beetje de vrijheid op. En mijn heite mem joeg me dat ik. Ik wie sa. Nou, mijn heite mem die ging dan een mooie kruiser. En ik weet nog, ik wie 15, toen kreeg ik die boord van mij. En mijn heit zei. Nou, dat is bij die wel een goede hand. En dan klapten we de treien 16 kwadraat naar achter van Freun. En dan gongen wij een heel weekend voort. En ik weer dus skipper op die. Toen tocht ik wel, zo ik dat. Ik die en hij. Ja, dat gaan wij bij USB en ik die. Dus een vertrouwde omjouwing, een stukje vanzelfsprekend die tik. Hij ziet het zegt je niet voor de ARP in de rieën. En ze wat hinnen. Maar het had me nooit op mijn schouders drukt. Ik had er een. Dat. Pak die verantwoordelijkheid. En dat had natuurlijk uit welk verminders. Ik kom ze door wel al je. Maar van, nou, de steer voor sized. Wordt er een appel op die dingen wordt dan doorstaat. Ik ga een prachtige tijd van René.
4: Christelijk opbracht, ben je nog christen?
7: Er is iemand die had Jimmy sign van de kust. De man wil uit het kerken helpen, maar het kerken net uit de man. Ik had in het bestuur zitten met de Arios. De jongere organisatie van de ARP. Met doet iets natuurlijk een heel soort die letter in de politiek gang binnen. Die had er ik bij zitten. En toen kwam die kwestie, dat wist nog wel van de dissidenten binnen het, ja. Binnen het CDA. ARP was CDA. En toen waren die dissidenten, die eigenlijk zich uitsprutsen tegen kernwapens. Die waren eigenlijk op een schietspoor zet. En toen had ik zijn, deze stap die ik dus net me zetten. Ik ga mijn lidmaatschap van de Arius opzij. Ik ben nooit lid geweest van het CDA. Ik zei, dit is me te breed. Dit wordt me te conservatief. Dus toen ben ik, dat weer een drastische stap. Ik had zelden, ik zei al, ik ga wargeles Hans van Volker binnen. Maar want ja, gereformeerd, dan moest dat dan zijn. Dat wargelspielen, daar hak ik alles keer van aan. Ik speel nu piano. En dat is een hele andere manier van spelen. En eens is dat. Ik bij wargelspielen, dan moest alles vast horen. Want als de toon los is, dan is de klank voort. Dus op breiske het wordt omgekoren. Het is alweer wat legato enzovoort. Als muziek, ja, dat wist. En bij piano is het zo, je moest leren loslitten. Want als je het pedaal indrukt had, liet die toon maar los, die toets. Want de klank geeft wel terug. Dus eigenlijk vind ik dat wel een mooie metafoor. Dat ik van wargelspielen naar pianospielen gong ben. En dat ik daarmee ik leren moest om dingen los te litten. Wils dat de muziek dan wel trok je.
4: Zo, wat een mooie prozaïsche gedachte.
7: Ja, wat een mooie metafoor,
4: ja,
7: hè?
4: Ja.
7: En dat herinner je je zo.
4: Ja. Hey. Maar dan praat ik met Oebele Brouwer. Maar Oebele Brouwer, je hebt er helemaal net Oebele Brouwer doet erop groeien in Snits.
7: Toen wist ik alles. Ik ben verneemd naar Paken Oebele. Die liedsboer in De pijn, draagster pijn. Dus als de wust verneerd, oebelen. Maar mijn heet hem die wen, zag ik al zijn snits. En die zei, ja, wie maakt weer paken wordt verneerd. Maar ze Frieske nam, maar zeker net die snits daardoor net. Dus ze neemt mij Otto. Dus de eerste jaren wie ik Otto. En dan ontstierde er iets. Ik viel me net gemakkelijk met die namen. Ik zag kwad, een beetje Duits. Ik hoorde niks mee. Maar ja, zo hiet ik. En toen neemde ik net samen Aski. En toen op een dag, ik weer Sertje. Toen had ik op één dag twee beslissingen gedaan. Het eerste is, ik ben op die dag vegetariër geworden. Ik weer nogal actief, wat ik zei, ik in de politiek. Maar ik had toen, ik zei van de ene op de orde, ik eet geen vlees meer. Onder duim van Jorta. En de tweede weer, ik neem Aski van Otto. En ik wil me bij Oebelen neerletten. Nou, mijn huid en mijn voelen dat wel spannend. Mijn mem had het er onthardeerd, eigenlijk heel moeilijk. Want dat Otto ziet, ik zou zijn haar systeem. Ik ging naar Paken Oebleta. Ik zei Paken. Otto, bist je? Ik zei Paken, van nou ben ik Oebelen. Hij dood baas je de training deed. Ik zei, wat vind ik dat mooi.
4: Laat ik eerlijk zijn bij jouw mem, dan ik wel verwacht.
7: Ja, ze woord wel. Maar dit wie de naam, dit zie mij jong hier, Otto. En dan zit ik bij, maar hoe zou ik net goed in? Ik zei, mem, daar gaat het net om. Je hebt mij Oebelen neemt, alleen in die Robname, wat ik, en wij noemen hem Otto, dat zit ik op het bettenkaartje. Ik zei, mem, die stap, ja, dat past net zo. Nou, en dan ging ze naar Grijns en ik ging studeren. En daar kregen ze in elke keer die keer mij alleen maar eens Oebelen. Dus toen werd ik het makkelijker. Hè, dan,
4: Maar dat weer dus even een identiteitsstap.
7: Ja.
4: Twee wichtige beslissingen. Ja. Doet je sexy en wie een ja. Notabene.
7: Ja.
4: Die ja. Namen. Ik wil Oebelen. ik toon mij boetenta ik dat ik Friesker ben als die wat Germaanse Otto. En ik wil vegetariër.
7: Ja, ja.
4: Nog even hoe dat net meer vlees ziet. Wie je dat op, Bashir?
7: Wat Joert de Dijmaai speelt als is vlees wel zoen of wat, en ik speelde toen net. Dat weer mijn naam doe, een reactie op de trosketten bio-industrie. Dat de vraag naar vlees zagrut is, dat Dijmaai er dat bio-industrie direct wezen mat. Kjeln in hokken, vee in hokken, bargen in hokken. Dus toen had ik zijn jongens, maar daar wil ik niet meer aan mij doen. Ja, maar dan kist toch wel biofly zitten. Sjoe, die reën?
4: Ja, zeker. Ja, ja.
7: Die is al jongen, hè? Die zitten in een club van Saan. Dit binnen twee, maar de oren 15 matten in de buurt zitten. Die sjoe, ze lissen ik s'nachts buurt in de tuin. Keer we op de wildcamera Shen.
4: Maar ben er ik meestal niet als ze zijn joggen denken, oeh, lekker.
7: Ja.
4: Een reerugje.
7: Ja, let ze maar mooi rennen, jongen. Let ze maar mooi rennen. Ze wisten nou een auto te vallen binnen. In verband met de verkeersveiligers. Dan lig ik nog aan hassen. Nou, wisten wel, dan moet ze soms even weer wat erbij wijs zitten, omdat het oors te link wordt. Hoe dat vlees, dus de reden wie ik doe, ik wil mij verzetten in de bio-industrie. Ik kom uit een boer vermidden. Dus die voelde wel dreig. En mijn omke in Gerip, die zei ik, Oebelen, bist u in de boeren? Ik zei, omke Barend, ik weet het net om. Maar ik wil net met mij dan naar het opkrikken van de vraag naar vlees. Johan, geweldig bedoel. En als je hier een molke deegert, mooi dat hij naar de slacht keert. Maar er is een enorme extra vraag naar vlees. De bargen die zit in Lietse hokken. Dus en zo'n stapkist ik net heel dan. Dan was ik gewoon zeggen, het is boom.
4: Die zelfbewuste jongen, inmiddels Oebelen, die gewoon onder studie.
7: Ja, ja, dat is een verhaal.
4: Ja?
7: ik wou een veearts beste dokter worden. Het weer een jochende zantig. Maar uitlotten. Er weer een enorme nummerus fixus. En ik wou uitlotten. Toen dacht ik, nou dan maar eerst een hier parkeerstudie ruchten. Dus daar vleeg ik doorheen, want ik denk, nou ja, vooral kom je dan dokter bij mij voor het beste dokter. Dus ik stuur er, ja, de histibietes komen hier,
4: ja,
7: hè?
4: Ja, ik verneem ze, ja.
7: Ja, dan mag je oppassen. Dus ik zie het heel relatief in het vak. En ik vleeg het doorheen, hè. Wil ze het om je heen, dan ja, de held die voelt ze een beetje, oh, ik die wij mij, ik zoek wij beste dokter, wil ik wij uitlaten. Nou, toen had ik zijn nog
4: de win voorbestemd.
7: Toch werd die predestinatie, hè?
4: Ja, dan komt het toch weer.
7: Dat zoeken we naar normaal, hè?
4: Die gereformeerde echte groen, die komt weer boppen.
7: En toen rug, en uiteindelijk, en toen kreeg ik wel vat op. Ik denk, ja, dit is eigenlijk wel leuk, hè? Nou, zo vleeg ik door de rugstudie.
4: En dan ben je clear.
7: Ja.
4: En dan ken je nog alle kanten uit. Je kent de advocatuur in. Je kent ik bij allerlei organisaties als jurist te lonen.
7: Ja, toen net.
4: Maar Nee?
7: Nee, het was begin jaren 80. Het was midden jaren 80. En er was helemaal geen werk. Dus uiteindelijk ben ik via een soort stage koor ik werd te plak komen in Snits bij de gemeente. Mijn vrouw is er altijd Wiederik Wijnbleun, die had ik in de studio ontmoet. Dus ik ben bij Bernardus van Haarsma Buma, dat wie mijn eerste baas.
4: Jo.
7: Ja, had ik treien zitten.
4: Maar dat wie saai.
7: Ja, dat wie net mijn ding. Die stroperig giet, maar alle respect, nee, dat ik denk, ja, maar. Nou, daar zit ik bij natuurlijk, die weer helemaal geen werk, maar dus qua salaris, het liep er nergens op. Daar kon wij net iets van rondkomen. Ja, maar misschien dat is toen vier weer wel eens een stap gezet. Een keer succes praat. Ik zit even aan de wand. En toen ben ik, had ik me inschreven voor de selectie van RAIO, rechtelijk ambtenaar in opleiding. Elk jaar hier kwamen de 24 waren geselecteerd. 1000 sollicitanten. Nou, ik toch, ja, die Leidse Grutbeck en die geef me natuurlijk links en rechts voorbij. Maar ik geef er ik vleeg er toch in, tot die selectie. En in 86, eind 86, toen kreeg ik het bericht van, nou, gefeliciteerd, u bent door de selectie. Ik weer in voor die 24. Ze skillen nog, ik weet nog, u is feiken, wie de krek, wie een paar weken oud. En ik zei, het goede nieuws is, meneer Brouwer, u kunt RAIO'er worden. Het vervelende is, u wilde naar Leeuwarden, maar u moet naar Groningen. Dus toen moesten wij binnen een paar weken tijd de hier op zitten en naar hoes vinden, verhoesje. Maar mij, uw jonkje, die weet toen een paar weken oud. En toen ben we naar Zuid-Horn gegaan. Ik ben heel slucht op de muziek, de cd die Douwe Heringa maken had, maar de Franse chansons, dat wist. En die stuurt hij, ik weet er vaak op snijden uit. En ik vind de oorzetting die hij maken had van het Vlakke Land, dit natuurlijk hoor, van Jacques Brel, over het Vlameland. Maar eigenlijk als het zo leest, denk je dit Giet IJs of Friesland. Dus dat vind ik een heel mooi nummer, het Vlakke Land van Douwe Heringa.
8: Mooi het Noordse stroom. Als luist diep een veld en het wegen dun dat hege zeeën veelt. Mooi vele blokken steen die onder wetten rinnen en die altijd triest en griezig binnen. Mooi eindlieze diezen oor het romme wiet. Mooi wien het westen altijd in de street.

En wat het worden, mooi duvels gezichten, die te twitter in de lege wolken zwaait je, die telt ze daar, dezelfde reis waar maait je. Maar is kwast in een wiet van ruin, hastelijk rood. Maar je string houdt het loon, mijn loon maar andermaal.

0: is mijn loon, mijn vlakke loon.
1: Die radioopleiding die had wel een heel soort roemte, jongen. Dat de mij wist gewoon, ik ga een baan voor het leven. Want als die opleiding goed gaat, die doet nog saai, zie je dan. Hè? Maar dan had ze een baan. En achteraan is juist die stap dat ik net in Leeuwarden plaats was, maar in Grijns. Dat is een van de mooiste dingen die me elkaar is. Want ik had daar een geweldige tijd aan.
2: Wat heb je daar geleerd dat je daarvoor nog net leert hier?
1: Dan bist u, ik weer toen 26. En ik al in die opleiding krijg je al heel snel de verantwoordelijkheid. Ik, dan ben je een soort adjunct-officier of dan ben je een soort adjunct-rechter. Dus je krijgt al heel gauw krijgt je verantwoordelijkheden. En alle mogelijkheden. En toen wist ik, ik ken wat voor de meerskip ervan. Ik weer kwiet wat ik bij de gemeente wil, wat hier alles wat ik schreun, dat gong weer uitrijden of jouw schieven, alleen van controle. Doe hier zijn eigen verantwoordelijkheid. En in Grijns weer een prachtig opleidingsklimaat. Mijn rug is een officier. Dus ik had daar een geweldige tijd van.
2: En op relatief jonge leeftijd, ja, wil je dan al officier van justitie?
1: Ik zou rechter worden. Dat was mijn doel. Toen ik die opleiding deed, toen dacht ik altijd kleer ben, dan word ik rechter. Alleen in die opleidingstijd hing ik een heel soort geerwerken met de politie. En toen dacht ik, wat ben dit mooie meisje. S'nachts op paard, onderzoekend van. Het is een soort Zweedse crimi, maar dan niet echt. En toen had ik zo en let ik maar eerst maar eens beginnen aan ontrijeren als officier. Ik viel me nog te jong voor de verantwoordelijkheid die de rechter had. Want toen ik kleer weer, was ik 32. En toen denk ik, dat kind altijd letten nog. Ik wil levensondervinding meer hebben. Ik hier wel later wat mij maken, maar ik wil dat meer hebben. Dus ik zou eerst maar een aantal officieren, jaren als officier. Ja, en dat is een beetje te horen, want ik ben het 28 jaar West. Ik ben 28 jaar lang officier van justitie West op verskate plakken en verskate functies.
2: Omdat je dat blauwe woont of omdat er geen kans wie om toch het plak van rechter in te
1: nemen? Nee, zo hier in mijn graag gehabeld. En dat is altijd wel West. Maar omdat ik bij het Openbaar Ministerie zoveel mogelijkheden kreeg. Omdat, nou, ik kwam krek elke keer op het goede plak, op het goede moment. Collega's die het voortgongen, daar kon ik instappen. Ik hiel heel gauw hele zware zaken. Dat denk ik achteraf, ik van ja, op die leeftijd, jong. Op die leeftijd. Dat ik die verantwoordelijkheid al kreeg. Ik weer een eer officier. En toen kreeg ik in mijn uppie de zaak Vliethoven. Dat wie een halve bejaarden die wie in het verzorgingstehuis in Vliethoven in Delfzijl deerspuiten, maar insuline trokken verpleegster. Wat een zaak. Die kreeg ik, ik weet het, tot 33, mocht ik dwan. Zulke verantwoordelijkheden. Dat is me altijd onwaar. En kom ik, jongens. Het kon ik al eens supergoed.
2: Ja, want je praat er wel een beetje over van dat is zo'n gebeurd. Ja. Maar eigenlijk weet ik toch veel te jong.
1: Weet ik net, want die koert ik wel om. Maar ik had de mazzelhand dat op zo'n moment aan krek altijd weer de mooie onderzieken. De mooie meisjes die kwamen te meten. En die mazzel heb ik eigenlijk altijd wel hand. He, ik zal straks ik om in Leeuwarden te tien, want ik ben in 1890 naar Leeuwarden gegaan. En ik, de mogelijkheden die ik daar hier. Ja. Zo. Ja,
2: de schriftlezer zijn, ja. Hè?
1: Deze man, daar ben we heel blij, maar die maatje is dik, we helemaal.
3: Ja, helemaal.
2: Nou, helemaal, maar wonderstikjes niet even nederig binnen.
3: De meeste plakjes wel even.
2: Nog. Ja.
3: Ja, hij moest er heel dikker uit, hè?
2: Ja.
1: Nee, zo, dat kwam dan op mijn paard en dat gong ik altijd hartstikke best. Maar die rondte en die mogelijkheid, die had ik wel kregen. Ik vertelde al, op een gegeven moment gong ik naar Leeuwarden, want ik had er een ier of acht in Grijnsland zitten. Landelijk ik een heel soort. Ik gong toen naar Leeuwarden, dus had ze me vregen om daar een stap te zetten en sinds mijn baas te worden voor de afdeling die de zware criminaliteit deed. En ik kom daar. En in mijn tweede week is de zaak van mij de Tjolker. En een paar weken later is de zaak van Mianne Vaatstra. En dat zijn natuurlijk enorme heftige zaken. Wat van alles bad is. Maar dit me ik wel heel wat farma ha in mijn leven. Omdat er zoveel oordingen we op die paard kwamen.
2: Vooral die zaak Marianne Vaatstra is zelfs, ja, hoe griezelig altijd in de belangstelling geweest. Ik met allerlei theorieën eromheen.
1: Ja.
2: Complottheorieën, dat ik het hier ministerie een kwalijke rol in spielje zoe.
1: Ja, ze is
2: had je nou achternij daarop romsjogen, hoe taxeer je dat dan?
1: Nou, de onderstroom die te doen via van het zilver in uit het AZC was en de officier van justitie mat maar de AZC elke keer een DNA aannemen. Nou, daar hadden we toen wat van voelen en werd ik heel blij. Maar binnen is dat we toen de reg rugthouden. En dat we zijn, dat gaan we niet doen. Want dat we al die asielzoekers, alleen maar die, het DNA aannemen en de rest van de vrije is net, de rest van de inwoners net, dan is dat niet rechtsstatelijk. En René, wat ben ik blij dat we dat ik volhoud. Zinnenstreming. Ik had er zelf ik wel les van hand. Hè. Dat, nou, dat had ik wel eens vaker bij hem voor de camera zijn. Dreigementen. Uw zoon is er ik op omsprutsen in de squallen. En wat me dan in de waai zit, is dan ben we nou zoveel hier verder. En dan wordt er die blanke boer uit Oud-Woord wordt oppakt. Als dierder, veroordeeld. Hij had dat dier. En dat er dan nooit in een excuus komt. Dat had me wel in de waai zitten. Ja. Ja.
2: Van mensen in de rechterlijke macht, om het maar te zeggen, wordt vaak wel een bepaalde code verwachten. En ik krijg wel eens de indruk dat jou wat iepener binnen als wat die code vastkreeuwt. Dat jou wat makkelijker, tagonkelijker binnen, jeder uitlezen willen hoe het zit, hoe je het aan besluit komen, als dat gemiddeld wij, ja, in die sector zitten.
1: Ja, okay. Ik ben niet de enige. Er binnen nog een paar treffelijke voorbeelden van collega's die dit ik heel goed kennen, maar ik ga altijd was zijn, speel het misschien taalig mij. Want de voorbeelden die ze toen neemt zijn heel soort, is ik, omdat ik het wit dwan mocht in het Fries. Dus dan komt het ik al wat dichterbij. Maar ik ga altijd zijn van de beslissingen die we nemen, die maken we uitlis van de mensen in gewone taal. En ik net zeggen van een passe verlucht een tas sturen, maar een perscommuniqué of geen commentaar. De stem, het woordban. En dat ga ik altijd wel dienen. Ja.
2: Nou, op een gegeven moment met je pigrutte stappen, met je ik nog carrière en kom je landelijk bij de zwieren, ja, criminaliteitsbestrijding.
1: Zo.
2: Dan hebben we toen motorbendes en soksavot alweer.
1: Ja. Ja.
2: En de juridische ster van Oebele Brouwer, die stijgt en stijgt maar in dit land.
1: Ik wou vregen om naar Rotterdam te komen. Dat landelijk pakket. En daar zit de club die het dwaande houdt. Echt maar de Champions League van de bestrijding. En dan had ze door Marengo, Ridion Tachi. Dan had ze door de motorclubs. Terrorisme. En daar mocht ik dus. Ik was dus maar ja, de baas worden van zijn team die die onderzoeken dood. En dan komt in één keer ik weer in een heel overmidden. De politie organiseert alles kin. Wat zij technisch kennen en qua opsporing en qua yield is ongekend. Wat zij joods is een morgen in Colombia, dan zit ze morgen in Colombia. De onderzoeker, nou, ik neem dan Emma Sontje. Alles wat we toch, maar ze eigenlijk een dialecte voort naar de minister, want die neemt stik weer mee. Champions League van de opsporing. René, wat ha ik daar een allemachtig soort leert. En ik dat gong weer hartstikke goed. Maar soms kniept ik me wel even in de eer, omdat je dat jonkje het snits. Dat officier worden is, omdat ik hier een beste dokter wilde koer. Dat ik nou hier een rol speel in mij in deze Champions League van de opsporing. We zijn helemaal slucht op Scandinavië. We zijn vaak op vakantie geweest in zijn prachtige film. En die heet As It Is In Heaven. En dat gaat door een dirigent die vooral beroemd worden is. En waarom komt naar het plakduk is de film. En dat is, dat had u, die film, ik we hebben zelf actie, die had u zijn, de besnijing. Er zit dat nummer in, een muzieknummer, Gabrielle Song. En dat werd song toch Helen Schöhelm. En elke keer ook dat nummer hadden we ook wel zijn werk en ik in de trend. Dat vind ik zo'n prachtig nummer.

0: En toch kantelt dan ineens die hele carrière van Oebel de Brouwer als er een vacature in acht karspelen is om burgemeester te worden.
1: Ja. En dat komt, want wat ik al zei, dat in Rotterdam, dat weer prachtig om te doen, maar zo verschrikkelijke sfeer. Ik fysiek, hè. Ik stier maas, dan stier ik om kwartier of zes op het trein op Steenwinken. En dan reed ik naar Rotterdam toe. Soms bleun ik daar een nachtje, dus het weer fysiek heel sfeer. Ik kwam soort op me aan. Dus ik toen de bazen daar toen zei van, nou, ik doe het maar een heel soort willen. Maar je kunt rekenen, vier keer op mijn rekenen. En dan ging ik weer wat oorst van. Want dan, nou, op een gegeven moment, de leeftijd begint ik wat mij te spelen. Hè? Toen werd ik tweede helft de 50. En ik zei vier en ik ging er vol voor. Maar dan ging ik om me heen en zei, ik zou ruchten worden. Want dat wou ik toch altijd al. Dus ik hier contact met de president van de rugbank al. Ik zei, nou, na zoveel jaar, misschien wordt het nu eens tijd. Nou, zei Oebelen, ja. Nou, we zien je graag komen. En toen was ik, hoe zit ik het omschreeuwen? Weer er een en die attendeerde me op de advertentie als burgemeester in Arcasme, zoals go.
0: Het weer dus net zo dat die Champions League misschien krijgt een stapje te heen.
1: Nee, absoluut. Nou, dat klinkt eigenlijk dat ik nee is. Nee, dat is als...
0: Dat zou je met voetbal, dus ja, ik wel, nee. Jouw meisje nou deze vergelijking. Nee, maar die mij dan naar een topclub en ja, daar redden nee. Ze het krijgt net op.
1: Nee, ze voelt verschrikkelijk spietig dat ik voortgong. Het gong ik als een jekko. Achteraf had ik wel mazzel. Ik deed het onderzoek met Ringo, Ridwan Taghi. My Meesken. En we hebben een groot team en er zit niets van size officieren in. En wij hadden dus aan de basis hier, wat we dit onderzoek draaien en wat doven en de gearworking, maar doe nou clear. En ik ging voort uit Rotterdam en drie weken letten we Dirk Weersen vermoorden, de advocaat. In het onderzoek van Ridwan Taghi. Als ik dat doe nog zitten hier, dan hiek van de een op het andere moment hiek ik in de beveiliging zitten. Hiek ik in een hotel zitten.
0: In jouw target west.
1: Dan wie de meesten van bewaken en beveiligen in de grote zwarte auto's. Die hier zeiden, ja, Brouwer, is leuk op dat pleertje voor jou. Maar dat gaan we niet meer doen. U gaat in een hotel. Dus ik weer... Ik, ja, dat klinkt gek, maar ik weer kijk op dit voort. Maar ik ben voortgong, want wat ze hier me heel graag horen wat, maar ik tocht echt naar vier hier tropiëren. Prachtig mooi om te doen, maar fysiek heel zwier. Mijn vrouw zei Oebelen, Nieske die zei Oebelen, ik hoop dat ik die weer om krijg. Leed dat eens in die omgeer. Ik hoop dat ik die weer om. Want als je zo in dat vak, wist altijd voort. Jongens, de telefoon gaat altijd.

0: Tjoh, ik ben vregen om te screwen. Ian had me attendeerd op die advertentie. En dan leest dat.
1: Maar Ian, wie dat een woordman? Of nou, Ian uit de politiek? Of uit de gemeentelijke organisatie? Of wie dat de commissaris van de kening?
0: Ian die het wel aardig wat te sissen had.
1: En, ja, dan weet ik nog net wat het is.
0: Die ik net sissen. Nee, maar Ian Wol, die ik al heel lang ken, die mij ik ken. Hij kent mij al heel lang. En die zei, hast u die advertentie action? Ik weet nog heel goed, we waren op Vlieland op vakantie. En ik stond helemaal in de bestelke die hele advertentie nooit. Ik weet ik net met dwalen. Ik ben nooit raadslid geweest. Ik ben nooit wethouder geweest. Ik ga naar eerst een partij. Ik ben het lid van een partij. Vanaf dat ik de Arios gedacht zou in haar, op mijn zoontje, dan had ik nooit weer lid was van een partij. En toen las ik die advertentie en toen dacht ik, goh, ja. Ja, waarom ik net? Misschien zoeken we wat van je wezen. Nou, uitdaging. En een burgemeester, Joer te Dij, is er wat oors als in de tijd dat mijn eerste baas Benelders Buma er nog weer. Joer te Dij had de burgemeester een heel soort te krijgen bij openbare orde, veiligheid, burgemeestersbevoegdheid, ondermijning.
1: Mediation.
0: Ik zei, daar had ik wel verstand van. Nou, ik wou je.
1: Op een grens van de provincie.
0: En de woordpiekenmentaliteit, die ken ik heel goed. Ik ben zelf in mijn dwanen, litten en tinken, viel ik me ook wel een woordpiek. Dus toen dacht ik, ja, nou, waarom ik net? Nou, op Vlieland, ik hier een hele dag om de brief te schreeuwen. We binnen waarom kwamen met de boord, in de auto stapt. En we moesten reizen tot de klok. Want hij moest van 4 uur bij het provincie, hoe ze inleveren worden. En ik geloof dat mijn kwartier van die tijd hem tot de bus ging. En zelfs gewoon.
1: Ja. En toen zei de commissaris, nou, wat mooi dat is meer hier opvolgen haast.
0: Toen had de commissaris een selectie maken van de brieven. En die had de size uitpikt. En de size meesten, 5 of 6, die hadden beter om met de vertrouwenscommissie. En nou ja, daar ging ik weer als een jekko. Dus na het eerste partij zei ik tegen Ienske, nou, dat koe best een strong. En houd hij me vers. Dat koe best een strong. En toen is ik toch gewoon.
1: Hoe was daar in juridisch Nederland op reageren? U zoebelen. Wat er op zo'n plattelandse gemeente burgemeester.
0: Ze vond in Rotterdam, de hoofdofficier van het landelijk pakket, echt een topper. Die vond het geweldig. Hij zei, een van mijn mensen, een van mijn vooraanstaande officier, dat hij zelfs burgemeester kan worden. Dat vond hij prachtig. En als ik zou denken, in die tijd binnen meer officier van justitie, ik wil die stap zetten. Ik wil ook de vierde in een riege in al die jaren tijd. Dus de vierde bij Annemarie Pen, Maastricht, hetzelfde verhaal, is ik officier geweest. Dus in dit OM, ze vond het al geweldig. Goh, hadden we nooit gedacht. Maar volgens mij, nou ja, dat past ook wel bij hem. Dat zou wel zijn. De rugbank vond het weer wat minder enthousiast. Want ja, ik zou komen en dat ging dus eigenlijk, dat ging net terug.
1: En de burgemeester, en valt het dan al?
0: Uw stap zijn gezien, was ik geen idee eens wat het is. En ik kan je wel inlezen, maar dat jouw nog niet in beeld. Toen krijg je al je boeken van hoe hoort het eigenlijk. Dan krijg je boeken over hoe de partner zich gedragen had. Toen krijg je al je boeken hoe het een rieën en een college en wat dan ook. Ja, ik wil dat sinds gooien me voort, want het is wel wichtig. Maar de realiteit is altijd oors. En er zitten peerkanten en er. De boerman die krijgt veevoer, denk ik. Er zitten peerkanten niet, maar de takenpakket van een burgemeester op zich, openbare orde, veiligheid, de wijze voor de mensen die in de kniepen zitten, de wijze als er een slim ongeluk bad of iets hoors. Maar ik ben de 60-jarige houdelijken. Dat podium van bij mij had er altijd wel wat in zitten. Fantastisch. En dat ken ik. Dat ken ik. In de fantastische club van 18 burgemeesters opereren. En Siebrand had mij een ontzettend soort roem te doen om mij hem ik landelijk wat te betjutten op het merk van ondermijning. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Kan je. Het politieke proces, René, dat is een oorverhaal. Ik kwam net uit die verhaal. En dat wie voor mij zo nog wel even slikken. Ik jongen, verdomme, neem nou een beslissing.
1: De vraag, wie voelt dat al?
0: Ik draai er wat omheen, hè? Nee, ik zou maar een heel soort willen waarom op die size hier. Ik ga de skonken uit mijn lief roen van de gemeente. Het punt van besluitvormende kracht van de gemeente, dat is mij afval. Wat me ik opvallen is, het is een hele drege arbeidsmarkt. Hè? Dat is de mijnwerkers. Ik wie wend, de verste meest.

0: Mensken die zitten dat zie je 15 hier en die weten alles wat ze spelen. Dat is bij de gemeenteland Joetendij minder het geval. Hè? Dat ze krijgen moeilijk mensen. Dus ze krijgen mensen tijdelijke in hier of die blue en green zwijnen. Dat vond ik ook wel
1: ja, dat vooral Lietse gemeentes en dat had alles weten krijgen. Maar dat ze derde poorten in zon zetten omdat ze net herindelen willen.
0: Ja, dat doe Kamus ik natuurlijk. Hè, de peteren met die tjekster deel. En ik ga net in het begin zitten, maar wel op het eind. Hè, dat ze uiteindelijk zijn van, nou, het wordt net in een gemeente. En we komen weer aan een ontvlechting. Ja, dat hoe komt die? Uitspraak van de Rieën. En daar gaat het als burgemeester mij te dwannen.
1: Maar dan vind je het net mee eens.
0: Mijn kar wie een orenwest. Ja, ja.
1: Dat is wel mooi politiek omschreven. Ja. Mijn kar hier een orenwest. Ja, ja. Ik zeg, je wint er net mee.
0: Nee.
1: Maar dat weer net een reden om op te houden. Ja,
0: volslijn net. Nee, volslijn net. Even nog acht kaspelen. Ik denk dat ze Jereline de boord mist haar. Zeg maar, kolom alone in een gemeente worden mat. Dat is hetzelfde DNA. Die tekst, ach Kasper net, dat is een oor-DNA. Dus lang omlet dat die Rien des zijn, ja, toch weer uw eigen weg. Maar ja, nou, we zullen het zien. Het zijn nou twee Lietsere gemeenten. Waarom ik stoppen ben, uiteindelijk, of ik maar eigenlijk sissen. Waarom ik net gong ben voor een tweede termijn. Dat weet ik wel het persoonlijke. Ik zei, dan ben ik, hoe oud wie ik? Nou, 63, 64, wil ik nog ont mijn pensioen ta het burgemeesterschap dwan? Of is het toch wel het jonkje die helemaal in het begin zei toen hij 26 was en bij de radio opleerde en begon, ik wil een keer ruchten werden. Toen had ik gezegd, ook dat wil, maak het nou dwan.
1: Ja, maar dat hing je naar alle gedachten net betocht, wat je griefstelijk lekker in je vel ziet als burgemeester.
0: En toch
1: dan je zijn van geweldig. Ze wilden me nog een periode van 6 jaar. Ja, ja. Heerlijk. Ik viel me als een vis in het wetter.
0: Ja, en toch ik het in. En toch ik die stap zet. Nou, als ruchter, ik vind het fantastisch.
1: Dat snap ik. Maar ik wil je toch nog even... Want het gaat mij om die kanteling. Hè? Ja. Want jou wint van de ene kant naar de andere kant kantelen. Naar het openbaar bestuur van de juridische verhaal. En dan kantel je jou weer waarom naar 6 jaar. Ja, dat wekt bij mij toch de indruk... Dat ik komt omdat het aanvalt, omdat je wat missen, omdat je misschien, ja, ik weet het ik net, een intellectuele uitdaging of werd het onleid, maar...
0: Hey, daar zit ik net om heen te draaien. Wat ik nodig als ruchter, dat is natuurlijk qua intellectuele uitdaging een oorniveau. Door haar zaken, er komt voor alles op die aarde, maar zelf al je beslissingen nemen die erin hakken, die voor de burgers heel ingrijpend binnen. En als burgemeester has nu een functie. Er is een soort boegbeeld, er slaat mensen op het schouder en de machine dat die Riesgeerkomsten wat noffelijk ik verinnen. Maar voor mij weet de Engelsen nemen dat push en pull. Hè. Ben ik nog voortgang omdat ik zei, ik ben kleer maar dat orenvak. René, dat is net zo. Ik word die laatste saison hier van mijn lippen echt nog een keer dat ruchtersvak doen.
1: Ja, dat thee drinken bij mensen die 60 hier trouwd binnen, dat ging je wel schoon.
0: Ik vond dat een van de mooiste dingen die er weer. Een sterrende weer. Daar ben ik burgemeester, dus is ik lid het onder wethouders hoor.
1: Ik bedoel dat ik naar denigreren, maar waarom komt het op die intellectuele uitdaging? Want je nog zou broezen van energie en van tinkvermogen. Ja. En je drinken thee bij mensen die 60 jaar trouwd binnen. Ja. Dat is heel gezellig, maar dan ontbreekt er ik wat.
0: Maar dan ben je wel ambassadeur van de gemeente. En dan haast altijd weer die peteren. En mensen vinden het geweldig. Ik wie op een gegeven moment draai ik net omheen. De wie een Warriors gear komt. Denk ik, gosje, Mickey, dan hebben we dat weer. Mijn koor, wat bevechten in talen. Wat een, daar wie ik soms wel wat kleer maar. Hè? Dat Rieën is en het heegste orgaan. Maar het politieke proces, de binnengewoon, die vinden dat geweldig. En ik denk soms van, jongens, neem nou even een beslissing. Nou, ik ben blij dat ik daar wat van aan ben. Ja, daar ben ik heel eerlijk in.
1: Je kon de Rieën eigenlijk net serieus nemen?
0: Nee, dus is het te zwart-wit. Nee, en ik hier wat bijzondere rietsleden erbij zitten. Ik hoor heel goed. Toen ik burgemeester was...
1: Bijzondere, dat bedoel je van de PVV?
0: Dus zit ik gewoon die wel in het oorspectrum zit als ik. En die dus
1: je bedoelde die van de PVV?
0: Nou, daar hiep ik me in de inhoud wel eens. Vond ik het wel eens wat dreig, ja. Want ik hier asielzoekers als in mijn portefeuille. Nou, dat is soms wel even dreig. Maar de Rie op zich, ik zit in die selectie. En toen vroeg een van die selectiecommissie, zei... Ja, maar Brouwer Soenjo, het voorzitter van de Rie, had je nog nooit jaren in. Soenjo, dat wel dwang kennen. Zie hier onder haar tafel de tosteer van Pippi Lankhuis. Ik zei, het antwoord op je vraag zit op het tos. En dus die op, ik heb het nog nooit eerder gedaan en ik denk wel dat ik het kan. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar dit is show. En wat mij speelt, René, was ik net viert, hè? En dat had Siebrand ik wel in sympathie zijn. Een burgemeester is 24 zoon, hè? Dus dat betekent ik, doe best alle jongen apart. Doe best elk weekend best voort. We zijn ergens voor uitnodigen, maar ze ergens naar een lintro knippen. 24 zoon is toe het oorsprekpunt. Zelfs als er een, nou, we rennen hier langs de strip maken, maar als er een stoeptegel scheef leidt, dan denk ik, zeg maar, de burgemeester.
1: Maar Jerk jou nou zegt van, hoeveel brouwer wordt wat reiziger rondwaan en daarom wordt er jochter?
0: Ik maak je een heel soort oren nou, want strafzittingen die binnen bewerkelijk. Maar de realiteit is dus wel dat een rechter wordt jongens net meer skillen. Telefoon geeft net. Geeft nooit. Een rechter wordt jongens net meer benaderen. Of toen was het onderzoeksrechter wijzen, maar dat binnen maar een peer. Dus ik maak je nou een heel soort oren, maar het is gestructureerd. Dus ik vind het wat ik nodig, super. Het is geweldig, omdat ik wat budget ik in voor de Fries gemeenschap in een vonnis die ik jou. En de manier waarop ik dat ambt invul is qua tijdsbesteding echt oorzaak wat ik in het verleden wend ben.
1: Je bent jurist, je bent burgemeester, je bent schilder,
0: ja.
1: Ik skipper.
0: Ja,
1: ben ik je hoort eigenlijk in al die posities wel graag het roer in handen.
0: Ja, ik kom in eigen carrière. En toen vrees er even terug hoe de gemeente, maar ik, dat is dus precies wat het is. Dus zei ik in mijn eigen carrière stappen, dan kan ik altijd zelf het roer in handen nam. Altijd zelf zijn, dit wil ik. Ja. Dat klopt. Dat Jos bij de SKS en wetten denk ik zit, ja, dat zit ik wel wat in me.
1: Ja, die scootje verhaal is wel wat oerstuur, hè?
0: Dit wat? Ja, dat meer.
1: En ik daarmee weer wat van vinden.
0: Ach ja, dat is...
1: Sterker nog, dan mag je hier en daar zelfs knopen droog hakken.
0: Ja, ja, ja, ja, dat kink. Dat is ik wel nieuwsgierig dat ze dan bij mij uitkomen. Of mij, dat ik hier van de treinen ben, ze mij om daar wat van te
1: vinden. Dat is de chillerie, je hebt dat ook,
0: ja, ja, zeker. Nou, we beginnen als een oorlogwieken. Noten we dit interview opnemen, oorlogwieken begint de chillerij wel. Nou ja, daar maakt soms ik protestsituaties. Daar moet iemand van vinden. Nou ja, dat vind ik wel nieuwsgierig om dat te doen. Ja.
1: En ze accepteren je ook gezag, neem ik aan.
0: Misschien dat ze in het begin, toen ik Jochen en Lien begon, dat ze toch waar is vloepen. Ja, we kennen van televisie, maar waar is dat? Ja, de gezag ga ik hier moeite maken.
1: Stel ze zo'n je nog eens vreesje als informateur.
0: Dit wordt te lang, hè? Eigenlijk is dat al een antwoord. Het spelen de armen, bij de armen verkiezingen.
1: Nou, voor de goede waarde voor de mensen die dat niet meer weten. Nee, de provinciale verkiezingen, een geweldige overwinning van de BBB. Ja. Heel ingewikkeld liet om daar een college van te farmen. Hoeveel Brouwer wordt vregen als informateur om die partijen toch bij een wat te krijgen. En daar een mooi meerderheidscollege van te farmen.
0: Ja.
1: Vlagen uit. Toosten en de orendijs ploft het alsnog
0: in. Ja, en een van de partijen die loekt zich wel weer om.
1: Ja, wie de PvdA, dan gaan we het even helemaal goed rondmaken.
0: Wie wil een hele mooie metafoor. Ik werf, want ik ga in dat programmatieproces haak in elke in zijn. Jim zit aan boord van het scootje. Jim had roer in de hand. Jim zit bij de zeurt, met de grootscoot. Jim bepaalde koers. En ik ben de adviseur. En ik rin van links naar rechts om hem op de goede koersen te houden. En er waren wel beschreun. En een bij de fok die sprong op boord. En leert het schip uit koers rennen.
1: Ja, dat is weer Edo Hamstra.
0: Dat we de fractievoorzitter van de PvdA, dat klopt.
1: Dat ga je misschien ook wel ervaren als een nederlaag.
0: Nee. Nee, ja, ik baal als een stekker. En het verhaal, nou, skippendrift, we zit je 100 meter van af. Ik denk, wel verdomme. Want bij mij is, afspraak is afspraak. Dus het is ergens van. En ja is ja en nee is nee. Dat mag het vasteren. En dat rekken me heel bot. Maar dat rekken de oorpartij en ik. Hè? Ik zocht nog de CDA en de BBB en de ChristenUnie. Die weer en ik doen hoe wat debat is. Maar dat in de politiek koer, het kind het. Maar dat badden, dat had me wel rekken.
1: Had je wel eens bijpraat met Edo Hamstra?
0: Ze komt uit het dorp, hè? Nee. Dat is Wahamekor Wol. En dat hield hetzelfde voor haar compaan. Op Verskate, Bim McConnor Wol, even verberen. Nee, dat is net uit praat. Maar dat leid ik net bij mij. Het is wel. Zullen ze wel eens een vraag komen? Ergens in het gemeentelijke vermidden of wat dan ook. Ik ben wel eens keer gemeenske opdrachten. Om dat te doen. Maar de meeste kennis. iets dwang is. Omdat ze er een team van maatje is. He? Nou. Dus Marcien, bij de volgende verkiezing. Ik sluit het net uit.
1: Maar verder zelf actief in de politiek.
0: Nee.
1: Word je daar van mij maken? Ha, nee. Dat shit saffie van jou, ja. Dat wil je net.
0: Nee, ik ging net wel. Ik ben actief in het WARP. Ik zit in allerlei commissies en wat dan ook. Ik ging net in de politiek. Nee, absoluut net. Die wil ik afsluiten.
1: Maar verder leidt eigenlijk de verhaal aan mogelijkheden nog hier op een verroebelen.
0: Ik liet me alle dagen weer verrassen wat u nou weer ook komt. En de Bordemontin, het prachtige programma van hem, de veroring. Ik zit je heel goed op mijn plak. Zat we hier zitten, in dit vermidden. We gaan prachtige familie. Al die hartstikke mooi. En dat plakkersruchten bevalt me ik hartstikke goed. En dat maai ik, voor Jitty net jong. Ik maai dat nog ooit mijn 23ste dwan, als ik dat leuk vind. Welke baan had dat nou? Dat is toch gewoon 3 dagen in de week? Ah, het is volgens wat meer, maar clear. Dat is de gewoon saaist, het is haast een soort hobby. Dat ze dat ontemaan die trein zondags te gewoon dwarmaaist. Prachtig.
1: Maar dat er nog eens een konteling komt, nee. Zelfs dat sluit je net uit?
0: Nou, dat zou wel heel gek wezen. Hij had nog 40 weer. Ik ben 66. Nee, dit is prima, sa. Er komt nog een heel soort op me aan. En laten we hopen dat ik ben een aardig zoon. Laten we hopen dat dat zo bloedt. Maar dat is toen een vrouw hier was zist en zij is een hele oebele. En toen had ze alweer naar je baan. Die kans is nihil.
1: Oebele Brouwer, dank u wel.
0: Het weer meer genoegen, jongen.

0: Dit weer het verhaal van Oebele Brouwer in het Simmerpeteer. De muziek die je tussen troch jaren wie ik troch hem uitkezen. En dat wie een Douwe Heringa, mooi min vlakke loon. Helen Showholm, mooi Gabrielle Song, uit As It Is In Heaven. En Coldplay, mooi Clocks. Nee, wieke hebben we een peteer mooi oud wat ik kamerlid voor de PvdA Jacques Monash. Hij brutst na decennia lidmaatschap mooi de partij. Hij komt volslaan net meer vinden in de koers van de PvdA. Maar makkelijk weer de kar net.
1: Natuurlijk doet dat zeer. En daarnaast, dat is bekend, is natuurlijk op een gegeven moment is wat er na 7 oktober 2023 in Israël gebeurd is. En hoe de politiek internationaal, maar ook in Nederland daarmee om is gegaan. Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel hele redelijke mensen hebben daarvoor besloten om uiteindelijk de Partij van de Arbeid te verlaten. Dus voor mij, ja, ik heb helemaal nu niks meer met die beweging.
0: Nijewieke dus, Jacques Monash in het Simmerpeteer.

0: De Scion binnentrimt.
1: Nou, je hebt tipke vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De bemanning ziet op scherp.
3: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van die straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. De Spaanse ministerraad gaat Ávila tot zwaar getroffen gebied verklaren. Dan wordt het gemakkelijker om financiële steun en hulp bij de wederopbouw te krijgen. De brand bij Madrid breidt zich nog steeds uit. Omdat het de komende dagen weer erg heet wordt, wordt het nog moeilijker het vuur te bestrijden. Gisteren is ook in de buurt van de stad Valencia brand uitgebroken. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op verschillende plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De ingekorte etappe over de Champs-Élysées en Montmartre leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. De andere prijzen van de Tour waren zoals gebruikelijk al voor de laatste dag verdeeld. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. De Belg Remco Evenepoel werd tweede, Isaac Del Toro uit Mexico werd derde en won het jongerenklassement. Het weer, vooral in het noorden, valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Je blijft toch tegen beter weten in hoop houden. Ieder jaar denk je, het zou toch kunnen? Ik zie het mezelf wel doen. Maar nu moet ik het onder ogen zien. Nooit, nooit zal ik zomergasten presenteren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De aanslag in Berlijn brengt ons bij de vraag: hoe groot is de invloed van het IS-gedachtegoed op jongeren in Europa? En in onze dakloze serie hebben we een moeder met kinderen te gast. Hoe valt het bij de sportwereld dat Rusland weer mee mag doen bij het tafeltennis? En Koert Davidsen komt. Hij maakte een documentaire over zijn broer Bart, een kunstenaar die in de jaren 80 aan AIDS overleed. En Hans Klok is blij met de Fred Kaps Award. Dat hoort u om 11:55. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 26 juli.
2: De vermoedelijke dader van de aanslag gisteravond op de Pride van Berlijn is doodgeschoten. Hij ging met een steekwapen op agenten af en die openden het vuur.
3: Der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
2: Reanimatie mocht niet meer baten, zegt de politie. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag een islamistische terreurdaad.
4: Alles was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
2: Bij de aanslag kwam een vrouw om en 29 mensen raakten gewond. De verdachte was een bekende van de politie.
5: Hij is bijvoorbeeld ooit opgepakt wegens het voorbereiden van een aanslag.
2: Hij zou vermoedelijk ook banden hebben met IS.
5: Het is dus zeker iemand die wel in dat islamistische milieu zat.
2: Door de aanslag zijn er ook zorgen over de veiligheid van World Pride in Amsterdam.
6: Straks hebben we hier de Candle Pride. Je kunt niet al die straten hier gaan blokkeren.
2: Burgemeester Halsema zegt dat er waar nodig extra maatregelen zijn genomen. En daar zijn deze mensen blij mee.
7: Ik denk wat Halsema zegt, ja, dat is heel fijn. Dat geeft al een veiligheidsgevoel.
2: Het afgelasten van World Pride is geen optie, zegt belangenorganisatie COC.
8: Het moet zeker doorgaan. Dit is het moment. Het onderstreept het belang van Pride.
2: De Tour de France 2026 zit erop. De gele trui werd naar Parijs gebracht door Tadej Pogacar. En dat is niet voor het eerst.
9: 5 keer heeft hij de Ronde van Frankrijk gewonnen op de 27e. De eerste persoon op aarde die dat lukt.
2: Hij won 5 etappes, maar de laatste rit ging naar een Nederlander.
10: Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel. Van Philipsen, 1 en 2 nog eens. Het is Van der Poel, het is Van der Poel.
2: Hij moest er hard voor werken.
11: Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
2: Het leverde hem wel de overwinning op. En dat op misschien wel de mooiste weg in de wielersport.
12: Oh, Champs-Élysées.
2: Ja, vanavond begon het laatste seizoen van Zomergasten. Peter Pannenkoek was de gast en er gebeurde iets onverwachts.
13: Er valt een draad naar beneden hier, dat je dat weet.
2: En ja, wat moet je dan doen?
13: Nee, ik zou dat niet aan gaan trekken in ieder geval.
2: Presentatrice Janine Abbering nam even het heft in handen.
14: Ik vind dat jij nu op de tafel moet gaan staan.
13: En mezelf moet ophangen.
14: Nee, ja, dat we hier...
13: Gaan we dit?
14: We moeten hier vanaf. We gaan het oplossen, okay. Toch?
2: Even later kwam er nog een kabel naar beneden.
14: Jezus, jongens, wat gebeurt hier?
2: Pannenkoek en Abbering kregen de kabels niet weg en dus zat er maar één ding op.
14: We gaan naar het volgende fragment, want de hond wordt nu ook bang.
13: Ja.
14: En dan gaan we tijdens het fragment gaan we proberen dit te fixen.
2: Pannenkoek zag er wel de lol van in.
13: Maar dit is een mooie metafoor voor de bezuiniging van de NPO.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen. Ismael de Bruin heeft er al in gekeken.
15: Terwijl de moesson Pakistan opnieuw teistert met overstromingen, komt de minister van Klimaat met een opvallende waarschuwing. Niet alleen de vervuiling op de wereld, maar ook de explosieve groei van de Pakistanse bevolking vormt een bedreiging voor het klimaat. De directeur van een radiostation in Pakistan, die ook onderwijsexpert is, noemt die uitspraak van de minister zeer gedurfd.
2: We geloven dat je overbevolking bestrijdt door aan meer meisjes onderwijs te geven, zegt ze tegen het Nederlands Dagblad. Ook zij legt de link met het klimaat. Vroeger was Islamabad de koelste stad aan de voet van de Himalaya. Maar door bevolkingsdruk dijt de stad uit. Te veel bomen zijn gekapt en het is hier nu bijna even heet als in de rest van Pakistan.
15: De universitaire lerarenopleidingen zitten flink in de lift, schrijft Trouw. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze studierichtingen groeien. De cijfers zijn pas laat bekend omdat er veel verschillende routes zijn om docent te worden.
2: Voor opleidingen voor het primair onderwijs schreven zich een kleine 600 studenten in. Bij opleidingen voor het voortgezet onderwijs waren dat er ruim 2000. Vooral eenjarige masters waren populair. De koepelorganisatie noemt de stijging heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Waarschijnlijk wordt het succes mede verklaard door alle nieuwe routes naar het leraarschap.
15: De boeren die een paar jaar geleden met trekkers massaal actie voerden, zijn opnieuw bezig om zich te organiseren. Appgroepen zijn weer volop actief, meldt NRC. En daarin roepen boeren in het hele land elkaar op om weer de straat op te gaan vanwege het stikstofbeleid. Morgen beginnen ze met zogenoemde zichtbaarheidsacties die publieksvriendelijk moeten verlopen, onder meer in de buurt van Gorkum.
2: Hoe groot de demonstraties vanaf morgen worden is moeilijk in te schatten. Maar in een interne app zou worden gesproken over de start van de boerenprotesten en het begin van een hete zomer. We kunnen in heel korte tijd heel veel mensen op de been brengen, zegt voorzitter Erik Luiten van de agrarische organisatie Agractie.
15: In de Telegraaf een portret van timmerman Henk Brandenberg, die al 60 jaar werkt bij hetzelfde timmerbedrijf. Maar nu hij 76 is, vindt hij het mooi geweest en gaat hij met pensioen. Ik heb het volgehouden omdat ik van mijn werk houd, zegt Henk nuchter. Het ging er 60 jaar geleden wel heel anders aan toe, vertelt hij.
2: We werkten met een houtvreeskop met lange, scherpe uitsteeksels. Als die niet goed vast zat, vloog de kop door de werkplaats. Zo is een collega wel eens een vinger verloren. Duizenden deuren, ramen en kozijnen maakte hij. Maar nu is het genoeg. Wat hij gaat doen, weet Henk nog niet. Maar ik ga geen hamer meer optillen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: It's fine, because you're mine. I walk the line.
1: Ja, onmiskenbaar het geluid van Johnny Cash met I Walk the Line. Ja, u hoorde het al, de vermoedelijke dader van een aanslag op de Berlijnse Pride gisteravond is vanavond gedood tijdens zijn aanhouding. De autoriteiten gaan ervan uit dat deze Abdul B. een terroristische aanslag pleegde met islamistisch motief. Ik ga erover praten met journalist en IS-kenner Judith Neuring. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond, Mieke.
1: Ja, waar hebben we het over bij een islamistisch motief?
2: Nou, naar alle waarschijnlijkheid is deze man gerekruteerd door ISIS, de Islamitische Staat. En wilde hij, omdat dit een bijeenkomst was met homo's, wilde hij de vijand, want dat zijn voor hun homo's straffen.
1: Ja, is dat wordt hen geleerd, dat homo's de vijand is?
2: Ja, ja, en ISIS is heel erg berucht vanwege alle homo's die van hoge panden zijn afgegooid. Ja, vanwege het feit dat zij dus niet passen in de manier waarop zij tegen de wereld aankijken.
1: Ja. Op welke manier was die gedode verdachte verbonden met IS? Weten we dat?
2: Ja, we weten wel iets, maar niet heel erg veel. We weten dat hij geprobeerd heeft een paar jaar geleden Syrië binnen te gaan om voor ISIS te vechten. Daar hebben ze hem gevonden, hebben ze hem opgepakt en heeft hij ook een enige tijd, korte tijd, voor vastgezeten in Duitsland. En nu, ja, nu zijn er nog wel heel veel vragen. Het is een Sjiïtische man die voor een Soenitische organisatie werkt. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar hij is wel gerekruteerd, zo lijkt het.
1: Ja, maar dat aansluiten bij ISIS is kennelijk dan niet echt goed gelukt. Is dat zo lastig?
2: Het is gelukt, want hij heeft een aanslag gepleegd. Ja, ja, hij heeft een aanslag gepleegd.
1: Maar hij is daar niet op een of andere manier...
2: Ja. Hij is naar alle waarschijnlijkheid online gerekruteerd tijd.
1: Ja,
2: ja. In de gevangenis en daarna. Want hij was ook alweer even vrij. Daarna meteen buiten de gevangenis weer opnieuw.
1: Ja, hij was relatief jong, hè, 21. Past dat wel bij de doelgroep waarbinnen ISIS recruteert?
2: Ja, juist. In Europa worden heel veel jongeren, met name ook tieners, gerekruteerd. De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen. Wij weten heel veel niet. Hè? We weten niet hoeveel aanslagen er precies worden voorkomen. Behalve dan als je het af en toe hoort. Zoals gisteren nog in Duitsland, een 15-jarige jongen. Die opgepakt is omdat hij een aanslag in een synagoge zou willen plegen. Een 17-jarig meisje in Italië. Wat verklaarde dat ze voor ISIS een martelaar wilde zijn. Ja, dat soort dingen komen dan naar buiten. Maar hoeveel er nog meer zijn, dat weten we niet precies.
1: Nee, want hoeveel van hen zijn ook echt daadwerkelijk bereid om een aanslag te plegen? Dat weet je natuurlijk niet.
2: Dat weten we niet. Nee, dat klopt. Maar de voorbeelden zijn er. December vorig jaar, dat zullen we ons allemaal nog herinneren. Bondi Beach in Australië, waar een vader en een zoon het vuren openden. En 15 doden het gevolg waren.
1: Ja. Het is ook bekend dat Abdul B. bezig was met verplichte deradicaliseringscursussen. Wat gebeurt daar? Weet je dat?
2: Ja, dat is iets wat een aantal jaren geleden is opgezet in Saoedi-Arabië. Om daar Al-Qaeda-radicalen te deradicaliseren. Dus om te zorgen dat ze geen aanslagen meer plegen. Dat ze van hun geloof afvallen. En dat is voortgezet in verschillende andere landen. Het probleem is alleen dat het niet heel erg goed lukt. In Saoedi-Arabië was het percentage wat lukte ongeveer 60%. Dat zal ook ongeveer hetzelfde zijn bij de verschillende projecten die er elders zijn. Dus het lukt niet voor iedereen.
1: Nee, maar toch meer dan de helft.
2: Ja, ja, maar voor deze jongeman bijvoorbeeld, nee. Die had 2 van die lessen gehad. Ja. En hij had er 12 moeten hebben.
1: Ja.
2: Maar hij was op vrije voeten en dan kan dus iedereen je alsnog terug beïnvloeden.
1: Ja, want wie moet je dan tijdens zo'n cursus uitleggen dat ISIS het foute gedachtegoed heeft?
2: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegden waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar het totaal tegenover legt, dan als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook ouderen aanhangers tot de conclusie dat ze zijn, ja, voor de gek zijn gehouden.
1: Ja. Een aantal jaren leek er sprake van minder islamistisch terrorisme. Ben je het met me eens?
2: Nee, dat is zo, ja. En dat kwam onder andere door het feit dat er in Syrië een einde kwam aan de burgeroorlog. Maar wat er nu aan de hand is dat ISIS meelift op de woede over de aanvallen van Israël op Gaza, op de Palestijnen. De VS waarschuwde bijvoorbeeld in 2024... dat er aanslagen zouden komen op activiteiten zoals de Gay Parade. En als je dan kijkt wat er in Syrië gebeurt, waar nu inderdaad een islamitisch bewind is. Een groep die een tegenstander was van ISIS. Terwijl daar de Amerikanen de troepen weghalen. En die halen ze ook weg uit Irak. En die troepen, die Amerikaanse troepen, die waren nou juist ingezet om te proberen ISIS een kopje kleiner te maken.
1: Ja. Wat is er nodig om de invloed van ISIS op Europa te verminderen?
2: Ja, wat er nu gebeurt, vrees ik, is het enige wat we kunnen doen. Proberen zoveel mogelijk te ontdekken wie er online bezig zijn. Hoe zij worden gerecruiteerd. En dat ontdek je natuurlijk alleen als mensen worden betrapt. En verder, wat kun je doen als mensen willen geloven in een verhaal? Dat is natuurlijk, het geldt niet alleen voor de islam, dat geldt veel breder. Ja. Dus het is heel moeilijk om dit te bestrijden. Behalve dan inderdaad, zoals nu nog steeds gebeurt, toch overal ter wereld. Ja. Door aanhangers op te pakken. En in sommige gevallen ook te executeren.
1: Ja. Dankjewel, Judith Neurink.
2: Geen dank. Ja.

0: Je pense à vous van Pierre de Mare. De belofte van het Nationaal Actieplan Dakloosheid is dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Daarvoor hebben we het deze week al 3 keer gehad. En vanavond is de laatste aflevering van deze serie. Want voorlopig laten tellingen alleen maar een toename van het aantal daklozen zien. Onder die daklozen zitten ook kwetsbare mensen, uiteraard, zoals moeders met kinderen. Hoe kunnen zij het beste worden geholpen? Daarvoor zijn 2 vrouwen bij mij in de studio. Dat is Jessica. Goedenavond, Jessica. Nee, noem je achternaam niet. Moeder van 3 jonge kinderen en tot vorig jaar dakloos. En Pita Boele, zij is sociaal makelaar in Dordrecht. Ook hartelijk welkom. Jessica, ik begin bij jou. Hoe zag je dakloos uit er in jouw geval uit?
1: Ik ging van bank naar bank, van huis naar huis.
0: Ja.
1: Moeder, oma, terug naar mijn ex-partner. Ja. Want ja, je moet iets. Ja. En uiteindelijk is het bij mijn oma gebleven. En daar vandaan verder.
0: En toen?
1: Bij mijn oma ging het best wel redelijk. Alleen, ik raakte zwanger van mijn derde.
0: Je had 2 kleine kinderen?
1: Ik had wel 2 kleine kinderen, ja. Mijn oudste is van 2021. En mijn middelste is van 22.
0: Oh.
1: Dus die waren nog heel jong.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was dat ook heel bewust dat je dacht... Want ik kan me voorstellen dat als je in een moeilijke situatie zit... dat je denkt, ja, het is nu niet ideaal om misschien nog een kind te krijgen.
1: Nee, nee. Maar deze was me echt gegeven. Ja.
0: En als die er is, dan is die er.
1: Daar ga je ervoor.
0: Ja. En Pita, hoe gaat dat in Dordt? Mensen met kinderen lijken mij dat die misschien dan toch wel voorrang hebben.
2: Ja, dat zou je inderdaad denken. En dat is ook eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Want moeders met kinderen behoren gewoon niet op straat. Maar wij hebben een behoorlijke lange weg moeten gaan. En hard moeten strijden om uiteindelijk een huis voor Jessica voor elkaar te krijgen.
0: Ja, hoe komt dat dan?
2: Dat komt omdat er gewoon heel weinig routes zijn die je kan bewandelen als je dakloos bent. Eigenlijk is, ja, zoals ik het even zo kan zeggen, de enige route die er nu is, dat je je kan melden bij een loket voor een maatschappelijke opvang. Dat zou dan bijvoorbeeld een plekje zijn bij het Leger des Heils. Maar mensen komen daar ook niet zomaar binnen. Je moet behoorlijk wat mankementen hebben, zeg maar, of hulpvragen hebben voordat je dus in de opvang terechtkomt.
0: Mankementen. En had Jessica niet genoeg mankementen?
2: Ja, maar ze kwam dus inderdaad ook niet in aanmerking voor het Leger des Heils. Ze heeft de urgentie aangevraagd. Daar kwam ze ook niet voor in aanmerking, omdat ze het argument was omdat ze geen vaste woon- en verblijfplaats heeft.
0: Ja.
2: Dat kwam, ze is gewoon Dordtenaar haar hele leven. Alleen omdat ze een postadres had bij het wijkteam, zeg maar. Dan sta je dus te boek als zijnde dat je geen vaste woon- en verblijfplaats hebt.
0: Ja.
2: En dat is reden voor de gemeente om geen urgentie te geven.
0: Ja, eigenlijk was je te zelfredzaam. Komt het daarop neer?
1: Zeker.
0: Ja, dat je te zelfredzaam bent om hulp te krijgen?
1: Ja. Ja, en niemand ziet het ook. Want ja...
0: Want?
1: Je
0: zag er niet dakloos uit.
1: Ja, ik zag er niet dakloos uit, maar zo denken mensen wel. Mensen denken aan een man op een bankje, ongeschoren, met een blikje bier en een tentje. Uh-huh. Maar ik ben gewoon moeder van 3 en ik loop ook gewoon in het centrum. En ik doe ook gewoon mijn boodschappen bij de winkels.
0: Ja. Ze zien het niet aan.
1: Ze zien het niet.
0: Ze zien niet dat je s'avonds misschien steeds naar een andere plek gaat.
1: Nee, niemand ziet dat.
0: En hoe ging dat dan met je kinderen?
1: Nou, die konden nergens wennen.
0: Nee.
1: En dat heeft ze heel veel gekost.
0: Ja.
1: Want qua kind zijn.
0: Kijk, want je zei, ik sliep dan hier en dan weer daar.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ja, misschien vindt iemand het een paar dagen gezellig. Maar ja, dan gaat het waarschijnlijk ook vaak mis.
1: Ja, met die 2 kinderen ging het ook vaak. Ze zijn druk, het zijn kinderen. Maar hun kunnen niet aarden. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste van een kind. Dat ze een veilige plek hebben voor zichzelf.
0: Ja. Ja, hoe kan het eigenlijk? Hè? Ik denk dat een heleboel mensen die nu luisteren toch gek vinden dat een moeder met kinderen geen urgentie krijgt. Ja. Ik vraag het aan jou. Jij bent sociale, sociaal makelaar, ben je toch?
2: Het is zo dat je ze kijken daarnaar of... normaal gesproken kijken ze daarnaar of kinderen inderdaad dakloos worden. Nou, bij Jessica was dat zeker het geval. Toch werd zij op dat moment niet geholpen. Ze heeft inderdaad geen urgentie gekregen. We hebben bezwaar ingediend. Dat werd ook afgewezen.
0: Maar wat wordt er dan gezegd?
2: Hetzelfde argument. Dus dan zit er een extra onpartijdige partij. En ook die kwam op dezelfde conclusie. Ze volgen de regels van de urgentie. En een urgentiewijzer, dat zou je kunnen zeggen dat dat iets is, hè, voor mensen die urgent een woning nodig hebben. Maar eigenlijk door de woningnood en door de jaren heen is het eigenlijk zo gemaakt dat alle mensen die een woning nodig hebben, eruit gefilterd zijn. Dus mensen die antikraak wonen, mensen die bij familie moeten wonen, mensen die gescheiden zijn, mensen die zwanger zijn, die krijgen allemaal geen urgentie meer.
0: Wanneer krijg je dan wel een urgentie?
2: Je krijgt urgentie als je statushouder bent, als je voor een slooptraject, hè, als een woningcorporatie woningen gaat slopen, dan moeten ze al die mensen herhuisvesten.
0: Dan?
2: Die krijgen urgentie. Er zijn nog wat mensen die medische urgentie krijgen. En en Housing First, dat is ook nog een groepje urgentie.
0: Is dat?
2: Ja, Housing First is mensen die bij het Leger des Heils zitten. Die dan een huis krijgen en van daaruit weer hun leven op gaan bouwen.
0: Ja. Maar goed, jij bent nu niet meer dakloos, hè? Want je hebt op een gegeven moment heb je wel een woning gekregen. En hoe denk je dan nu eind goed al goed?
1: Nee, nu begint het pas.
0: Hoezo?
1: Nee, je moet gaan verwerken. Mijn kinderen, ik zie het ook gewoon aan hun. Hun missen oma, vooral heel erg oma. De omgeving waar ze het langst zijn gebleven. Ze zijn ook weer weggetrokken uit die omgeving waar ze net dingetjes op hadden gebouwd. Hun vriendjes, het buitenspelen.
0: En is dat nu een prettig huis waar je woont?
1: Nee, ik vind het zelf niet prettig.
0: En hoe komt dat?
1: Omdat de buurt mij niet ligt qua veiligheid.
0: Kun je dat misschien uitleggen?
1: Heel veel drugs. Ze mogen ook voor mij absoluut niet alleen buiten spelen. Mijn dochter heeft ook drugs gevonden, werkelijk voor de deur.
0: Wat voor drugs?
1: Cocaïne.
0: Een zakje cocaïne? Ja. Oké, dan had iemand uit zijn zak laten vallen.
1: Ja, waarschijnlijk, ik hoop het.
0: Dus dan denk je, die mag niet meer naar buiten?
1: Nee, ze mogen absoluut niet alleen naar buiten. En als we buiten gaan spelen, is dat ook in een andere wijk.
0: Ja. En vind je het moeilijk om dan te zeggen, ik zou heel graag een andere woning willen?
1: Het is moeilijk omdat je dankbaar wil zijn voor wat je nu hebt. Maar het is gewoon niet passend. En passend plaatsen werkt ook meer aan het oplossen van de problemen die het al die tijd al met zich mee heeft gebracht.

0: zegt van ik wil ook niet te veel eisend zijn. Ik wil ook dankbaar zijn voor wat ik heb gekregen. Maar eigenlijk past het niet. Ik zit in een wijk waar drugs verhandeld wordt. Ja. Ik heb kleine kinderen, dus dat wil ik niet.
1: Hey.
0: Hoe ga je dat? Wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat is een lastig punt inderdaad. Omdat mensen die dakloos zijn, hoe dat ook is gebeurd. Hè, je kan door een scheiding dakloos worden. Je kan door allerlei oorzaken dakloos worden. Maar omdat je dakloos bent. En stel dat je dan weer een woning krijgt. Dan worden er ook vaak allerlei voorwaarden aan je gesteld. Een soort zorgcontract krijg je dan, een voorwaardencontract. Dus je moet aan allerlei dingen ook nog eens voldoen. Dus ja, en dan als je dan inderdaad ook nog eens niet passend wordt gehuisvest. Ze hebben natuurlijk zoiets van je hebt een huis gekregen. Dat is ook zo. Ze zijn heel schaars. Het is verdelen uit schaarste. Dat wordt ook vaak gezegd.
0: Ja.
1: Maar goed, als je kijkt wat mensen al achter de rug hebben, doordat ze al jaren dakloos zijn geweest. En Jessica is dat geweest met haar kinderen.
0: Ja.
1: Dan is het wel heel belangrijk om ook wel een passende plek te krijgen. Ja. Om je leven weer op te bouwen.
0: Je vindt het lastig om hulp te vragen?
2: Nee, niet zozeer het hulp vragen. Maar gewoon het passende.
0: Ja. Maar waar ben je bang voor eventueel? Stel dat je het zou doen. Zou zeggen, ik wil graag toch een heel andere plek hebben.
2: Ja, bang dat mensen me ondankbaar vinden.
0: Ja, ja.
2: Terwijl ik alleen maar kijk op de toekomst en op het oog van de kinderen.
0: Ja, want je wil je kinderen natuurlijk ten alle tijde bij je houden.
2: Ja, zeker. Maar ik wil ze ook naar buiten kunnen sturen. Ga maar lekker buiten spelen. En dan kan ik ondertussen mijn afwas doen. Ja. Dat gaat hier niet.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je ook nog denkt, ik wil niet dat bijvoorbeeld een organisatie als Veilig Thuis zich met mij gaat bemoeien.
2: Nee, dat is ook zo.
0: Ja. Welk advies heb je voor andere moeders en vaders die dakloos dreigen te worden?
2: Vraag hulp.
0: Vraag hulp.
2: Vraag gewoon hulp. Schroom niet.
0: Ja.
2: Want je komt er niet alleen. Het is echt moeilijk.
0: Ja. Oké, dank jullie wel, Pita, Boele en Jessica, voor deze bijdrage en jullie komst naar de studio.

Better Man dan Jim Gardner. Vanaf dinsdag mogen Russische tafeltennissers onder eigen vlag weer meedoen aan internationale wedstrijden. Eerder deze maand hief het Internationaal Olympisch Comité de schorsing op die was ingesteld na de Russische inval in Oekraïne. De Internationale Tafeltennisbond heeft daar dus bijna onmiddellijk

0: groen licht voor gegeven. De Nederlandse kampioen Brit-Ierland kan dus ook weer tegen Russinnen gaan spelen. Goedenavond, Brit.
1: Goedenavond.
0: Wat vind je ervan dat de boycott is gestopt?
1: Ja, voor mij. Ik heb eigenlijk alweer tegen Russen gespeeld. Want in een competitie, zoals de Europese Cup, konden ze eigenlijk nog wel gewoon spelen. Dus eigenlijk, ik snap niet wat internationaal kan. Maar ze hebben ook al onder neutrale vlag kunnen spelen. Dus nu valt het wel mee hoe verschillend het voor mij zal zijn. Maar het is wel weer een stap verder. Ja. Of een stap ergens naartoe.
0: Ja, wat vind je als topsporter in het algemeen van sportboycotts?
1: Ik vind het lastig, want eigenlijk ben ik wel iets meer voorstander van sport. Staat meer voor inclusie, samenhorigheid en verbinding. Dus eigenlijk zou ik meer willen, maar dat is eigenlijk echt voor iedereen, hoor. Dus ook voor de Oekraïners, maar ook voor de vrouwenbewijs van in Iran of Afghanistan, dat iedereen gewoon zou kunnen sporten. En dat we daar naartoe kunnen coachen, helpen, supporten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Volg jij wel dat nieuws over die oorlog tussen Rusland en Oekraïne?
1: In het begin wel wat meer dan nu, moet ik zeggen. Want zeker in het begin voelde het alsof het natuurlijk echt een, hoe moet je het zeggen, ook echt een dreiging tot heel Europa. Van hoe gaat het zich uitbreiden? En eigenlijk nu steeds wel iets minder. Als je opeens wel weer het nieuws ziet van oké, er is een drone en we kunnen niet vliegen. Dan ja, dat ongeveer, dat soort nieuws.
0: Ja, maar goed, jij zegt ik heb vaak tegen ze getafeltennist. En ja. Daar had je verder geen moeite mee. Dus.
1: Op dat moment denk je er eerlijk gezegd niet aan als sporten. Je bent momenteel bezig met ik wil winnen. Dan maakt het eigenlijk niet uit tegen wie je staat.
0: Nee. Maar is het voor de sport wel goed dat de Russen en de Wit-Russen weer mee kunnen doen?
1: Voor de sport specifiek als in kwaliteit van de sport weer wel. Want de Russen zijn eigenlijk altijd wel echt een grootmacht geweest. Ja, ze zijn echt goed geweest. Ze hebben nu al het geld dat ze eigenlijk hadden voor het internationale tour hebben ze nu in hun eigen trainingsschema's en systemen gestopt. Dus extra toernooien gecreëerd, meer geld voor de competitie. Dus eigenlijk, ze zijn natuurlijk nu onder neutrale vlag wel al kunnen spelen. En één van beide heren is gewoon in de top 40 alweer teruggekomen. Ja. Dus qua niveau zijn ze wel echt goed sterk aanwezig, zeg maar.
0: Nee, ze hebben het dus gewoon doorgespeeld tijdens die boycott en op een hoog niveau ook nog eens een keer, dus.
1: Ja, eigenlijk. En als sport heb ik daar wel weer respect voor. Want zeg maar, in de coronatijd hebben we natuurlijk mee kunnen maken dat je heel lang niet hebt kunnen sporten. En dat heeft echt wel een impact gemaakt bij verschillende landen of bij mij bewijzen van. Dus dat kan, is wel knap van ze. Maar ik snap ook wel zeker waarom die boycott er in het begin ook wel was weer gezet.
0: Ja, maar goed, ze hebben dat toch gedaan ondanks het feit dat ze internationaal niet mee mochten doen. Ken jij ook tafeltennissers uit Oekraïne?
1: Eentje eigenlijk. Ik moet niet zeggen dat we echt bevriend zijn. Maar ik ben natuurlijk een moederatleet. En zij ook dan, zeg maar. En zij had bewijs van het begin dan echt 5 maanden haar man niet kunnen zien. En denk van, nou, vind ik wel knap dat ook zij blijft doorsporten onder die omstandigheden.
0: Ja, die zat aan het front, die man.
1: Zij kon dus wegens haar status volgens mij gewoon uit Oekraïne weg om ergens anders te trainen en te spelen. Ja. En hij moest toen blijven, want volgens mij moesten alle mannen toen blijven in Oekraïne.
0: Jee. Die opheffing van de boycott tegen Rusland is natuurlijk wel pijnlijk voor Oekraïners, vind je niet?
1: Zeker. Er zijn natuurlijk genoeg slachtoffers, maar ook voor de Russen, maar ook voor de Oekraïners, zeg maar. Niet dat het allemaal dezelfde soort slachtoffers zijn, dat zeker niet.
0: Nee.
1: Maar ik vind inderdaad wel dat de WTT of ITTF, ze moeten allemaal wel zorgen voor een veilig sportklimaat. En ik hoop dat ze dat wel daar rekening mee houden allemaal.
0: Ja, en hoe moet dat als Oekraïners tegen Russen moeten spelen? Gebeurt dat eigenlijk wel? Of weet je daar iets van?
1: Internationaal weet dat natuurlijk nog niet, want dat gaat nog gebeuren.
0: Ja.
1: En ook hoe ze daar rekening mee houden. Ik heb inderdaad nog even kort gekeken wat eigenlijk nou de ITTF statement was, maar ik moet zeggen dat het heel zakelijk was. Uh-huh. Ik weet wel al wijs van mijn Oekraïense, die speelde dan bij zo'n club, wat al zei, de Russen konden toen ook nog gewoon spelen. Die heeft toen van tevoren wel aangegeven aan de club, van, nou, als ik tegen Russen speel, dan speel ik gewoon niet. En daar heeft toen de club wel rekening mee gehouden, wat ik dan ook wel weer netjes vind. Maar ik vind het inderdaad, het is allemaal wel persoonlijk, ook net zo met de Russen, niet iedereen zal in het leeg zitten of echt een oorlogscrimineel zijn. En dat mogen inderdaad iedereen uitzoeken van of ze dat wel of niet zijn. En dan daarvan denk ik dat je kan kijken of ze kunnen spelen. Maar ja, dat zijn wel echt de organisaties die er volgens mij over gaan.
0: Ja, dus bij clubwedstrijden worden ze dan wel eens uit elkaar gehouden, hè? Kennelijk. Ja.
1: Ja, ik denk dat het wordt aangegeven door de managers die daar dan rekening mee houden of ik heb vaak dan contact met de manager bij de club. Dus die gaan er dan een beetje over van hoe ze dat kunnen regelen.
0: Ja, heb je het daar wel over dan? Over dit soort, wordt daar veel over gesproken, over dit soort zaken? Gewoon onderling bij jullie?
1: Nou, eigenlijk weinig. Wat ik al zeg, van we kijken inderdaad meer naar de opstelling. En kunnen de Russen komen, ja of nee? Of komen de Oekraïners? En hoe gaat het ermee? Maar wat ik al zei, de Russen zijn in die optiek altijd al gebleven in het tafeltennis. Met wat ik al zei, met de competitie, de Champions League en dat soort dingen. Volgens mij was het wel heel even, dan wat ik ook zei, een boycott van de Oekraïners, ja, als ze even niet gespeeld hadden. Maar dat is dan het enige, eerlijk gezegd.
0: Ja. Oekraïners, jij zei net, Russen zijn goed. Zijn Oekraïners ook goed?
1: In een minder stadium. Ze kunnen echt wel gewoon goed tafeltennis. Ze zijn altijd gewoon degelijk geweest. Vooral in het Midden-Oosten zie je gewoon dat tafeltennis is wel gewoon een van de sporten. Niet de hoogste sporten, maar wel de sporten.
0: Ja.
1: Maar de Russen hebben dat altijd wel weten te pakken.
0: Ja. Je speelt nu voor een club uit Kroatië, hè?
1: Dat is mijn transfer, inderdaad. Ik heb afgelopen twee seizoenen in Oostenrijk gespeeld en ik ga nu naar Kroatië toe.
0: En ga je daar ook echt wonen?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nou ja.
1: Wat ik zei, ik ben ook moeder. Ja. En ik probeer altijd wel, ook mijn privé en mijn sport, mijn werk, eigenlijk een goed balans te zien.
0: Maar je woont in Nederland en dan kan je toch voor een club uit Kroatië spelen?
1: Ja, klopt. Maar dan komt ook, de WTT-tour is gewoon, je kan gewoon 1 à 2 toernooien per maand spelen als je zou willen. En daaromheen nog competitie. Dus echt, de tour gaat maar door. Dus het is altijd weer overwegen van waar is handig om te zijn en om te trainen. Dus je bent wel vaak met een individueel programma bezig en te kijken hoe past het team daarin, zoals het Kroatisch team of het Nederlands team.
0: Ja, oké. Maar goed, je speelt voor een club uit Kroatië binnenkort. Verwacht je dan ook een Russische tegenstander binnenkort?
1: Ja, dat zou best kunnen. Volgens mij in een Spaanse club speelt er een Russische en een Italiaans ook. Wat al zij afgelopen seizoen ook al tegen gespeeld. Dus dat zou best wel weer kunnen, ja.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte en dankjewel. Britt Eerland, de Nederlandse kampioen tafeltennissen. En ik ga meteen door met het volgende onderwerp. Want bij mij in de studio zit Koert Davidsen. En hij maakte een documentaire over zijn broer, de schilder Bart Davidsen, vorig jaar al. Maar hij wordt vanaf morgen iedere dag tijdens World Pride in Amsterdam vertoond. Ook zullen de schilderijen van Bart Davidsen worden tentoongesteld in het gebouw van de HIF-vereniging. Goedenavond. Ja, de expositie is vandaag officieel geopend voor genodigden. Hoe was dat?
2: Nou, het was heel druk en hele mooie, enthousiaste reacties.
0: Ja, ja, op de kunst ook.
2: Op de kunst.
0: Ja, vooral op de kunst.
2: Ja, vooral op de kunst, ja.
0: Ja, maar die documentaire hebben natuurlijk heel veel mensen inmiddels misschien gezien. Mm. Jouw broer Bart was homoseksueel, is in 1986 in Amsterdam aan AIDS overleden. Ja. Hij was toen 28, jij was 1,5 jaar jonger. Mm. Wat zijn jouw herinneringen aan die tijd?
2: Ja, kijk, ik had een ander leven. Ik woonde in Rotterdam.
0: Ja.
2: En ik hield me... Kijk, Bart was naar de Sint-Joost-academie gegaan.
0: Hij was in
2: Breda. Ja. En hij was als schilder opgeleid. En ik ben hem daarna gevolgd naar dezelfde academie.
0: Jij ook. Jullie waren allebei artistiek. Jullie kwamen uit een Zeeuwse tuindersgezin, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja, ja, maar wel altijd weer artistiek. En inderdaad, en ik heb me dan richting fotografie en film ontwikkeld.
0: Ja,
2: ja, dus daar hield ik me mee bezig.
0: Ja, je wist eigenlijk niet zo goed wat voor leven hij leidde.
2: Niet echt, nee. We groeiden wel iets meer naar elkaar toe toen hij in Amsterdam woonde. Ik hielp hem ook af en toe. Dan moest hij een trailer maken voor het eerste homofilmfestival. En dan vroeg hij mij om te helpen. Maar hoe zijn leven er echt uitzag, dat wist ik ook niet. Nee.
0: Dat weet je nu wel.
2: Dat weet ik nu wel, ja.
0: Hoe zag het eruit?
2: Nou, hij stortte zich behoorlijk in het uitgaansleven. Hij bezocht darkrooms en hij bezocht plekken waar hij andere mannen kon ontmoeten.
0: Ja. En dat is hem. Nou ja, dat is natuurlijk ook een reden dat hij dat virus heeft opgelopen.
2: Ja.
0: Waarom wilde jij nu of die documentaire over hem maken?
2: Ja, ja, ik heb wel een plan gehad om hem eerder te maken. Maar dan dacht ik weer van, nou ja, wat moeten andere mensen met zo'n privéverhaal? En ik kon ook niet goed een goede vorm vinden of een goede ingang vinden om het verhaal te vertellen. En misschien heb ik de tijd nodig gehad om wat meer afstand ervan te nemen.
0: Ja, dat is flink wat jaren.
2: Ja, precies. Ja, ja, en toen op een gegeven moment dacht ik, inderdaad, ik denk dat het 10 jaar terug was, dat ik dacht van, nou, nu moet ik echt doorpakken.
0: Ja.
2: En toen heb ik het opgestart.
0: Nou ja, je wilde misschien ook nog mensen spreken die hem in die tijd goed gekend hebben.
2: Zeker, ja.
0: En die leven nu nog.
2: Die leven nog, ja. Nee, want dat was wel een van de uitgangspunten. Dus ik wilde een documentaire maken met alleen mensen die hem gekend hebben.
0: Ja. Kun jij de kunst beschrijven die hij in de laatste fase van zijn leven maakte?
2: Ja. Ja, dat waren schilderijen die behoorlijk realistisch zijn. Maar ze zijn niet... ze zijn ook wel met een bepaalde lef gemaakt. Kijk, het is niet pietluttig nauwkeurig. Dus het is ook best wel grof. Maar het is
0: stoer.
2: Het is stoer, inderdaad, ja.
0: Ja.
2: Ja, en het zijn schilderijen... Het is een serie van 8 schilderijen. Van jonge mannen. En ze staan allemaal. En ze kijken je aan. En ze staan allemaal op wat donkere... steegachtige locaties.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, dat is ook weer zo'n aspect. Ik heb altijd gedacht, schilderijen van jonge mannen. Hele mooie, hele mooie schilderijen. Maar door het maken van die film ben ik ook achtergekomen... dat ze een heel andere connotatie hebben. Het zijn jonge mannen die op zoek zijn en die smachten... en contact willen leggen met andere mannen.
0: Maar ook jongens die zich prostitueerden?
2: Ja, er is één specifiek schilderij waar een vriend van Bobby heeft... Dus Bobby is dat, die heeft daarvoor...
0: Geposeerd?
2: Geposeerd, ja, sorry. Ja. En die vertelde inderdaad... Ja, ze wilde echt inderdaad een prostituee neerzetten.
0: En vonden jouw ouders die kunst mooi?
2: Ja, vonden ze heel mooi.
0: Ja?
2: Maar die hebben dat ook nooit geweten. Kijk, dit schilderij heeft... jarenlang boven hun bank gehangen. Maar het was een schilderij van een mooie, leuke, jonge man.
0: Ze wisten wel dat jouw broer homoseksueel was.
2: Ja.
0: Ja. Maar ze wisten niet dat dat een bepaald soort man was dan misschien?
2: Nee.
0: Nee. Nee. Want ik heb de documentaire gezien, of in ieder geval een groot stuk eruit. Mm-hmm. Jouw ouders waren heel kerkelijk.
2: Ja.
0: En toch heel accepterend naar je broer.
2: Ja, ja, dat klopt. Dat is zo, ja. Ja. Dus ze hadden ook geen probleem mee. En ze bezochten hem ook regelmatig in Amsterdam. Maar goed, mm-hmm. Bart hield hun ook wel weg uit de wereld waarin hij leefde. Ze zijn bijvoorbeeld nooit bij hem in het... Hij woonde in een kraakpand, daar zijn ze nooit geweest.
0: Nee. Was hij destijds al bekend? Was hij, laten we zeggen... hadden ze grote verwachtingen van hem als kunstenaar?
2: Weet je
0: niet.
2: Nou, ik denk... Nee, dus in de wereld van de schilderkunst was hij niet bekend.
0: Niet?
2: Nee. Kijk, er was een grote groep veel jonge mannen die enorm aan de weg timmerden. Ja, hij was daar helemaal niet mee bezig. Hij was in zijn atelier was hij aan het werk. En dat is wat hij deed. En... Dat een vriend van hem zei van je moet eens een keer gaan exposeren. En die heeft toen een expositie voor hem georganiseerd. En dat is eigenlijk de enige reden dat hij een expo heeft gehad.
0: Maar hij had wel talent volgens mij.
2: Ja, zeker.
0: Tenminste, ook in die film laat je ook tekeningen zien die hij maakte toen hij veel jonger was thuis. En dan dacht ik, nou ja, het talent spat er wel vanaf.
2: Ja. Ja, nee, dat ben ik ook weer door die film ben ik dat jeugdwerk weer opnieuw gaan bekijken. En, uh-huh. en dacht, ja, hij was echt heel goed.
0: Hij kon echt wel wat.
2: Ja, nee, dat klopt.
0: Je hebt ook iets volgens mij goed willen maken, hè, ten opzichte van hem.
2: Ja.
0: Door nu hem opnieuw in de belangstelling te plaatsen met die film en met die expositie.
2: Ja.
0: Je hebt het idee dat je destijds dat je hem toch in de steek hebt gelaten.
2: Ja.
0: Mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, of in ieder geval dat ik hem. Kijk, het meest pijnlijke is dat, en dat daar gaat de film over, is dat ik niet heb gesproken op zijn begrafenis.
0: Ja.
2: Omdat. Goed, de kerk nam dat over en er was helemaal geen ruimte om dat te doen. Ja, en alles wat ik op de begrafenis had willen zeggen... dat doe ik wel nu met deze documentaire.
0: Ja, en ook, laten we zeggen, het feit dat je zo moeilijk iemand bij durfde te staan... destijds omdat er nog zo weinig bekend was over die ziekte. Dat was ook allemaal omgeven met een soort angst en mysterie,
2: zeker.
0: Toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja, en dat vertelden die jongens in de documentaire ook. Er werd heel weinig over gesproken.
0: Dat is nog wel misschien... tenminste, dat trof mij in die film, die enorme zwijgzaamheid.
2: Ja.
0: Iedereen wist het allemaal wel, maar het werd niet benoemd.
2: Nee, en het werd niet uitgesproken, nee. Maar ook in het ziekenhuis waar hij in de laatste 10 dagen van zijn leven gelegen heeft. Ja, pas de 3 dagen voordat hij overleed namen de artsen het woord aids in de mond.
0: toen pas. Hij toen was pas. Ook, begreep ik, een van de eerste slachtoffers.
2: Ja.
0: Is dat zo?
2: Ja, kijk, hij zat wel in die eerste golf. En in die vriendengroep was hij de eerste.
0: Ja. Ja. Die documentaire wordt ook in andere landen vertoond, hè?
2: Ja.
0: Dat moet je toch wel goed doen.
2: Ja, dat is fantastisch, ja. Nee, we hebben dus een vertoning in Bangkok gehad.
0: Ja. Ja. Oké. Hey, dankjewel voor je verhaal. Mensen die denken, hier wil ik meer van weten, die kunnen woensdag 5 augustus luisteren naar Nooit meer slapen. Dus in de nacht van woensdag op donderdag een uur lang over de film die jij hebt gemaakt over broer Bart en over jullie band. Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.
3: Het is 5:45.
0: Illusionist Hans Klok heeft vanmiddag de belangrijke Fred Kaps Award gekregen voor zijn bijdrage aan de goochelwereld in zijn lange carrière. Goedenavond, Hans Klok.
4: Ja, goedenavond, Mieke.
0: Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Ja, dat was wel een grote verrassing.
0: Ja, en een hele eer. Wat vind jij de beste goocheltruc van Fred Kaps?
4: De allerbeste goocheltruc van Fred Kaps is de truc met het zout. Een zoutvaatje zout keert hij om. Hij leegt het zout in zijn handen, dan laat hij het verdwijnen. En dan tovert hij het zout weer terug. Alleen het stopt nooit meer. Dus het eindigt met bergen zout op toneel. En dat is zo fantastisch hoe hij dat doet. Hij heeft het ooit nog eens bij Mies Bouwman gedaan in een wensprogramma. Dat een mevrouw die vroeg van ik wil dat Fred Kaps die truc doet. Maar zijn mouwen gaan we er eerst afknippen. De mouwen werden er afgeknipt en toch ontstond die berg zout. Dat is absoluut mijn favoriet. En voor de luisteraars, kijk gewoon op YouTube. Het staat er heel vaak op. Ja,
0: en weet jij hoe hij het deed?
4: Hoe hij het deed? Hij deed dat goed.
0: Nee, maar ken jij het geheim achter die truc?
4: Ja, zeker. Ik ken het geheim. En ik heb het eigenlijk uit respect voor Fred Kaps nooit gedaan.
0: Okay.
4: Maar misschien dat ik dat later in mijn leven nog eens als een hommage zal brengen. Ja. Maar,
0: heb je wel elementen van Fred Kaps later gebruikt in jouw illusies?
4: Ja, in mijn illusies, ik ben natuurlijk een echte illusionist.
0: Ja.
4: Maar ik ben ook heel verliefd op het handwerk. De kunst van het manipuleren, zo noemen we dat in onze wereld. De vingervlugheid. En dan zeker wat ik met speelkaarten en dat soort dingen doe. Heb ik zeer zeker goed naar Fred Kaps gekeken. Alleen mijn presentatie is wat anders. Ik doe dat ik het allemaal beheers, dat ik de meester ben. Bij Fred Kaps overkwam hem van alles. Hij deed bijvoorbeeld zijn kaartenmanipulaties. En er verscheen ineens een kaars in zijn handen. En dacht, ja, wat moet ik daar nou mee? Nou ja, stop maar een brandende kaars. Stop maar in mijn broekzak. Weet je, hij kon ook heel goed acteren.
0: Nou, misschien komt er ooit nog eens een Hans Klok Award. Dat zou zomaar kunnen. Dankjewel, hè.
4: Wie weet.
0: Ja, dag. Dankjewel, Hans Klok.
4: Dankjewel.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Het Oog. Straks wat blijft. En morgen zit Chris Keijne hier. Dag.

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Friesland non-stop.

0: wat een klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geertje, maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjes zijn
1: ze. Alle wedstrijddagen.
0: Een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Night, jongens.
2: Die favoriete podcast app.
0: Ja, gewaas je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, wat een klapper.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Lars Melitze met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
1: De beste

Het is weer zover. In oorlog naar de 133ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.

het graf wie verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar litten en de rein sloeg zeft op het ritse gepakt.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Dart toernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste.